0: dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. En dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

FC Twente in de Europa League. Vanavond de eerste wedstrijd in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Beleef het mee bij Radio Oost met de voorbeschouwingen vanaf 7 uur en de wedstrijd vanaf 8 uur. FC Twente Ferencváros. Vanavond live op Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.
2: Dat zou goed beginnen. Schiet me gelijk in de keel. Goedemorgen. Het is donderdag vandaag, 23 juli. Je bent bij Radio Oost. De nieuwe dag is begonnen. En goedemorgen, Benjamin.
3: Ja, goedemorgen. Fijn om hier weer te staan. Samen nog 1 uitzending maken. Volgende week is Marcel er natuurlijk weer.
2: Zeker.
3: Morgen is Anne Nieltje er weer.
2: Nee, Jens.
3: Oh, Jens is er.
2: Anne Nieltje is op welverdiende vakantie.
3: Oh ja, die is er ergens midden september volgens mij weer.
2: Ja.
3: En dan ben ik weg.
2: Dan voor langere tijd, ja. Natuurlijk. Je moet het nog even 2 dagen uitzingen met mij. En dan maandag is Marcel weer terug. Op deze bewolkte dag is het, maar wel weer niet heel fris.
3: Maar dus, wij brengen het zonnetje natuurlijk weer op de radio.
2: Dat zeker, maar veel reacties komen er al binnen. Want het inchecken is alweer begonnen voor de Club van Vroege Vogels. Bewolkt in Hellendoor, niet koud met 16 graden, krijgen we door van Petra. Vincent is alweer onderweg wederom naar Tiel. En een foto van bijna hetzelfde weiland als een paar dagen eerder. Lekker bezig. En jij kan daarbij komen bij die Club van Vroege Vogels. Waarom ben je wakker op deze donderdagochtend? Laat het ons weten. Dan praten wij je in de tussentijd bij over het nieuws van vandaag. We gaan natuurlijk ook vooruitkijken op de wedstrijd van FC Twente van vanavond. Want het WK is nog maar net achter de rug. Of het betaalde voetbal gaat alweer beginnen. Het clubvoetbal. Vanavond in de Grolsvesten, de eerste Europese wedstrijd. We houden je ervan op de hoogte. Zometeen bladeren we ook door de ochtendkranten. En je hoort ook over betonschade bij bruggen in Overijssel. Hoe groot zijn die problemen precies? Want we kennen het verhaal van de Merwedebrug, waar voorlopig geen vrachtverkeer meer over die brug mag. Hoe zit dat hier in de provincie? Ga je allemaal horen de komende uren. Want we zijn er tot 10 uur. En Eternal is er ook bij. Dit is I Wanna Be The Only One.

0: Eternal op Radio Oost. Het is donderdag vandaag, 23 juli. Wat gebeurt er in Overijssel?
1: Nou, een heleboel. Ook in Enschede gebeurt er veel. Het gerechtshof doet uitspraak tegen 4 verdachten van de moord op Uno Kut uit Enschede in 2009. De rechtbank sprak hem in 2020 vrij na een eis van levenslang. Het Openbaar Ministerie is daarna in hoger beroep gegaan. De verdachte en de slachtoffer behoorden tot de Tattoo Killers. De zaak speelt zich af in de wereld van portiers en motorbendes. Het lichaam van Kuut werd in 2009 gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij was gemarteld en vermoord.
0: Leukere zaken dan in Enschede is vanavond Bulke Open Air. Dat begon ooit als een initiatief vanuit het legendarische Enschedese gay uitgaanscentrum, het Bulke. En groeide uit tot een geliefd zomerfeest. Vorig jaar was de terugkeer, omdat Enschede het 700-jarig bestaan vierde. En dit jaar krijgt het dus een vervolg opnieuw op de Oude Markt. Zijn we ook bij als RTV Oost zijn de komende zaterdag een uitgebreid verslag te zien op TV Oost.
1: Ja, ik had er graag bij willen zijn, want Marcel Spijkerman gaat ook weer optreden. Dat deed hij vorig jaar ook. Maar helaas, ik moet naar een verjaardag. Dus ik weet niet of jij daar nog te vinden bent.
2: Ik was niet van plan.
1: Nee. Misschien een andere keer. Misschien volgend jaar.
2: Ja, wie weet.
1: Dan andere voetbalzaken. Het gaat beginnen voor FC Twente vandaag. Vanavond wordt in de Golsvesten gespeeld tegen het Hongaarse Ferencváros in de tweede kwalificatieronde van de Europa League. Volgende week is de return. De wedstrijd is vanavond om 8 uur live te volgen op Radio Oost. Ook Ajax begint aan het Europese voetbal. Maar dan in de tweede voorronde van de Conference League. In Servië is FK Vojvodina de tegenstander. En nog even over Ferencváros. We krijgen een mooi appje van Charles de Jong uit Enschede. Hij zit nu al klaar voor de wedstrijd. Hij zegt, uiteraard ben ik er aanwezig met mijn kameraad Niek. Hij heeft nu al zijn FC Twente shirt aangetrokken. Ja. Dus hij is goed in de stemming.
0: Vroeg erbij, heel goed. Ja, daar ga ik wel even zitten voor, voor vanavond. Zitten voor de radio natuurlijk. Ja. Want er zijn regionale zenders die het afschalen. Het live verslag doen van betaalde voetbal bij Radio Oost. Volg je het gewoon, want we zijn er altijd. Andere zaken dan. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten abzeilt vandaag van de Euromast. Doet ze na haar belofte aan inwoners van Rotterdam. Als er een hogere opkomst zou zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Die opkomst was inderdaad hoger. En dus lost ze haar belofte in, ondanks haar hoogtevrees.
1: Ja, zij wel, hè? En Jette niet.
0: Nee, had die het ook beloofd dan?
1: Ja, die had het volgens mij wel beloofd, maar zijn agenda werkt even niet mee.
0: Ja, daar kan je als premier het altijd op gooien
1: precies.
0: Natuurlijk.
1: Goed excuus, maar misschien heeft hij inderdaad wel andere belangrijke zaken. In New York gebeurt ook het een en ander. Een rechter in New York buigt zich over de dagvaardingen die in de Amerikaanse regering verstuurde naar aanleiding van het bericht van de New York Times over de veiligheidsproblemen van Trumps nieuwe Air Force One die door Qatar werd geschonken. De regering riep 4 journalisten op om voor een jury te verschijnen. Daarnaast eiste de regering telefoongegevens op van de journalisten en hun familieleden. Daarmee wil Trump achterhalen welke bronnen vertrouwelijke informatie hebben gelekt. De New York Times spreekt van een poging van de regering om onafhankelijke nieuwsorganisaties te intimideren.
0: Nog meer nieuws rond de familie Trump. In Albanië is vandaag namelijk een nationale protestmars. Denk je, waarom is dit interessant? Nou, heeft ermee te maken dat er een heel groot omstreden vastgoedproject, waarbij de schoonzoon van Trump betrokken is. Daar zijn plannen voor. Midden in een natuurgebied moet een soort luxe hotel gebouwd worden. Ja. De familie Trump zit natuurlijk heel erg in het vastgoed. En bewoners verzetten zich daartegen. En ook dus tegen de eigen regering en de premier die daar eigenlijk ruimte voor heeft geboden. Bouw hier maar je mooie hotel. Ja. Alsof de familie Trump Schiermonnikoog zou uitkiezen. Daar kan je denk ik een beetje mee vergelijken om een soort luxe hotel te bouwen.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Het is ook de derde dag van de jaarlijkse wandeltocht van de Nijmeegse Vierdaagse. Vandaag is de Groene Donderdag, oftewel de loop over de 7 heuvelen. Vandaag wordt ook wel de zwaarste en koninginnenetappe van de Vierdaagse genoemd.
0: En de Tour gaat ook naar de Koninginnenrit, want de eerste van 3 opeenvolgende bergetappes staat vandaag op het programma. Na 185 kilometer volgt een finish in Orsières-Merlet na een slotklim van de eerste categorie over 7 kilometer. Dit is nog niet een gigantische klim met hoge bergte in. Die volgen vrijdag en zaterdag. Dan zijn de zwaardere bergetappes die allebei eindigen op de Nederlandse berg, de Alpe d'Huez. Straks na 19:30 meer over de Tour.
3: C'est la vie. She sang to me, je me rappelle, j'étais petit, oh, I was just a little boy.

0: CCR op Radio Oost en Down on the Corner.
1: Het krantenoverzicht.
0: Het is 6:15 geweest op deze donderdagochtend. Wat staat er allemaal in de krant?
2: Ik heb het AD voor me liggen. Er staat: let goed op AED's in volle zon. Quote: kasten zetten uit en gaan niet open. In AED-kasten die buiten tegen gevels hangen, kan het op warme zomerdagen bloedheet worden. Dat is volgens experts niet zonder gevolgen. Sommige apparaturen functioneren dan niet meer goed. Ja, verschillende reanimatie-experts kennen het beeld. AED-kasten van kunststof die buiten aan de muur in de zon zo warm worden dat ze uitzetten en moeilijk opengaan. Boven de 50 graden kunnen de AED's gaan protesteren of simpelweg niet goed functioneren, zegt een expert erover. En de elektroden die op de borstkas worden geplakt bestaan voor een groot deel uit gel. Die gel mag zeker niet te warm worden. Elektroden die te lang warm zijn geweest zijn uitgedroogd, kunnen ervoor zorgen dat de AED niet goed meer werkt. Er is een foto te zien van een AED die dus inderdaad in de zon hangt. En dat mag dus eigenlijk niet het geval zijn. Er staat wel, maar worden niet voor niets meerdere AED's gealarmeerd bij een reanimatie. Het kan altijd zo zijn dat een van de apparaten niet meer goed werkt. Door die hitte bijvoorbeeld, maar ook door een technisch probleem.
0: Stentor heeft een verhaal over de droogte en wat je daar nou precies van merkt. En dat gaat van boeren die niet mogen sproeien tot het geval dat het wel herfst lijkt in het bos. Bomen verliezen vocht door bladeren. Dus als ze een watertekort hebben, dan laten ze die als eerste vallen. Dat is een overlevingsstrategie van bomen. Ook vruchten zoals eikels laten los. En daarmee lijkt het midden in juli al een beetje op de herfst. Ook veel pontjes varen niet. Bijvoorbeeld bij Lozen in Hardenberg voer de pont een korte tijd niet. Die bij Salk bijvoorbeeld nog wel. Het is ook drukte bij sommige sluizen en gemalen. Daar heb je vorige week ook meer over kunnen horen bij ons. En de oproepen voor zuinig te zijn met drinkwater, die kennen we inmiddels. Laagwater, dat zorgt in verschillende zwemplassen. Ook voor blauwalg moet je ook rekening mee houden. Als je nu ergens het natuurwater ingaat.
2: Zeker. Ik heb de Telegraaf nog even voor me gepakt. Gemeenten op asielramkoers staten. Spreidingswet niet nageleefd in ruim 100 plaatsen. Meer dan 100 gemeenten dreigen het aan de stok te krijgen met de minister van Asiel, omdat ze zich voorlopig niet aan de spreidingswet houden. Blijkt uit een analyse van 327 bestuursakkoorden die zijn gesloten sinds de gemeenteraadsverkiezingen. Een groep van 16 gemeenten zegt openlijk dat ze geen AZC zullen toestaan. Daarnaast blijven zo'n 120 gemeenten vaag over hun plannen, stellen allerlei voorwaarden of wijzen naar het Rijk om eerst maar eens de asielinstroom te verlagen. Asielminister Bart van der Brink ziet gemeenten achter de broek. Als ze niet aan hun taak voldoen, kan hij ze uiteindelijk zelfs dwingen tot een AZC. Hij zegt: de spreidingswet blijkt bepaald geen efficiënt middel en roept een hoop weerstand op. Merkt een hoogleraar bestuurskunde dan weer op. Wil het Rijk straks echt 100 gemeenten gaan dwingen tot asielopvang? Vraagteken. Met 100 keer ruzies tussen overheden en 100 keer weerstand van burgers. Dat lijkt me een heel slecht idee, zegt hij.
0: Volkskrant is meegeweest met GoVolta. De eerste Nederlandse budgettrein naar Berlijn. We zijn afgelopen voorjaar nog weekgast geweest.
2: Ja.
0: Toen we dat nog deden op de vrijdag tussen 8 en 9. Voor een tientje met de trein naar Berlijn. Dat is de belofte van GoVolta als eerste Nederlandse prijsvechter op het internationale spoor. 3 maanden na de eerste rit stapt de Volkskrant aan boord. En worden de ervaringen een beetje opgedaan. Ja, je levert voor die hele lage prijs natuurlijk in een beetje op comfort en op tijd. Hij doet er wat langer over dan wanneer je met de trein van NS International zou gaan. En er zit bijvoorbeeld geen airco in, is het verhaal. Ja, als je dan met 40 graden onderweg moet, dan is het vrij warm. De temperaturen staan ook afgebeeld bij ieder tijdstip dat die trein onderweg was. Op een gegeven moment was het 28,4 graden. Dus dat is wel een beetje zweten. En ja, die trein die ging eerst. Hij stopt natuurlijk ook in Hengelo en in Deventer. Dus je kan ook hier in Overijssel opstappen. En ging toen ook naar Hamburg. Maar die stop is er nu al uitgehaald. Nu gaat die GoVolta-trein alleen nog naar Berlijn of Parijs. Maar Hamburg is uit de dienstregeling gehaald.
2: Dan een ander bericht nog over grote zorgen om fraude met zorgstages beroepsonderwijs. Een woongroep zonder cliënten, afgetekende uren of een nepstage. En zorgdiploma's die worden behaald zonder dat er echte zorg is verleend. Algemene Onderwijsbond AOB slaat alarm over fraude met zorgstages in het MBO. Blijkt uit een artikel dat binnenkort verschijnt in het Onderwijsdagblad. Volgens het artikel kunnen studenten via malafide leerbedrijven hun zorgstage aftekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Zo'n stage is een verplicht onderdeel van de zorgopleiding. Inspectie van Onderwijs beschreef onlangs vergelijkbare taferelen in een eigen rapport. En ook de MBO-raad signaleert het probleem. De zorgen zijn groot, ingrijpen blijkt voor scholen lastig. En studenten die nooit praktijkervaring hebben opgedaan, behalen wel hun diploma.
0: En tot zover de ochtendkranten. Zometeen het nieuws uit Overijssel en het weer van vandaag.

0: Will and the People, Lion in the Morning Sun. Maakt het precies 6:30 tijd voor het nieuws uit Overijssel met Benjamin.
1: Bewoners in de wijk Rodedorp in Deventer willen na jaren van autobranden eindelijk duidelijkheid van de gemeente, politie en woningcorporatie Rentree. Tijdens een gesprek zijn de zorgen van de buurt besproken, maar concrete maatregelen blijven voorlopig uit. En dat verbaast deze bewoner, die samen met andere bewoners een brandbrief naar de gemeente heeft gestuurd.
2: Je zou toch denken dat, dat er wel een patroon te herleiden is of wat dan ook. Maar ja, goed, ik ben geen politieagent, dus ik weet niet hoe lastig het is. De politie zegt zelf dat het lastig is om sporen te onderzoeken, omdat het letterlijk en figuurlijk in vlam opgaat. Ja, dat snap ik. Maar ja, daar zijn wij niet mee geholpen.
1: De afgelopen jaren gingen er veel auto's in de wijk in vlammen op. Bewoners zeggen zich onveilig te voelen en vinden dat er te weinig aandacht is voor hun veiligheidsgevoel. De gemeente erkent dat er nog geen effectieve aanpak is. Later volgt een nieuw overleg nadat het college heeft gereageerd op de brandbrief van de buurt. Een fout van justitie zorgt ervoor dat een van de mishandeling verdachte man vrij uitgaat. Een vrouw hield aan een mishandeling in Enschede 2 gebroken ribben en een afgebroken voortand over. Ze zei dat ze door de Groninger is vastgepakt, op de grond is gesmeten en door de man met een houten borstel is geslagen. De rechter gelooft deze verklaring, maar omdat de officier van justitie een verkeerde datum heeft genoteerd, gaat de man vrij uit. Het Openbaar Ministerie kan nog in hoger beroep gaan tegen het oordeel. HSV Deventer is na een half jaar alsnog aangesloten bij de Landelijke Sportvisunie. De hengelsportvereniging verzette zich eerder tegen de nieuwe landelijke koers en wilde verder via een nieuwe organisatie. Maar de leden kwamen daar tijdens een vergadering op terug. Zij kozen alsnog voor aansluiting bij de Sportvisunie, onder meer omdat vissen buiten de eigen regio anders extra zou kosten. HSV Zwolle blijft wel achter de eigen keuze voor de nieuwe organisatie staan en zegt dat daar inmiddels rust en duidelijkheid is ontstaan. En Kampen heeft deze week een heuse vakantieburgemeester. Zowel burgemeester Sander de Rauwe als de wethouders in Kampen zijn allemaal op vakantie en dus werd het langzittende raadslid Jan-Willem Schutte gepolst als tijdelijke vervanger voor een weekje. En met die nieuwe tijdelijke baan komen er allerlei verzoekjes.
3: Ik kreeg ook al wel wat van die suggesties de afgelopen dagen. Van joh, kun je niet even een parkeerplekje extra voor mij regelen? Maar zo werkt het dan toch weer net niet. Je blijft wel raadslid en ook de bevoegdheden houden van een gemeenteraadslid. En dat betekent ook zeg maar dat de raad niet in quorum bijeen is. En dus dat soort besluiten, dat kan ik niet nemen in mijn eentje.
1: En dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dan het weer voor deze donderdagochtend. Margo Ribberink, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bastiaan.
0: Het is nog wat donker buiten. Is mijn waarneming.
4: En grijs.
0: Ja, en grijzig. Ja. En her en der een spettertje gisteren.
4: Gisteren wel, maar vandaag niet meer.
0: Nee.
4: We hebben te maken nog wel met de noordwestaanvoer. Hoewel de wind zwakker is dan gisteren. Op dit moment uit west tot noordwesten. Windkrachtje 1 tot 3. 3 in de kop van Overijssel. En de minimumtemperaturen die zijn vrij hoog gebleven onder die grijze wolkendeken. 14,4 in Enschede, 14,6 in Heino. Het is een beetje wachten op de zon. Het moet gaan opbreken, die bewolking. Eind van de ochtend en vooral vanmiddag af en toe de zon erbij. Vooral in het oosten. En met die zwakke tot matige noordwestelijke wind wordt het natuurlijk niet super warm.
0: Nee.
4: Maar ik denk wel dat we net zoals gisteren, want toen hebben we toch nog even verrassend de 20 tot 22 graden bereikt, dat dit ook weer de waarden zijn die we vandaag zullen meemaken. Dus helemaal geen slechte middag. Vanochtend is het nog een beetje aan de grijze kant, maar het is wel droog.
0: En dat is al heel wat natuurlijk. En zoals jij eerder deze week al zei, de temperaturen gaan wel omhoog, toch?
4: Zeker, de temperaturen gaan wel omhoog. Het is zo dat de komende nacht langzaamaan weer bewolking vanuit het westen binnenkomt. Daarvooruit kan even wat mist ontstaan. Een tamelijk fris nachtje tijdens de opklaringen. Op sommige plaatsen zelfs even een temperatuur onder de 10 graden. En dan morgen duurt het even voordat die bewolking is weggetrokken. Maar daarna komt de zon duidelijker tevoorschijn dan vandaag. En wordt het met een naar zuidwest draaiende wind, zwakjes van kracht, ook warmer. En dan wordt het zo 24, lokaal 25 graden. En zaterdag Ja, dan schieten we zelfs nog eventjes wat door naar temperaturen van zo'n 26 tot 28 graden. Dus wat dat betreft, ja, daar zit echt wel warmte aan te komen. Op de korte termijn wordt zaterdag duidelijk de warmste dag, ook met de meeste zon. Ook wel wat stapelwolken. Ik denk wel dat het zaterdag droog blijft. En dan passeert er zondag en maandag even vanuit het westen toch weer een storing. Die brengt wellicht op zondag significante regen. Nou, dat is natuurlijk lekker voor de natuur.
0: Ja.
4: De temperatuur zakt dan wel wat terug naar zo'n 22 graden. Ook maandag is nog een dagje met een enkele bui en 23 graden. En daarna wordt het weer heel erg warm, Bastiaan. Met dertigers in de verwachting vanaf woensdag.
0: Gaan we weer die kant op?
4: We gaan weer die kant op, ja.
0: Nou, laten we dan nog maar even genieten van de wat koelere temperaturen.
4: Zo is het.
0: Dankjewel, Margot. En tot straks.

Beleef het mee bij Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 7 uur en de wedstrijd vanaf 8 uur. FC Twente Ferencváros. Vanavond live op Radio Oost.

0: Het was ooit een nummer alleen van hemzelf. Sam Fender, Rain Me In. Totdat hij tijdens een optreden Olivia Dean uitnodigde om dit nummer samen te zingen. En toen werd het pas echt een grote hit eigenlijk.
1: Goeie keuze.
0: Zeker, Olivia Dean en Sam Fender, Rain Me In, hoorde je op Radio Oost. Het is 7:15 op deze donderdagochtend. 23 juli is het vandaag. Het is weer gezellig druk. Het is dringen. Ja. Dringen in de Club van Vroege Vogels. Maar nou, er is nog een plekje voor je vrij, hoor.
1: Ja, altijd. Je kan altijd even appen. 06-4567-1331. Hilbert Spijker uit Friesenveen heeft dat nummer ook weer weten te vinden. Stuurt een mooie foto van een straat ergens in Nijverdal. Mooie bomen op de foto. Mooie huizen op de foto. Mooie lucht ook op de foto. Een blauwe lucht daar al, met hier en daar wat wolkjes. Maar geen spatje regen, dus volgens mij moet het allemaal goed komen.
0: Nee, Vincent noemden we al eerder vanmorgen. Die was er voor 6:00 al bij onderweg naar Tiel, wederom voor werk. Stuurt ook een foto onderweg. En de weersupdate van Petra, die was er ook vanmorgen. Niet koud met 16 graden, wel bewolkt in Hellendoorn.
1: Ja, en Wouter Nachtegaal ook weer van de partij. Goedemorgen, zegt hij. Ik ben onderweg naar België. Ik denk... Is dit is het een vrachtwagen? Is het een bus?
0: Het zit wel wat hoger op de weg.
1: Ja, het oogt ietsje hoger.
0: Het is geen personenauto.
1: Geen normale auto. Inderdaad. Onderweg naar België, dus groeten Wouter. Groetjes terug en een goede reis natuurlijk.
0: Absoluut. Charles noemden we net ook al. Die is klaar voor de wedstrijd tegen Ferencvaros. Vanavond 8:00, Radio Oost. Kan je het volgen, heeft zijn Twente-shirt al aan voor vanavond.
1: Ja, mooi. Ander appje komt ook binnen van Jan. Goedemorgen, daar is hij weer vanuit Hasselt met bewolking. Temperatuur rond de 16 graden. Mooi uitzicht op wat water, hoge elektriciteitskabels. Mooi stukje gras ook. Dus dat ziet er ook mooi uit. Ook mooi weer daar in Hasselt.
0: Ja, van Marinus uit Haaksbergen kregen we zelfs een video. Die staat op het punt om de bus in te gaan. Niet als passagier, maar als chauffeur. 19 graden op een nog rustig busstation in Enschede. Zet hij erbij.
1: Ook om 7:15 was dat. Drie minuten geleden gestuurd door Erik Nijenhuis. Goedemorgen, mannen. Bedankt voor de fijne muziek. Prettige dag. Tot volgende keer. Waarschijnlijk morgen, zegt hij.
0: Nou, heel goed.
1: En het is leuk om te zien dat hij altijd een foto stuurt van ongeveer dezelfde plek. En dan kun je een beetje zien wat het weer vandaag is op die locatie. Ja. En ook wel leuk, het is ook altijd rond hetzelfde moment dat hij dat stuurt. En ik weet zelf, als ik dan ook naar de radio luister, dan je hoeft soms niet eens naar de klok te kijken hoe laat het is. Maar vaak als je weet wat er in het radioprogramma gebeurt, weet je al hoe laat het is. En ben ik dan wel op de juiste plek? Ben ik niet te laat? Dus dat vind ik altijd wel leuk. Een beetje een tijdsbesef krijg je dan door een radio-uitzending.
0: Ja, dat klopt. Ik ben groot geworden. Dat hoor je er natuurlijk wel in terug. Ik ben groot geworden met Giel Beelen.
1: Oh ja. Ja.
0: Zo'n rebelse radiomaker ben ik zelf ook geworden. Nee, dat is helemaal niet waar natuurlijk. Maar hij deed vroeger natuurlijk om 7:30 jarenlang. Begin de dag met een dansje.
1: Ja.
0: Dat iemand moest zingen. Ja. En dat was altijd stipt om 7:30. Dus wist ik ook altijd dat ik naar school moest. Want om 8:00 begonnen de lessen destijds op de middelbare school.
1: En als je het dan of thuis nog hoorde of iets later onderweg, denk je van shit, ik moet me haasten. Ja. Of ik ben juist mooi op tijd.
0: Ja, zodra het begon moest ik eigenlijk de deur uit. Dus dat was een beetje de richtlijn. Ja. Wouter reageert nog op zijn route naar België. Hij is met de vrachtwagen inderdaad. Dat vermoeden hadden wij al. En Erik, die is op de fiets langs het Ommerkanaal. Dat zien we dus.
1: Ja, en hij zegt, klopt helemaal. Dus ik denk ook dat hij dat tijdsbesef dan ook heeft. Dat hij niet op zijn mobiel of horloge hoeft te kijken. Maar dat hij weet dat het nu 12:48 is.
0: Gaan we morgen rond deze tijd gewoon een nieuwsoverzicht doen. Dan denkt Erik dat hij 20 minuten te laat is.
1: Nee, paniek!
0: Ja, kan ook natuurlijk. Nee, dat zullen we niet doen.

0: Na 19:30 gaan we het weer over de Tour de France hebben. Maar hier alvast een stukje Franse muziek op de radio. Het is 6:55. Goedemorgen. Je bent bij de ochtendshow van Radio Oost. Zometeen na 19:00 zetten we het nieuws uit Overijssel weer op een rijtje voor je. En je hoort ook hoe de staat van de bruggen in Overijssel is. Want deze week in het nieuws de Merwedebrug.
1: Ja.
0: Vrachtwagens mogen daar niet meer overheen. Riskeren boetes als ze dat wel doen. Transportsector overweegt juridische stappen. Want het gaat ze heel veel geld kosten. Zijn er ook bruggen in Overijssel waar de situatie een beetje hetzelfde is als daar? Dat ga je straks horen.
1: Ja, zeker. Nieuws van de dag ga je ook horen. Heeft onder andere te maken met de autobranden, want bewoners in Deventer zijn er klaar mee.
0: Hoor je allemaal zometeen na zevenen en natuurlijk ook nog heel veel goede muziek voor je op Radio Oost. Nu nog tot het nieuws met Simons. Dit is Catch and Release. Het kwam er moeizaam uit. Even een kopje koffie.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Bewoners in Deventer willen na jaren van autobranden eindelijk duidelijkheid van de gemeente, politie en de woningcorporatie. Tijdens een gesprek zijn de zorgen van de buurt besproken, maar echte maatregelen blijven uit. HSV Deventer is na een half jaar alsnog aangesloten bij de Landelijke Sportvisunie. En Kampen heeft deze week een heuse vakantieburgemeester. De hele college van BMW is namelijk op vakantie. Meer nieuws op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
3: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
4: En jij werd opgehaald met de helikopter?
3: Ja, bijna iedereen.
2: De organisator van de wadtocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
5: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
2: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: En zometeen op Radio Oost hoor je over de stand van de bruggen in Overijssel. Hoe staat het met het onderhoud en kan je er nog veilig overheen?
0: Ja, en autobranden in Deventer. Bewoners in de wijk Rodedorp onder andere zijn er klaar mee. Ze willen dat de gemeente maatregelen gaat treffen.
6: En muziek zometeen op Radio Oost. Mambo No. 5 komt eraan en ook Ruben Hille ga je horen.

0: Let's go!
1: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
4: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.

0: Ja. Dat is ook een variant.
1: Ja, volgens mij de originele. Mambo.
0: Sterker nog, ja, we kennen natuurlijk de Lubega-versie. Niemand minder dan Perez Prado was dit.
2: Bastiaan Kleinjan.
0: En die hoorde je uiteraard op Radio Oost.
1: 1959.
0: Ja, ik bedoel maar. Wij draaien vaak de originele versies en goede covers. Laat maar zitten. Het is 7 uur geweest op deze donderdagochtend 23 juli. Goedemorgen, goed dat je erbij bent. Zometeen op Radio Oost.
1: Gaan we het hebben over schade aan bruggen. Dat is op heel veel plekken het geval. In Zwolle zijn ook 2 tunnels onder de A28 afgesloten. Vanwege vallend beton gaan we het zometeen over hebben.
0: Eerst een overzicht van het nieuws van vanmorgen. Beginnen we in Deventer, want bewoners in de wijk Rode Dorp in Deventer die willen na jaren van autobranden eindelijk duidelijkheid van de gemeente. De politie en woningcorporatie Rentree. Tijdens een gesprek zijn zorgen van de buurt besproken. Concrete maatregelen komen er voorlopig nog niet. Deze bewoner, die samen met andere bewoners een brandbrief naar de gemeente heeft gestuurd, die zou graag zien dat de volgende maatregelen worden genomen.
3: Wat we eigenlijk vragen is om mobiele camera-eenheden te plaatsen. Dat ten eerste. En een meer intensievere... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Controle door de wijk heen. Er wordt gezegd dat dat gedaan wordt, maar tot op heden heeft dat ook niet geleid tot vermindering van branden bij ons in de straat.
0: Ja, ik heb zelf ook in het Rode Dorp gewoond. Mm-hmm. Ik wil niet zeggen dat ik er wakker van lag, maar als het dan weer eens zo'n brand was, ja, dan gaat het toch wel eens door je hoofd.
1: Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd morgenochtend als ik naar mijn auto loop of hij er nog staat.
1: Nou zeker, ik woon sinds een tijdje in Deventer. En ik heb ook wel, als ik dan mijn auto parkeer, denk ik van, moet ik hem hier parkeren? Of moet ik hem juist iets verder parkeren of iets naar achteren? Dus je houdt er wel rekening mee, zeker?
0: Ja, dat zeker. Want in 4 jaar tijd gingen in de sanatorium Dwarsstraat in het Rode Dorp dus 10 auto's in vlammen op. Bewoners zeggen zich daar dus onveilig door te voelen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Later volgt nog een nieuw overleg tussen bewoners en gemeente.
1: Een half jaar, zo lang hield de opstand van de hengelsportvereniging Deventer tegen de landelijke sportvisunie stand. De vereniging koos voor een eigen koers, maar de leden draaiden die beslissing al snel terug, waardoor HSV Deventer nu toch is aangesloten bij de sportvisunie. Alleen de hengelsportvereniging Zwolle is nu nog zelfstandig. De voorzitter vertelt wat dat betekent.
4: Wij zijn eruit gestapt en de leden van ons mogen in principe alleen nog in ons water vissen of in gedeeld water met verenigingen die ook zijn uitgestapt. Het voordeel voor ze is dat voor de Zwolse wateren de prijs omlaag gaat. En voor het delen van het water gaat de prijs ook omlaag. Nou snap ik wel dat er ook minder water beschikbaar is.
5: Want ze mogen dan wel nog in Zwolle vissen, maar willen ze bijvoorbeeld naar een andere plek in Nederland, hebben ze een andere vispas nodig.
4: Dan hebben ze dus een vispas van de Unie nodig.
1: Ja, de verenigingen in Deventer en Zwolle konden zich niet vinden in de landelijke sportvisunie. Ze maakten zich zorgen over hun invloed op de eigen viswateren. Deventer en Zwolle sloten zich samen met enkele lokale verenigingen uit Zuid-Holland aan bij een nieuwe organisatie. Kampen ging zelfstandig verder met een eigen vispas.
0: En als we toch in Kampen zijn, daar hebben ze deze week een bijzondere burgemeester. Raadslid Jan-Willem Schutte is het oudste raadslid en mag de honneurs waarnemen van burgemeester Sander de Rauwe. Want de burgemeesters en alle wethouders zijn tegelijk op vakantie. Goede planning. En dus klopte de Rauwe aan bij Schutte.
6: Ik kreeg ook al wel wat van die suggesties de afgelopen dagen. Van joh, kun je niet even een parkeerplekje extra voor mij regelen? Maar zo werkt het dan toch weer net niet. Je blijft wel raadslid en ook de bevoegdheden houden van een gemeenteraadslid. En dat betekent ook zeg maar dat de raad niet in quorum bijeen is. En dus dat soort besluiten, dat kan ik niet nemen in mijn eentje.
1: Ja, vanavond moet het allemaal gaan gebeuren. Dan trapt FC Twente het nieuwe seizoen af met de tweede voorronde van de Europa League. Tegenstander is het Hongaarse Ferencváros. En daarmee wacht direct een eerste belangrijke krachtmeting. Aan voorbereiding ligt het in ieder geval niet, volgens trainer John van der Brom. Hij ziet wel kansen.
7: Dus het is ook een team, denk ik, die ons ligt in onze manier van spelen. Want daar kijk je natuurlijk ook met een schuin oog naar. We hebben uitgebreide analyses van hun. We hebben ze 2 wedstrijden live bekeken met onze analisten. Dus ja, eigenlijk al geen geheimen meer. Alleen je weet nooit of ze daadwerkelijk met hetzelfde elftal gaan spelen waar we vorige week mee gespeeld hebben. Maar dat zien we morgen.
0: En morgen is vandaag, want die persconferentie was natuurlijk gisteren. 8 uur vanavond live op Radio Oost. I've got

0: Genesis en I Can Dance hoorde je op Radio Oost. Het is 7:15 geweest. We gaan het hebben over de natte stoplijn.
1: Ja, inderdaad.
0: Ken je hem nog van gisteren?
1: Ja, zeker. We hadden het gisteren al even over met de boswachter en een brandweerman in Kuinderen. En de natte stoplijn inderdaad. Ze zouden gaan testen gisteravond met die natte stoplijn. Want daarmee zouden toch natuurbranden sneller voorkomen zouden kunnen worden.
0: Ja, het is een soort hele lange brandweerslang. Die werkt als een soort sprinklersysteem die je om gebieden zou kunnen leggen of om een stuk waar een natuurbrand woedt. En daarmee zou dat makkelijker tegengegaan kunnen worden. Het is een soort aanvulling op de middelen die de brandweer nu al gebruikt. En gisteren werd hij dus getest, nadat hij 1,5 jaar geleden ook al is getest op het terrein in het Harde, waar Defensie ook regelmatig oefent. Maar gisteren was een laatste test in Kuinderen.
2: Hendrik, pas op! Hij rijdt hier naar binnen.
3: Met een quad, dat is een relatief lichtgewicht voertuigje, met een aanhanger gaan ze zo meteen het veld in met de spullen die nodig zijn.
2: Deze quad hebben we niet altijd erbij. Die is van een andere post. Die gaan we vanavond ook zeg maar een keer trainen om het op deze manier te doen.
3: Welke situatie moeten we ons hierbij voorstellen? Het brandt daar ergens, zogenaamd.
2: De brand komt vanaf die kant. Dan leggen we hier een systeem uit van 500 meter lang.
3: Ja.
2: En er zitten sproeiers in, die kunnen de hele breedte van dit terrein helemaal kletsnat maken.
3: Ja.
2: Als het vuur dan één keer bij die waterfilm is, dan haal je uit het branddriehoek, dat is brandstof, zuurstof en temperatuur, haal je een cruciale schakel weg, namelijk de brandstof.
3: Jullie leggen hier als het ware een kletsnatte dweil neer van 500 bij 30 meter.
2: Ja, dat is een fantastisch verwoord.
3: Ja, ja.
2: Ja, ja. Ja, klopt.
3: De eerste sproeier is aangekoppeld. Een stuk slang eraan van 20 meter. Weer een sproeier, weer een stuk slang, weer een sproeier enzovoort. Tot helemaal aan de overkant van dit weiland. En dan ben je 500 meter verder. Worden jullie er al een beetje handig in?
4: Wat ik zeg, gaat steeds beter, ja.
2: Het voordeel van dit systeem is dat het niet op één grote haspel zit, maar dat het allemaal losse onderdelen zijn. Dus je kunt het ook op hele moeilijke terreindelen kun je dit inzetten. En dat zou met brandweerauto's gewoon een paar uur duren om dat uit te krijgen. En als je het systeem in keer hebt liggen, is dat een kwartiertje.
3: Ja, want die brandweerwagens die zouden het terrein in moeten, telkens op en neer rijden om water te halen.
2: Erin rijden, weer een stukje uitmaken. En dan is hij leeg, moet hij weer. En dan komt er een ander en die gaat weer verder. En soms komt een brandweerwagen terug en dan is het weer gaan branden opnieuw. Moet hij wat hij uitgemaakt heeft nog een keer uitmaken. Ja. Nou, met dit systeem gaat alles gewoon in één keer uit en gaat het ook niet meer aan.
5: Op wie hou jij dan weer? Ik koppel dat ding aan.
2: Dit zijn de sproeiers. De sproeiopening, die was 5 mm, die hebben we opgeboord. En nu is 7 mm, dat is de ideale straal die de mooiste dikke druppels maakt om het terrein nat te maken.
3: Wat ik hier nou zie, dat lijkt ook wel op de sproeiers die ik hier overal in de polder zie staan om de gewassen nat te houden. Wat is het verschil?
2: Het is wel leuk dat je dit opmerkt, want dit systeem is niet door mij bedacht. Dat heeft onze ploeg bedacht en daar zit een boer in en daar zit een natuurbeschermer in, daar zit een technici in en daar zit een timmerman in.
3: Een boswachter, daar bent u zo.
2: Uit een mechanisatiebedrijf en al die kennis en kunde hebben we bij elkaar gebracht om dit dan zeg maar uiteindelijk zo te maken.
3: Nou, iedereen die niet nat wil worden is nu uit het weiland.
6: Ja, daar ben ik helemaal op.
2: Hij zei, water mag erop.
3: Nou, daar gaat hij dan. De sproeiers bestrijken nu die hele strook weiland van 30 meter breed.
2: Dit zou je kunnen vergelijken met een heidegebied. Wat je dan zeg maar 30 meter breed helemaal nat maakt, 500 meter lang. Ja. Dan komt het vuur langzaam, meestal met de wind, mee naar je toe. En dan heb je gewoon een vuur wat je tot stilstand brengt. Ja. Ben je in een kwartier heb je een vuur onder controle.
6: Nou, ik heb hier een beste straal aan het eind, hoor.
7: Oké, okay, nou, ik heb er nog 14 bar op en dat is ruim voldoende.
6: Ja, meer dan, want de laatste sproeier komt ook over de sloot.
2: Als er natuurbranden zijn, dan worden campings ontruimd en recreatieparken en misschien wel woonwijken. Nou, maar met name voor die campings zou het kunnen zijn dat je zo'n systeem om je camping heen legt. En zodra het spannend wordt, zet je dat aan en dan wordt rondom jouw terrein wordt alles kletsnat.
3: Een soort sprinklerinstallatie.
2: Een soort sprinklerinstallatie met dan op de grond.
7: Doe het water eraf.
2: Klaar.
7: Ja.
2: Er zijn ook plekken bij waar dit systeem niet of nauwelijks kan doen. En daar heb je wel auto's nodig. Maar je hebt zeg maar een mogelijkheid erbij om een grote natuurbrand te stoppen.
0: Ja, zo ging dat dus. Gisteravond in Kuinderen, waar de brandweer een nieuw sproeisysteem testte tegen natuurbranden. Op basis van deze reportage zou ik zeggen, test geslaagd.
1: Jazeker, nou, dat klonk
0: klonk goed. En volgens mij werkt het. De natte stoplijn van de brandweer in Kuinderen.

0: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
1: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Ja, een

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Noordern en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Noordern en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Het is 7:30, het nieuws uit Overijssel met Benjamin.
4: Bewoners in de wijk Rodendorp in Deventer willen na jaren van autobranden eindelijk duidelijkheid van de gemeente, politie en de woningcorporatie. Tijdens een gesprek zijn de zorgen van de buurt besproken, maar echte maatregelen worden voorlopig niet genomen. Bewoners zeggen zich onveilig te voelen en vinden dat er te weinig aandacht is voor hun veiligheidsgevoel. Er volgt later nog een nieuw overleg over de branden. En over autobranden gesproken, in Almelo is vannacht een auto verwoest door de brand. Rond 3:00 kregen hulpdiensten een melding binnen. Ze kwamen snel ter plaatse, maar konden de auto niet meer redden. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie roept getuigen op om zich te melden. De politie betrapt steeds vaker mensen achter het stuur terwijl hun rijbewijs is afgepakt, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het afgelopen jaar ging het om ruim 10.000 gevallen, een ruime verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. Sommige mensen maken het wel heel bont, zoals de bestuurder van een Porsche op de A28 bij Zwolle. Die persoon werd zelfs 10 keer betrapt met een ongeldig rijbewijs. Politie en justitie willen daders harder aanpakken, maar een wijziging in de wet die dat moet regelen ligt al jaren op de plank. En terwijl sommige voetbalploegen nog volop in de voorbereiding zitten, staat voor FC Twente vanavond de eerste serieuze test van het seizoen al op het programma. In de tweede voorronde van de Europa League is Ferencváros uit Hongarije de tegenstander. Middenvelder Zerouki staat in de basis, net als Wout Weghorst, zegt trainer Van der Brom.
5: Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je, niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid. Dat is het eerste waar je naar kijkt, dat prima zit. En die gaat ook starten, dus geen discussie over.
4: Alles rondom de wedstrijd vind je in het liveblog op oost.nl. De wedstrijd is vanavond live te volgen op Radio Oost. Al het andere laatste nieuws in Overijssel, dat vind je natuurlijk ook op oost.nl en in de Oost-app.
3: Het weer dan, Margot Ribbering, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bastiaan.
3: Hoe gaat vandaag eruit zien, wat weer betreft?
6: Ja, in ieder geval is het vanochtend bewolkt, denk ik. Wolken vanaf de Noordzee, behoorlijk hardnekkig, maar geen regen meer. Afgelopen nacht nog een enkel spatje, maar overdag is het gewoon droog. De starttemperatuur, omdat we onder die grijze wolken deken zitten, is behoorlijk hoog. 14,9 in Hardenberg en het is al 18,5 in Hengelo-Noord. Toch wordt het vandaag een dag met bescheiden temperaturen. En dat komt omdat de wind nog een beetje uit een west- tot noordwestelijke richting waait. Dat is de koele hoek, zwakjes tot matig van kracht vanmiddag. En dan komen we uit vergelijkbaar met gisteren. Toen werd het op de meeste plaatsen ook zo'n 20 tot 21, lokaal 22 graden. Ik heb het idee dat die bewolking op sommige plaatsen wat dunner aan het worden is. En dat gebeurt vooral vanmiddag. Dus vanmiddag denk ik dat het zonnetje er wel af en toe bij gaat komen. Met name in de oostelijke delen van onze provincie. In het westen lijkt die bewolking toch wat hardnekkiger.
3: En gaan we die zon na vandaag dan wat vaker zien?
6: Nou, in ieder geval is het zo dat we vanavond ook nog opklaringen hebben. Maar vannacht smeert het toch weer een beetje dicht vanaf de Noordzee. Temperaturen gaan in het oosten nog onderuit tot iets onder de 10 graden. In het westen niet. Kan lokaal ook een beetje mist worden gevormd. En daar beginnen we dan morgen mee. Dus ook morgenochtend is het nog tamelijk grijs met af en toe wat zon. Maar als de wind daarna naar het zuidwesten gaat draaien en die zon breekt door, ja, dan merk je dat je duidelijk in een stijgende lijn zit wat betreft de temperatuur. Het wordt 3 tot 4 graden warmer dan vandaag, 24 graden, met vooral in de middagzon. En zaterdag is ook een dag met hoge temperaturen, zuidwestelijke winden, 26 tot 28 graden. Dan de meeste zon in de ochtend. In de middag krijgen we stapelwolken en er passeert een zwakke storing. En het is even de vraag of daar nog een bui uit wordt geperst in onze provincie. Maar ik wil hem toch even genoemd hebben. En ook de regen voor zondag, want dat wordt echt een wisselvallig dagje, met wellicht ook significante hoeveelheden neerslag. neerslag. Dus wat dat betreft is dat goed voor de natuur. Maar het is echt wel een ander dagje dan bijvoorbeeld de zaterdag. 22 graden is de maximum temperatuur. Ook maandag kan er nog een bui vallen. En daarna zie ik opnieuw weer een warme periode. Sterker nog, ik zie tropische temperaturen voor woensdag en donderdag voor Overijssel met 30ers.
3: Nou, we gaan weer alle kanten op de komende dagen.
6: Ja hoor.
3: Dankjewel, Margot.
6: Doei.

0: Benatar. En Love is a Battlefield, hoorde je op Radio Oost. Maakt het 8:10.
1: De Tour.
0: Tijd om weer te gaan fietsen, want we zitten midden in de laatste week van de Ronde van Frankrijk. En op de donderdag in deze Tour praten we erover met Bram Tankink, voormalig profwielrenner uit Haaksbergen, die inmiddels ook in Frankrijk is. Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want die kant op gegaan. Hoe is het daar?
2: Hier is het een beetje zochtens in Nederland, denk ik. Prima weertje. Heerlijk.
0: Ja?
2: Het zonnetje komt hier net boven. Bij jullie ook waarschijnlijk.
0: Er zit nog wel een dik pak wolken overheen. Maar,
3: hij piept er wel doorheen zo meteen.
0: Hij piept er af en toe doorheen. Ja, hoe is het om weer terug in dat circus te zijn?
2: Nou ja, ik ben er nog niet in. Ik zit gewoon lekker op een camping. Ik ben hier gisteren naartoe gereden met mijn sleut. En die hebben we hier gisteravond opgezet. En ik kijk vooral naar gras en een meer. Dus ik ben nog niet in het circus, maar dat komt vandaag. We gaan de toeretappe volgen. Vandaag van Foron naar Les Orchères, geloof ik. Hè? Mm-hmm. Dus het is vast hartstikke leuk om dat nog een keer te doen. Ja,
0: ja.
2: Kijk er wel naar uit.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, voordat we het over vandaag gaan hebben, eerst nog heel even terug naar gisteren. Daar zagen we toch een sterke provinciegenoot, Rick Pluimers uit Enter. Vijfde in de sprint uiteindelijk. En dat is niet zijn eerste finish in de top. Hij werd al een keer zesde in de achtste etappe. Doet het wel goed, hè?
2: Ja. Heel knap, heel knap. En vooral gisteren. Omdat gisteren, ik heb vlaggen gezien, maar het was gisteren echt een klassieke. Dus het werd de hele dag gekoerst, kopgroep hier, kopgroep daar. En echt de sterke mannen, met name de sterke klassieke renners en de sterke sprinters, die kwamen uiteindelijk bovendrijven. Hè. En dan denk je aan Jasper Stuyven, Philipsen natuurlijk, hè.
0: Ja.
2: Mathieu van der Poel. En eigenlijk die mannen die je ook in het voorjaar ziet, en die kwamen hier bovendrijven. En dan dat Rick Pluimers daar mee kan, hij heeft dat in het voorjaar natuurlijk ook al bewezen, is gewoon heel erg sterk en heel erg goed. En heel dikke chapeau voor hem. Zeker dat hij dat op het allerhoogste niveau in de Tour na 17 dagen gewoon kan. Zegt heel veel over zijn vermogen. En hele grote verrassing. Verrassing misschien niet, maar gewoon wel heel mooi om te zien dat hij op deze manier bevestigt. Ja, heel knap. Heel knap.
0: Ja.
3: En heb je vandaag alleen maar Vlaarder, of gisteren alleen maar Vlaarder kunnen zien? Heb je misschien wel de mooiste etappe niet helemaal kunnen bekijken?
2: Ja, dat was even jammer natuurlijk. Maar ik dacht, ja, ik vertrek wel op een dag dat het een wat rustigere sprintetap is. Dat stond natuurlijk op papier. Nou, en er was natuurlijk wel de vraag of dat het zo gaat worden. Want het profiel was best wel lastig. Dat werd vooraf ook al gezegd.
0: Ja.
2: Goed, het is even niet anders. Want ik moet ook auto rijden.
0: En dat klopt
2: auto
0: zeker.
2: En televisie kijken samen, dat gaat niet zo.
0: Nee, dat is lastig inderdaad. Ja, je moet er toch komen in Frankrijk. Maar goed, je hebt ook een aantal mooie etappes nog om te volgen. Want drie keer de bergen in de komende dagen. Waarvan twee keer Alpe d'Huez op vrijdag en zaterdag. Maar laten we maar beginnen met vandaag. Vandaag ga je echt dus mee de koers in?
2: Ja, ja. En dan zit ik vanavond bij de uitzending van de Belg, van de VRT. Hè? Bij Vive le Velo.
0: Mm-hmm.
2: Dus ook zullen we dan niet zo heel veel zien, maar dan vooral langs het parcours. En dat is leuk, want ik doe het samen met David, mijn zoontje. Die is 8 inmiddels, die heeft mij nooit zien fietsen. En die vond het wel leuk ook om eens een keer de Tour te zien. Die meiden van mij, die zijn altijd wel in de Tour geweest op het moment dat ik de Tour de France reed.
0: Ja.
2: Maar hij is er nooit geweest. En het is wel leuk om hem dat ook eens een keer te laten proeven. En nou, dan staat hij op de eerste rij, dat is natuurlijk hartstikke tof.
0: Ja.
2: Dus het is vooral ook leuk om het samen met hem te doen.
0: Bijzonder toch, om dat samen te kunnen
2: ja.
0: doen?
2: Ja. Heel bijzonder.
3: Is hij net zo gek als jij op wielrennen?
2: Nou, hij is wat afwachten. Hij vindt het wel heel erg leuk trouwens. Want hij wil graag ook graag fietsen hier. En gisteren zaten we te eten. En toen zei hij, wat wil je later eigenlijk worden? Ja,

0: wielrenner of keeper of dierenarts. Oh, ja. Dan doe je iets goed. Dan doe je iets goed voor de dieren. Nou, dus.
1: Dat zijn...
0: Wil vooral mensen blij maken. Hij wilde mensen blij maken. Ach. Ik zeg, nou, als wielrenner kun je ook mensen blij maken. Ja. Als keeper ook.
1: Zeker. En,
0: je kan dierenarts ook.
1: Ja, je kan als wielrenner een heel land in reuring brengen.
2: Zeg dat wel.
1: Als je het precies, goed doet precies. Met je prestaties.
0: Ja.
1: En die etappe van vandaag, het is nog niet het echte hooggebergte, maar hij eindigt wel op een klim van de eerste categorie. Wat verwacht je ervan?
0: Ja, wat ik er zelf van verwacht, ik denk eerlijk gezegd dat er een kopgroep gaat lopen met een aantal goede klimmers. En dan denk ik aan bijvoorbeeld een Carapaz, maar ook bijvoorbeeld de mannen van Visma Leasebike. Mm-hmm. Die zijn natuurlijk onthoofd, die ploeg. En die hebben toch een paar hele sterke renners. Die Picanzoli, Jurgensen, die dit nu een beetje doorkomt. Die wat ziekjes was geweest. En Sepp Kuss bijvoorbeeld. Ja, die zul je vandaag in een aanval zien gaan. En dan blijkt natuurlijk dat Sepp Kuss gewoon weer een fantastische klimmer is. Dus die speel ik ook bij deze dan even. Ik denk dat hij vandaag die etappe kan winnen, of gaat winnen. En als bijvoorbeeld een Carapaz, die wil nog punten hebben voor de bergtrui natuurlijk. En ik heb het idee dat Pogacar het wel prima vindt even. Gisteren zag je ook Del Toro, zijn ploeggenoot, die werd in het begin was hij ook aan het slapen. Die heeft het volgens mij iets lastiger op dit moment. Dus het zou niet heel slim zijn om eigenlijk in die finale de hele boel aan Vlaarden te rijden. Als Pogacar zijnde. Omdat je dan gooit hij eigenlijk Del Toro misschien wel overboord voor het klassement. En hij wil graag natuurlijk ook hem nog een kans geven. Dus ik denk een kopgroep weg en dan Sepp Kuss als winnaar.
1: Kijk, en daar heb je het dan vanavond over in Viva la Velo op de Vlaamse televisie, VRT. Hoe is het om in de Belgische tv-wereld te zitten?
0: Ja, ik heb er natuurlijk in het verleden veel gedaan. Ja. Listen. Ben ik vorig jaar ben ik niet geweest. Twee jaar terug. Weet ik even niet. Het is heel erg leuk om te doen. Ik moet wel zeggen, ik heb altijd gezegd, voor mij moet het niet. Ik vind het leuk hoor. Maar het is natuurlijk best wel een hele tour om hier te komen. En dan daar voor 10 minuten televisie te zitten. Maar ik vind het leuk om te doen. Maar ik moet van mij niet, zeg maar.
1: Nee.
0: Maar het is wel leuk om nu... Dus eigenlijk, en dat is dan wel grappig... Naarmate je ouder wordt, dat merk ik ook, en dat zie ik ook wel aan andere mannen... dan komt eigenlijk de herinneringen van vroeger die je had... juist op een positieve manier weer terug... waardoor je dan toch al zoiets hebt van... ik wil dat toch wel weer ergens een keertje meemaken. Maar ik heb dat natuurlijk... ik heb 9 keer die tour gefietst. Op een gegeven moment was je daar wel klaar mee, hoor.
1: Dat kan ik me voorstellen.
0: Ja.
1: Maar dan na jaren vanaf de bank volgen... dan is het ook wel weer bijzonder om er middenin te zitten. Kan ik me voorstellen.
0: Ja, en ondanks dat Pogacar natuurlijk die hele tour op een hoopje fietste... en de spanning daar wel uit is, vind ik het toch wel echt leuk om dagelijks te kijken. Omdat zo'n etappe zoals gisteren, wat jullie ook zeiden, ja, was een van de mooiste etappes. Ze maken er wel weer elke dag strijd van. En dat vind ik wel heel erg leuk om te zien.
1: Ja.
0: Ja.
1: En je kan misschien ook maar beter bij de Belgische tv zitten, want die komen tenminste nog uit Frankrijk. Toch?
0: Ja, klopt,
1: de avondetappe is gewoon vanuit Nederland.
0: Ja, budget gehalveerd en kunnen niet meer naar Frankrijk. Ja, dat is toch al heel erg jammer natuurlijk. Maar ja. Goed, ik kijk ook liever dan liever de Viva Velo. Ik vind het iets meer charme hebben, maar moet ik natuurlijk niet hard zeggen.
1: Nou ja, je bent hun gast, dus het mag.
0: Ja, dus als je dan mag kiezen, zit ik wel graag daar.
2: Ja, hoe kijk je tot slot nog even, hoe kijk je terug op de Tour van dit jaar? Gisteren spraken we met Ed Beckhuis, mechanica bij het team Picnic PostNL, komt uit Borne. Hij kijkt met enige trots en ook een beetje teleurstelling op de prestaties van dit jaar. Hoe kijk jij terug op de Tour vooralsnog?
0: Ja, ik ben natuurlijk een neutrale kijker nu geworden. Ik vind dus een aantal jongens die komen echt bovendrijven. Denk bijvoorbeeld aan een Rick Pluimers, maar ook een Huub Aerts. Die voor mij echt wel heel erg verrassend rijden. Daarnaast is het mooi om te zien dat... En ja, dat kun je mooi vinden of niet mooi vinden natuurlijk. Maar dat echt de toppers, de kleppers er elke dag voor gaan. Want eigenlijk winnen er alleen maar echt hele goede namen. En dus elke dag dus een strijd van de bovenste plank. En dat Pogacar de kop en schouders bovenuit steekt, ja, dat kun je wel van vinden. Maar ergens is het ook wel mooi dat het gebeurt. Mm-hmm. En ik kan daar wel van genieten. Ja. En ik vind bijvoorbeeld zo'n Remco Evenepoel, nou, ja, wat hij dan ook weer doet in de tijdrit en die dag ervoor. Ja, fantastisch. Wint ineens twee ritten. Ja, nou goed. Ook hij is een van de sterkste renners van dit moment in de wereld. Dat hij nog ook twee etappes wint. Dus je ziet gewoon eigenlijk winnen elke dag de sterkste renners. En dat betekent dat er gewoon heel veel strijd is.
1: Ja.
0: En, maar dat betekent ook dat voor bepaalde ploegen, denk inderdaad een picknickpost, er gewoon heel weinig te rapen is en heel weinig te halen is. En dat is dan voor zo'n ploeg wel heel erg jammer. Want ja, je strijdt niet op het hoogste niveau mee.
1: Ja, dat zeiden ze gisteren ook wel inderdaad. Dat er weinig kruimels overblijven.
0: Ja, ja, je ziet dus bijvoorbeeld dat kopgroepen. Nou, volgens mij is er geen kopgroep geweest die al meer dan 2 minuten heeft gehad. Ja, gisteren dan eventjes waarschijnlijk. Maar er wordt altijd achteraan gekoerst. Toen ik ging, gaf je een kopgroep 15 minuten. Ja. En dan ging je er daarna wel achteraan rijden. Hè? En dan, of niet. En dan mochten ze het uitzoeken van vorig jaar. Dat bestaat niet meer. Dat bestaat niet meer.
1: Tijden zijn veranderd, maar ja, minstens zo mooi. We gaan kijken vanavond, Bram, naar jouw analyse van de etappe van vandaag. En dank voor dat we de afgelopen weken mochten bellen.
0: Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk.
1: En veel plezier nog in Frankrijk.
0: Ja, dankjewel. Ja.
3: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.

0: Overijssels muziek op Radio Oost van Kenny Dan. De nieuwe oogst van deze week. Find My Way. Nog één dagje, want morgen wordt alweer de nieuwe oogst bekendgemaakt.
1: Ja, natuurlijk. Paula gaat weer bellen met een artiest uit Overijssel. Wordt uiteraard in het zonnetje gezet. En die hoor je dan de komende week weer elke dag op Radio Oost.
0: Dat pas morgen. Eerst dichter bij huis. Zometeen na achter gaan we vooruitkijken op de wedstrijd van FC Twente van vanavond. Zij openen het betaald voetbalseizoen voor de clubs met een Europese wedstrijd tegen Ferencvaros. Die vanavond uiteraard ook live te volgen is op Radio Oost. En we vieren natuurlijk ook zomer in Overijssel. Dus kijken waar Oene Loonstra zometeen naartoe gaat. Hoor je allemaal na achter op Radio Oost. Eerst nog even een plaatje die je niet zo vaak hoort van Fleetwood Mac. Dan denk je toch vaak aan Dreams of Go Your Own Way of Everywhere. Dit is Tusk.

0: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One. Van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Late night shopping in Design Outlet Ochtroep. Morgen tot 10 uur 's avonds. Profiteer van tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. PM in Legend, Name It, Puma, Joop, Lacoste, Levi's, Playmobil en nog veel meer. Jouw Design Outlet Ochtroep Duitsland.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. In Almelo is een auto in vlammen opgegaan. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Bewoners in Deventer willen na jaren van autobranden eindelijk duidelijkheid van de gemeente, politie en de woningcorporatie. En de politie betrapt steeds vaker mensen achter het stuur terwijl hun rijbewijs is afgepakt. Een bestuurder op de A28 bij Zwolle werd zelfs voor de 10e keer betrapt. Dat en meer lees je op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
6: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
5: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval één schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Iraks reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. En misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag abzeilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
7: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
5: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Daar stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zometeen op Radio Oost kijken we vooruit op het Europese avontuur van FC Twente. Dat gaat beginnen in eigen huis. Vanavond komt Ferenc Varos op bezoek.
3: En we vieren de zomer in onze provincie. Zometeen is Uno op pad. Hij is, als het goed is, zometeen bij Tuin Regge in het Hof van Twente.
8: Kijk, en muziek zo op de radio van Maal Smit, Neil Horan en Elton John.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.

0: Elton John en I'm Still Standing op Radio Oost.
1: Bastiaan Kleinjan.
0: Ja, goedemorgen. Het is 8 uur geweest op deze donderdagochtend. 23 juli is het vandaag. Benjamin is er ook nog steeds.
2: Ja, goedemorgen. Zometeen zomer in Overijssel met onze Oene. Die gaat op pad. Hij is zometeen bij de Reggetuin in Hof van Twente.
0: Eerst zetten we het nieuws van vanmorgen even voor je op een rijtje. Verschillende partijen in de Zwolse gemeenteraad willen dat het gemeentebestuur onderzoekt of schulden van de huishoudens afgekocht kunnen worden als ze dan intensieve begeleiding krijgen. D66 Pro en ChristenUnie baseren zich daarbij op een soortgelijke proef in Arnhem die een succes is. Daar werden grote schulden van huishoudens afgekocht, in ruil dus voor die begeleiding. Volgens de fracties hebben ruim 4600 Zwolse huishoudens problematische schulden, dus zou het ook in die stad kunnen helpen. Inwoners melden zich volgens de partijen pas laat als de schulden zijn opgelopen tot gemiddeld 30.000 euro.
2: Een half jaar, zo lang hield de opstand van de hengelsportvereniging Deventer tegen de landelijke sportvisunie stand. De vereniging koos voor een eigen koers, maar de leden draaiden die beslissing al snel terug, waardoor HSV Deventer nu toch is aangesloten bij de sportvisunie. Alleen de hengelsportvereniging Zwolle is nu nog zelfstandig. Deze visser in Zwolle maakt het allemaal niet zoveel uit.
0: Sorry, mijn fout.
3: Ja, voor mij betekent het echt niet echt verschil. Want ik vis op verenigingswater. Ik vis op mijn fiets en ik heb er niet veel last van.
4: Stel dat u in een andere plaats zou willen gaan vissen, dan ontstaat er wel een probleem.
3: Dan zal ik naar een andere gemeente een vergunning aan moeten vragen. Ik denk als er één sport, dus één vereniging is, zoals de visunie eigenlijk in wezen wil wezen. Ik denk dat dat wel het beste is.
2: De verenigingen in Deventer en Zwolle konden zich niet vinden in de landelijke sportvisunie. Ze maakten zich zorgen over hun invloed op de eigen viswateren. Deventer en Zwolle sloten zich samen met enkele lokale verenigingen uit Zuid-Holland aan bij een nieuwe organisatie. Kampen ging zelfstandig verder met een eigen vispas.
0: En Kampen heeft ook een eigen andere burgemeester voor de komende week. Het is namelijk Jan-Willem Schutte. Hij is het oudste raadslid in Kampen en mag de honneurs waarnemen voor Sander de Rauwe. Want zowel burgemeester de Rauwe als zijn wethouders zijn allemaal tegelijkertijd op vakantie. Ja. En dus klopte de Rauwe aan bij raadslid Schutte.
5: Ik kreeg ook al wel wat van die suggesties de afgelopen dagen. Van joh, kun je niet even een parkeerplekje extra voor mij regelen? Maar zo werkt het dan toch weer net niet. Je blijft wel raadslid en ook de bevoegdheden houden van een gemeenteraadslid. En dat betekent ook zeg maar dat de raad niet in quorum bijeen is. En dus dat soort besluiten, dat kan ik niet nemen in mijn eentje.
0: Zei het raadslid in Kampen, dus hij mag een weekje op de winkel passen.
2: Ja.
1: De Oosttribune.
2: Dan naar vanavond. Dan trapt de FC Twente het nieuwe seizoen af in de tweede voorronde van de Europa League. Tegenstander is het Hongaarse Ferencváros. Meteen een stevige eerste krachtmeting dus. Aan de voorbereiding ligt het in ieder geval niet, zegt trainer John van der Brom.
6: Ja, zij hebben gewoon een heel degelijk, maar ook heel goed elftal met enorme fysieke krachten. Veel lengte. En spelen gewoon een hele logische manier van voetbal. Dus we hoeven niet ons voor te bereiden op iets wat we nog nooit hebben gezien. Dus het is ook een team, denk ik, die ons ligt in onze manier van spelen. Want daar kijk je natuurlijk ook met een schuin oog naar. We hebben uitgebreide analyses van hun. We hebben ze 2 wedstrijden live bekeken met onze analisten. Dus ja, eigenlijk al geen geheimen meer. Alleen je weet nooit of ze daadwerkelijk met hetzelfde elftal gaan spelen waar vorige week mee gespeeld hebben, maar dat zien we morgen.
2: Praten we over verder met sportverslaggever Joran Zwart. Hij nam gisteren nog even een kijkje bij de club. Joran, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Zijn ze er klaar voor bij Twente?
7: Ja, zeker. Ze zijn vooral heel erg blij dat het weer echt gaat beginnen. Ja, het heeft natuurlijk niet heel lang geduurd voordat FC Twente de eerste officiële wedstrijd gaat spelen. Ze zijn slechts 4 weken blij dat het weer echt gaat beginnen. Ja, het heeft natuurlijk niet heel lang geduurd voordat FC Twente de eerste officiële wedstrijd gaat spelen. Ze zijn slechts 4 weken bezig met de voorbereiding. Maar vanavond moet het wel gebeuren. Maar ze zijn vooral heel erg blij dat het weer om het ergie draait. John van der Brom zei het, als trainer zijn die oefenwedstrijden niet leuk. Je moet iedereen speelminuten geven. Dat is leuk voor de jongens. Alleen ja, je wil uiteindelijk toch voor het ergie spelen. En dat mag vanavond dus gaan gebeuren.
0: Ja, en vrij snel natuurlijk ook. Want toch even over die oefenwedstrijden. Ja, zoveel zijn dat er ook niet geweest.
7: Nee, zeker niet. Ja, je kan zeggen dat ze de 5 hebben gespeeld, maar eigenlijk zijn het er 3, want het waren dan 2 keer dubbele oefenwedstrijden. En dan ging er ook nog een oefenwedstrijd niet door vanwege de hitte. Dat was dan wel tegen Vroomshoopse Boys. Dus dat was niet een hele serieuze test. Maar dan heb je wel weer de minuten in de benen. Maar dus ja, maar 3 oefenwedstrijden eigenlijk per speler. Dat is niet veel. En Ferencvaros is wat dat betreft wel ietsjes verder. Want die hebben al 2 wedstrijden gespeeld in de eerste voorronde van de Europa League. Dus die hebben wat dat betreft wel een klein voordeeltje.
0: Ja, ja, kan dat verschil maken inderdaad?
7: Nou, ik vroeg dat ook gisteravond nog even aan de trainer van Ferencvaros. Die zei eigenlijk van niet. Alleen dat zij wel een beetje met de spanning weer hebben moeten dealen, zeg maar. Dus dat kan het enige voordeel zijn. Maar hij zegt dat de FC Twente gewoon een goede tegenstander is. Dus die zullen er morgen, of ja, in dit geval vanavond, echt wel gaan staan. Maar ja, ik denk wel dat het toch de eerste paar minuten eventjes wennen is voor de spelers van FC Twente om weer in de ambiance van een goalsfest te spelen in plaats van op de amateurvelden.
0: Ja. Trainer van Ferencvaros zegt dat Twente een goede tegenstander is. Van der Brom zegt dat dan weer over Ferencvaros. Is Twente inderdaad een goede tegenstander? Hoe staan ze ervoor?
7: Ja, Twente staat er uitstekend voor. Kijk, het geraamte van het elftal is eigenlijk blijven staan. Ja, Ricky van Wolfswinkel is dan gestopt. En Mats Rots is vertrokken naar Hoffenheim. Maar daar heeft de FC Twente dan wel weer op gehandeld met de 2 nieuwe linksbacks, waaronder Aske Adelgaard van Go Ahead Eagles. Die begint vanavond in de basis. En Zerouki en Weghorst zijn teruggekeerd. Zerouki en Weghorst is gekomen. En die beginnen vanavond ook gelijk allebei in de basis. Dus ja, het elftal staat. En dan moet FC Twente in principe denk ik wel in staat zijn om zeker thuis van Ferencvaros te gaan winnen. Al is het wel een geduchte tegenstander. Want het is wel de recordkampioen van Hongarije. Het werd vorig jaar voor het eerst sinds 8 jaar geen kampioen in Hongarije. Het werd 2e op een punt, maar het won wel de beker. Dus het is gewoon een goede tegenstander. En FC Twente moet vanavond vooral thuis een goed resultaat gaan neerzetten. Want ik sprak vorige week ook met Mats Knoester en Arsenio Valport, oudspelers van Heracles en PEC Zwolle. En ook van Ferencvaros. En die waarschuwen echt voor een heksenketel daar volgende week in Boedapest. Een stadion van 35.000 man, waar gewoon 20.000, 30.000 echte hooligans op de tribune staan volgens hen. Dus ja, dat wordt een heet avondje. Dus dan is het gewoon zaak om vanavond een goed resultaat te boeken.
0: Ja. En nou kan ik zelf als Go Ahead Eagles supporter de ontmoeting met Ferencvaros in 2015 nog herinneren. En dat was niet het Go Ahead Eagles van vandaag de dag. En toen werd er thuis ook, of thuis, weliswaar in het stadion van FC Emmen. Maar goed, ook een gelijkspel uitgespeeld, dus dan uitgesleept. Dus dan zou je zeggen...
7: Ja, dan zou je zeggen dat FC Twente thuis ook wel moet kunnen klaren. Maar ja, goed, het zijn natuurlijk hele verschillende elftallen in vergelijking met 10, 11 jaar geleden. Dus ja, dat is uiteindelijk een beetje koffiedik kijken. Maar ja, ik denk dat FC Twente er uitstekend voor staat. En ik vind het ook mooi dat Van der Brom gelijk het vertrouwen weer geeft aan Zerouki. Die

0: afgelopen maandag pas voor het eerst meetrainen. Heeft natuurlijk het WK gespeeld. En hij zei gelijk maandag op de training tegen John van der Brom: ja, donderdag trainen, dan moet het gebeuren. En Van der Brom die gunt hem gelijk weer een basisplaats. Dat deed hij ook al in januari toen hij terugkeerde naar de Afrika Cup. Gelijk 3 dagen later in de basis. Nu dus weer. En Weghorst, ja, die is nu 1,5 week bij FC Twente. Scoorde afgelopen weekend gelijk in die oefenwedstrijd weer weer zijn eerste doelpunt. En die mag het vanavond in de punten van de aanval laten zien. Dus ik ben ook vooral heel erg benieuwd hoe het Twente-publiek hem gaat verwelkomen in de goalsvesten.
1: Ja, je nam net al de woorden hooligans en heksenketel in de mond. Heksenketel wordt het zeker in het stadion. Maar we hopen natuurlijk dat het in de binnenstad ook allemaal goed gaat. Er komen flink wat toeschouwers naar Enschede. En er zijn ook flink wat maatregelen genomen, toch?
0: Ja, ik heb het niet helemaal duidelijk hoe dat is gegaan. Ik las dat er iets van 150 supporters vanuit Hongarije meekomen. Ik weet wel dat, dat de club van Ferencváros gisteren in de perszaal daar wel positief over sprak. Dat het wel goede supporters zijn. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. Dat zal eigenlijk elke club denk ik wel zeggen over de eigen supporters. Dus dat is afwachten. Maar het is te hopen dat het allemaal goed gaat. En dat we geen verhalen krijgen als vorig jaar bij Go Ahead Eagles Stuttgart. Maar laten we daar vooral positief naar gaan kijken. En dat het hopelijk vanavond gewoon een mooi voetbalfeestje van het nieuwe voetbalseizoen gaat worden.
2: Zoveel is 150 ook weer niet, natuurlijk.
0: Nee, want FC Twente neemt de volgende week keer 10 mee.
2: Ik bedoel
0: naar Budapest. Dus die winnen dat duel in elk geval.
2: Joran, dankjewel. Veel plezier vanavond, die wedstrijd, zoals je al zei. Vanavond 8 uur live te volgen op Radio Oost.

0: Miles Smit en Neil Horan. En Drive Safe hoorde je op Radio Oost. Dat is ook de boodschap die we Oene Loonstra meegeven. Want die gaat weer kriskras de provincie door voor zomer in Overijssel. Oene, goedemorgen, waar ben je?
1: Goedemorgen, ik ben in Goor. En daar hebben ze, dat wist ik helemaal niet, het is eigenlijk heel erg, want ik kom uit Goor. Hebben ze de stadslandbouw Hof van Twente. Daar worden allerlei zaken verbouwd. Het wordt ook wel de reggetuin genoemd. Waarom? Omdat de regge tussen de Goorse ijsbaan en de tuin loopt. Dus ja, een naam gegeven, reggetuin. Sinds 2015 is de stichting. En de voorzitter van die stichting is Roel Bergman. Roel, goedemorgen. Ja, die tuin die bestaat al even. Ik wist er helemaal niks van. Is dat erg?
2: Nou, als Goornaar geeft dat natuurlijk wel enige schande. Maar goed, uiteindelijk is het zo dat je niet de enige bent die het niet weet. Want wij horen dat geluid vaker. En we proberen dus ook op een hele goede manier promotie te gaan maken. En ook de aanduiding hier naartoe beter te maken. Wat doen wij hier? Laat ik eerst eens zeggen van hoe het ontstaan is. En dan een aantal prominente Goornaren noemen. Die met het kleinschalig verbouwen van goederen die gegeten konden worden, aardappelen en al dat soort dingen. Tony Overbeek, Erik Blaak en Edwin Slaghekke. Helaas, Erik en Tony zijn er niet meer. Maar goed, 2015 hebben we dit gebied gekregen namens de gemeente, want dit was de oude gemeentewerf. Wij hebben op dit moment een club, kleine 50 vrijwilligers die zich bezighouden met verschillende dingen. Dat is de verbouw van groentes die we ook in de verkoop hebben. En wat overtollig is, dat gaat meestal op vrijdag naar de voedselbank. We verbouwen gewoon de sla, de kolen, de worteltjes, de rode bieten en van alles wat maar op enigszins op biologische basis te verbouwen is. Verder zijn we bezig met een behoorlijke grote mozaïekclub. Die bijvoorbeeld ook voor de mensen in Goor is het zichtbaar wat die gedaan hebben. Dat is al het straatmeubilair wat er in Goor staat. Dat is gefabriceerd door de mozaïekgroep die bij de stadslandbouw hoort.
1: Ja, want ik zie ook een aantal banken, stenen banken, voor het gemeentehuis staan van Hof van Twente. Ook mozaïek, dat komt allemaal hier vandaan.
2: Dat, behalve die bij de fontein staan, die zijn niet van. Maar alle andere, al het andere straatmeubilair wat erin goed te vinden is, is allemaal geproduceerd in opdracht door de vrijwilligers van de Stichting Stadslandbouw. En naast het mozaïekwerk hebben wij ook nog een gedeelte wat zich bezighoudt met het maken van insectenhotels voor de verkoop. En op die manier proberen wij dus ook op mee te werken aan het verbeteren van de duurzaamheid, de biologische weerbaarheid en het weer op spijl brengen van beestjes die nodig zijn voor de goede verbouw van groentes en dergelijke. En we proberen deze reggetuin ook zodanig in te richten dat een uitloopgebied wordt voor de mensen van Goor die op een wandelingetje willen maken. We proberen met de vrijwilligers te trekken voor de doorbreken van de eenzaamheid. Mensen die alleen zitten, die wel wat kunnen, maar we willen. En die kunnen hier altijd terecht om klusjes te doen en dingen mee te helpen en dat soort dingen. Dus op die manier zoeken wij ook echt nog vrijwilligers. Daarnaast ook een paar bestuursleden, maar goed, dat terzijde. En op die manier proberen wij dit een heel mooi gebied te maken, wat A, functioneel is in het produceren van goederen. Producten die voor de verkoop, die voor een goede manier ook weer doorgaan naar de voedselbank eventueel. Maar op die manier proberen wij dit op een hele goede manier in te vullen. Ik voel me er gewoon happy bij dat ik
1: Ik
2: mag doen.
1: Ja, je hebt al een antwoord gegeven op heel veel vragen die je had willen stellen. Dus nu hoef ik die vraag in ieder geval niet meer te stellen. Wat is de volgende project voor wat betreft die mozaïekclub die daar straks mee bezig gaat?
2: Nou, de mozaïekclub die houdt zich verder normaal liever bezig met het mozaïeken van nestkastjes, vogelhuisjes, dat soort zaken. En we proberen hier de omgeving zelf nog verder gemozaïekt te krijgen. Want deze stenen muren die je hier om je heen ziet, die hebben we zelf allemaal gemetseld, maar die moeten nog verder verfraaid worden met mozaïekwerk. En we proberen gewoon weer een grote opdracht, bijvoorbeeld via de gemeente binnen te krijgen om Maar het mag ook vanuit de ondernemersclub zijn om gewoon een grote opdracht te winnen.
1: Zoals de Heijingsweg, wat is het er ook op?
2: Ja, nee, dat klopt. Dat ben ik feitelijk vergeten te zeggen. Want het laatste het laatste grote project wat we gedaan hebben, dat is voor iedereen zichtbaar. Dat is de tunnel in de Heijingsweg die we in opdracht van de gemeente ProRail en de provincie gemaakt hebben. En dat is een geweldig project geworden. Dat is echt, dat kunnen we echt opteren dat dat zo geweldig mooi geworden is.
1: Hoe groot, als je dan even kijkt, qua vierkante meter, is de rechtertuin?
2: De rechtertuin op zich is in totaal ongeveer 6000 vierkante meter. Maar een gedeelte daarvan wordt ook gebruikt voor volkstuinders. We hebben hier ook ongeveer 25 volkstuinders zitten. Waar wij ook feitelijk het beheer over hebben namens de gemeente. En we proberen ook op een goede manier samen met die volkstuinders iets te doen aan overproductie. En dat er eigenlijk geen voedsel wat gewoon op goede bestemming zou kunnen krijgen weggegooid wordt. Dus op die manier proberen wij dat ook weer naar, of naar eetgroepen te krijgen, of naar de voedselbank. En op die manier dat er verspild wordt.
1: Ja, duidelijk. Half negen komen we weer. Hoe laat is het open voor het publiek?
2: Vanaf 9 uur tot 12 uur op de dinsdagochtend en de donderdagochtend, en meestentijds ook op de vrijdagochtend, is het open voor de verkoop, voor de inloop, voor het publiek. Dus dan is iedereen welkom. En dan iedereen mag hier ook vrij rondlopen. Het is helemaal geen probleem. We hebben het gewoon voor het recreatief gezien, ook op een, hebben wij een aantal banken en zo in het gebied staan waar men gewoon rustig kan zitten en rustig kan bijkomen, rust van de rust kan genieten. Dus op die manier is het gebied ook aantrekkelijk om als uitloopgebied.
1: Dankjewel, Roel Bergman. Voor wat betreft meer informatie kun je terecht op de site van Stadslandbouw Hof van Twente. Daar is alle informatie over de rechtertuin te vinden. En vanaf 9 uur dus in ieder geval op deze donderdag open voor het publiek. Goh, dan hoor ik toch Casey in de Sunshine Band.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
12: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
14: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal. Ja.

0: 8:30 Radio Oost met het nieuws uit Overijssel. Benjamin.
1: Bewoners in de wijk Rodedorp in Deventer willen na jaren van autobranden eindelijk duidelijkheid van de gemeente, de politie en de woningcorporatie. Tijdens een gesprek zijn de zorgen van de buurt besproken, maar echte maatregelen blijven voorlopig uit. Bewoners zelf nemen in ieder geval wel maatregelen. Zo ook deze man, die samen met andere bewoners een brandbrief naar de gemeente stuurde.
2: Wij hebben ook een camera aangeschaft. Wij merken dat veel meer straat, in ieder geval bij ons in de straat, veel meer mensen een camera aanschaffen. Om in ieder geval te zorgen dat als er wat gebeurt, dat het op film staat. Het is een beetje schijnveiligheid natuurlijk, want dat zijn meerdere camerabeelden van auto's die toch in de brand zijn gestoken, waar iemand toch in beeld is.
1: Bewoners zeggen zich onveilig te voelen en vinden dat er te weinig aandacht is voor hun veiligheidsgevoel. De gemeente geeft toe dat er nog geen effectieve aanpak is. De politie betrapt steeds vaker mensen achter het stuur, terwijl hun rijbewijs al is afgepakt, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De afgelopen jaar ging het om ruim 10.000 gevallen, een ruime verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. Een bestuurder van een Porsche op de A28 bij Zwolle werd zelfs voor een 10e keer betrapt. De politie wil daders harder aanpakken, maar een wijziging in de wet die dat moet regelen ligt al jaren op de plank. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen, zegt deze hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
3: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
1: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. Dat zijn mensen bij wie de ziekte van Crohn in de familie voorkomt. En Ibrahim Sissoko gaat bij PEC Zwolle spelen. De aanvaller van 23 tekent een contract tot midden 2030. De technisch directeur is erg blij met de komst van de drievoudig international van Jong Oranje. Sissoko geeft aan dat hij de waardering van PEC Zwolle wil uitbetalen op het veld. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dan naar het weer in Overijssel krijgen we van Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bastiaan.
0: Het is nog steeds een wat grijzige, donkere ochtend. Ja. In ieder geval in dit deel van de provincie. Blijft dat zo vandaag?
4: Nee, ik denk dat de bewolking wel wat dunner wordt. Hè. Er zitten nu al wat gaatjes in het wolkendek. En in de loop van de middag zul je zien dat op meerdere plaatsen af en toe wel het zonnetje doorbreekt. Hoewel wolken echt wel zullen overheersen. Want ja, de wind die komt nog steeds vanaf de Noordzee. Vandaag uit een west- tot noordwestelijke richting. Niet al te sterk. Windkracht 1 tot 2 in het midden en oosten van de provincie. Windkracht 3 in de kop van Overijssel. Temperaturen op dit moment begeven zich rond een gaatje of 16. En we gaan vanmiddag naar 20 tot 22 graden. Dat zijn een beetje dezelfde temperaturen die we gisteren ook hebben gehad. Normaal wordt het in deze warmste fase van het jaar 23 graden. Dus we zitten er vandaag nog een beetje onder.
0: Kijk, met de nadruk op vandaag.
4: Ja, want het wordt weer warmer. Vanavond en vannacht natuurlijk nog niet. We krijgen nog steeds bewolking over ons. Lokaal kan het mistig worden bij temperaturen die in het oosten van de provincie iets onder de 10 graden zullen zakken. In het westen iets daarboven. De wind uit het zuidwesten voert morgen warmere lucht aan. Dus we gaan sowieso omhoog wat betreft de temperatuur. Het scheelt wel zo'n 3 tot 4 graden. 24 graden wordt het gemiddeld. Maar we beginnen ook morgenochtend nog met wolkenvelden. In de middag breekt de zon beter door. Het blijft ook gewoon droog. En dan krijgen we een warme zaterdag met temperaturen van 26 tot 28 graden. Met veel zon, vooral in de ochtend ook een paar stapelwolken in de middag. En het blijft denk ik op de meeste plaatsen droog. Dan passeert er zondag en maandag even een storing. Vooral zondag is het bewolkt. De temperatuur komt uit op zo'n 22 graden. En er kan ook wat regen vallen. We weten nog niet hoeveel, want de modellen die zijn een beetje wiebelig. Maandag kan er misschien nog een buitje vallen. En daarna breekt een lange periode met droog en zonnig en zeer warm zomerweer aan. We gaan weer richting de 30 graden en misschien nog wel weer wat hoger. En die warmte die komt uit Spanje en Portugal, waar het natuurlijk op dit moment ook alweer heel erg warm aan het worden is met temperaturen van 40 graden. En als de wind naar het zuiden draait, dan krijgen wij daar ook een veegje van mee.
0: Kijk, Margot, dankjewel. We zijn voorbereid op warme temperaturen weer volgende week.
4: Ja.

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: Material Lover op Radio Oost. Deze donderdagochtend, wat hadden we vanmorgen allemaal in de uitzending?
1: We hadden het over de brandweer, want vrijwilligers van de brandweerpost Kuinderen hebben een systeem ontwikkeld waarmee je in korte tijd een natte barrière van honderden meters kunt aanleggen. Hiermee zouden bosbranden veel sneller gedoofd kunnen worden. Gisteravond nog stond één laatste test op het programma en deze is succesvol verlopen.
2: Brand komt vanaf die kant, dan leggen we hier een systeem uit van 500 meter lang.
3: Ja.
2: En er zitten sproeiers in, die kunnen de hele breedte van dit terrein helemaal kletsnat maken.
4: Ja, laat ik helemaal op.
2: IJzer, water mag erop.
5: Nou, dan gaat hij dan.
2: Dan komt het vuur langzaam, meestal met de wind, mee naar je toe. En dan heb je gewoon een vuur wat je tot stilstand brengt. Ja. Ben je in een kwartier heb je een vuur onder controle.
6: Ja. Nou, ik heb hier de beste stralen bij, hoor.
7: Oké, nou, ik heb er nog 14 bar op en dat is ruim voldoende.
6: Ja, meer dan, want de laatste sproeier komt ook over de sloot.
2: Als er natuurbranden zijn, dan worden campings ontruimd en recreatieparken en misschien wel woonwijken. Nou, maar met name voor die campings zou het kunnen zijn dat je zo'n systeem om je camping heen legt. En zodra het spannend wordt, zet je dat aan. En dan wordt rondom jouw terrein wordt alles kletsnat.
7: Doe water eraf.

0: Klaar, ja.
1: En zo geschieden. We hadden het ook veel over sport vanmorgen. Te beginnen met de Tour. Het einde van de Ronde van Frankrijk komt in zicht. Een editie waarin Tadej Pogacar vooral de dienst uitmaakte. Maar er is her en der nog wat ruimte voor verrassingen. Rick Pluimers uit Enter bijvoorbeeld maakt indruk. Een sterke eerste Tour rijdt hij. Gisteren werd hij bijvoorbeeld nog vijfde in de etappe. Ook oud-profwielrenner Bram Tankink uit Haaksbergen viel dat op.
2: Heel knap, heel knap. En vooral gisteren. Omdat gisteren, ik heb vlaggen gezien, maar het was gisteren echt een klassieke. Dus er werd de hele dag gekoerst, kopgroep hier, kopgroep daar. En echt de sterke mannen, met name de sterke klassieke renners en de sterke sprinters, die kwamen uiteindelijk bovendrijven. Hè. Dat Rick Pluimers daar mee kan, heeft dat in het voorjaar natuurlijk ook al bewezen, is gewoon heel erg sterk en heel erg goed. En een heel dikke chapeau voor hem. Zeker dat hij dat op het allerhoogste niveau in de Tour na 17 dagen gewoon kan. Zegt heel veel over zijn vermogen. En dikke, hele grote verrassing. Verrassing misschien niet, maar gewoon wel heel mooi om te zien dat hij op deze manier bevestigt. Ja, heel knap.
3: En we hadden het over FC Twente. Want vanavond begint voor FC Twente het nieuwe seizoen met de tweede voorronde van de Europa League. Tegenstander is het Hongaarse Ferencváros. Volgens sportverslaggever Joran Zwart is Twente goed in vorm.
4: Twente staat er uitstekend voor. Kijk, het geraamte van het elftal is eigenlijk blijven staan. Ja, Ricky van Wolfswinkel is dan gestopt. En Mats Rots is vertrokken naar Hoffenheim. Maar daar heeft de FC Twente dan wel weer op gehandeld met de twee nieuwe linksbacks. En dan moet FC Twente in principe denk ik wel in staat zijn om zeker thuis van Ferencváros te gaan winnen. Al is het wel een geduchte tegenstander. Want het is wel de recordkampioen van Hongarije. Het werd vorig jaar voor het eerst sinds 8 jaar geen kampioen in Hongarije. Het werd tweede op een punt, maar het won wel de beker. Dus het is gewoon een goede tegenstander.
3: Winnen is dan ook belangrijk vanavond, want volgende week wacht een lastige return in Budapest.
4: FC Twente moet vanavond vooral thuis een goed resultaat gaan neerzetten. Want ik sprak vorige week ook met Mats Knoester en Arsenio Valport, oudspelers van Heracles en PEC Zwolle. En ook van Ferencváros. En die waarschuwen echt voor een heksenketel daar volgende week in Budapest. Een stadion van 35.000 man, waar gewoon 20.000, 30.000 echte hooligans op de tribune staan volgens hen. Dus dat wordt een heet avondje. Dus dan is het gewoon zaak om vanavond een goed resultaat te boeken.
3: Ja, vanavond dus om 8 uur begint die wedstrijd. FC Twente, Ferencváros live te volgen natuurlijk op Radio Oost en via onze app en website.

op Radio Oost. En Breaking Me maakt een einde aan de ochtendshow. Zou je normaal zeggen, waren het niet dat we in de zomer gewoon een uurtje doorgaan. Dus we zijn er zometeen na negenen ook nog met wat komkommernieuws. Heel veel goede muziek. En Oene Loonstra is ook nog op pad.

0: Air is terug en RTV Oost is erbij. Een waanzinnig feest op de Oude Markt in Enschede. Glitter, drag queens, live muziek, verrassende acts en een onvergetelijke sfeer. Maar bovenal is het een feest van vrijheid en verbinding, ongeacht wie je bent of van wie je houdt. Kijk zaterdag naar de hoogtepunten van Bulke Open Air op TV Oost.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Vers vlees en barbecuepakketten? Ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fope, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. In Almelo is een auto in vlammen opgegaan. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Een brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie betrapt steeds vaker mensen achter het stuur, terwijl hun rijbewijs is afgepakt. Een bestuurder op de A28 bij Zwolle werd zelfs voor de 10e keer betrapt. En Zwolle onderzoekt mogelijk een nieuwe aanpak voor huishoudens met problematische schulden. Dat en meer lees je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
5: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
4: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Esch geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
6: Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
7: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
4: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in de S geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
10: Het is machtig mooi, man!
9: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
10: Je komt de leukste luidjes tegen.
9: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
12: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
13: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
14: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
3: Radio Oost. Bastiaan Kleinjo.

0: Robbie Williams op Radio Oost.
1: Bastiaan Kleinjan.
0: Afgelopen zondag nog bij de halftime show natuurlijk van het WK voetbal.
2: Ja, dat was een mooie halftime show. Ik las net ook trouwens dat er meer mensen naar de halftime show hebben gekeken dan naar de finale zelf.
0: Is dat zo?
2: Ja.
0: Oké.
2: Ik zag het net voorbij komen. Meer mensen die hebben ingetuned voor de optredens van de andere Justin Bieber. En wie had nog meer opgetreden? Shakira natuurlijk.
0: Ja, wel alleen de Amerikanen dan, denk ik. Want volgens mij uit Europese hoek hoorde ik toch vooral reacties. Kunnen we alsjeblieft weer gaan voetballen?
2: Ja?
0: Volgens mij wel. Ik heb weinig mensen gelezen die dachten, ik vind het leuk om even een half uur deze WK-finale te onderbreken voor een paar optredens.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar ik zie het wel op nu.nl staan. De finale van het WK-voetbal tussen Spanje en Argentinië is afgelopen zondag door ruim 3,4 miljoen mensen bekeken in Nederland. De halftime show met Madonna en Justin Bieber werd met bijna 3,5 miljoen kijkers iets beter bekeken.
0: Kijk. Dat was afgelopen zondag. Voelt alweer als een eeuwigheid geleden. En ondertussen zijn we al gewoon weer aangekomen bij de start van het clubvoetbal. Want FC Twente speelt vanavond, kan je live volgen op Radio Oost. Alles behalve komkommers dus als het om FC Twente gaat. Maar we hebben wel wat komkommers gevonden.
2: Zeker. We gaan zo meteen even het komkommernieuws al met je doornemen. Gewoon nieuws wat je normaal gesproken misschien niet op de voorpagina ziet. Maar ja, wat toch best wel leuk is om even te bekijken.
0: Zeker, want het is vakantie. Dus dan ligt de nieuwslat bij sommige collega's ook wat lager.
2: Ja, ondanks dat er toch ook wel wat komkommernieuws tussen zit, waarvan je denkt van nou, dit is toch wel heel interessant. Dit zou zomaar buiten komkommertijd in het nieuws kunnen komen.
0: Ja, dit is alles behalve, dit verdient geen komkommer, nee. Maar het is toch een komkommer geworden. Nou goed, we gaan ze weer uitdelen, de komkommers zometeen. Muziek op de radio nu van Andrew Gold, dit is Lonely Boy.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All hoorde je op Radio Oost.
1: De komkommer.
0: Jazeker. Daar is hij. De komkommer.
2: Weer in het leven geroepen.
0: We zijn er weer met de komkommer. Ja, de vakantiedilemma's die je de afgelopen anderhalve week hoorde op dit tijd, die laten we even voor wat het is.
2: Ja.
0: We gaan weer wat komkommetjes doen, want Marcel is volgende week ook weer terug. En hij is ook van de komkommers.
2: Dus, zeker.
0: Even een soepele overgang naar volgende week.
2: Nou, dat is mooi, dat is mooi. Zal ik even beginnen met eentje?
0: Graag.
2: Ik zag toch wel komkommernieuwsje, maar ook wel een heel interessant nieuwsje over orka's. Wetenschappers denken dat orka's maanvissen torpederen als een vorm van vermaak, blijkt uit onderzoek. Er zijn orka's waargenomen die met zoveel kracht op vissen inbeuken dat de prooi explodeert. Onderzoekers zagen dat orka's maanvissen in hun kaken vasthielden, terwijl een tweede walvis met hoge snelheid tegen het doelwit aanzwom. De maanvis spatte vervolgens uiteen in duizenden stukken. Omdat de vis al dood was, denken wetenschappers dat het gedrag mogelijk een vorm van spel is. Een expert zegt hierover dat niet de orka's de maanvis hoeven te torpederen om het vlees te kunnen opeten. Ze kunnen gemakkelijk door één orka worden gedood en vervolgens onder de familieleden worden verdeeld, zonder dat het dier wordt vernietigd.
0: Nog meer dierennieuws als komkommernieuws. Mensapen die raken elkaar namelijk aan om vertrouwen en wijgevoel op te bouwen. Het is niet alleen menselijk om elkaar aan te raken, af en toe een knuffel of een kus te geven. Ook mensapen doen dat om zo een onderling vertrouwen te bevorderen. Nieuw onderzoek laat zien dat chimpansees en bonobo's, dat zijn toch onze nauwste verwanten als mens, via fysiek contact een wijgevoel creëren. Onderzoekers van de Britse Durham University die hebben dat onderzocht. Richten zich op die twee mensen-apensoorten in opvangcentra in Congo en Zambia. Ze bootsten met pinda's na hoe de dieren in het wild te eten zouden krijgen. En in de paar minuten voordat de pinda's arriveerden, werden de apen geobserveerd. Ze vertoonden volgens de wetenschappers geruststellend lichamelijk contact, zoals aanrakingen, omhelzingen, en ze gaven elkaar een kus.
2: Wauw, ja, ik vind die gedachte nog steeds helemaal niet zo gek hoor, dat we eigenlijk gewoon afstammen van de aap.
0: Nou ja, dat is ook gewoon zo, toch?
2: Ja, nou, ja, is het helemaal bevestigd?
0: Ja, dat nou is ja, de vraag. In bepaalde kringen zijn we natuurlijk door een ander iemand geschapen.
2: Ja.
0: Maar volgens de wetenschap?
2: Ja, volgens de wetenschap. Ja, inderdaad. Het blijft blijft iets wat natuurlijk moeilijk helemaal te bevestigen is. Maar het lijkt er allemaal wel op.
0: Oh. Nou goed, laten we daar geen discussie over voeren.
2: Ik blijf nog even bij dierennieuws. Want celstraf geëist tegen Michelin-chef die mieren serveerde. Jazeker, de eigenaar van een restaurant met twee Michelinsterren in Zuid-Korea. Daar ben je nog geweest, toch?
0: Klopt.
2: Ja, je hebt geen mieren gegeten destijds?
0: Niet dat ik weet.
2: Nou, die chef die riskeert een jaar cel omdat hij jarenlang mieren op desserts serveerde. Mieren behoren niet tot de 10 insectensoorten die volgens de wetgeving van het land geschikt zijn voor menselijke consumptie, zo schrijft de Britse omroep. Goedgekeurde lijst omvat onder andere sprinkhanen, treksprinkhanen en tweevlekkrekels. Mieren staan dus niet op die lijst. Die werden wel massaal geïmporteerd uit de Verenigde Staten en Thailand, bedoeld als topping op de sorbets. De restauranthouder gebruikte volgens justitie in 4 jaar tijd bijna 49.000 mieren.
0: Zo. Nou, doe er je voordeel mee. En tot zover deze dierenrubriek, die in de volksmond ook wel de komkommer heet. Why's the greased lightning?

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
11: Het is machtig mooi, man.
10: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
11: Je komt de leukste luidjes tegen.
10: Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Het is 9:30, Radio Oost met het nieuws uit Overijssel. Benjamin.
1: In Almelo heeft vannacht een autobrand plaatsgevonden. Rond 3:00 kregen hulpdiensten een melding van de brand. Ze kwamen snel ter plaatse, maar konden de auto niet meer redden. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie roept getuigen op om zich te melden. Historisch lage waterstanden in de Rijn, sproeiverboden voor boeren en de natuur die het zwaar heeft. In Nederland, maar ook in grote delen van Europa, is het heel droog. Dat is niet los te zien van het opwarmende klimaat, concludeert een groep wetenschappers. De kans op droogte in Europa is veel groter dan vroeger, omdat het hier nu warmer is.
2: Wereldwijd warmt de aarde op. Europa is een continent wat nog wat sneller opwarmt dan wereldwijd gemiddeld. En hogere temperaturen leiden simpelweg tot meer verdamping. Dus als je eigenlijk een beetje hetzelfde weertype nu hebt als vroeger in de zomer, dan zie je toch dat er bij dezelfde omstandigheden al meer water verdampt.
1: En als er weinig water meer is om te verdampen, neemt ook de kans op natuurbranden weer toe. Het Franse defensie- en ruimtevaartbedrijf Thales, met ook een vestiging in Hengelo, heeft in de eerste helft van dit jaar veel meer bestellingen ontvangen. Door conflicten die wereldwijd steeds erger worden, is de vraag naar onder meer bewakings- en defensiesystemen toegenomen. Thales ontving over de eerste 6 maanden bestellingen ter waarde van ruim 12 miljard euro. Dat is 12% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En ook de omzet steeg flink. Thales kondigde eerder deze maand zijn plannen aan om het bedrijf Excel, dat marinedrones produceert, over te nemen. Hiermee versterkt Thales zijn positie in de oorlogvoering onder water. En Zwolle onderzoekt mogelijk een nieuwe aanpak voor huishoudens met problematische schulden. D66, Pro en ChristenUnie willen weten of de stad kan leren van een succesvolle proef in Arnhem. Daar krijgen gezinnen intensieve begeleiding en koopt de gemeente een deel van de schulden af. Volgens de partijen hebben ruim 4600 Zwolse huishoudens problematische schulden en zoeken veel mensen pas laat hulp. Het college bekijkt de mogelijkheden, maar een besluit over een Zwolse proef is er nog niet. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Het weer voor vandaag is een grijze start van de dag, maar in de loop van de middag laat de zon zich zien. De temperatuur komt uit op 21 of 22 graden in de gebieden waar de zon goed doorbreekt. In de andere gebieden liggen de temperaturen nog wat lager. En vanaf morgen gaat het warmer worden, 23 tot 24 graden. Zaterdag gaat het richting 27 graden.

0: Op Radio Oost en Isn't She Lovely? Zomer in Overijssel. We vieren natuurlijk de zomer in Overijssel, maar we kijken met een schuin oog ook al vooruit naar de wedstrijd van FC Twente van vanavond. Om 8 uur gaat het beginnen, de tweede voorronde van de Europa League. FC Twente tegen Ferencvaros. Veel supporters die kijken er ook al naar uit. We kregen vanmorgen vroeg al een appje in de Oost-app.
1: Ja, van Charles.
0: Die er klaar voor was, had zijn FC Twente-shirt al aangetrokken. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer supporters die helemaal klaar zijn voor die wedstrijd. Onder wie Gert Vaanholt, sterker nog, die heeft er zelfs een lied over gemaakt. Onze Zomer in Overijssel-verslaggever Oene Loonstra, die is vanmorgen vroeg al bij hem langs gegaan.
2: Ja, heren, goedemorgen. Ik zit hier naast Gert Vaanholt, die jarenlang in Goor heeft gewoond. Nu tegenwoordig in Beekbergen, Gelderland. Maar hij is altijd FC Twente-fan in hart en nieren gebleven. En naar aanleiding van de wedstrijd, de Europa League-wedstrijd van vanavond, ja, heeft hij een lied gemaakt. Gert, goedemorgen. Waarom?
3: Ja, goedemorgen. Ja, waarom? Net zoals je zegt, idolaat van FC Twente. Geboren onder de rook van het Diekmanstadion, zeg maar. Ja, dan is je bloed verenigd met de club, zeg maar. En ja, ik was in Spanje op vakantie en dacht ik van, hé, het leek me wel leuk om wat liedjes te genereren. Toen ik een site voorbij zag komen waar het mogelijk was. En al zodanig eigenlijk aan de slag gegaan, liedje geschreven. Ja, en dat is het verhaal eigenlijk wat dan het liedje veroorzaakte, wat dan nu bekend is. Ja,
2: een man van op leeftijd van 70 jaar of zo, die heeft je ook een beetje geïnspireerd op wat voor manier?
3: 70. 68 nog, hè?
2: Neem me vooral niet kwalijk.
3: Nee, inderdaad. Pensioen doet wat met je leeftijd.
2: Ben je zelf?
3: Ja, precies. Pensioen doet wat met je waarschijnlijk. Je hebt waarschijnlijk wat meer vrije tijd en dan ga je dit soort dingen doen. Nee, maar dat was eigenlijk dan de insteek van het hele verhaal. Dat je natuurlijk op een gegeven moment ja, de inspiratie kreeg om wat te doen met de resultaten van je club. En ja, daar is dit liedje min of meer uit voorgekomen. En ik vond het heel erg verrassend ja, hoe het eigenlijk tot stand kwam om met het gebeuren AI om te gaan. En hoe dat werd ontvangen, zeg maar, bij anderen. Vorige week is het, niet twee weken geleden, is het gedraaid in Goor bij de oefenwedstrijd FC Twente tegen Aberdeen. In dienst zijnde DJ, zeg maar, gaf daar een startschot om het lied te draaien. En ik zag de mensen allemaal opkijken van, hey, wat gebeurt hier? En er kwam wel een man of 20, 30 naar hem toe om dat liedje te vragen. Van, goh, waar kan ik dat krijgen of waar kan ik het downloaden? Dus ja, dat bracht mijn enthousiasme ook verder teweeg natuurlijk.
2: Met gebruik van AI, dat heb je al even aangehaald. Nou, normaal draaien wij geen AI-liedjes, ook voor de andere artiesten. En dat geldt ook voor deze, maar naar aanleiding van vanavond dat die wedstrijd is, wil wel even een stukje van het refrein laten horen.

0: Het refrein van Europa FC Twente komt eraan. Ja, heel veel mensen kunnen dus met AI liedjes maken. Jij ook. Want ja, je bent zelf geen volleerd zinger.
1: Nee, totaal niet. Nee, je moet mij niet laten zingen. Alhoewel dat er wel eens een keer gebeurt in een studio. En waar ik gemerkt heb op een gegeven moment van ja, dat je met de stem de technici heel veel kunt corrigeren. Dat is op zich denk ik wel prettig, maar je moet mij echt geen liedje laten zingen. Want dan ga ik volle zalen leeg zingen. Dat moet je niet willen.
0: Bij de wedstrijd in Goor is het nummer gedraaid. Nou hoop jij dat het nummer vanavond ook voorafgaand aan de wedstrijd FC Twente tegen die Hongaarse club. Hè, waarvan ik de naam nog steeds heel erg moeilijk vind, maar dat maakt niet uit. Welke wegen heb je daarvoor bewandeld?
1: Nou, ik heb het liedje toen destijds toegestuurd een week of vijf geleden naar Leon Tevoren en Vado Wagenaar.
0: Van de Tubantia?
1: Ja, van Tubantia, de podcast. En ja, die waren laaiend enthousiast. En die hebben zeker al wel in drie uitzendingen dat liedje, ja, zeg maar, ter horen gebracht. En ja, zo is ook een beetje de consternatie ontstaan rondom dat liedje natuurlijk. Waardoor je eigenlijk, waar ik gezegd heb van ja, het zou heel erg leuk zijn voor mij, het ultieme genot. Als morgenavond, vanavond daar, zeg maar, onder ja, toeziend oog van mijn schoonvader, mijn zoon en mijn kleinzoon, zeg maar, dat liedje te horen werd gebracht. Dat zou natuurlijk heel leuk zijn.
0: Ja. Goed, je hebt daar nog geen duidelijkheid op.
1: Nee. Ik geloof dat ze bij FC Twente niet zo heel erg enthousiast zijn, net zoals jullie, om het AI gebeuren. Wat ik op zich ook wel heel erg goed snap, hè. Laat dat één ding voorop stellen. Alleen ja, je ontkomt het denk ik in deze tijd niet aan, want het is griezelig hoe leuk en hoe inspirerend zoiets naar voren in komt.
0: We gaan het afwachten. Wat denk je wat de uitslag wordt vandaan?
1: Ik hoop een 3-1 overwinning.

0: Ja. Wat moet je ervan zeggen? Ja,
1: ik ben stil.
0: Ik ben er stil van. Wat is nog echt tegenwoordig?
1: Dat is een goede vraag.
0: Sportverslaggevers van Radio Oost.
2: FC Twente in de Europa League. Vanavond de eerste wedstrijd in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Beleef het mee bij Radio Oost. Met de voorbeschouwingen vanaf 7 uur en de wedstrijd vanaf 8 uur. FC Twente Ferencváros. Vanavond live op Radio Oost.

0: George Ezra en Anyone For You hoorde je op Radio Oost. Maakt een einde aan de verlengde ochtendshow voor deze donderdagochtend, de 23e van juli. Zometeen Paula Keijzer op Radio Oost. En vanavond natuurlijk de wedstrijd van FC Twente. Kan je live op Radio Oost gaan volgen. Of misschien wel naar het stadion. Het is bijna een uitverkocht huis. In ieder geval vanuit Twente kant weinig uitsupporters uit Hongarije die deze kant op komen. Veel plezier als je er naartoe gaat. Of als je naar Bulke Open Air gaat, kan natuurlijk ook.
1: Ook
0: zijn
1: leuk.
0: We bij als RTVO's zijn de komende zaterdag een uitgebreid verslag daarvan te zien op TV Oost. Dus genoeg te beleven in de provincie. En Oene Loonstra is ook de hele dag nog op pad. Dus hem ga je ook horen op Radio Oost in de loop van de dag. Want zomer in Overijssel blijft het natuurlijk, ondanks dat het weer het misschien een beetje... beetje laat voor wat het is deze dagen.
1: Maar... het zonnetje gaat zo meteen door, hè?
0: Zeker.
1: Met onze Paula.
0: De warme temperaturen komen er uiteindelijk ook weer aan. Veel plezier zometeen met Paula Keijzer. En graag tot morgen. Fijne donderdag.
1: Joep.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets. Let's
5: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. Bewoners in Deventer willen na jaren van autobranden duidelijkheid van de gemeente, politie en de woningcorporatie. Ze zeggen zich onveilig te voelen en dat er te weinig aandacht is voor hun veiligheidsgevoel. HSV Deventer is na een half jaar alsnog aangesloten bij de landelijke Sportvisunie. En Ibrahim Sissoko gaat bij PEC Zwolle spelen. De aanvaller van 23 jaar tekent een contract tot midden 2030.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. 2 mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker 1 schip zou zijn geraakt. Het brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg 1000 toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een natuuristengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer vanochtend, veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon, het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
2: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vreden Duitsland.
3: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Noorden en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Radio Oost. Paula Keizer.

En zo blijkt maar weer, waar een deur sluit, gaat een raam open. Paula Keijzer. Want toen Roxy Music stopte, begon daar de solo-carrière van Brian Ferry, waarvan dit het begin was. Let's Stick Together hoorde je op Radio Oost. Goedemorgen, 7 minuten over 10 is het. Fijn dat je erbij bent.

plekken waar onze Oene uitspookt. Volgens mij dwaalt hij ergens in de regio Almelo rond. Maar eerst muziek, zometeen de volkszangerdroom gaan we meemaken. En je geniet van onder meer Paul Young. Die hoor je nu.

0: Wat heeft die vast lekker geslapen, zeg? Heeft de hele nacht liggen dromen? Oene, jij kon vanochtend ook even wat langer blijven dromen. Want jij bent gewoon nog in jouw eigen thuisbuurt, namelijk in Goor. En daar is een zomerbibliotheek gaande, toch?
1: Ja, Zomerbiep 2026. Ik sta nu in de bibliotheek van Goor. Dat ligt tegen het gemeentehuis aan. Dus het is alles saloet zit hier. En allemaal heel compact. En allemaal mensen die hier boeken komen lezen. Renske Zevenbergen, jij bent van de bibliotheek. Ja, Zomerbiep is speciaal voor kinderen. Hoe belangrijk is lezen voor kinderen met name?
2: Nou, lezen is hartstikke belangrijk voor kinderen, want het brengt je in een mooie andere wereld. Het is goed voor je taalniveau en het is heel goed voor je algemene ontwikkeling. En daarnaast is het ook nog eens hartstikke fijn om te lezen.
1: Ja, afgelopen maandag is die zomerbiep begonnen, niet alleen in Goor. Komen we zo meteen over te spreken. Wat houdt het in?
2: De zomerbiep is een activiteit voor kinderen. Met name kinderen zeg maar, die niet op vakantie gaan, die thuis blijven. En dat zijn kinderen die rondom de armoedegrens zitten. Zeg maar. Die willen we eigenlijk als bibliotheek toch graag wat idee van reizen en van landen en van vakantie aanbieden. En daarom organiseren wij de zomerbiep.
1: Ja, afgelopen maandag in Goor begonnen. Toen ging men naar Mexico. Op wat voor manier?
2: Ja, nou ja, kijk, het is eigenlijk zo. Freek van de bibliotheek, die is...
1: Dat rijmt.
2: Ja, dat rijmt. Die is kwijt. En moeten ze gaan zoeken. En Freek bevindt zich in verschillende landen. En afgelopen week is die begonnen in Mexico. En dus de kinderen zijn heel hard deze week op zoek naar Freek in Mexico. En volgende week gaan ze dan naar Japan. En de week erna gaan ze naar Griekenland. En daarna hebben ze nog een eindafsluiting. En dan hopen ze dat Freek weer terecht is. Want ja, Freek van de bibliotheek is kwijt.
1: Sorry. Ja, woe, woe, woe. Ja. Afgelopen maandag dus waren ze op zoek in Mexico, tussen aanhalingstekens. Wat moesten ze daar doen dan?
2: Ze hebben een escape room gedaan. Ze zijn door de bibliotheek geweest. En daar was allerlei tekens moesten ze zoeken. En dan kregen ze aanwijzingen. Met die aanwijzingen konden ze een speciale box openmaken. En daarin hebben ze weer andere aanwijzingen gehad. Dus ze zijn eigenlijk echt op speurtocht gegaan.
1: Is Freek afgelopen maandag gevonden?
2: Dat moet nog bekend worden. Want ja, dat weten we nog niet zeker.
1: Het is niet alleen in Goor, zei ik al. Waar nog meer? Ja, ik zei al Hengelo, maar nog meer plekken. Waar?
2: Ja, de zomerbiep is dit jaar voor het tweede jaar in Goor. En we organiseren hem ook in Oldenzaal en in Hengelo.
1: Oh, ik zei ook nog abusiefelijk Markelo.
2: Nee, Markelo is wel onderdeel van Bibliotheek Twente. Maar daar is geen zomerbiep. Dat is echt in Goor.
1: Oké. Okay. Nou, mensen die zeggen van ouders, hè, of misschien wel kinderen die dit horen, zeggen ja, daar willen wij aan deelnemen. Voor meer informatie, waar kan men terecht?
2: www.bibliotheektwente.nl bij activiteiten onder jeugdprogrammering. En ik wou nog even zeggen wat nog belangrijk is. Is dat kinderen ook elkaar leren kennen. Dus ze maken heel veel vriendjes tijdens de activiteiten.
1: Ook belangrijk.
2: Hartstikke leuk. Dus gewoon komen.
1: Zeker. Nu in Hengelo, heb je er al iets over gehoord hoe het daar gaat?
2: Ik heb het gezien. Het ziet er fantastisch uit. En het is heel sfeervol en gezellig. Dus het is gewoon hartstikke leuke activiteit voor kinderen. En ouders vinden het ook leuk om te komen kijken.
1: Nou, Renske, dankjewel voor deze heldere uiteenzetting.
2: Graag gedaan. Fijne dag.
1: Paula, het kind in jou mag ook meedoen.
0: Nou, gezellig. En ik hoorde ook iets over een escape room. Ja, dan ga ik helemaal aan natuurlijk.
1: Ja, dan ga je aan.
0: Ja, precies. Ja,
1: zeker.
0: Leuk, Oene.
1: Misschien komen ze nog een keer in Rio. Je weet maar nooit.

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
10: Het is machtig mooi, man.
9: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
10: Je komt de leukste luidjes tegen.
9: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
12: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerzelozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.

0: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: 11:02. Goedemorgen. Het is tijd voor het nieuws, krijg je van Benjamin Borgman.
2: Bewoners in de wijk Rodendorp in Deventer willen na jaren van autobranden eindelijk duidelijkheid van de gemeente, politie en de woningcorporatie. Tijdens een gesprek zijn de zorgen van de buurt besproken, maar echte maatregelen worden nog niet genomen. En dat verbaast deze bewoner, die samen met andere bewoners een brandbrief naar de gemeente heeft gestuurd.
3: Je zou toch denken dat, dat er wel een patroon te herleiden is of wat dan ook. Maar ja, goed, ik ben geen politieagent, dus ik weet niet hoe lastig het is. De politie zegt zelf dat het lastig is om sporen te onderzoeken, omdat het letterlijk en figuurlijk in vlam opgaat. Mm. Ja, dat snap ik. Maar ja, daar zijn wij niet mee geholpen.
2: Bewoners zeggen zich onveilig te voelen door de vele autobranden en vinden dat er te weinig aandacht is voor hun veiligheidsgevoel. De gemeente geeft toe dat er nog geen werkende aanpak is. Later volgt een nieuw overleg nadat het college heeft gereageerd op de brandbrief van de buurt. De politie betrapt steeds vaker mensen achter het stuur terwijl hun rijbewijs is afgepakt, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het afgelopen jaar ging het om ruim 10.000 gevallen, een ruime verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. Een bestuurder van een Porsche op de A28 bij Zwolle werd zelfs voor de 10e keer betrapt met een ongeldig rijbewijs. Politie en justitie willen daders harder aanpakken, maar een wijziging in de wet die dat moet regelen ligt al jaren op de plank. De droogte leidt ook tot een groot risico op natuurbranden. Vrijwilligers van de brandweerpost Kuinderen ontwikkelden daarom een systeem waarmee je in korte tijd een bosbrand kunt stoppen. Ze koppelen brandweerslangen aan enorme sproeiers, zodat je als je een gazon sproeit, maar dan in het groot een gazon sproeit. Daardoor hou je een gebied nat en zal de brand zich niet verder uitbreiden, zegt de boswachter.
4: Het voordeel van dit systeem is dat het niet op één grote haspel zit, maar dat het allemaal losse onderdelen zijn. Dus je kunt het ook op hele moeilijke terreindelen kun je dit inzetten. En dat zou met brandweerauto's gewoon een paar uur duren om dat uit te krijgen. En als je het systeem in hebt liggen, is dat een kwartiertje.
2: Het systeem kan ook preventief worden ingezet bij grote campings in natuurbranden. Het kan vuur afremmen en kampeervoorzieningen beschermen. En Ibrahim Sissoko gaat bij PEC Zwolle spelen. De aanvaller van 23 tekent een contract tot midden 2030. De technisch directeur is blij met de komst van de drievoudig international van Jong Oranje. En ook Sissoko zelf is blij. Hij zegt dat PEC Zwolle vanaf het eerste moment heel serieus en concreet is geweest. Hij geeft aan die waardering en de ambitie van de club te voelen en die wil hij graag uitbetalen op het veld. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws en Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Dankjewel. Graadje of 17 momenteel. Best wel bewolkt. En er komt ook nog wel wat zon bij. En dat wisselt elkaar dan wel wat af. We zitten qua temperaturen tussen de 10 en 20 graden. Ja, dat is nogal breed. In bewolkte gebieden is het zo'n 21 tot 22 graden. Of nee, ik zeg het verkeerd. Waar het bewolkt is, is het tussen de 10 en 20 graden. En waar de zon doorkomt, is het 21 of 22 graden. Zo, moet wel even duidelijk zijn natuurlijk. Maar ja, de temperaturen zijn eigenlijk vrij fris voor de tijd van het jaar. En heel veel warmer gaat het vandaag dus niet worden.
5: Paula Keizer.

0: Elvaville en Forever Young. Ja, dat is misschien wel de droom van iedereen, toch?
1: Paula's platenkast.
0: Ik hou van verhalen in muziek. Dat weet je misschien wel over mij. Ik hou bijvoorbeeld daarom ook heel erg van Fleetwood Mac, die echt een soort dagboek schrijft. Haast zeker op een album Rumours. Of van Taylor Swift, die dat ook heel erg doet. En op dit album van de Zweedse band ABBA is dat eigenlijk ook zo. Ze schreef bijvoorbeeld over de scheiding van Annie Friet en Benny dit nummer. When all is said and done en over de dochter van Agnetha en Björn schreven ze Slipping Through My Fingers. En eigenlijk wilde ik dit nummer draaien. Allemaal parels, toch? Dit gaat trouwens over een relatie die niet goed gaat en waar je dan toch weer probeert leven in te blazen. One of Us. Nou, dat komt je vast ook wel bekend voor als je een beetje de geschiedenis van ABBA weet. Maar toen raakte ik in gesprek over dit album met Anne uit Deventer. En kwam ik op een ander nummer uit waar zij namelijk iets heel bijzonders over wist te vertellen. En toen dacht ik, oh, dit is ook leuk om te laten horen. Dus ik heb toch voor deze gekozen, want ik wil het gewoon heel graag met je delen. Want tussen al die dagboekhoofdstukken op het album Visitor van ABBA uit vroege jaren 80 vinden we ook een uitstapje naar iets luchtigers. Of nou ja, luchtig, vooral qua inhoud dan. Want qua muziek is dit echt een waar kunstwerk. Je let vooral eens op het refrein, waar de instrumenten dan tegen de stemmen in lijken te spelen. Head Over Heels.

Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

Snelle en Mark Floor hoorden je. Ze leerden elkaar kennen bij The Voice Kids. Mark die kwam terecht in het team van Snelle en later ook in zijn label. Ja, en toen dacht ze, weet je, we gaan gewoon een fijne zomerse plaat maken. Nou, dat is zeker gelukt. Park je biertje vrienden op Radio Oost. Het is bijna 11 uur. Zometeen Uno op pad en nu Raymond.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog.

0: kleine outlet Ochtrop Duitsland.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. De politie betrapt steeds vaker mensen achter het stuur terwijl hun rijbewijs is afgepakt. Een bestuurder op de A28 bij Zwolle werd zelfs voor de 10e keer betrapt. In Almelo is een auto in vlammen opgegaan. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. En Ibrahim Sissoko gaat bij PEC Zwolle spelen. De aanvaller van 23 jaar tekent een contract tot midden 2030.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekortkomen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor de grootste keuze

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
3: Het is machtig mooi, man.
2: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
3: Je komt de leukste luidjes tegen.
4: Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren.
6: De maatschappij, dat ben jij.
7: Radio Oost. Paula Keizer.

Radio Oost. Nou, is het nog wel wat vroeg voor, toch? 7 over 11. Het is tijd voor zometeen onze Oene die op pad gaat. Die gaat iets compleet anders doen. Die is namelijk in de regio Almelo. En die gaat gewoon even een gezellig praatje maken met iemand. Want een praatje maak je dag. En het kan heel simpel zijn. Oene geeft zo even het goede voorbeeld. Na muziek van Somjeu en Fine Young Cannibals nu.

0: En van het kleine café aan de haven van vader Abraham gaan we naar onze Oene. Zomer in Overijssel. En Oene die gaat gewoon even lekker kletsen, want...
1: Een praatje maakt je dag. Praat dan. Een praatje maakt je dag.
0: En het kan zo simpel zijn, hè Oene?
2: Ja, het kan heel simpel zijn. Ja, ik ben bij het AZC in Almelo. En daar is het een heel bijzonder circus. Daar komen we straks over spreken. Daar ga ik zo dadelijk een gesprek over opnemen. En ik zie allemaal medewerkers hier rondlopen. Eentje daarvan ook met de sleutelbos. Hoi, jij bent?
3: Hi, ik ben Lusanne.
2: Hey, Lusanne, wat voor werk? Jij bent hier werkzaam?
3: Klopt, ik ben werkzaam bij het COA.
2: Ja, en wat voor werk moet je doen?
3: We doen verschillende werkzaamheden. Ik hou me vooral bezig met de kinderen hier op het AZC. Kinderactiviteiten, scholen, zwemlessen, dat soort dingetjes.
2: Hoeveel kinderen wonen hier?
3: We hebben hier ontzettend veel kinderen en we doen qua activiteiten schalen we dat in leeftijdscategorieën. Dus als je het hebt over de circusvoorstelling van vandaag, 4 tot en met 11 ongeveer, dan hebben we er 35.
2: Dat vinden ze heel mooi natuurlijk.
3: Ja, ontzettend. Ja.
2: Uit welke landen komen de meeste kinderen?
3: Tegenwoordig zijn ze eigenlijk uit allerlei landen. Hè. Syrië is nog steeds natuurlijk een grote populatie, maar we zien tegenwoordig dat ze overal vandaan komen. Ja.
2: En dan krijgen ze taallessen. Kinderen leren snel Nederlands, hè? Meer nog dan volwassenen. Want hoe snel kunnen ze de Nederlandse taal een beetje onder de knie krijgen?
3: Ja, ontzettend snel. Ze gaan hier in eerste instantie naar het Palet, de NT2 school in Almelo. En we zien dat de kinderen na een aantal weken al behoorlijk wat woorden kennen en heel veel van je begrijpen. Ja.
2: Ja. En hoe lang duurt dat dan bij volwassenen als ze Nederlands leren?
3: Ja, dat is toch echt wel een stukje langer. Ja, en zij volgen hier lessen op het AZC, maar dat is natuurlijk niet elke dag zoals kinderen dat hebben. Dus de frequentie is ook minder, waardoor het ook wat langzamer gaat allemaal. Ja.
2: Men zegt ook dat de Nederlandse taal moeilijk te leren is. Hoe blijkt dat?
3: Ja, ik ben geen taalkundige, maar ik denk de grammatica is ontzettend moeilijk. Zinsopbouw is anders dan andere talen. Dus ja, het is toch anders dan mensen gewend zijn.
2: Wat is er mooi aan dit werk?
3: Ja, het maakt je ontzettend blij. Het is heel dankbaar werk. Dus je ziet lach op de gezichten van de kinderen en de mensen en daar doe je het voor. Ja.
2: Heb je het dan ook echt druk?
3: Ja, we hebben het wel heel druk. Hè. Zoals u weet, AZC zit er bomvol. Dus ook hier zitten we helemaal vol. En dat levert genoeg werk op, maar wel heel leuk.
2: Ja. Maar het zit goed vol hier. Het is wel te doen.
3: Zeker, ja. Ja. We maken het met elkaar, houden we het leuk en maken we het leuk. Zodat het ook te doen is voor iedereen, voor de mensen, voor ons. Dat zorgen we wel voor met elkaar. Ja,
2: ze leren hier dus Nederlands. Kun je hun taal ook een klein beetje of is dat heel lastig?
3: Jawel, je leert wel een aantal woorden van de kinderen. Dus hoe langer je hier werkt, hoe meer je oppikt.
2: Arabisch?
3: Ja, Arabisch voornamelijk, ja.
2: Kef halek? Alhamdulillah, moet je dan.
3: Heel goed.
2: Tekens, hoe gaat het met je? Ja, ja, dat is het enige Arabisch wat ik ken, hoor.
3: Nou, dat is heel netjes.
2: Ja. Maar de meeste mensen spreken toch Engels?
3: Valt tegen, ja. Nee, niet heel veel mensen spreken Engels. En wij moeten ook wel proberen om zoveel mogelijk Nederlands met de mensen te praten. Omdat ze het anders ook niet leren. Wij zijn vaak geneigd om Engels te gaan spreken. Maak het voor hun makkelijker, maar uiteindelijk leert niemand er wat van. Dus...
2: Gewoon in de praktijk moet leren.
3: Precies, ja.
2: Nou, je bent druk vandaag, hè?
3: Ja, zeker.
2: Nou, succes en dank.
3: Ja, dankjewel.
2: Nou, Paula, je hoort het hier, Lusanne, die lekker druk bezig is op het AZC. En wij gaan zo meteen praten over het circus, wat hier zo dadelijk gaat plaatsvinden.
0: Ben heel benieuwd. Horen we zo meteen eens meer over. Oene, dankjewel. Veel plezier daar.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
11: Het is 11:30 en daarmee tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Benjamin Borgman. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Na jaren van autobranden in Deventer willen bewoners in de wijk Rodendorp duidelijkheid van de gemeente, politie en de woningcorporatie. Tijdens een gesprek zijn de zorgen van de buurt besproken, maar duidelijke maatregelen worden voorlopig nog niet genomen. Bewoners zeggen zich onveilig te voelen door de vele autobranden en vinden dat er te weinig aandacht is voor hun veiligheidsgevoel. De gemeente geeft toe dat er nog geen werkende aanpak is. Nadat het college heeft gereageerd op de brandbrief van de buurt die vorige week werd verstuurd, volgt een nieuw overleg. HSV Deventer is na een half jaar alsnog aangesloten bij de Landelijke Sportvisunie. De Hengelsportvereniging verzette zich eerder tegen de nieuwe landelijke koers en wilde verder via een nieuwe organisatie. Maar de leden kwamen daar tijdens een vergadering op terug. Zij kozen alsnog voor aansluiting bij de Sportvisunie, onder meer omdat vissen buiten de eigen regio anders extra zou kosten. HSV Zwolle blijft wel achter de eigen keuze voor de nieuwe organisatie staan en zegt dat daar inmiddels rust en duidelijkheid is ontstaan. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen, zegt deze hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
13: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
12: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die mee willen doen. Dat zijn mensen bij wie de ziekte van Crohn in de familie voorkomt. En FC Twente speelt vanavond in de tweede voorronde van de Europa League tegen Ferencváros uit Hongarije. Middenvelder Zerouki staat in de basis, net als Wout Weghorst, vertelt trainer John van der Brom.
14: Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je, niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid. dat is het eerste waar je naar kijkt, dat prima zit. En die gaat ook starten, dus geen discussie over.
12: De wedstrijd winnen is belangrijk, want volgende week wacht een lastige return in Boedapest, vertelt sportverslaggever Joran Zwart.
15: FC Twente moet vanavond vooral thuis een goed resultaat gaan neerzetten. Want ik sprak vorige week ook met Mats Knoester en Arsenio Valport, oudspelers van Heracles en PEC Zwolle. En ook van Ferencváros. En die waarschuwen echt voor een heksenketel daar volgende week in Boedapest. Een stadion van 35.000 man, waar gewoon 20.000, 30.000 echte hooligans op de tribune staan volgens hen. Dus dat wordt een heet avondje. Dus dan is het gewoon zaak om vanavond een goed resultaat te boeken.
12: Gisteren waren er al 26.000 tickets verkocht voor de wedstrijd. En dat aantal zal vandaag nog verder oplopen. Vanavond om 7 uur begint de voorbeschouwing hier op Radio Oost. En vanaf 8 uur is ook de wedstrijd hier live te volgen. Tot zover het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
11: Dankjewel. Graadje of 17 momenteel nog. Het kan op sommige plekken nog opwarmen tot zo'n 21 à 22 graden. Als de zon daar flink zijn best doet. Op de plekken waar vooral de wolken zijn, blijft het een beetje tussen die 10 en 20 graden hangen. En ook morgen hebben we alvast een bewolkte dag. Dan weet je dat maar. Op de weg zien we dat op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens inmiddels zo'n 2 kilometer file staat. En dat levert je 6 minuten vertraging op.
8: Paula Keizer.

0: Fleetwood Mac en Little Lies. Ik ga je nu ook wat kleine leugentjes vertellen. En aan jou dan de taak om te raden wat de goeie is. Heeft alles te maken met het gesprek dat je net hoorde. Oene die is vandaag in Almelo. En gaat ook een kijkje bij het kindercircus. En hij sprak daar al met Luzanne. Maar de vraag is, waar hebben ze het eigenlijk over? Luzanne zei namelijk het volgende.
1: Dus je ziet een lach op de gezichten van de kinderen en de mensen. En daar doe je het voor.
0: Je ziet een lach op de gezichten van de mensen en de kinderen. En daar doe je het voor. Waar ging dat over? A. Luzanne is ijsjesverkoper en zelfs met dit weer maakt dat mensen blij. B. Luzanne werkt bij een AZC waar ze onder meer kinderactiviteiten organiseert. Of C. Luzanne is acrobaat bij het kindercircus in Almelo waar Oene net was. Je kan het insturen via de Oost-app of je kan even bellen 074-2456-665. En dat alles voor het Radio Oost.

0: René Vroger, calling out your name, Ruby. En we roepen nu de naam van Luzanne. Luzanne in Almelo. Oene die was daar ongeveer een half uur geleden om even lekker met haar te kletsen. Want je weet, een praatje maakt je dag. Ja, en zij zei toen het volgende.
1: Dus je ziet een lach op de gezichten van de kinderen en de mensen en daar doe je het voor.
0: Maar waarom ziet zij die lach op de gezichten van de kinderen en de mensen? Is dat A, omdat ze ijsjesverkoper is en zelfs met dit weer maakt dat mensen blij? B, Luzanne werkt bij een AZC waar ze onder meer kinderactiviteiten organiseert? Of C, Luzanne is acrobaat bij het kindercircus in Almelo, waar Oene net was. Je kan het dus insturen via die Oost-app. Doe dat vooral, want je maakt dan kans op het Radio Oost zomerpakket. A, Luzanne is ijsjesverkoper en zelfs met dit weer maakt dat mensen blij. B, Luzanne werkt bij een AZC waar ze onder meer kinderactiviteiten organiseert. Of C, Luzanne is acrobaat bij het kindercircus.

0: PIN-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Late night shopping in Design Outlet Ochtrop. Morgen tot 22:00 PM. Profiteer van tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. PM in Legend, Name It, Puma, Joop, Lacoste, Levi's, Playmobil en nog veel meer. Jouw Design Outlet Ochtrop Duitsland.
12: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.

0: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
1: Het laatste nieuws in Overijssel. In aanloop naar de wedstrijd FC Twente tegen Ferencváros zijn er vannacht spandoeken met vijandige teksten opgehangen in de binnenstad van Enschede en bij de Grolsvesten. In Almelo heeft vannacht een autobrand plaatsgevonden. Brandstichting wordt niet uitgesloten. En bewoners in Westerhaar worden nog steeds geplaagd door de Colorado-kever. De gemeente Twenterand is niet verplicht de kever te bestrijden, maar biedt wel hulp.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
6: Het is machtig mooi, man!
5: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
6: Je komt de leukste luidjes tegen.
5: Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren.
8: Een maatschappij, dat ben jij.
9: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Radio Oost. Paula Keizer.

0: Massara hoorde je met Margarita. Tijd om een spel te gaan spelen. We hoorden net een uurtje geleden ongeveer Oene die op pad is in Almelo. Dat is hij ook nu nog. En dat is hij in de buurt van het kindercircus. En ik vroeg jou, joh, waar had hij het over met Lucanne? Want ze vertelde onder meer dit.
1: Dus je ziet een lach op de gezichten van de kinderen en de mensen en daar doe je het voor.
0: Je ziet een lach op het gezicht van de kinderen en de mensen en daar doe je het voor. Maar wat is dan het goede antwoord? Was dat A, Lucanne is ijsjesverkoper en zelfs met dit weer maakt dat mensen blij? Antwoord B, Lucanne werkt bij een AZC waar ze onder meer kinderactiviteiten organiseert. Of C, Lucanne is acrobaat bij het kindercircus in Almelo waar Oene net was. Nou, er zijn veel reacties op geweest. Even iemand terugbellen, kijken of ik iemand te pakken kan krijgen.
2: Jannie Brunneke weer.
0: Hallo Jannie, je spreekt met Paula van Radio Oost.
2: Goedemiddag. Paula.
0: Goedemiddag, je zit in de uitzending, welkom.
2: Ja, leuk.
0: Je hebt de radio ook nog aan op de achtergrond, of niet?
2: Ja, dat klopt, die zou ik hier even niet zachter zetten.
0: Ah, top. Ja, maar wel goed dat je lekker naar de radio zit te luisteren. Dus dan heb je het gesprek van Oene met Lucanne ook wel gehoord.
2: Ja,
0: oh, kijk, dus dit voor jou appeltje-eitje. Want ik vroeg, waar hadden zij het over? Ging dat A, over dat zij ijsjesverkoper is? B, over dat ze werkt bij een AZC? Of C, dat ze acrobaat is bij het kindercircus?
2: Zij werkt bij een AZC.
0: Even luisteren wat het goede antwoord is.
1: Ik hou me vooral bezig met de kinderen hier op de AZC. Kinderactiviteiten, scholen, zwemlessen, dat soort dingetjes.
0: Ja, je bent helemaal goed. Betekent dat het zomerpakket voor jou is? En volgens mij is zelfs de hond daar blij mee.
2: Ja.
0: Ja, ja, schrok hij ervan dat de radio zachter ging?
2: Nee, maar goed. Die hond, als die de telefoon was, dan wordt hij helemaal enthousiast.
0: Oh, wat grappig. Wat voor hond is het?
2: Een Duitse herder.
0: Een Duitse herder. Ja, die zijn ook wel wat waaks natuurlijk.
2: Nou, deze is wel soms iets te waaks. Nee, we moeten hem erg in de gaten houden. Maar goed, gaat goed.
0: Wel lief?
2: Ja, nee, niet altijd.
0: Oh, dat vind ik een beetje spannend.
2: Ja, het is ook wel spannend.
0: Maar het is wel jullie hond?
2: Het is onze hond. We hebben hem ook als pup gekregen. Maar het is... ja, goed, je moet hem gewoon... je kunt niet mensen zo... We hebben hem ook iets over de weg heen gespannen. Dat niet iedereen zo het erf op kan komen. Maar hij is niet echt... En dat is wel heel jammer.
0: Ja, dat snap ik. Want dat is natuurlijk niet, kan ik me voorstellen, als je een hond in huis neemt, per se je wens. Tenzij je zo'n soort hond natuurlijk wil.
2: Nee, dat klopt. Maar ik zeg al, ik ben niet meer de jongste, maar altijd Duitse herders gehad, maar nog nooit zo een als deze. Dat is niet fijn. Maar goed, die hond is helemaal op onze zoon gericht.
0: Ja.
2: Maar... Nee, maar dit is echt niet fijn. Ik bedoel, ja, nou, de mensen kunnen ook niet zo bij ons erg overrijden, maar dat kan ook niet. Want hij is echt. Hij bijt gewoon van angst.
0: Ja, ach, wat sneu. Nou, dat vind ik ook vervelend voor jullie.
2: Ja, is toch? Maar ja. Goed. Maar ik vind het moeilijk om de afscheid van te nemen. Heel veel zeggen wel, oh, maar kun je wel iets aan doen? Dan moet je hem opruimen. Ja, maar goed.
0: Dat doe je niet zomaar. Dan ga je nog eerder met een hond in therapie of zo, toch?
2: Ja, maar ik weet niet. Ik heb al wel een paar mensen die echt wel verstand hebben van honden. Maar die zegt ook, het zit er gewoon in. En waarom? We hebben hem met 10 weken gekregen. Maar wat er gebeurd is...
0: Ja, dat weet je gewoon niet.
2: Nee, jammer genoeg.
0: Nou, dat moeten we de Overijsselse Dog Whisperer maar even jullie kant op sturen.
2: Ja, goed idee.
0: Ja, wie weet dat die jullie kan helpen. Ja, ik had het graag ook willen doen, maar ik weet het helaas ook niet. Maar het enige wat ik dan wel kan doen, is je blij maken met het Oostzomerpakket.
2: Ja, goed. Ik moet de zonnebril op gaan zetten. En misschien dat het helpt, Paula.
0: Nou, wie weet. Je kan het altijd proberen. Wie niet waagt, wie niet wint.
2: Ja, precies.
0: Zo is het. Dank voor het meespelen, Jannie. En ik wens je toch wel een hele fijne dag toe.
2: Ja, dankjewel. Ik zal je mijn adres even toe-appen.
0: Ja, doe maar. Ja, en als je dan ook even jouw mailadres daarbij doet... doen we gewoon even een stukje administratie nu. Als je dat dan ook even toestuurt, dan zorg ik ervoor dat je de track-and-trace code krijgt. Goed?
2: Ja, helemaal prima. Dankjewel.
0: Hebben we dat bij deze afgesproken. Ja. Doeg!
2: Okay,
0: doei!

0: zomer in Overijssel.
1: Radio Oostwijnen luistert me net dus. Roy Orbison en You Got It. En onze Oene die is op pad in Almelo, want daar is iets heel bijzonders gaande.
2: Oh. Ja, Paulo, je denkt, wat is dit nou weer? Ja. Nou, ik sta nog steeds bij het AZC. Dit zijn muziekinstrumenten die je zo even hoorde. Dat kan iedereen raden natuurlijk. Want bij het AZC in Almelo vindt ze het Wolken Theater plaats.
1: Ah.
2: Carla van der Steen, jij bent van het Wolkentheater. Wat doen jullie allemaal?
3: Ja, nou, wij zijn acteurs en circusartiesten. En wij reizen heel Nederland langs op alle AZC's een voorstelling te spelen. En dat begint met een workshop. Dus we gaan eerst met de kinderen zelf een circus kunsten oefenen. En daarna krijgen ze een echte voorstelling waarin ze ook zelf wat mogen laten zien en mee mogen doen. En heel interactief en een heel sprookjesachtig verhaal.
2: Bij een circus stel ik me voor acrobaten die door de lucht slingeren, clowns en dat soort zaken. Maar is dat een terecht beeld?
3: Ja en nee. Het is een verhaal over een circus. Het heet Circus de Blauwe Olifant. En op het einde komt er ook een grote blauwe olifant. Maar dan mogen de kinderen zelf spelen. En de kinderen doen ook samen met ons de trucs. Maar wij zijn ook circusartiesten. Dus wij kunnen zelf ook een aantal trucs. En die doen we zeker. Laten we zeker zien.
2: Ja. Wat doe je zelf?
3: Wij zijn acrobaten. We kunnen jong leren. We kunnen met Chinese bordjes draaien. En verder zijn wij clowns.
2: De muziekinstrumenten die we zo even hoorden, waarbij worden die gebruikt?
3: Die worden onder andere gebruikt bij de scène waarin de kleine olifant op de wipplank wordt weggeschoten naar de andere kant en opgevangen door een van de kinderen. En dan maakt hij ondertussen een driedubbele salto.
2: Dat wel?
3: Dat wel.
2: En dat kun je zelf?
3: Nee, dat doet de olifant dan.
2: Dat doet de olifant, ja. Goed, ja, het wordt hier nu druk uitgestald allemaal. Ook stoeltjes voor de kinderen, of is het ook wel voor volwassenen?
3: Het is eigenlijk voor iedereen. We hopen eigenlijk dat iedereen komt. Het leukste is ook als de ouders ook meekomen, vaders, moeders. Wij maken een voorstelling zonder taal, dus heel voor iedereen toegankelijk. En ja, over het algemeen wordt het heel goed ontvangen door de kinderen en door de volwassenen op de AZC.
2: Wat is het leukste onderdeel van van de voorstelling?
3: Ja, ik vind zelf het interactieve heel erg leuk. Als de kinderen mee mogen doen en je ziet ze helemaal opbloeien en trots zijn. En dat ze een onderdeel van de voorstelling zijn, een kostuum aan krijgen, een trucje kunnen. Dat vind ik heel erg mooi. En verder vind ik gewoon ja, dat gelach. Het is zoveel kinderlachjes en giecheltjes, dat vind ik echt geweldig.
2: Vandaag in Almelo, jullie gaan de hele provincie ook door. Waar staan jullie morgen bijvoorbeeld?
3: Ja.
2: Het programma niet zo in je hoofd zitten.
3: Nou, ik ben niet degene die rijdt, dus ik heb het programma niet strak in mijn hoofd. Maar het wordt nu even nagekeken.
2: Nou, wordt even nagekeken. Voor diegene die op zijn telefoon kijkt om even te kijken dan waar de voorstelling bijvoorbeeld morgen is. Kunnen we ondertussen nog eventjes de toeter laten horen. Ja, mooi. Nou, zeg het maar.
4: Nou, morgen gaan we naar Enschede en Albergen.
2: Ja. Enschede en Albergen, twee voorstellingen op een dag. Carla, dankjewel.
3: Ja, superleuk. Jij ook bedankt.
2: En nou, laten we hopen dat de kinderen... Ja, die gaan het natuurlijk hartstikke mooi vinden, Paula. Hier bij het AZC, het Wolkentheater.
1: Nou, niet alleen de kinderen volgens mij die dat mooi gaan vinden. Ik zou dit zelf ook heel erg leuk vinden. Wolkentheater dus, met als thema het circus... waar de kinderen interactief ook mee kunnen doen. Het is een paar minuten voor 12:30. Zometeen dus tijd voor het nieuws. Maar tot die tijd is dit Terrence Trent D'Arby en Sign Your Name.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
3: Reis weer met Golden eSIM.
1: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
2: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Sky Shifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
8: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
9: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
10: Een minuutje over 12:30 is het. Tijd voor het nieuws. Krijg je van Wieke Essendal. Wieke, goedemiddag.
11: Goedemiddag. De gemeente Zwolle gaat kijken naar een nieuwe aanpak voor huishoudens met problematische schulden. Een aantal partijen willen weten of de stad kan leren van een proef in Arnhem. Daar is het goed bevallen. Daar krijgen gezinnen begeleiding en koopt de gemeente een deel van de schulden af. Volgens die partijen hebben ruim 4600 Zwolse huishoudens schulden met problemen. En zoeken veel mensen pas heel erg laat hulp. En dan zijn de problemen nog groter. Het college gaat er nu naar kijken, maar binnenkort wordt er nog over beslist. In Almelo wordt onderzoek gedaan naar een autobrand. Rond 3 uur kregen hulpdiensten een melding binnen van die brand. Kwamen snel ter plaatse, maar konden niks meer doen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie roept getuigen op om zich te komen melden. En de energiearmoede in ons land is het afgelopen jaar niet verder afgenomen. Het aantal huishoudens dat de energierekening niet kan betalen blijft steken op 500.000, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal is dus gelijk gebleven en dat komt onder meer doordat geldmaatregelen zijn gestopt.
12: Aan de ene kant is het aantal mensen met lage inkomens gedaald. Maar het energieverbruik is wel wat hoger. En ook de vaste kosten van energie zijn wat gestegen. En dat zorgt ervoor dat onder de streep het aantal mensen in energiearmoede precies gelijk blijft.
11: Ja, wel is het bedrag dat huishoudens gemiddeld tekortkomen verder opgelopen. Meer nieuws hierover en andere zaken uit onze provincie, dat vind je allemaal op oost.nl of in onze eigen app.
10: Dankjewel. Weer krijgen we van Margot Ribberink. Goedemiddag.
13: Goedemiddag, Paula.
10: Een beetje bewolkt, hè, vandaag. Een beetje boel.
13: Ja, een beetje boel. Gelukkig wel droog vandaag, maar die Noordzeewolken die zitten vandaag de zon nog steeds in de weg. Hoewel, er zijn ook wat gaatjes gesignaleerd en in de loop van de middag en namiddag worden die gaatjes nog wel wat groter. Maar met een west- tot noordwestelijke wind blijft die aanvoer vanaf de Noordzee in stand. En dat zie je ook aan de temperaturen. 18,1 in Heino, 18,9 in Enschede. Er komt nog wel wat bij hoor, maar we komen net zoals gisteren een beetje uit bij de lage twintigers, 20 tot 22 graden. Maar de komende dagen wordt het warmer. Dat hebben we de afgelopen dagen ook al gemeld. Het is zo dat het vannacht even lekker afkoelt als het opklaart. 8 tot 11 graden zijn de minimumtemperaturen. Lokaal kunnen er ook mistbanken ontstaan. Nou, morgenochtend beginnen we nog met die mistbanken en wat bewolking. Maar in de loop van de middag dan moet echt die zon vaker gaan doorbreken. Zeker omdat de wind gaat draaien naar de warmere zuidwesthoek. En dat gaat ook de temperatuur goed doen. Want morgen wordt het 24 graden. Dus we gaan 2 tot 3 graden ervoor uit. En dan zaterdag, dat wordt een piekertje. Dat wordt 26 tot 28 graden. Zo. Met zonnige periode. Ook stapelwolken. En ik denk dat het op de meeste plaatsen droog blijft. En dan krijgen we zondag en maandag weven een dip in de temperatuur. Vanuit het westen komt er vooral zondag een storing langs met bewolking en af en toe wat regen. Hoeveel regen en of dat een beetje effect heeft op de droogte moeten we nog even bekijken. Mm-hmm. Maandag kan er misschien ook nog een buitje vallen bij 2, 23 graden. Dat zijn ook de temperaturen voor zondag. En dan zie ik vanaf de woensdag een hele sterke stijging van de temperaturen. Dan? En de warmte die nu in Spanje en Portugal zit, die breidt zich uit naar Frankrijk. En volgens onze weermodellen bereikt die warmte ons met een zuidelijke wind in de tweede helft van volgende week. En dan gaan we weer richting de 30 graden of misschien nog wel weer wat hoger.
14: En moeten we dat dan weer als een hittegolf zien?
13: Nou, zover kunnen we nog niet vooruitkijken. Maar ik hou er toch wel rekening mee dat er opnieuw weer een behoorlijk warme periode aankomt. Die ook lang duurt, hè, dus niet 2 dagen, maar misschien wel een dag of 5 of misschien nog wel wat langer. In de tweede helft van volgende week. En hoe dat er precies uit gaat zien, dat moet je volgende week aan mij vragen.
14: Oké. Onthouden we hem even voor volgende week. Margot, dankjewel. Een fijne dag.
13: Graag gedaan.
14: Doeg. De situatie op de weg dan op de A1 tussen Oldenzaal en de Duitse grens staat zo'n 3 kilometer file en dat levert je 10 minuten vertraging op.
15: Paula Keizer.

Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off Of You, maakt het 12:15. Fijn dat je lekker luistert naar de radio. En blijf dat vooral doen, want zometeen nog muziek van de Pet Shop Boys. Rob de Nijs komt er ook aan. En nu Laura Branigan. Oh, dit is zo fijn.

Rob de Nijs, een beetje meer op Radio Oost. Het is 8 minuten voor 1. Zometeen is onze Oene weer op pad. En dat doet hij naar Andelde om daar een kijk te nemen bij de Noordmolen. Maar eerst, ik had je deze nog beloofd. De Pet Shop Boys. What have I done to deserve this? En, oh ja, volgend uur maak je ook kans op een luchtballonvaart. Morgen dan stijgt de RTV Oost luchtballon weer op. En er is nog één plekje vrij. Misschien wel voor jou.

0: Dulke Open Air is terug en RTV Oost is erbij. Een waanzinnig feest op de Oude Markt in Enschede. Glitter, drag queens, live muziek, verrassende acts en een onvergetelijke sfeer. Maar bovenal is het een feest van vrijheid en verbinding, ongeacht wie je bent of van wie je houdt. Kijk zaterdag naar de hoogtepunten van Dulke Open Air op TV Oost.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Ik zie kleurrijke streken.
3: Ik zie mensen van alle tijden.
4: Ik zie deze stijl wel zitten.
5: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
6: Centraal Museum Utrecht.
7: Laat meer zien.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
15: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
16: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
17: Het nieuws in Overijssel. In Almelo wordt volop onderzoek gedaan naar een autobrand. Vannacht brandde er eentje uit en het zou om brandstichting kunnen gaan. De politie is hard op zoek naar getuigen en camerabeelden. En de inwoners van Westerhaar, die sinds een tijdje last hebben van de Colorado-kever, krijgen hulp van de gemeente. Hoe dat zit, dat vind je op oost.nl.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
19: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna €900 miljoen in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al afzeilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
2: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Morgen tot 10 uur 's avonds. Profiteer van tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designenmerken. En gratis parkeren. PM in Legend, Name It, Puma, Joop, Lacoste, Levi's, Playmobil en nog veel meer. Jouw designen outlet Ochtroep Duitsland.

Prince en Purple Rain maakt het 7 over 1. Zometeen eens even een kijkje nemen bij onze Oene. Die is inmiddels al heel wat plekjes doorgekomen. Goor en Almelo heeft hij al gehad en is nu onderweg naar Amstelden, waar hij een kijkje gaat nemen bij de Noordmolen.

0: Ben Oates hoorde je met Rich Girl.
1: Zomer in Overijssel.
0: Ja, wat ook wel een rich girl kan gebruiken, dat zijn de molens in onze provincie. Want veel van die molens die hebben een opknapbeurt nodig. Ik zag ook veel molens die oproepjes doen om geld te laten doneren. Hoe zit dat eigenlijk met de molen in Amdelde-Oene, waar je nu bent?
2: Nou ja, dat is jaren geleden al een keer gebeurd. Toen was ik ook hier voor Zomer in Overijssel. Dat was misschien wel 5, 6 jaar geleden. Dat was nog voor corona, dacht ik, dat ik hier was. Mm-hmm. En volgens mij hebben ze die opknapbeurt al toen al gehad. Maar er moet nog wel het een en ander gebeuren. Want ik ben nu bij die Noordmolen in Amdelde. Ik sta hier bij Ilko Nijdam, die hier werkzaam is. Ja, ik kom hier aanrijden. Ik kom hier binnen. Hij draait niet. Wat gaat die fout?
3: Ja, dat klopt, het niet draait. Op dit moment hebben we droogte in Twente en daardoor het waterstand te laag is. En normaal had het aangevuld zullen worden uit de Twentekanaal. Maar ja, zoals iedereen weet is dat vervuild. En we krijgen geen water meer, want er mag geen water meer in het waterschap terechtkomen vanuit het kanaal. Dat moet allemaal rechtstreeks geloosd worden. Dus hebben we bij laag stand geen water om te kunnen draaien.
2: Dus regen kan alleen jullie redden?
3: Ja, in principe wel, want we hebben al schoon water, maar we krijgen hier geen schoon water meer.
2: Hoe lang ligt het al stil dan?
3: Nou, we liggen nu toevallig sinds de renovatie. We hebben 3 weken gedraaid en daarna is eerst de brug gemaakt. En toen die brug gemaakt moesten we natuurlijk ook stil liggen. En sindsdien liggen we dan weer een week of 6 stil.
2: Want zoals te horen, hè, Jan, jouw collega, die is bezig met het uitleggen. De toeristen blijven komen. Hoe komt het dat een watermolen toch altijd tot de verbeelding van toeristen, van mensen blijft?
3: Ja, sowieso. In Twente trekken natuurlijk veel toeristen. En die gaan wandelen en fietsen. En het is een kruispunt van een fietstocht en een wandeltocht. En dus iedereen komt hier vaak langs. En dan zie je een mooi rustig plaatsje en een mooie watermolen. Kom maar kijken. Maar je hebt ook mensen die komen van ver weg, speciaal voor de molen.
2: Als hij wel werkt, wat wordt hier gemaakt?
3: In principe, waar je nou in staat, is de oliemolen. En die slaat de olie. Wat die dan doet, is het lijnzaad wat vroeger over was als ze het vlas geweven hadden. Dat werd dan gekneusd, warm gemaakt en dan vervolgens geperst. En dat persen door een hei. En die olie werd gebruikt voor bijvoorbeeld om allerlei dingen te smeren. Of om lijm te maken of om verf. En bijvoorbeeld Rembrandt had niet kunnen schilderen zonder lijnzaadolie. Want dat was vroeger erg zeldzaam.
2: In het voorgesprek zei je van gemak dient de mens. Van bepaalde soorten molens die werden links neergezet en andere molens weer rechts. En dat heeft te maken met dat de meeste mensen rechtshandig zijn. Hoe zit dat?
3: Ja, dat komt omdat als je met de stroom meekijkt en vanuitgaan dat er niet zo veel verval is, dat je altijd een onder de rad door het water hebt. Dan door het aantal keren dat de draairichting omdraait, dan de kolengang waar je naar links naast staat, die draait dan rechtsom. En dan sta je met je rechterhand voor en dan kun je dingen doen terwijl je er omheen meeloopt. Zou je dezelfde molen aan de andere kant bouwen, dan moest je spiegelbeeld en dan moest je linksom draaien. En de meeste mensen waren rechtsom. Dus daarom staat in Twente tenminste, staan alle oliemolens aan de linkeroever als je met water meekijkt.
2: Nou, als ik hier inderdaad naar het water kijk, dan staat deze molen er goed bij.
3: Ja. Die is ook heel vaak genoeg gerestaureerd om hem zo mooi te krijgen natuurlijk. Want oorspronkelijk was het natuurlijk heel anders.
2: Hoeveel regen moet er vallen opdat hij weer gaat draaien?
3: Oeh, nou stel je me een...
2: Ja, ik weet het lastige vraag, maar toch.
3: Ik zou bijna zeggen 30 centimeter water of zo. En dan heb je vast genoeg water dat ook voor ons wel weer genoeg voor de buffer is. En om voldoende water te kunnen hebben om te kunnen draaien.
2: Als ik even naar de weersvooruitzichten kijk, zit dat er nog niet in?
3: Nee, ik geloof jaarlijks is het 70 centimeter slechts. Hoewel we een regenklimaat hebben, is het maar 70 centimeter.
2: Ja, dat hebben ze wel gezegd. Want 13% van de tijd, zeg maar, gedurende een jaar hebben we te maken met regen. Dat is betrekkelijk weinig.
3: Ja, maar het zijn heel kleine druppeltjes. En het is niet de hele tijd door, hè. Als het tropische regen was geweest, dan ben je waarschijnlijk in 2 uur klaar.
2: Ja, misschien door de klimaatverandering dat hier toch een beetje naartoe schuift. Je weet maar nooit.
3: Ja, ik weet nog niet of het nou per se zoveel van klimaatverandering is. Als het stelde we een graad warmer zijn, dan hebben we nu het klimaat uit Noord-Frankrijk. Nou, dat is ook aangenaam, dacht ik.
2: Ja. Goed, wanneer is de molen open?
3: Normaal gesproken, door de hele week is het altijd zaterdag en zondag. Maar in vakantietijden, bijvoorbeeld zoals nu, dan draaien we de hele week. Dat wil zeggen, behalve de dinsdag en de maandag. En de week ervoor en de week erna ook, omdat er dan veel kinderen vrij hebben. Hoewel we, zoals je gezien hebt, heel weinig kinderen er nu zijn, maar goed.
2: Nou, net was je collega Jan toeristen aan het uitleggen van hoe de molen werkt. En ze zagen mij staan met de microfoon, ze zijn meteen weggevlucht.
3: Ja, vervelend, hè?
2: Het is even niet anders. Dankjewel, voor deze, Ilko, voor deze heldere uitleg.
3: Nee, prima. Graag gedaan.
2: Voilà, je hoort het, de Noordmolen. Gewoon, ondanks het feit dat hij dus niet draait, valt er genoeg te vertellen over de historie, maar ook over wat deze molen hier doet. Dus een bezoekje aan de Noordmolen is het zeker waard.
0: Nou, dat heb je bij deze bewezen. Oene, dank je wel. Fijn dat je daar bent. En het volgende uur ben je ook weer op pad bij Jan Willem Hoeren, waar je dan bent aanbeland. Nieuwe muziek krijg je van Shanna Sparrow.

kom er helemaal van in de feeststemming. Heerlijk, Guus Meeuwis en Van Gant met Het dondert en het bliksemt. Nou, en dat feestje is ook wel terecht hoor, want heb jij onze provincie ooit van boven gezien? Nou, ik heb mooi nieuws voor je, die kans heb je nu bij Oost. Want via oost.nl/zomer maak jij kans om mee te gaan met die prachtige RTV Oost luchtballon. Misschien heb je hem al wel eens in de lucht voorbij zien komen. Gaat heel simpel, je gaat dus naar oost.nl/zomer en dan kun je dan jouw vakantiefoto insturen. En dat is alles wat je hoeft te doen om kans te maken op zo'n mooie rit in die luchtballon. Morgen gaan er weer mensen mee en deze week zijn dat... Ria ten Haven uit Nieuw-Heten en Roy Pronk uit Raalte. Gefeliciteerd allebei en dubbele felicitaties aan Roy... want die is ook nog eens jarig vandaag, zag ik. Ja, en nu denk jij vast, wat heb ik hier nou aan? Ik luister naar de radio en word maar alleen dit verteld. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Want jij maakt ook gewoon nog nu kans om met die luchtballon mee te gaan morgen. Hoe? Nou, we gaan ook muzikaal de lucht in. We gaan de hoogte in. Maar de vraag is, hoe hoog moeten wij gaan? En het gaat allemaal om het nummer van Tom Petty, Learning to Fly. Wat is de juiste toonhoogte daarvan? Is dat deze? Antwoord A of antwoord B? Of is het antwoord C? Welke variant had de juiste hoogte te pakken? Laat het maar weten. Antwoord A, B of C? Heb jij het goede antwoord en ben ik jou terug? Ben jij degene die morgen meegaat in die RTV Oost luchtballon... om je eigen provincie van boven te zien? Dat is fantastisch, toch? Ik ben wel een beetje jaloers eigenlijk. Laat het vooral weten via de Oost-app of bel even, dat mag ook gewoon. 074-2456-665.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
11: 2:30 geweest en tijd voor het nieuws. Wieke Essendal heeft dat voor ons. Wieke, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Welzijnsorganisatie Impuls uit Oldenzaal heeft vorig jaar flink verlies geleden. Bijna €250.000. Volgens de directeur komt dat vooral door hoge personeelskosten en de nieuwe CAO. En ook zorgde de vervanging van een langdurig zieke leidinggevende en de zoektocht naar een nieuwe directeur voor extra kosten. Om die kosten te verlagen worden vertrokken medewerkers voorlopig niet vervangen. Maar gedwongen ontslagen zijn volgens Impuls niet aan de orde. Impuls ondersteunt onder meer mantelzorgers, mensen met geldzorgen en ouderen. En ook helpt de organisatie statushouders in de gemeente bij hun inburgering. De inwoners van Westerhaar, die al heel lang last hebben van de Colorado-kever, krijgen hulp van de gemeente. De tuinen van bewoners die vlakbij wonen op een plek waar mais wordt verbouwd, worden overspoeld door de beestjes. Waarschijnlijk zijn die kevers op zoek naar eten. Hoewel de inwoners verantwoordelijk zijn voor de bestrijding op eigen terrein, gaat de gemeente toch even kijken of ze kunnen helpen. Bij het overleg wordt ook de eigenaar van die akker in de buurt betrokken. En in Enschede zijn vannacht spandoeken opgehangen in aanloop naar de wedstrijd Twente-Ferencváros. Die doeken hingen onder meer in het centrum en bij de goalsvesten. Er stonden vijandige teksten op, gericht aan de club uit Hongarije, waar vanavond tegen wordt gespeeld. En die leuzen lijken afkomstig van supporters van een andere club uit Boedapest. Het zijn de rivalen van Ferencváros. Wie die doeken nou echt heeft opgehangen, dat is niet bekend. Inmiddels zijn ze ook weer weggehaald. Hoe dan ook, vanavond om 8:00, dan wordt er afgetrapt FC Twente Ferencváros. En de Oosttribune is daar natuurlijk bij. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
11: Dank je, Wieke. Rond de 18 graden is het. Op sommige plekken zal het iets warmer zijn als de zon daar wat is doorgebroken. Maar op de plekken waar het bewolkt is, daar blijft het toch wat frisser vandaag. Ook morgen blijft het een iets wat frisse dag. De bewolking, daar start de dag mee. Daarna zal de zon erdoor komen en warmt het op richting de 23 graden. Op de weg zien we op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens een kleine file van 3 kilometer. En dat levert je 8 minuten vertraging op. En wat het luisteren naar Radio Oost je kan opleveren is dat je misschien morgen wel mee kan in de luchtballon van RTV Oost. Morgenavond is het zover. Hoe kun je dat winnen? Nou, we zoeken muzikale hoogte op. De vraag is alleen, hoe hoog hoort het eigenlijk? Antwoord A of antwoord B? Of antwoord C? Laat het maar weten via de Oost-app of bel.
13: Paula Keijzer.

0: Rian Marderman.
1: Hallo, Rian.
0: Hallo, Paula.
1: Hallo. Ja, inderdaad, je hebt het goed. Je spreekt met Paula.
0: Ja, ik zag het.
1: Wat goed. Rian uit Badmen, ik mag jou van harte feliciteren.
0: Nee, echt waar?
1: Het is echt waar. Je mag mee met de luchtballon morgen.
0: Oh, ik zei net al voor de gein. Ik zei, nou, misschien mag ik morgenavond met een luchtballon.
1: Nou, haal dat gein maar weg.
0: Nou, super.
1: Het is gewoon gelukt. Gefeliciteerd.
0: Dank je wel.
1: Heb je er zin in?
0: Ja, natuurlijk.
1: Mooi zo. Al eerder een keer met een luchtballon geweest?
0: Ja, één keer eerder.
1: En hoe was dat?
0: Ja, hartstikke mooi. Geweldig.
1: En was dat ook bij jou in de buurt, of?
0: Ja, dat was in Laren. Dus, ja, langs de IJssel heen. Dus dat was heel mooi.
1: Oh, nou, je gaat het ongetwijfeld morgen ook heel erg mooi hebben. Even voor je de goede orde. Wat was het goede antwoord? Ja.
0: Dat was antwoord C.
1: Learning to Fly van Tom Petty leverde jou dus een luchtballonvaart. Op morgen dan is het zo.

Tom Petty, Learning to Fly. Ja, en het goede antwoord was dus antwoord C. Dat was de juiste toonhoogte. Ja, en morgen dan gaat dus die RTV Oost luchtballon de hoogte in. Volgende week zit jij er misschien wel bij. Altijd.

Amar, de stem in je hart. Heb jij nou net naast die luchtballonvaart gegrepen? Via oost.nl/zomer kun je jouw vakantiefoto insturen. Dan maak je kans om volgende week mee te gaan. En ook dan volgende week donderdag natuurlijk weer een nieuwe kans op de radio om dat te winnen.

0: FC Twente in de Europa League. Vanavond de eerste wedstrijd in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Beleef het mee bij Radio Oost met de voorbeschouwingen vanaf 7 uur en de wedstrijd vanaf 8 uur. FC Twente Ferencváros. Vanavond live op Radio Oost.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Rijd slim met Golden eSIM.
7: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
8: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Morgen tot 10 uur 's avonds.

0: ene outlet Ochtrop Duitsland.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Het nieuws in Overijssel. Welzijnsorganisatie Impuls uit Oldenzaal heeft vorig jaar behoorlijk verlies geleden. Bijna €250.000. Volgens de directeur komt dat vooral door hogere personeelskosten en de nieuwe cao. Er wordt in elk geval niemand gedwongen ontslagen, zegt de organisatie. En de inwoners van Westerhaar die last hebben van kevers, krijgen hulp van de gemeente. Hoe dat zit, dat vind je in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna €900 miljoen in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Het bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor €20.000 aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het.
3: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
4: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Sky Shifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
5: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
3: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: Ik denk, ik begin even met een mening, want dit past precies bij mijn mening over het weer van dit moment. Voor mij hoeft het niet zo heel heet. Ik vind het een prima zomer, wat bewolking, het zonnetje af en toe tussendoor en prima buiten kunnen zijn op dit moment.
1: Ja,
0: een fractie warmer, dat mag wel. Net even zo rond de 4, 25 graden, ook prima, maar goed. Zomer in Overijssel, we zitten midden in de derde week. Groene Loonstra is voor ons op pad door Overijssel en doet straks nog even Almelo onder meer aan. En verder hebben we natuurlijk de lekkerste muziek voor je. En mag jij ook weer meedenken over de pop-up plaat en de 5 voor 6. En later vanavond gaat Radio Oost natuurlijk door. Vanaf 7 uur hoor je alles over het Europese voetbal van FC Twente vanavond. De voorbeschouwing en de wedstrijd vanaf 8 uur ook live te volgen natuurlijk op de radio. Kortom, een wat langere radiodag voor de boeg bij Radio Oost. En daar kun jij van meegenieten. En ook van de muziek die we draaien. Tina Turner. Van het album Private Dancer is dit het titelnummer.

0: Er schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1970. Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen en nu.

0: Wachtge van Barneveld en de zon zien zakken in de zee, oftewel de zwoele zomernachten.
1: De pop-up plaats.
0: Ja, Rutger van Barneveld heeft nog niet genoeg hits om mee te kunnen doen aan de pop-up plaat. Welke artiest dat wel heeft, dat ga je zo horen. Elke dag noem ik een naam van een artiest of van een band. En de bedoeling is dat jij dan even appt wat het eerst bij jou te binnen schiet. Dat kan een naam zijn, dat kan een herinnering zijn, maar dat mag natuurlijk ook gewoon een nummer zijn van die artiest. Ik hoor het graag van je en onder alle inzenders verloten we weer een leuk zomerpakket van Radio Oost. Nou, het enige wat je hoeft te doen is te zeggen wat jou te binnen schiet bij de band Queen. Nou, daar kun je heel veel kanten mee op. Tientallen hits gehad en misschien ook wel tientallen verhalen. Ben je ooit naar een live concert geweest? Heb je een andere herinnering aan een nummer van Queen? Laat het me weten op 0645671331.

0: een stukje zelfreflectie avant la lettre. Meredith Books en Bitch hoor je op Radio Oost.
1: De pop-up plaat.
0: 6 minuten voor 2:30. De pop-up plaat gaat vandaag over Queen. En dan denk je bijvoorbeeld aan dit. Don't stop me now. Of aan dit. Of misschien wel dit. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Wat schiet jou als eerste te binnen als jij Queen hoort? Under Pressure reageert nu Jacqueline. Samen met David Bowie vind ik een mooi nummer. Even kijken. Barcelona wordt ook aangevraagd door Toon. Nou, jouw eerste idee, eerste gedachte over Queen. Laten we hem doorgeven. Op 06 4567 1331.

0: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reslim met Golden Easy.
4: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
8: Het is machtig mooi, man.
7: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
8: Je komt de leukste luidjes tegen.
9: Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren.
11: De maatschappij, dat ben jij.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
13: Het is even over 2:30. In Hogenweg is het nu 21 graden. In Zeeze 21 en De Zanden 21,5. Het nieuws in Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
14: Goedemiddag. Welzijnsorganisatie Impuls uit Oldenzaal heeft vorig jaar behoorlijk verlies geleden. Bijna €250.000. Volgens de directeur komt het vooral door hoge personeelskosten. En ook zorgde de vervanging van een langdurig zieke leidinggevende en de zoektocht naar een nieuwe directeur voor hoge kosten. Om die kosten te verlagen worden vertrokken medewerkers voorlopig niet vervangen. Gedwongen ontslagen zijn trouwens niet aan de orde, zegt Impuls. Het bedrijf ondersteunt onder meer mantelzorgers, mensen met geldzorgen en ouderen. En ook helpen ze statushouders bij hun inburgering. In Almelo is een onderzoek aan de gang naar een autobrand. Vannacht werd er eentje verwoest. Rond 3:00 s'nachts kregen hulpdiensten een melding. Kwamen snel ter plaatse, maar konden niet veel meer doen. De politie doet volop onderzoek naar de oorzaak van die brand. En brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie roept getuigen op om zich te komen melden. En ook zijn ze hard op zoek naar camerabeelden. En historisch lage waterstanden in rivieren. Sproeiverboden voor boeren en de natuur die het zwaar heeft. In Nederland, maar ook in grote delen van Europa, is het hartstikke droog. En dat is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zegt een groep wetenschappers, ook nu weer. De kans op droogte in Europa is veel groter dan vroeger, omdat het hier nu warmer is.
15: Wereldwijd warmt de aarde op. Europa is een continent wat nog wat sneller opwarmt dan wereldwijd gemiddeld. Maar een hogere temperaturen leiden simpelweg tot meer verdamping. Dus als je eigenlijk een beetje hetzelfde weertype nu hebt als vroeger in de zomer, ja, dan zie je toch dat er bij dezelfde omstandigheden al meer water verdampt.
14: Ja, en als er weinig water meer over is om te verdampen, neemt ook de kans op natuurbranden weer toe. En daar wordt ook in onze regio goed in de gaten gehouden door heel veel brandweerlieden. De situatie bijvoorbeeld op de Sallandse Heuvelrug. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
16: Geen schokkende zaken qua files. De dagelijkse file bij de grens is op dit moment 4 kilometer lang en 6 minuten vertraging met de grensovergang over de A1 en de A50 buiten de provincie. Voor het doorreizend verkeer van Zwolle naar Apeldoorn komt bij Apeldoorn Noord in 6 kilometer. Wegdek is daar een slechte toestand, daarom is de rechterrijstrook afgesloten en heb je een kwartier vertraging.

0: heerlijk. Zin in.
1: Zomer in Overijssel.
0: Op de internationale dag, de Omar Bissing. Er zijn van die dagen, dat zijn echt je geluksdagen. Ik sta namelijk in een echte bratenwurstkraam.
2: Ik ben wirklich richtig Deutsch. Als een Deutscher wie das hier, wird's wirklich nicht mehr.
0: Duitser dan dit wordt het niet en dat op de internationale dag.

0: Sister Sister and I Feel Like Dancing. I Don't Feel Like Dancing, dat kan natuurlijk ook.
1: De pop-up plaat.
0: Vandaag is Queen de pop-up artiest van de dag. Wat schiet jou als eerste te binnen als jij de naam hoort van de band Queen? Joke Adralte zegt Rock in Rio. Moest ik even opzoeken, maar dat is in 1985 voor de allereerste keer geweest. En daar was Queen ook bij. Waarschijnlijk daar beelden van gezien. Want dat was een van de grootste poppodia en grootste evenementen dat ooit gehouden is. 1,5 miljoen bezoekers kwamen op het festival af. Dat over een paar dagen verdeeld werd gehouden in Rio de Janeiro. In januari 1985. En daar stond de Queen op het podium. Nog meer herinneringen. Hallo Jan-Willem, niet mijn favoriete band. Maar als ik een nummer mag zeggen, dan is dat voor mijn schoonzus. Ja, ik vraag gewoon, wat schiet jou als eerste te binnen? En dan is elk antwoord natuurlijk goed. En voor die schoonzus wil ze graag horen I Want to Break Free. Want dat vindt zij zo mooi. Nou, dankjewel Els voor het doorgeven. Jouw pop-up plaat bij Queen. Geef hem door.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Ook in het hoger beroep zijn twee mannen vrijgesproken van de moord op Onno Kuut uit Enschede. Het Openbaar Ministerie had jarenlange celstraffen geëist, maar het gerechtshof vindt het bewijs niet sterk genoeg. En FC Twente verwacht vandaag ongeveer 150 supporters van Ferencváros in Enschede. Om 8:00 wordt er afgetrapt in het Europees voetbal. Meer nieuws in onze app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt, later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
3: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: Michael Jackson en Billie Jean.
1: Jan-Willem Cobus.
0: Heel goedemiddag, 3:08. Het is Radio Oost met de zomer in Overijssel. Tot 6:00 zijn we bij je. Zometeen schuift ook Wieke weer aan en hebben we het over het nieuws van vandaag, waar we onder meer vooruitblikken op de gebeurtenissen van vanavond. Voetbal, een groot muziekevenement, van alles en nog wat is er te beleven. Daar zijn we bij en de hele dag zijn we onderweg met zomer in Overijssel. Moene Loonstra schuift zometeen weer aan bij een museum over de 60s en 70s. En waar we het ook over hebben is natuurlijk de pop-up plaat. Want wat schiet jou als eerste te binnen als jij denkt aan Queen? Dat is de vraag van vandaag. Toon zegt Queen, dat is Freddie Mercury. Vandaar Barcelona, samen met Montserrat Caballé. Die wil hij graag horen. Jacqueline zegt Under Pressure, samen met David Bowie. Geweldig nummer. Als ik overdag waarin ze last heb van de bovenbuurvrouw, dan zet ik het nummer op met de stereotoren goed had. Gezellig. En ook even kijken, Killer Queen is aangevraagd. Dat zegt een van de spijkertjes. Even kijken, Jeroen die zegt Queen, dan denk ik aan BB Queen. Ja, dat kan natuurlijk ook, maar we zoeken toch echt even de band Queen. Ja, ik doe graag tegendraad, zegt Jeroen ook. Nou, maar zonder dolle, These Are The Days Of My Life en Who Wants To Live Forever is ook mooi. Nou, welke er voorbij gaat komen, dat hoor je zometeen weer. Een Queen nummer voor de pop-up plaat. En straks ook Oene Loonstra op pad. En even terug naar decennia geleden straks. Maar eerst, Joe Cocker en N'oubliez Jamais.

0: Miles Smith en Neil Horan en Drive Safe. Ja, dat is helemaal goed, maar we gaan het hierover hebben.
1: Zomer in Overijssel.
0: Want ook vandaag weer zijn we kriskras onderweg door de provincie. Begonnen vanmorgen in Goor en dan is het een kleine stap richting Almelo. Want daar is natuurlijk altijd wat te doen. Zo reizen we richting een museum. Oene Loonstra snuift cultuur op.
2: Almeloze straatbeelden uit de jaren 70 en 80 allemaal te zien in een expositie aan de Marktstraat 35 in Almelo. Dat gaat over de jaren 70 en de jaren 80. Ik kijk hier naar hoe de Reigerstraat eruit zag. De Rietstraat, hè, in Almelo de Riet. De Wonderstraat, Nieuwstraatparkier. En ik zie de ouderwetse trein, de hondenkop, de gele hondenkop. Ida Wijnreder, je bent van de expositie. Ja, waar kijken we naar?
3: Ja, de oude foto's en beelden van Almelo, van de straatbeelden. Dus ik ben daar geboren en getogen.
2: Welke straat ben je geboren?
3: Nieuwstraat.
2: En die staat hier ook bij? Oh ja, dat is de Nieuwstraat. Nieuwstraatkwartier zie ik hier. De Roohofstraat.
3: Heb ik ook gewoond, Roohofstraat, met mijn ouders een tijdje. Tijdelijk.
2: Wat was er zo mooi aan die periode?
3: Ja, wat was er mooi aan die periode? Ja, we hadden ook een ijsbaan in de winter. Op de Goorse Maat, een grote ijsbaan. En dan gingen we met de hele Nieuwstraat de kinderen allemaal heen schaatsen. Dat was ook altijd heel erg leuk. Dus er was genoeg te doen daar in de buurt.
2: Waarom de jaren 70 en 80?
3: Ja, we hebben elke keer hier exposities uit de vorige tijden, zeg maar. Hè? Dat trekt wel heel veel mensen.
2: Nou ja, die wanten dus met Almelo straatbeelden. Loop ik daar even met jou omheen. Dan zie ik buiten spelen hoe dat vroeger ging. Met de klikklak, hut bouwen, ring werpen.
3: Ja, hula hoepen. Ik weet niet of dat er nou nog bij staat.
2: Ik zie me ze gewoon niet bij. Wel het stoeprandje natuurlijk.
3: Even kijken. Ja, en de ring werpen. Net als u zegt, klikklakken is ook heel bekend. Blik gooien.
2: Welk spel heb je zelf veel gespeeld toen?
3: Ik deed veel rolschaatsen.
2: Ja, die staat er ook bij.
3: Ja, dus en hula hoepen staat er wel bij. Ja. Dat deden we ook heel veel hinkelen op de straat. Dat mag niet meer, hè? Nee. Kreeg een bekeuring.
2: Vangbal, zie ik hier.
3: Ja, vangbal. Ja, dat had je dan stond je tegenover elkaar en dan moest je elkaar zo'n bal gooien en opvangen met die vangen.
2: Even aan de andere kant zie ik hier. Collectie van Bert Letteboer. Zware tijden aan de Bornse straat. Dat moet alles met Heracles te maken hebben.
3: Ja, nou daar heel weinig verstand van.
2: Oké, dan laten we dat even achterwege. Maar elke avond gekluisterd aan de buis zie ik hier ook. Pipo de Clown.
3: Ja, Pipo de Clown sowieso. En dan Chef van Oekel. Dat was ook een hele bekende. En Dynasty.
2: De man van 6 miljoen zie ik hier. De film van Ome Willem.
3: Ja, de film van Ome Willem was ook een hele bekende. En Knight Rider, dat was ook een hele goeie.
2: Dat was met name de jaren 80.
3: Even kijken, meneer De Uil staat er ook nog op de Fabeltjeskrant.
2: Dirk, hol maar die wagen.
3: Ja, ook.
2: Hey, Harry.
3: Ja, en Flipper natuurlijk.
2: Nou, genoeg te zien dus, de jaren 70 en 80 hier in Almelo. Wanneer zijn jullie geopend?
3: Vanaf woensdag 10 uur tot en met zaterdag 5 uur. Ja.
2: En als mensen zeggen, voordat ik erheen ga, ik wil toch even wat meer informatie. Waar kan men terecht?
3: Kunt u hierop terecht.
2: Gewoon hier. Is er nog een internetsite?
3: Nee. We hebben hier allemaal boekjes. En we kunnen te alle tijden hier alles vragen.
2: Slenter hier door Almelo. Je komt er langs, dan kun je het boekje meenemen.
3: Hier gratis binnenkomen. Kunnen we ook een kopje koffie aanbieden. Dus...
2: Gratis kopje koffie?
3: Ja.
2: Dan ga ik daar gebruik van maken zometeen, Ina. Dank je wel.
0: Oene Loonstra zit inmiddels aan de koffie. Boney M. nu in The Rivers of Babylon.

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.

0: ene outlet Ochtrop Duitsland.
1: 1 minuut over 3:30 in Huurne, daar is het 20,5 graad. In Zuidlo 21,3 en Den Hulst 19,5. Voor het nieuws in Overijssel, Wieke Essendal.
2: Goedemiddag. Ook in hoger beroep zijn de verdachten vrijgesproken van de moord op Onno Kuut uit Enschede. Zijn lichaam werd in 2009 gevonden in de duinen bij Hoek van Holland. Het Openbaar Ministerie dacht dat die mannen betrokken waren bij de moord en had jarenlange celstraffen geëist. Maar het gerechtshof vindt het bewijs niet sterk genoeg. Volgens de rechter is niet vast te stellen wie Kuut heeft vermoord. De mannen blijven voorlopig wel vastzitten. Ze zitten nog andere celstraffen uit voor wapenhandel en drugscriminaliteit. In Europa zijn in de eerste helft van het jaar minder nieuwe benzine- en dieselauto's verkocht, blijkt uit nieuwe cijfers. En tegelijkertijd groeit de verkoop van elektrische en hybride auto's. Vooral die hybride modellen zijn populair. Maar ook het aantal complete elektrische auto's neemt behoorlijk toe. In totaal werden in de eerste 6 maanden van het jaar bijna 6 miljoen nieuwe auto's verkocht in Europa. Bijna 6% meer dan een jaar geleden. Volgens experts komt dat vooral door de hoge brandstofprijzen en steunmaatregelen voor elektrisch rijden. In Almelo wordt onderzoek gedaan naar een autobrand. De brandweer rukte vannacht uit, maar konden die auto niet meer redden. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie roept getuigen op om zich te komen melden. En FC Twente verwacht vanavond zo'n 150 supporters van de Hongaarse club Ferencváros in Enschede voor de Europese wedstrijd. De gemeente verwacht daarom weinig fans in de binnenstad. De Hongaarse supporters worden opgevangen bij het Laatparon. Vlakbij het stadion is dat. Daar is ook een fanzone ingericht. Volgens de gemeente is het doel om de supporters gastvrij te ontvangen en de druk op de binnenstad te beperken. Later vanmiddag gaan we horen hoe het daar is. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
1: Dan heb ik nog 2 files. 1 binnen en 1 buiten de provincie. Die binnen staat aan het rechterrandje en dat is bij de Duitse grens. Bij de Lutte de grensovergang 4 kilometer file, 10 minuten de vertraging. En voor het doorreizend verkeer van Zwolle richting Apeldoorn, dat komt bij Apeldoorn Noord in 7 kilometer file. Meer dan een kwartier vertraging komt door een slecht wegdek en de rechterrijstrook is daar dicht.

FC Twente in de Europa League. Vanavond de eerste wedstrijd in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Beleef het mee bij Radio Oost met de voorbeschouwingen vanaf 7 uur en de wedstrijd vanaf 8 uur. FC Twente Ferencváros. Vanavond live op Radio Oost.

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Kenny Dam, Find My Way.
0: Dit is
2: I went my life in crooked lines.
0: De nieuwe Oost.

De herinnering schiet jou te binnen bij de pop-up plaat als ik een naam noem van een artiest. Nou, Niekert Almelo die zegt Queen, al jaren ben ik groot fan als 80s kid, geboren in 1984. The Millionaire Waltz en Brighton Rock zijn mijn favoriete tracks. Maar die staan waarschijnlijk niet in jullie systeem. Dat klopt inderdaad. Vandaar dat ik Innuendo bijvoorbeeld ook wel een mooie vind. Groeten van Niek, dankjewel Niek. Killer Queen zegt, even kijken... Een van de familie Spijker, hè? Jazeker. Toon die had het over Freddie Mercury en Montserrat Caballé. Jacqueline wil graag Under Pressure. Jeroen heeft het over Who Wants to Live Forever. En ook binnengekomen van Jacqueline Spijker. Die zegt, hoi Willem, Crazy Little Thing Called Love. Ik wilde ook wel een motor toen ik die videoclip had gezien bij Top Op. Nou, Jacqueline, die herinnering, die belonen we met Crazy Little Thing Called Love.

0: Daar schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1970. Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen en nu.

0: ID-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
10: Het is machtig mooi, man.
9: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
10: Je komt de leukste luidjes tegen.
9: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren.
12: De maatschappij, dat ben jij.
13: Het nieuws in Overijssel. Ook in hoger beroep zijn verdachten vrijgesproken van de moord op Onno Kuut uit Enschede. Het Openbaar Ministerie had jarenlange celstraffen geëist, maar het gerechtshof vindt het bewijs niet sterk genoeg. En nog 4 uur en dan begint FC Twente aan het Europese voetbalavontuur. Tot nu toe is het gezellig in het centrum van de stad. Er is wel aardig wat politie op de been. Meer nieuws in onze app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook Kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde mosh pit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau Discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: 4:02 file bij de Duitse grens over de A1. 3 kilometer, 8 minuten de vertraging bij de Lutte. Dan de A32, dat is richting Wolvenga. Vanaf Steenwijk Noord staat 3 kilometer en 8 minuten vertraging. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Daar is het wegdek in slechte toestand. Voor Apeldoorn Noord 7 kilometer file. De rechterrijstrook dicht en de vertraging een kwartier.
17: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
18: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
17: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
19: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
17: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
20: Radio Oost. Jan-Willem Cobus en Wieke

0: heart and all I want to do.
1: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. En het zonnetje breekt weer door. Nou, dat kan geen toeval zijn.
2: Ach, wat prachtig.
0: We zijn er weer helemaal klaar voor. Tot 6 uur gaan we weer bijpraten over wat er speelt in Overijssel.
2: Ja, we zijn lekker op pad. Althans, we, onze eigen Oene. Die is ook al best wel bruin geworden, vond ik.
0: Ja?
2: Ja, die is veel buiten geweest deze dagen.
0: Dat heb jij daar weer gezien.
2: Dat kun je goed aan hem zien. En we gaan hem straks nog horen. En we gaan ook eens even horen hoe het vandaag in het centrum van Enschede is. Voetbal vanavond, FC Twente, Ferencvaros, Europees voetbal strakjes, maar ook een groot feest in de stad. Bulke Open Air. Onze verslaggevers zijn die kant op.
0: En het kan niet gek genoeg, we gaan het ook nog over het circus hebben. Want dat was ook een verhaal van vandaag. Een zomercircus trekt langs het asielzoekerscentra in Nederland. En dus ook bijvoorbeeld in de Almelo waar we bij waren. Kortom, we gaan het daarom weer over hebben. In de 5 voor 6, want welke muziek past er nou bij het circus?
2: Ik zou het niet weten.
0: Iets met tenten, iets met clowns, iets met circus.
2: Oh, ja.
0: Geef ze maar door, 0645671331. Als jij een leuk idee hebt voor de 5 voor 6 op Radio Oost.

0: er valt wat te lachen met Julien Clerc en Sion Chantin. Kijk ons eens zingen, betekent dat volgens mij.
1: Mooi.
0: Of ja, wij zingen, zoiets.
1: No.
0: Zie? Nee, zie is weer geen Frans.
1: Nee. Joep.
2: De 5 voor 6 op Radio Oost.
0: Ja, want de 5 voor 6 die gaat vandaag over het circus.
1: Ja, jij begon net te lachen.
0: Ja.
1: Heb jij wel eens gelachen om een clown? Of kan dan er alleen een glimlachje vanaf?
0: Ik heb een clownfobie.
1: Ah.
0: Ja, ik heb namelijk ooit een keer een heel, hele sterke nachtmerrie gehad over Pipo de Clown.
1: Ah, jeetje.
0: Ja.
1: Oké.
0: Ik werd ontvoerd door Pipo de Clown.
1: Oh.
0: En dat is nooit meer helemaal goed gekomen tussen clowns en mij.
1: Dit is een jarenlang trauma.
0: Ja, ik denk even een ontboezeming zo.
1: Goed om te weten.
0: Ja, dat was in mijn jonge jaren. Pipo de Clown vond ik echt doodeng. En daarna heb ik nooit meer iets met clowns gehad. Ik heb ook helemaal niks met horror en zo. En dat er dan clowns in zitten.
1: We gaan het er wel over hebben, hè?
0: Ik lig bijna op
1: het
0: bankje.
1: Ja, ik zie
0: nu,
1: het.
0: Hè?
1: Ik zie je trillen en een beetje wicht wegtrekken. Toch gaan we het hebben over het circus. En ja, dan heb je het ook over acrobaten, dieren en clowns dus. Een bijzonder circus trouwens. Het trekt deze zomer langs asielzoekerscentra in ons land om kinderen een vrolijke dag te geven.
0: En vandaag staan ze in Almelo. En actrice Carla die hoopt zowel kinderen als de ouders mee te kunnen nemen in het verhaal.
3: Wij zijn acteurs en circusartiesten. En wij reizen heel Nederland langs op alle AZC's een voorstelling te spelen. En dat begint met een workshop. Dus we gaan eerst met de kinderen zelf een circus kunsten oefenen. En daarna krijgen ze een echte voorstelling waarin ze ook zelf wat mogen laten zien en mee mogen doen. Heel interactief. We hopen eigenlijk dat iedereen komt. Het leukste is ook als de ouders ook meekomen, vaders, moeders. En wij maken een voorstelling zonder taal. Dus heel voor iedereen toegankelijk. En over het algemeen wordt het heel goed ontvangen door de kinderen en door de volwassenen op de AZC.
0: Ja, het is natuurlijk mijn trauma alleen. Hè. Verder vinden heel veel mensen clowns leuk. Ja,
1: ja al zo is het ook wel, ja. Denk ik dat er weinig mensen echt heel blij worden als ze er eentje tegenkomen, toch?
0: Van de gemiddelde clown.
1: Nou ja.
0: Ja, maar in circus zijn ze wel weer leuk.
1: Zeker.
0: Ik ben ooit een paar keer naar de circus geweest. Het was echt wel leuk om mee te maken, zeg maar. En toen waren ze best grappig.
1: Goed. We zijn op zoek naar liedjes over clowns, acrobaten of trapezes. Je mag ze doorgeven in de 5 voor 6.
0: Ja, laten we maar meteen aftrappen met eentje. Want deze is aangevraagd door Jeroen Sikkema. Hij zegt Circus Custus.
1: Ja.
0: En dit is ook nog eens een keer in de zomer.

0: I knew it, I knew you van Taylor Swift. Dat is ook bijna een circus op zichzelf.
1: Ja, ja, zeker.
0: Gerust te zeggen.
2: De 5 voor 6 op Radio Oost.
0: Ja, want wij zoeken dus plaatjes over het circus vanwege het circus De Blauwe Olifant.
1: Ja, wat is dat toch een sympathieke onderwerp. Het circus trekt deze zomer langs allerlei asielzoekerscentra in ons land. Ook in onze provincie. En daarom liedjes over alles uit het circus.
0: Nou, geef ze door. Blauwe Olifanten mogen ook.
1: Ja, ja, zeker. Ja.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie!
2: ANWB en gaan.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Let's go!
1: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
2: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Het is even over 16:30 en in Ypelo, daar is nu 21,5 graad. In Zwolle 20 graden en in Doosje 19,5. Het nieuws erover, zo krijg je van Wieke Essendal.
4: Goedemiddag. Ook in het hoger beroep zijn mannen vrijgesproken van de moord op Onno Kuut uit Enschede. Zijn lichaam werd jaren geleden gevonden in de duinen bij Hoek van Holland. Het Openbaar Ministerie dacht dat die mannen betrokken waren bij de moord en hadden jarenlange celstraffen op hun dak gekregen. Het gerechtshof vindt het bewijs vandaag niet sterk genoeg. Volgens hen is niet vast te stellen wie hem heeft vermoord. De mannen blijven voorlopig wel vastzitten. Er zitten nog andere celstraffen uit, onder meer voor wapenhandel en drugscriminaliteit. Een notaris uit Twente heeft een officiële waarschuwing gekregen van de tuchtrechter. Het komt door zijn rol bij het aanpassen van het testament van zijn schoonmoeder. Ze lag een paar jaar geleden in het ziekenhuis en terwijl ze daar lag, werd haar testament aangepast. Volgens de familie was op dat moment door haar gezondheid en medicatie niet in staat om daar goed over te beslissen. Na het herstel ontdekte de vrouw dat er dus het een en ander was aangepast. Ze diende daarna een klacht in. Of die familie nu in hoger beroep gaat, dat is nog niet bekend. En de inwoners in Westerhaar die last hebben van de Colorado-kever krijgen hulp van de gemeente. De tuinen van inwoners die vlakbij een akker wonen waar mais wordt verbouwd, worden dus overspoeld door die kevers. Die beesten zijn waarschijnlijk op zoek naar eten. Hoewel de inwoners verantwoordelijk zijn voor de bestrijding op eigen terrein, gaat de gemeente wel kijken of ze kunnen helpen. Bij het overleg wordt ook de eigenaar van de akker in de buurt betrokken. En in het centrum van Enschede zijn nauwelijks supporters van Ferencvaros te zien. Voor de wedstrijd tegen FC Twente vanavond zijn 150 kaarten verkocht voor het uitvak. Die Hongaarse fans worden vooral verwacht bij het laadperron. Daar is een fanzone opgericht. Op de Oude Markt zijn vooral veel Twente-supporters zien die zich voorbereiden op die wedstrijd. De politie houdt de komende uren wel een oogje in het zeil. En trainer John van der Brom heeft al laten weten dat Rami Serouki vanavond gewoon wordt opgesteld. Hij heeft net getekend en staat direct in de basis.
5: En natuurlijk kijk je dan hoe hij ervoor staat. Je kijkt de data van zijn inspanning. En ja, die jongen is gewoon superfit. Dus er is geen enkele reden om hem daarom niet op te stellen.
4: Ja, en over Wout Weghorst zegt hij ongeveer letterlijk hetzelfde.
5: Fitheid, dat is het eerste waar je naar kijkt, dat prima zit. En ja, die gaat ook gewoon morgen starten, dus geen discussie over.
4: Vanavond dus, om 8:00, dan wordt er afgetrapt. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
3: Ja, want hij was gisteren fit, maar hoe is het vanavond?
4: We gaan het zien.
3: Ja, zo is het. Files op de A1, dat is richting Duitse grens. Wat langere file op dit moment. 13 minuten de vertraging, 4 kilometer file bij De Lutte als je over de A1 het land uit wil. De A50, dat is Zwolle richting Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord. 20 minuten file, wegdek is in slechte toestand. En de rechterrijstrook is dicht. De lengte van de file is zo'n 8 kilometer. En de N50, daar staat 5 kilometer file tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. En daar is de vertraging zo'n 9 minuten. Kijken we naar het weer. Veel wolken en zon vandaag die elkaar afwisselen. Weinig wind, geen hoge temperaturen. Hier en daar is het nog richting de 21 graden gegaan, maar niet meer dan dat. Morgen begint bewolkt, daarna breekt de zon door. Het wordt iets warmer, 23 of 24 graden. En in de nacht naar zaterdag koelt het lekker af. Zaterdag is het zonnig, 25 tot 27 graden zelfs. En zondag ziet er dan weer heel anders uit. Dan komt er regen en wordt het niet warmer dan 22 graden.
6: Jan Willem Kobus en Wieke.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Heerlijk dat parkje en het bankje.
1: Zomer in Overijssel.
0: Snelle en Mark Floor hoor je op Radio Oost. En wij gaan weer eens eventjes kijken hoe het is in onze provincie.
2: Ja, Oene die is vandaag op tour door Twente. Hij was vandaag al in Goor, Delden en Almelo. Maar de dag is nog niet voorbij.
0: Nee, want inmiddels is hij weer op een hele andere plek aangeland. Laat maar horen, Oene.
3: Ik ben weer even teruggegaan naar de Noordmolen. Am Delden, gemeente Hof van Twente. En ja, daar zitten hier aan een bankje mensen een lekker broodje te eten. Ik loop even naar deze meneer. Goeiedag. Ja, waar komen jullie vandaan?
4: Wij komen uit Renen.
3: Renen, bij Arnhem?
4: Gemeente Renen. Bij, ja, meer bij Veenendaal als bij Arnhem. Maar bij de Grebbeberg.
3: Reden is bij...
4: Ja, de Renen bij de Grebbeberg. Dat
3: bij de Grebbeberg.
4: Al bekend.
3: Ja. Ik zou te zien, wat wou je zeggen?
5: Reden, dat ligt inderdaad bij Arnhem, ja.
3: Ja. Nou ja, in ieder geval, jullie zijn hier op de fiets. Tenminste, ik neem aan dat die fietsen die daar staan van jullie zijn. Fietsen gehuurd of zijn die gewoon van jullie zelf?
4: Nee, eigen fietsen. We zijn hier even een paar dagen op vakantie. In een hotelletje in Hengelo. En ja, een paar routes uitgestippeld. En de eerste route van vandaag, die leidde ons hier naartoe.
3: De Noordmolen.
4: Ja, precies. Dat wisten we niet dat het was, dus het verrast ons.
3: Ja, ja. Ja, hoe is dit gebied hier?
5: Hoe het gebied hier is?

0: Dat soort zaken.
1: En dat is de Betuwe inderdaad, ja. Ja, dat is nu op het ogenblik is de kersttijd, hè? In de Betuwe. En de beste is hoop met vrucht. Allemaal vruchten zijn ze nu het oogsten.
0: Dan worden plukken en wegwezen.
1: Ja. Ja, een hoop scholieren hebben ze dan in dienst, hè. Voor de beste pluk, dat is meestal in de grote vakantie, schoolvakantie. En dan, dan lopen er op zo'n bedrijf lopen er zo 30, 40, 50 scholieren lopen daar best te plukken.
0: Ja, leuk vakantiebaantje natuurlijk. Loop ik even naar deze mevrouw toe. Wat is er zo mooi aan dit gebied, Twente en omgeving?
2: De bossen. Ja, daar hebben wij ook wel de bossen, maar het ziet er toch weer anders uit.
0: Ja, wat is eigenlijk het verschil dan?
2: Ja, een boom is een boom, hè? Het verschil, dat weet ik eigenlijk niet zo. Nee.
0: Een paar... dan ga ik even naar deze meneer.
3: Dat je hier heel veel kreekjes, slootjes erbij hebt. Dus het is wat lager gebied. En bij ons is het Utrechtse Heuvelrug. Dus dat is allemaal droog bosgebied. Dat is wel het grootste verschil, denk ik. En als er veel water is, heb je ook gelijk een andere vegetatie.
0: Goed, een paar dagen dus in dit gebied hier in Twente. Waar gaat de volgende reis heen?
2: Dat weet ik niet, want die meneer die doet het regelen.
0: Ah, dan ga ik even naar de regelmeneer die dat allemaal weet. Wat is de volgende bestemming?
1: Morgen hebben we dus een andere route. En dat is een route eigenlijk... We zitten de hele dag kort bij Hengelo. Het is een route die helemaal rondom Hengelo is uitgezet.
0: Helemaal uitgestipt.
1: Ja, dan kun je ongeveer een 50, 55 kilometer is dat.
0: Goed. Stel, op een gegeven moment hebben jullie al die routes gefietst. Hè? Dan vertrekken jullie uit Hengelo. Ga je dan terug naar huis of ga je naar een andere plek in Nederland?
1: Nou gaan we eerst naar huis. Ja, maar ik kan niet zo lang van huis af, zie je.
0: Beetje heimweegevoel?
1: Ja, nee.
0: Maar goed, en een paar dagen thuis en dan?
1: Dan zijn we een weekje thuis en dan gaan we weer een hele week fietsen.
0: Naar?
1: Dan gaan we naar Rondje.
4: Drenthe-Groningen.
1: Ja, Drenthe-Groningen.
0: Drenthe-Groningen.
1: Gaan we dan vandaag van adres naar adres gaan we dan... we zetten de auto op een bepaalde plek neer. En dan gaan we elke dag een stuk fietsen. En op laatst aan het einde van die vijf dagen, ja. Dan komen we weer bij de auto uit, als het goed is.
0: Oké. Okay. Mensen in Drenthe-Groningen, jullie zijn gewaarschuwd.
1: Ja, ja.
0: Invasie uit Reden en vlakbij Tiel. Ja. Ik wens jullie... Ja.
1: U zegt dat u het even bekend maakt, want het is nog wel eens een keer best gevaarlijk onderweg, hoor. Als wij er rijden.
0: Want?
1: Ja, je weet het niet, we zijn nog wel eens een beetje wild bezig. Dus we kunnen mensen gerust waarschuwen, ja.
0: Dat is ook heel wild uit, moet zeggen.
1: Ja, ja.
0: Goed, veel plezier in ieder geval. Dankjewel.
5: Ja, dankjewel. Ja, okay. Tot ziens.
6: Zomer in Overijssel.

0: Bulke Open Air is terug. En RTV Oost is erbij. Een waanzinnig feest op de Oude Markt in Enschede. Glitter, drag queens, live muziek, verrassende acts en een onvergetelijke sfeer. Maar bovenal is het een feest van vrijheid en verbinding. Ongeacht wie je bent of van wie je houdt. Kijk zaterdag naar de hoogtepunten van Bulke Open Air op TV Oost.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
13: Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
15: Het is machtig mooi, man.
14: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
15: Je komt de leukste luidjes tegen.
16: Een praatje maakt je dag.
17: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
18: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Een vrouw die wordt verdacht van grootschalige drugshandel vanuit een huis in Deventer komt voorlopig vrij. 3 mannen die ook worden verdacht blijven wel vastzitten. In het najaar dan horen waarschijnlijk hun strafeis. En het is nog aardig rustig bij de fanzone van Hongaarse supporters in Enschede. Hun Ferencvaros speelt vanavond om 8 uur tegen FC Twente. En wij zijn daar natuurlijk bij. Meer in de app.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
20: Levi van Eck met het NOS-journaal. 3 jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
21: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
22: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
21: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
23: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
21: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
19: Radio Oost. Jan Willem Kobus en Wieke Essendal.
24: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Mambo number 5, Lou Bega.
1: Jan-Willem Kobus en Wieke Essen.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zomer in Overijssel gaat het laatste uur voor deze dag alweer in. Straks gaan we je vertellen wat er allemaal te beleven is in onze mooie provincie. Maar zomerse dan met Lou Bega kunnen we hem toch niet beginnen. Zometeen kijken we wel even naar zomerse evenementen en sportief.
2: Zeker. We gaan kijken bij FC Twente en bij Bulke Open Air. Dat ga je straks horen. We kijken ook terug op een ander leuk evenement van vandaag. Een bijzonder circus. Het trekt deze weken langs asielzoekerscentra in ons land om kinderen een beetje een vrolijke zomer te geven.
0: En dat doen we met de 5 voor 6. Welke muziek kun je daarbij bedenken? De Monty Python's Flying Circus.
2: Ja, ja.
0: Always Look at the Bright Side of Life is onder meer aangevraagd. En dat is voor sommige mensen ook goed om aan te nemen. Nou, wat heb jij? Heb jij ook nog een goed idee voor de 5 voor 6? Geef ze door. Want we gaan het eerst hebben over het nieuws van vandaag. In Enschede maken ze zich op voor een drukke avond. FC Twente speelt vanavond de Europese wedstrijd tegen Ferencváros uit Hongarije. En in de binnenstad wordt het regenboogevenement Bulke Open Air gehouden. We horen zo van de verslaggevers hoe het daar nu is.
2: De gemeente Zwolle kijkt naar een nieuwe aanpak voor mensen met problematische schulden. D66, Pro en ChristenUnie willen weten of de stad iets kan leren van Arnhem. Daar hadden ze al een succesvolle proef. Gezinnen krijgen daar begeleiding en ook koopt de gemeente een deel van de schuld af. Volgens de partijen in Zwolle hebben bijna 5000 gezinnen dit soort schulden en zoeken veel mensen te laat hulp.
0: De gemeente Deventer, de politie en een grote woningcorporatie hebben met een grote groep bewoners gesproken over de reeks autobranden. Volgens de bewoners was het een open gesprek, werd hun zorgen serieus genomen. Wel zijn er nog geen concrete nieuwe maatregelen aangekondigd. In Deventer zijn de afgelopen jaren al tientallen autobranden geweest.
2: Inwoners in Westerhaar die last hebben van de Colorado-kever krijgen hulp van de gemeente. Tuinen van bewoners die vlakbij een akker wonen, waar mais wordt verbouwd, worden dus overspoeld door die beestjes, zijn waarschijnlijk op zoek naar voedsel. Hoewel die inwoners verantwoordelijk zijn voor de bestrijding op eigen terrein, gaat de gemeente toch even kijken of ze kunnen helpen. En bij dat overleg wordt ook de eigenaar van de akker betrokken.
0: En nog even terug naar Enschede, want daar wordt vanavond dus om 8 uur afgetrapt in het Europees voetbal. FC Twente staat op het veld tegen Ferencváros uit Hongarije. En volgens sportverslaggever Joran Swat is Twente goed in vorm.
3: Twente staat er uitstekend voor. Kijk, het geraamte van het elftal is eigenlijk blijven staan. Ja, Ricky van Wolfswinkel is dan gestopt en Mats Rots is vertrokken naar Hoffenheim. Maar daar heeft de FC Twente dan wel weer op gehandeld met de 2 nieuwe linksbacks. En dan moet FC Twente in principe denk ik wel in staat zijn om zeker thuis van Ferencváros te gaan winnen. Al is het wel een geduchte tegenstander. Want het is wel de recordkampioen van Hongarije. Het werd vorig jaar voor het eerst sinds 8 jaar geen kampioen in Hongarije. Het werd tweede op een punt, maar het won wel de beker. Dus het is gewoon een goede tegenstander.
2: Ja, deze supporters in Enschede die hebben ook wel een idee van de uitslag vanavond.
4: 3-1 overwinning. Ja, thuis moet je vandaag het verschil wel maken, denk ik. Wacht met volgende week.
5: Ik denk dat het 2-1 gaat worden. Ik denk wel dat Weghorst eentje de rit tikt.
0: Partij optimisme is in ieder geval. We gaan het zien en vooral ook horen vanavond. FC Twente Ferencváros begint om 8 uur. Maar vanaf 7 uur kun je het al volgen op Radio Oost met de voorbeschouwingen. En wel hier.
6: FC Twente in de Europa League. Vanavond de eerste wedstrijd in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Beleef het mee bij Radio Oost met de voorbeschouwingen vanaf 7 uur en de wedstrijd vanaf 8 uur. FC Twente Ferencváros. Vanavond live op Radio Oost.
7: Je voelt je thuis.
8: Radio Oost.
7: Thuis in Overijssel.

0: De Fever Dream Alex Warren op Radio Oost. Ja, het is ook wel een beetje een koortsdroom als je als supporter van de ene club bij de ander moet staan. Maar dat doet hij met verve.
1: Dat doet hij zeker. We hebben het over onze verslaggever Jeroen Kuiper. Want vanavond staat Enschede in het teken van Europees voetbal. FC Twente neemt het straks op tegen Ferencváros uit Hongarije. En dat trekt niet alleen duizenden tukkers, maar natuurlijk ook Hongaarse supporters.
0: Ja, Jeroen Kuiper is dus in de binnenstad. Hoe is de sfeer in Enschede, Jeroen?
2: Ja, goedemiddag. Ja, de sfeer is hier eigenlijk wel goed. Als ik zo om me heen kijk, zie ik best wel wat plukjes Twente-fans die met elkaar aan het bier drinken zijn, aan het indrinken zijn. En ja, het lijkt alsof ze er wel zin in hebben.
1: Ja, ze zijn ook gescheiden, hè, van de Hongaarse supporters.
2: Ja, dat klopt. Die zijn naar het laadperron gebracht aan de rand van het centrum. Daar waren vanmiddag, toen wij er waren, ongeveer 30 mensen. Dat waren niet de alleraardigste Hongaren die ik ooit heb meegemaakt. Want zo gauw wij met een camera aankwamen was het no video. Het enige wat ik nog kreeg te horen was dat het bier lekker was en dat ze het wel naar hun zin hadden. Maar ze hadden wel 13, 14 uur in de bus gezeten. Dus misschien waren ze ook een beetje vermoeid.
0: Ja, ja, nee, Hongaren zijn, tenminste ik ben een keer op vakantie geweest, sowieso wat stuggere mensen volgens mij. Maar verder is de sfeer daar dus wel goed. Want waren ze als wat gedoe met spandoeken, ook met Hongaarse teksten erop. Heb je daar nog iets van gemerkt?
2: Nee, ja, dat was inderdaad vanochtend dat die op diverse plekken hingen. Maar die zijn weer weggehaald. Maar daar was totaal niks van te merken.
1: Ja, Jeroen, het wordt vanavond een feestje daar in de binnenstad. Hopelijk voor de Enschedese supporters. En er is nog een tweede feestje aan de gang, toch?
2: Ja, want Bulke Open Air is hier vanavond ook. De opbouw van het grote podium is in volle gang. Duizenden mensen worden daar ook voor verwacht. Hangen hier ook bij de barren regenboogvlaggen. En nou is er één, ja, waarschijnlijk voetbalsupporter die dacht, ik ga heel stoer even de regenboogvlag uit de mast halen en ermee rondrennen op het terras met een hoop gejoel tot gevolg. Daar is de politie nu naar op zoek om die persoon te pakken en te kijken waar die vlag is gebleven. Maar vooralsnog lijkt het hier verder heel rustig en gemoedelijk. En lijken zowel Twente als Bulke Open Air een mooie avond tegemoet te gaan.
0: Ja, dat ziet er in ieder geval qua weer ook zo uit. En als het zo blijft zoals nu, is dat een heel gezellige avond in Enschede. Jij blijft daar een beetje hangen of zoek je ook nog de Hongaarse supporters even op?
2: Ja, daar ben ik vanmiddag al geweest. Ik denk niet dat ik als ik weer met de camera aankom, dat ik nog een keer welkom ben.
0: Dat is dan wel vriendelijk je ontvangen met open armen. Ja. Nee, oké. Okay. Ja. Heel goed.
2: Twente supporters die ik sprak trouwens, die zijn wel vol verwachtingen dat Twente gaat winnen. 2-1 en 3-1 heb ik als uitslagen gehoord. En Jan-Willem, ik weet niet of je van de wetjes doen bent, maar Weghorst gaat scoren heb ik gehoord.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, nee, ik ben daar niet zo van. Maar we zullen het zien vanavond. Dankjewel Jeroen.
2: Heel.
0: Hoi. Vanuit de binnenstad van Enschede dus in voorbereiding op een voetbal en een muziek. Ja, extravagant feestje.
1: Ja, gezellig hoor.

0: Abel is onderweg en wij zijn onderweg naar die wedstrijd van vanavond.
1: Och, zin in. Vanavond 8 uur FC Twente, Ferencváros, te horen op de Oosttribune.
0: Vanaf 7 uur met de voorbeschouwingen en vanaf 8 uur live.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
8: Het is machtig mooi, man.
7: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
8: Je komt de leukste luidjes tegen.
7: Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren.
10: De maatschappij, dat ben jij.
11: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
13: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
14: Exact 5:30 en exact 20 graden in Keijendorp, in Ankum 20,2 en in Dwarsgracht ietsje frisser 19,5. Nieuws in Overijssel, hoe krijg je van Wieke Essendal?
15: Goedemiddag. Een vrouw die wordt verdacht van grootschalige drugshandel vanuit een huis in Deventer komt voorlopig vrij. Ze zat al ruim 1 jaar vast. Volgens justitie wijzen gekraakte berichten op een grote drugsoperatie waar honderden kilo's drugs werden verhandeld. De vrouw zegt dat ze er niks mee te maken heeft en zegt dat ze in een situatie zit waar ze geen controle over heeft. 3 mannen, die ook worden verdacht, blijven wel vastzitten. Dit najaar horen we hun strafeis. Impuls, de welzijnsorganisatie in Oldenzaal, gaat gedwongen door geldproblemen samenwerken met Wijkracht uit Hengelo. Impuls biedt hulp en organiseert activiteiten voor mantelzorgers, ouderen en asielzoekers. De organisatie leed vorig jaar een verlies van bijna €250.000. Vooral door hoge salarissen en de inhuur van tijdelijk personeel. De directie noemt die financiële situatie zorgelijk. En ook dit jaar wordt een verlies verwacht. Factures die nu openstaan worden voorlopig niet ingevuld. De samenwerking met Wijkracht is nu nodig om te kunnen blijven bestaan. De gemeente Hof van Twente waarschuwt huisdiereigenaren voor grasaren. Die komen in deze tijd van het jaar veel voor, kunnen gevaarlijk zijn voor honden en katten. Ken jij dat ook?
14: Ja, zeker. Daar moet je heel erg mee oppassen.
15: Ik dacht, dat is natuur, dat kan niet zo misgaan, maar dat gaat dan toch in de neuzen en de oren?
14: Ja, precies. En dan krijg je ze er niet meer uit. Heel gevaarlijk.
15: Kan pijnlijke ontstekingen veroorzaken. Ja. Soms is zelfs een operatie nodig. De gemeente vraagt baasjes daarom hun huisdier na elke wandeling goed te controleren. En voetbal vanavond, FC Twente tegen Ferencváros uit Hongarije. In het centrum van Enschede komen de Twente-supporters nu bij elkaar. En dat is trouwens niet het enige evenement. Op dezelfde plek is straks het queerfeestje van Bulke Open Air. En de boel wordt daar opgebouwd, ziet onze verslaggever Jeroen Kuiper.
16: Duizenden mensen worden daar ook voor verwacht. Hangen hier ook bij de barren regenboogvlaggen. En nou is er één, ja, waarschijnlijk voetbalsupporter die dacht, ik ga heel stoer even de regenboogvlag uit de mast halen en ermee rondrennen op het terras met een hoop gejoel tot gevolg. Daar is de politie nu naar op zoek om die persoon te pakken en te kijken waar die vlag is gebleven. Maar vooralsnog lijkt het hier verder heel rustig en gemoedelijk. En lijken zowel Twente als Bulke Open Air een mooie avond tegemoet te gaan.
15: Ja, Bulke begint vanavond om 7:00 en de voetbalaftrap is een uurtje later. We zijn natuurlijk bij beide evenementen en je kunt het volgen via al onze kanalen. Meer nieuws uit Overijssel op oost.nl en in onze app.
14: Dan de files, die staan onder meer op de A1 bij de Duitse grens. 3 kilometer, 8 minuten de vertraging. Dan kijken we nog naar de A50, Zwolle richting Apeldoorn. Daar is de wegdek in slecht toestand, de rechterrijstrook dicht. 6 kilometer file, 20 minuten vertraging. En de N340 Zwolle richting Ommen tussen Oud-Leuzen en Ommen staat 3 kilometer. En 9 minuten ben je daar langer onderweg. Over naar Grita Spannenburg. Is het nog een beetje feest en voetbal weer vandaag?
17: Dat denk ik wel. Het is droog, het is niet al te heet, het is niet al te koud. Het is volgens mij weer prima zomerweer. We zijn begonnen met vrij veel wolkenvelden. Daarna kwam de zon er vaker bij. En op de meeste plekken zijn we naar 20 tot 22 graden gegaan. Dus dat is denk ik een fraaie temperatuur. Een beetje onder het klimatologische gemiddelde. Maar dat mag ook wel eens.
14: Ja, zeker. Dat is ook prima een keertje.
17: Ja,
14: hè? We zitten er ook wel eens boven. Hè?
17: Ja, en dat zit er ook weer voor volgende week aan te komen. Hè? Er zit een hele piek aan hitte weer in de kaart. En eens kijken hoe heet die uiteindelijk wordt opgediend. Maar wat dat betreft denk ik dat mensen blij zijn dat het eventjes een beetje gematigder is.
14: Ja, ik ben daar inderdaad wel een beetje mee eens. Hoe is het met de komende dagen dan?
17: Ja, de komende dagen. We hebben nog morgen nog een dag waar de wind in de ochtend nog vanuit het noordwesten waait. Of eigenlijk vanavond en vannacht is dat. Dat betekent dat het vannacht eigenlijk overal bewolkt raakt. En dat het morgenochtend weer bewolkt is. En dat er daarna gaten in de bewolking vallen. De wind draait morgen overdag langzaam naar het west-zuidwesten. Is trouwens heel weinig wind. Er komt een hoge drukkern boven ons. Dus het is morgen rustig. En warmer met een doorbrekende zon gaan we naar op de meeste plekken naar 3, 24 graden. En dan zaterdag, ja, een hoogzomerse dag. Veel zon, een paar stapelwolken. 25 tot 7 of 28 graden. Dus echt een hoogzomerse dag. En zondag staat nog steeds gepland voor de passage van een paar buien. Hopelijk zijn het er behoorlijk wat. Als het tegenvalt, valt er amper een paar millimeter. Temperatuur wordt gedrukt naar 22 graden. En dan volgende week opbouw naar een warmtepiek. Piek, zo lijkt het.
14: Ach, een warmtepiek.
17: Een warmtepiek, de volgende.
14: Mooi show, dankjewel.
17: Joehoe.
18: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal.

0: Ook een van de 5 voor 6 over het circus, de Babysitter Circus. And everything's gonna be alright.
1: We hadden het net al over Enschede en het Europese voetbal. Maar de stad staat vanavond niet alleen in het teken van voetbal, maar ook van regenbogen en een vrolijk festivalsfeertje. Bulke Open Air.
0: Ja, en verslaggever José de Bruin is al in de binnenstad. Staat naast Jeroen aan de andere kant van het plein.
2: Nou, ik sta niet naast Jeroen, maar wel langs, naast een stripperpaal. Oh. Ik weet niet of daar vergelijking in zit.
0: Ik maak hem verder niet, nee, maar vertel vooral verder wat er te zien is.
2: Ik sta inderdaad midden op de Grote Markt. Vanavond is hier Bulke Open Air. Vorig jaar was het zo'n groot succes. Ja, dat moest en dat zou nog een keertje worden overgedaan. Nou ja, en vanavond staan we hier. Er worden echt, ik hoorde Jeroen al zeggen, 10.000 mensen verwacht. Die zien dan 3 enorme discoballen. Maar echt discoballen, zo groot heb je ze nog nooit gezien. Die zien natuurlijk heel veel regenboog. Want ja, ik hoorde het ook al even zeggen. Het is een feestje voor eigenlijk iedereen. Of je nou houdt van man of vrouw. Iedereen is hier welkom. En dat vind ik zelf heel mooi. Het is de liefde die moet gaan verbinden. Dus nou ja, misschien weet je een beetje hoe ik eruit zie. Maar op het moment ben ik één grote, ook glitterbal. Met allemaal ja, hartjes, hartjes, oorbellen, hartjes aan mijn broek, hartjes. Het is de liefde overal. Hey, ik neem jullie heel even mee op het podium. Ja, er is natuurlijk helemaal niks. Ik voel me ook een beetje gekkig dat ik hier nu gewoon, ja, hallo Enschede! Niemand reageert ook. Ja, ik loop even vooraan op het podium. Ja, nou ja, dan kijken er wat mensen natuurlijk een beetje schaapachtig. Hallo! Ja, zeggen niks terug. Super. Er zijn hier van die hele grote ventilatoren. Nou, dan kan je wel draden wie daarin gaan staan natuurlijk, hè. Helemaal haren die omhoog gaan. Ik test het alvast even. Misschien hoor je het ook wel.
0: Wow.
2: Oeh, nou. Ja. Ja, dat zijn vrij krachtige ventilatoren. Mijn hele zonnebril wordt weggeblazen meteen. Op het podium, daar zijn heel veel acts. Maar Bulke, ja, die gaat niet verklappen wie dat zijn. Maar ik...
0: Oh.
2: Ja,
0: oh, wow.
2: Ik, ja.
0: Nou, wow.
2: Wat?
0: Wacht, ja. wacht.
2: Stop.
0: Oh. Ja. Want, wie gaan er optreden vanavond?
2: Ja, dan moet ik wachten tot die hele trommel is uitgetrommeld.
0: Nee, die is uitgetrommeld als jij hebt gezegd wie er komt.
2: Oh, nou, dan ga ik een heel lang verhaal houden.
0: Oh.
2: Want ik was net eventjes in de kerk. Het is in de grote kerk. En toen kwam ik achter al een paar dames tegen die ik wel ken. En die jij misschien ook wel boven je bed hebt gehad, Jan-Willem.
0: Nou.
2: Vanavond treden hierop de Dolly Dots.
3: Wauw.
0: Wauw, de
2: ja,
0: Dolly Dots.
2: Ja, dat is wel echt... De Dolly Dots treden hierop. Ja, dat mag je dus eigenlijk officieel helemaal niet weten. Dus niet verder vertellen. Maar als ik jou was, dan zou ik toch wel vrij rap hier naartoe komen. Het begint om 7 uur en dan zie je ze wel. En er zijn dus nog heel veel andere mensen die ik ook al backstage heb gezien. Maar waar ik echt, als ik dat vertel, nou, dan krijg ik ruzier. Dat moeten we niet hebben.
0: Nou, mooie surprise acts dus bij Bulke Open Air. Zometeen is Dolly Dots ook om 7 uur. Ik weet niet of ik dat ga redden.
2: Nou, dan wachten ze wel even op jou. Nee, ik mag het.

0: De Dolly Dots dus vanavond op het podium in Enschede bij Bulke Open Air. And tell it all about boys. Nog een circus in Enschede en wel in de Grolsvesten, want het gaat vanavond voor FC Twente dan beginnen. Daar wordt gespeeld tegen het Hongaarse Ferencváros in de tweede kwalificatieronde van de Europa League. En deze supporters hebben goede hoop.
1: 3-1 overwinning. Ja, thuis moet je vandaag het verschil wel maken, denk ik. Wacht met volgende week.
2: Ik denk dat het 2-1 gaat worden. Ik denk wel dat Weghorst eentje erin tikt.
0: Ja, dat zou mooi zijn voor FC Twente. Want als ze winnen, gaan ze door naar de derde ronde van de Europa League. Mocht Twente worden uitgeschakeld, dan wacht de derde ronde van de Conference League. De wedstrijd is vanavond om 8:00 live te volgen op Radio Oost.
3: En vanavond verandert de Oude Markt in Enschede in één groot feest tijdens Bulke Open Air. Na de succesvolle terugkeer tijdens de viering van Enschede 700 jaar... is het eerbetoon aan het legendarische gay-uitgaanscentrum met Bulke dus terug. Ja, wie daar optreden blijft geheim, maar onze José geeft even iets weg.
4: De Dolly Dots treden hierop. Ja, dat mag je dus eigenlijk officieel helemaal niet weten. Dus niet verder vertellen. Maar als ik jou was, dan zou ik toch wel vrij rap hier naartoe komen. Het begint om 7:00 en dan zie je ze wel. En er zijn dus nog heel veel andere mensen die ik ook al backstage heb gezien. Maar waar ik echt, als ik dat vertel, nou, dan krijg ik ruzie hier. Dat moeten we niet hebben.
0: Nou, dat doen we allemaal niet. Maar ja, we hadden de Dolly Dots al even gedraaid. Hè. Dus het was al duidelijk. Maar morgen dan, Circus de Blauwe Olifant trekt deze zomer langs asielzoekers. Centra in Nederland om kinderen een vrolijke dag te bezorgen. Morgen gaan ze in Enschede, staan ze in Enschede en actrice Kalla hoopt zowel de kinderen als de ouders mee te kunnen nemen in hun verhaal.
5: Wij zijn acteurs en circusartiesten en wij reizen heel Nederland langs op alle AZC's een voorstelling te spelen. En dat begint met een workshop, dus we gaan eerst met de kinderen zelf een circus kunsten oefenen. En daarna krijgen ze een echte voorstelling waarin ze ook zelf wat mogen laten zien en mee mogen doen. Heel interactief. We hopen eigenlijk dat iedereen komt het leukste is ook als de ouders ook meekomen, vaders, moeders. En wij maken een voorstelling zonder taal, dus heel voor iedereen toegankelijk. En ja, over het algemeen wordt het heel goed ontvangen door de kinderen en door

0: de volwassenen op de AZC.
1: Morgen is er ook een wielerdag in onze provincie. Wielerlegende Henny Kuiper uit Denenkamp organiseert het rond de etappe van de Tour de France. De Tour zit er dit weekend trouwens op. Ze gaan eerst een stukje fietsen met elkaar en daarna samen op groot scherm de etappe kijken. Je kunt daar nog bij zijn. En ook prominenten zijn erbij, zoals oud-triatleet Rachel Klamer uit Beuningen en oud-tourcommentator Gio Lippens uit Steenwijk.
2: En ook morgen zijn we natuurlijk te vinden in de provincie in de Overijsselse zon met zomer in Overijssel. We beginnen morgen in Goor op de markt. Onze verslaggever Oene, kun je daar zomaar tegen het lijf lopen? Dus ook op andere markten is die geregeld aanwezig om tegen het lijf aangelopen te worden.
1: Van alle markten thuis, die man.
2: Die Oene is van alle markten thuis. Dat is de conclusie van de dag.
3: De 5 voor 6 op Radio Oost.
2: Ja, de 5 voor 6 die ging vandaag over circus. En daar werd deze onder meer vraag gevraagd.
4: Was maar een clown.
2: Ja.
4: In het wit en in het rood. Hij was maar een clown.
2: Ja.
4: Maar nu is hij dood.
2: Zo kan het gaan. Nou, we sluiten af met nog een circusplaatje van Monty Python's Flying Circus. En dat is misschien wel een boodschap aan iedereen ook vandaag weer. Always look on the bright side of life.
5: Things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/na.

0: Let's go!
1: Barbecue specialisten opgelet. Voor de beste barbecue pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
4: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Bij een ongeluk bij een bouwmarkt in Enschede is iemand gewond geraakt. Wat er is gebeurd is niet duidelijk. Wel zijn er meerdere hulpdiensten opgeroepen. En het slachtoffer is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. En de spelers van de FC Twente zijn gearriveerd in de Golsvesten voor de Europese wedstrijd van vanavond. Over 2 uur wordt er afgetrapt. Meer nieuws, dat vind je in onze app.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. 3 jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Lutz in Noorden en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Lutz in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
3: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
9: Voor de grootste keuze in

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

FC Twente in de Europa League. Vanavond de eerste wedstrijd in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Beleef het mee bij Radio Oost met de voorbeschouwingen vanaf 7 uur en de wedstrijd vanaf 8 uur. FC Twente Ferencváros. Vanavond live op Radio Oost.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1970? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

FC Twente in de Europa League. Vanavond de eerste wedstrijd in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Beleef het mee bij Radio Oost met de voorbeschouwingen vanaf 7 uur en de wedstrijd vanaf 8 uur. FC Twente Ferencváros. Vanavond live op Radio Oost.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
5: Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerzelozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
15: Het is machtig mooi, man!
14: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
15: Je komt de leukste luidjes tegen.
14: Een praatje maakt je dag.
16: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De S geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
19: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
17: Radio Oost. De Oosttribune.
10: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
9: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 7:07 en het WK is nauwelijks voorbij. Die kruiddampen zijn nauwelijks opgetrokken of we gaan alweer door met het Europese voetbal, ook in onze provincie. FC Twente vanavond in de eigen grolsvesten in de tweede voorronde van de Europa League thuis tegen het Hongaarse Ferencváros, dat in de eerste voorronde Vojvodina versloeg in 2 wedstrijden... en dus aan mag treden tegen FC Twente vandaag in Enschede en volgende week in Budapest. We zijn er natuurlijk live bij. De wedstrijd begint om 8:00 en natuurlijk gaan we voorbeschouwen op die wedstrijd. We hebben de interviews met onder meer de aanvoerder van vanavond, dat is Bart van Rooij, en natuurlijk ook trainer John van den Brom. Straks natuurlijk ook schakelen met het stadion waar onze mannen ter plekke straks uitgebreid en integraal verslag zullen doen. En dan heb ik het over de verslaggevers Tijmen van Wissing, Nico Wansia en onze huisanalist Jan van Sta, die daar de gedrieën in het stadion zitten om u niets te laten missen van het eerste Europees duel en eigenlijk het eerste serieuze duel in het nieuwe seizoen voor een Overijsselse BVO, in dit geval FC Twente. Blijven dus bij met de mooiste muziek tot 8:00 en daarna live die wedstrijd en natuurlijk daarvoor die voorbeschouwingen. Blijven bij
0: de Oosttribune.

0: Sister Sledge and Lost in Music op Radio Oost. Straks dus om 8:00 gaat het beginnen in de Grolsvesten. Zo'n 28.000 mensen zullen daar zitten om die wedstrijd te gaan bekijken tegen het Hongaarse Ferencváros. De eerste dus in die tweede voorronde om de Europa League. Dan zijn er natuurlijk ook voorafgaand de trainingen, de avond voorafgaand, de dag voorafgaand en natuurlijk ook de persconferenties die gegeven worden. Zeker ook door FC Twente. En in dit geval was onze eigen Joran Swart daarbij en die sprak met Bart van Rooy, die vanavond dus de aanvoerder is.
1: Ja, had jij in mei ook nog verwacht dat jij hier nu zou zijn bij de start van de Europese campagne, toen je hier het Europees voetbal veilig stelde?
2: Jawel, jawel, zeker. Ja, je weet dat het WK ertussen zit. De markt zal misschien wat langzamer op gang komen. En daarnaast wil ik ook gewoon heel graag Europees voetbal spelen. Dus ik had het wel verwacht.
1: Ja, voel je ook dat jullie er klaar voor zijn? Ja, 3 oefenwedstrijden gehad. Hoe staan jullie voor?
2: Ja, ik had toevallig gisteren met John erover. Eigenlijk is het wel hartstikke lekker dat het nu gaat beginnen. Ik had er niet aan moeten denken om nog 4 oefenwedstrijden te moeten spelen. Maar de wedstrijden die we hebben gespeeld waren tegen goede tegenstanders. En ik denk dat we daarin heel veel goede dingen hebben laten zien. Dus ik denk dat we er wel klaar voor zijn.
1: Ja, maar toch een hele korte voorbereidingsperiode. Qua fitheid, hoe staan jullie er dan echt voor?
2: Ja, we hebben er nu 3-4 weken erop zitten. Ik denk dat we over een aantal weken wel wat verder kunnen zijn. Maar we hebben 2 keer 90 minuten kunnen spelen, veel jongens. Dus ik ga ervan uit dat het gewoon goed zit met de fitheid.
1: Ja. Hoe vaak denk jij nou nog terug aan jouw Europese vuurdoop in Manchester?
2: Ja, ik moet zeggen dat er nu allemaal wat dichterbij begon te komen met de Europese week. Dat ik er wel meer aan heb gedacht. Toch wel een hele bijzondere ervaring. De wedstrijd die ik daar heb mogen spelen. En het zou mooi zijn om nog een aantal van dat soort potjes te mogen spelen dit jaar.
1: Ja, eigenlijk werd dat een hele mooie campagne met mooie wedstrijden. Zijn jullie in staat om weer zo'n campagne neer te gaan zetten?
2: Ja, zeker. Alleen dat is wel heel erg vooruitkijken. We zullen ons eerst moeten focussen op de wedstrijd morgen. En dat is geen makkelijke. En daarnaast hebben we nog 2 rondes. Dus je kan er wel een beetje over dromen en alles. Alleen eerst die kwalificatie maar eens doorzien te komen.
1: En mooi om morgen met de aanvoerdersband zo'n Europese wedstrijd aan te gaan.
2: Ook nog eens, ja. Heel mooi.
1: Ja. Hoe is dat voor jou?
2: Ja, een groot compliment. Voor mij is Robin nog steeds de aanvoerder. Die heeft ook nog steeds op de trainingen heeft die veel leiding. Alleen dat ik die rol mag krijgen van John, dat doet me goed. Ja.
1: Als laatste nog voor jou. Hoe kijk jij naar de terugkeer van Seruki?
2: Ik denk dat Ramiz een hele belangrijke rol vorig jaar heeft gespeeld in onze prestaties. Dus ik kan alleen maar blij zijn met de geweldige speler die we hebben binnengehaald. En daarnaast is het ook gewoon echt een fantastische jongen om in de groep te hebben.
1: En de sfeer is goed bij jullie, hè? Want ik was vanochtend even bij de training. Echt heel veel lachende gezichten, ontspannen. Ziet er goed uit.
2: Ja, dat is een beetje kenmerkend voor ons. Hard werken, maar altijd met een glimlach.
3: De Oosttribune.

FC Twente in de Europa League. Vanavond de eerste wedstrijd in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Beleef het mee bij Radio Oost met de voorbeschouwingen vanaf 7 uur en de wedstrijd vanaf 8 uur. FC Twente Ferencváros. Vanavond live op Radio Oost.

0: Steely Dan en Do It Again op Radio Oost. U luistert naar de Oosttribune. Het is bijna 1:58 en nog een half uur dus. Dik half uurtje en dan gaat het beginnen in de Grolsvesten. FC Twente in de tweede voorronde van de Europa League tegen Ferencvaros. In die wedstrijd gaan we natuurlijk live en integraal volgen. Gisteren waren we er ook al in de Grolsvesten. Althans, Joran Swart, onze man ter plekke toen, die sprak eerst met Bart van Rooij. U hoorde dat eerder deze uitzending. Maar ook met de trainer John van den Brom. Die blij is dat er nu echt voor het Echi gaat beginnen.
1: Blij dat het weer gaat beginnen voor het Echi morgen.
2: Ja, zeker. Een voorbereiding is zeker voor een staf is dat nooit de leukste periode. Omdat je relatief kortere tijd. We zijn nu 4,5 weken verder dan de eerste dag dat we gestart zijn. We wisten dat we een kortere voorbereiding hadden. Dus we hebben geprobeerd om heel veel in elkaar te proppen als het ware. Wel met die verstande dat we natuurlijk wel geleidelijk onze gang moesten gaan. Omdat de kans op blessures is daar ook mee gevuld, zeg maar. Dus en ja, nu uiteindelijk 4,5 week later, een dag voor de eerste wedstrijd waar het recht om gaat, hebben we iedereen fit. We hebben nul blessures op dit moment. Het allergrootste voordeel voor mij, voor onze staf, maar ook voor de jongens, is dat de groep echt nog heel veel intact is gebleven. We missen eigenlijk alleen maar Mats natuurlijk, die een geweldige transfer heeft gemaakt. Ricky natuurlijk, die gestopt is. Maar ik denk dat we met de jongens die we erbij gehaald hebben, dat we zeker niet minder op zijn geworden. En dat we daardoor ook al op een vrij hoog niveau konden instappen in de voorbereiding. En dat is voor een coach is dat alles bepalend.
1: Ja. Je noemde iedereen fit, maar ik miste vanochtend wel wat mensen op de training.
2: Ja, maar die trainen nu. Maar die zijn wel fit.
1: Oké. Dan wou ik even met je ook naar Zerouki. Hoe reageert de groep op zijn basisplaats morgen?
2: Hey, Ramiz is wat Bart al zegt. Die is een hele belangrijke schakel in het geheel. Voor mij als trainer, maar zeker ook in de ploeg. Cruciale positie natuurlijk, waarin je ervaring, kwaliteit, maar ook nog eens een keer een echte clubman. Volgens mij zit hij al 7 jaar rondom Twente, dus, of in Twente. Dus ja, dat zegt ook iets over hem. En we hebben altijd het geloof gehouden. Vanaf het moment dat we de laatste wedstrijd bij PSV uitgespeeld hebben, dat niet zijn laatste wedstrijd was geweest. En gelukkig is dat uitgekomen. Tussendoor heeft hij ook nog een WK gespeeld. Dus hij heeft relatief weinig vakantie gehad. Hij wilde dat ook niet. Hij wilde absoluut zelf terugkomen. Hij heeft een weekje vakantie gehad. Hij is afgelopen maandag gestart. En natuurlijk kijk je dan hoe die ervoor staat. Je kijkt de data van zijn inspanning. En ja, die jongen is gewoon super fit. Dus er is geen enkele reden om hem dan om niet op te stellen.
1: Nee, je deed ook al in januari toen hij terugkwam van de Afrika Cup. Dat is denk ik ook gewoon hoe hij is, dat hij er gelijk weer staat voor het team.
2: Zeker, dat weet je. En dat is niet de eerste keer terecht dat je dat aanhaalt. En ja, wat dat betreft denk ik dat zowel ik, maar ook de groep weet wat ze aan Remis hebben. En we moeten wel ergens in het seizoen gaan kijken of we hem nog wat meer vrij kunnen geven. Want anders ga je denk ik ergens in het seizoen wel problemen krijgen. Maar dat is voor later.
1: Ja. Dan de tegenstander van morgen, Ferencvaros. Wat weet je van hem?
2: Ja, veel. Veel. Grote club natuurlijk. Veel kampioenschappen gehaald. Laatste Nederlandse trainer was Pascal. Die daar geweest is samen met Danny. Dus ik heb nog wel even geschakeld met Danny. Waren veel spelers weg. En zo gaat het ook vaak bij dat soort clubs. Zij hebben gewoon een heel degelijk, maar ook heel goed elftal. Met enorme fysieke krachten. Veel lengte. En spelen gewoon een hele logische manier van voetbal. Dus we hoeven niet ons voor te bereiden op iets wat we nog nooit hebben gezien. Dus het is ook een team, denk ik, die ons ligt in onze manier van spelen. Want daar kijk je natuurlijk ook met een schuin oog naar. We hebben uitgebreide analyses van hun. We hebben ze 2 wedstrijden live bekeken met onze analisten. Dus eigenlijk al geen geheimen meer. Alleen je weet nooit of ze daadwerkelijk met hetzelfde elftal gaan spelen waar vorige week mee gespeeld hebben. Maar dat zien we morgen.

0: Mark Ronson en Miley Cyrus en Nothing Break Our Heart. We gaan naar het stadion in Enschede, de Grolsvesten. Waar het ongetwijfeld al sfeervol zal zijn voor die eerste wedstrijd om het Egi, zoals John van der Brom het zei in de persconferentie gisteren, tegen het Hongaarse Ferencváros. De plekken, zoals gezegd, Tijmen van Wissingen, Nico Wantia, onze verslaggevers en ook onze huisanalist Jan van Staa. Gebruind, terug van vakantie en dus ook weer helemaal klaar om deze wedstrijd op vakkundige wijze te gaan analyseren. Heren, nog verrassingen in bijvoorbeeld de opstelling van Twente? Lijkt me niet, want Van der Brom was er al redelijk openhartig over gisteren.
1: Nee, dat gaf gisteren aan. Goedenavond trouwens vanuit de Grolsvesten. Waar het inderdaad goed toeven is naast de zwart-gebruinde Jan van Staa. Zo kunnen we hem toch wel noemen. Want,
2: ja, zeker. Je bent even ertussenuit geweest, hè, een paar weken. Dan moet je wel van de zon genieten. Maar ben blij dat ik weer thuis ben.
1: Ja, maar geen verrassingen in de opstelling. Want John van der Brom was gisteren inderdaad openhartig. In aanloop naar die wedstrijd tegen Ferencváros. Wout Weghorst gaat starten met nummer 9. Hij is natuurlijk de blikvanger van deze avond. En verder ook Ramiz Zerouki, die afgelopen maandag pas weer voor het eerst op het complex was. Nadat hij even weg was met het WK, met Algerije. En natuurlijk moest hij nog die transfer afwikkelen met Feyenoord. Verrassend misschien wel ten opzichte van de andere middenvelders dat hij mag gaan starten. Maar hij kent de patronen van John van der Brom. Van der Brom noemde hem vorig jaar niet voor niets de motor van het elftal. Dus ja, Zerouki is de belangrijkste figuur misschien wel in het elftal van FC Twente. Als je in het hoofd van de trainer kruipt. Dus wat dat betreft weinig verrassingen. Adelgaard die maakt ook zijn officiële debuut. Hij moet dus Mats Ros doen vergeten hier in de Grolsvesten. Dus wat dat betreft is het ook een logische opstelling, Nico.
3: Dat denk ik ook. Gewoon de sterkste elf die je volgens mij kan opstellen. Laten we nog heel even kort naar die van Ferencváros kijken. Nou, heel veel namen die we niet kennen. Maar één oude bekende in het elftal. Dat is Filip Rommens. Hij profiteert van een blessure bij Naby Keita. Een middenvelder van Ferencváros die er niet bij is. En daarom is er een basisplaats voor de oudspeler van Go Ahead Eagles op het middenveld. En in de selectie van de Hongaren ook één Nederlander. Elton Akolatse. Die heeft geen basisplaats. Maar die zal ongetwijfeld als invaller nog zijn minuten krijgen in deze wedstrijd. In een Grolsvesten die grotendeels gevuld zal zijn. Vanmiddag waren er 27.000 kaarten verkocht. Misschien dat er op de laatste momenten ook nog wat kaarten zijn verkocht. Dus het zal goed gevuld zijn. En dan is de vraag, Jan, wat gaan we voor een wedstrijd krijgen?
2: Nou ja, we kennen allemaal van internationaal voetbal. Van tegenstanders die gewoon voor een resultaat komen. Die zullen niet frankenvrij gaan aanvallen. Dat verwacht je nooit in een uitwedstrijd. Dus die proberen de schade beperkt te houden, lijkt mij. En Twente moet een grote uitslag neer gaan zetten. Want daaruit wordt het nog wel eens hectisch in dat soort landen. Dus wat dat betreft denk ik wel een hele interessante wedstrijd om te kijken van hoe gaan die jongens van Twente met de spanning om van het moeten winnen vanavond.
1: Ja, want vanavond worden ze slechts gesteund door 150 toeschouwers uit Hongarije. Volgende week in de Groupama Arena zal het afgeladen vol zijn in Budapest, waar Ferencváros vaak wordt gesteund door een fanatieke aanhang. Daar werd nog even voor gevreesd in de binnenstad, maar het is allemaal heel ordentelijk verlopen met die 150 toeschouwers. Wel veel politie, bijna 1-op-1 begeleiding hebben ze hier gekregen in Enschede. Dus wat dat betreft is de voorpret er eentje geweest die zonder erg is verlopen. Dus wat dat betreft zijn dit prima ingrediënten voor die wedstrijd. Zometeen om 8:00 de aftrap bij Twente Ferencváros in een hele goed gevulde Grolsvesten.
0: Aldus Tijmen van Wissing, Nico Wantia en Jan van Staa. We gaan ze over een kwartiertje weer horen. Vlak voor de wedstrijd gaan we schakelen. En dan kunt u die wedstrijd live en integraal meekrijgen bij uw regionale zender Radio Oost. FC Twente Ferencváros, aftrap 8:00.
4: De Oosttribune.

0: Joni Mitchell en Big Yellow Taxi op Radio Oost. Zometeen dus FC Twente tegen Ferencváros. In de binnenstad was het vandaag de hele dag al druk. Zeker ook met FC Twente supporters. Maar ook met bezoekers van dat andere evenement in Enschede. En dat was Bulke Open Air. En dat ging dus door elkaar heen in het centrum van Enschede. Gelukkig is er niks gebeurt allemaal, geen ongeregeldheden, ook niet met de Hongaarse fans. Dat is allemaal zonder erg verlopen, zoals Tijm van Wissing dat zei. En die Twente supporters die vermaakten zich wel op de terrassen, bijvoorbeeld op de Oude Markt. En dus ging Jeroen Kuiper de stemming peilen.
1: Meneer, verwachtingen voor vanavond? 3-1 overwinning. Dat klinkt vol vertrouwen.
2: Ja, thuis moet je vandaag het verschil wel maken, denk ik. Wacht met volgende week.
3: Ik denk dat het 2-1 gaat worden.
1: Ja, en wie gaat belangrijk zijn voor Twente vanavond?
3: Ik denk wel dat Weghorst eentje erin tikt.
1: Ja? Wat weet u van Ferencváros?
2: Dat in de jaren 70, 80 een vooraanstaande club ook in Europa is geweest. Recordkampioen Hongarije. Ik verwacht wel een moeilijke wedstrijd voor vanavond.
4: Dan toch nog even terug naar Bulke Open Air. Wat is er geregeld om te voorkomen dat er botsingen komen tussen bezoekers en voetbalsupporters, Jeroen?
5: Ja, daar is voldoende politie hier in de binnenstad. Helemaal voorkomen kun je dat soort dingen natuurlijk niet. Zo was er net iemand die er in een van de vlaggenmasten klom en een regenboogvlag meepakte en het terras opging en vervolgens even over het terras ging met de regenboogvlag en vervolgens ging juichen. Gingen mensen juichen. Ja, dat zijn vervelende dingen die gebeuren. Agenten zijn inmiddels ter plaatse om te kijken wat er precies gebeurd is en doen daar onderzoek. Maar voor de rest is er dus voldoende politie aanwezig om te zorgen dat het een feestje wordt. Maar als het zoals vorig jaar gaat, toen waren er duizenden mensen hier in de binnenstad. En kon de politie rustig een broodje eten omdat er niks aan de hand was. En daar hopen ze hier vanavond ook op.
6: De Oosttribune.

0: FC Twente in de Europa League. Vanavond de eerste wedstrijd in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Beleef het mee bij Radio Oost met de voorbeschouwingen vanaf 7 uur en de wedstrijd vanaf 8 uur. FC Twente Ferencváros. Vanavond live op Radio Oost.
1: Ja, FC Twente Ferencváros dus live op Radio Oost. Maar we moeten zometeen eerst nog even naar de reclame. En dan kan ik u ook nog vertellen dat we er dus live bij zijn. Zometeen met Tijmen, Nico en Jan. En natuurlijk gaat dat morgen ook nog weer besproken worden in de Oosttribune op televisie. We zien de spelers al klaarstaan in de catacombe van de Grolsvesten, die van FC Twente met, zoals gezegd, Seruki en Wout Weghorst in de basis. En ook het groen-wit van Ferencváros, dat daarnaast nu het veld oploopt. Wij gaan dus even zometeen naar de boodschappen. En daarna gaan we direct schakelen met onze mannen ter plekke daar in de Grolsvesten. Het nieuws moet u dan maar even laten voor wat het is. Dat stellen we dan gewoon uit, omdat we u niets willen laten missen van die wedstrijd tussen FC Twente en Ferencváros. Met een klein minuutje zijn we er weer, dus 2 minuutjes. Tot zo.
2: De Oosttribune.

0: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
6: Het is machtig mooi, man!
5: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
6: Je komt de leukste luidjes tegen.
5: Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: En die gaat direct schakelen naar zijn collega's in de Grolsvesten. Tijmen van Wissing, Nico Wantia en onze huisanalist Jan van Staven. De wedstrijd in de tweede voorronde onder Europa League tussen FC Twente en het Hongaarse Ferencváros staat op punt van beginnen. Mannen, een prettige wedstrijd en u thuis natuurlijk ook. Succes.
2: De wedstrijd is al begonnen, 20 seconden oud. Damian Kos heeft de wedstrijd in gang gebracht. De scheidsrechter uit Polen, Twente meteen voortvarend begonnen. Zoekt meteen de voorwaartse richting natuurlijk. Die puntspeler Wout Weghorst, de nieuwe nummer 9 van FC Twente. Met ook de nieuwe oude middenvelder, Rami Serouki. Die nu balbezit heeft, speelt de bal naar de rechterkant. Dan Weghorst met zijn eerste balcontact. Twente in de aanval, meteen kansrijk. Want hier is de overlap van Bart van Rooij. Van Rooij met de voorzet. En dan is dit het opruimen van Ferencváros, wil ik zeggen. Maar Adelgaard is heel attent en neemt deze aanval over. Al loopt het net niet helemaal lekker af voor Aske Adelgaard. De man die ook nieuw is bij FC Twente. Maar daarmee hebben we eigenlijk alle nieuwelingen wel een beetje genoemd bij FC Twente. Want het geraamte staat, Nico.
3: Ja, en dat is een groot voordeel als je al vroeg Europees aan de bak moet. Als je dan heel veel nieuwelingen moet inpassen, dan kan dat vervelend zijn. Maar eigenlijk kan John van der Brom voortborduren op de lijn die hij vorig seizoen heeft ingezet. Die leidde tot de vierde plaats in de Eredivisie. Daardoor mag Twente deze voorronde spelen. Ferencváros, de nummer 2 van Hongarije, won ook de beker het afgelopen seizoen in Hongarije. En ook zij hebben er al een ronde op zitten. Die hebben ze overleefd. En dus spelen ze nu tegen elkaar in een tweede voorronde van de Europa League met balbezit voor Oenerstal. Die geeft hem aan Nijstad aan de linkerkant van het veld. Die krijgt te maken met Korbu die aan het afjagen is. Maar hij geeft de bal weer aan Adelgaard. Adelgaard naar Weghorst. En hij probeert hem mee te geven aan Van der Belt.
2: Ja, dat lukt niet helemaal. Bal blijft een beetje hangen. Een beetje flipperkast situatie waarbij uiteindelijk Adelgaard nu de bal naar voren komt. Weghorst doet dit sterk. Dan naar Sundre Ørjasæter. Die heeft veel ruimte. Geeft de bal mee aan de rechterkant. Daar is het Daanrots. Daanrots die gaat natuurlijk naar zijn linker, wilde ik zeggen. Maar dan komt hij met een voorzet. En daar wou Weghorst. Is dit zijn openingstreffer? Nee. Ah, dan wordt het schot nog net geblokt door Filip Rommens. Die daar heel goed tussen zit. Hij heeft te veel tijd nodig. Wout Weghorst. Wat een kans. Hij had het eigenlijk in één tijd moeten schieten. Doet hij niet. En dan is het Rami Serouki die de aanval in leven kan houden. Maar Jan, wat een kans, zeg.
4: Ja, als hij gelijk handelt, dan zit hij er waarschijnlijk gewoon in. Maar hij neemt hem aan. En ja, dan wordt hij wel goed geblokt in ieder geval. Maar het is in ieder geval wel duidelijk dat Twente vooruit wil.
2: Ja, want aanval blijft in leven. Met nu balbezit aan de rechterkant van het veld. Daanrots met de voorzet. En daar is het Weghorst. Opnieuw, die gooit zich ervoor, zeg. Ja, dat doet hij. Hij gaat door roeien en ruiten, dat weet je. En dan is daar het opruimen van Ferencváros. Maar ja, die komen nauwelijks op adem. Want hier is Twente opnieuw met Bart van Rooij. Weer naar Daanrots. En dan gaat die bal over de achterlijn. Ja, die rechterkant marcheert. Daar zoeken ze ook heel vaak de overlap van Bart van Rooij. En je merkt het ook op de achtergrond. De sfeer zit er meteen goed in. Hier in de goed gevulde Grolsvesten. Ja, 3 minuten onderweg. Dit is nog eens een begin, Nico.
3: Ja, je hoort wel eens van een aftastend begin of een afwachtend begin. Maar daar is helemaal geen sprake van. Twente straalt vanaf de eerste seconde uit dat ze het initiatief willen. En ook daadwerkelijk naar zich toe trekken. En nu een zeldzaam moment van balbezit voor Ferencváros. Meteen weer het druk zetten van Twente. Goede verovering van Daan Rots. Maar we hoeven zijn voornaam eigenlijk niet meer bij te zeggen. Want zijn broer is er dus niet meer, Mats. Dus we kunnen het gewoon houden bij Rots. Hij zat er goed tussen, maar de bal gaat wel via zijn lichaam over de zijlijn. Ingooi dus voor Ferencváros. Die gaat genomen worden door de Braziliaanse linksback Cadu.
2: Cadu, die niet te verwarren is met de andere Braziliaanse back Cavu. Want dat is van een iets andere orde. Speelde ooit 3 WK-finales. En die ziet nu dat Sundre Ørjasæter de bal meegeeft aan Christian Linsson. Linsson die de bal ook voor zijn linkerbeen heeft. Misschien ook wel moet schieten. Doet hij ook niet. En zo laat Twente dus 2 kansen liggen. Van der Belt, prachtige paas richting Linsson. En dan is dat toch doorzien door die centrale verdediging. In dit geval is het Ramakers die die bal wegwerkt. En zo staat Ferencváros met de rug tegen de muur. En dan zien we Twente toch echt voortvarend beginnen. Nu ook weer in balbezit. Een hele sterke fase van de ploeg van trainer John van der Brom. En dan krijg je ook meteen het publiek achter je. Wel even balbezit in de achterhoek nu bij Ruud Nijstad.
3: Ruud Nijstad ziet eigenlijk geen aanspeelmogelijkheden omdat die wegen goed werden afgeschermd. Maar uiteindelijk door wat schijnbewegingen werd hij toch Zerouki te vinden. En Zerouki Kadir probeert dan Rots te lanceren aan de rechterkant van het veld. Dat lukt niet, want daar zit die Kadu weer goed tussen. En die kan dan het middenveld inspelen waar Kanichovski staat. Een Israëlische middenvelder die de bal eventjes terugspeelt naar Raamakers. Raamakers dan weer naar het middenveld waar Filip Rommens dus een basisplaats heeft. De oudspeler van Go Ahead Eagles. Die laat het al snel weer over aan Kanichovski. Nu even een wat langduriger fase van balbezit voor de bezoekers. Omdat Twente even terugplooit naar de eigen helft. Ja, dat hoge druk zetten, dat hou je natuurlijk niet 90 minuten vol. Dus Twente kiest de momenten zorgvuldig uit waarop ze dat doen. Nu eventjes niet. En dat hoeft ook niet, want de bal wordt al snel weer ingeleverd door de Hongaren. Lange bal van achteruit is veel te hard voor alle ploegenoten. En dus komt hij terecht in de veilige handen van Lars Oenerstal.
2: Oenerstal vindt dan de vrije man. Dat is in dit geval Ruud Nijstad. Speelt hem aan op Aske Adelgaard. Adelgaard naar voren richting Weghorst. Matig gedaan door Weghorst die dit wat wild doet. Been wat hoog. Jan, openingsfase wedstrijd. Wat vind je ervan?
4: Ja, Twente heeft wel gelijk het initiatief gepakt. En ja, dan moet je even kijken hoe de situatie is. Ik kijk meestal even naar de posities van de Hongaren. Met name spelen we ook 4-3-3. Met een nummer 10 de kort achter. Dus ja, het is bij Twente gewoon... Ja, ze hebben twee, laten we zeggen, behoorlijke mogelijkheden gehad. Zonder nou echt te zeggen van nou, dat zijn grote kansen. Maar in ieder geval, het is een ander soort spits met Weghorst. Dat zie je ook gelijk. Dat je sneller de spits gaat zoeken. Dat er oorlog komt daar voorin. Met name oorlog in de duelkracht. En met name, daar moeten de spelers van Twente even aan wennen. Maar Twente laat wel zien dat het geraamte er staat. En ja, nu gaat het erom van hoe snel kan je afstand nemen met name in de scoring.
2: Ja, want je zult het vandaag moeten doen, zei je al in aanloop naar deze wedstrijd. Volgende week wacht de return in Budapest. Dan moet je niet tegen een vervelende counter oplopen. Zoals nu bijvoorbeeld. Maar dan zit Van Rooij daar goed tussen. Overname is er wel van Ferencváros.
3: En de persoon van Youssouf speelt die bal terug naar het middenveld waar Kanichovski staat. En zo schuift Ferencváros langzaam maar zeker op richting de 16 meter van FC Twente. Nu aan de linkerkant van het veld. Corbu wordt goed verdedigd door Van Rooij. Dus moet Corbu eventjes terug. Gaat er dan toch buitenom langs bij Van Rooij. Maar die moet je eigenlijk drie keer voorbij. Wil je er echt voorbij zijn. En Van Rooij komt uiteindelijk als winnaar uit de bus. Omdat hij goed naar de bal blijft kijken. En zich niet in de luren laat leggen door die tegenstander. Nu wordt het even, is het even Twente dat vast wordt gezet op eigen helft. Maar Daan Ros speelt de bal wel via een tegenstander over de zijlijn. En dus is het balbezit nog altijd voor Twente. Zij het op een wat lastige plek. Want in de buurt van de eigen cornervlag ingooien. Omdat het een mooie gelegenheid voor de tegenstander om de boel vast te zetten. Twente komt eruit met de lange bal naar Weghorst.
2: Ja, maar die verliest het duel van Gomez. En dus blijft Ferencváros even op de helft van Twente. Maar hier is de overname van Seruki. En dus ligt er veel ruimte voor Twente. Ja, daar komt uiteindelijk ook Ruud Nijstad. Die even de positie van Adelgaard heeft ingenomen. Nijstad speelt de bal breed richting Ramiz Seruki. Seruki nu breed naar Weghorst. Weghorst die de bal onder zijn voeten heeft. En dan vervolgens meegeeft aan Van der Belt. Thomas Van der Belt naar Aske Adelgaard. Adelgaard die hem doorpaast naar Sundre Ørjasæter. Ørjasæter aan de linkerkant van het veld gaat natuurlijk naar binnen. Naar zijn rechterbeen gaat hij schieten. Sundre Ørjasæter die chipt hem richting de tweede paal. Ja, dit heeft niets van een voorzet. Niets van een schot. En dus gaat die bal wat troosteloos achter, Jan. Ja, dit is besluiteloos.
4: Ja. Goed, je hebt altijd het idee, dan krijgt hij de bal aan de voet. Dan gaat hij versnellen en dan komt er eindfase. Nou, die eindfase is dan of schiet op het doel of geef een voorzet. Maar nu, net geef je het recht ook al aan. Dit is eigenlijk van alles niks. En dan voel je ook gelijk het publiek weer heel stil worden. Daar gaat het met name om. Net als er een beetje druk op zit. Want je verwacht dat hij op het doel gaat schieten gewoon. Maar hij kiest vaak voor een andere oplossing, lijkt het.
2: Maar je hebt bij hem het idee van, nu moet het, dit jaar moet jouw jaar worden.
4: Ja.
2: Hij was vorig jaar een revelatie, maar het rendement.
4: Ja, goed.
2: En is dit je eerste actie?
4: Ja, nee, maar hij moet gewoon gelijk laten zien dat hij er is. En dan moet hij gewoon op het doel schieten. En dan krijg je wat zelfvertrouwen voor je eigen, maar je krijgt ook het publiek gelijk mee. Nou, dat hij goed kan voetballen, dat hij snel met de bal aan de voet is. Maar de eindfase, ja, en daar gaat het rendement bij hem. Was vorig jaar natuurlijk gewoon met zijn kwaliteiten te weinig. En ik hoop dat hij zijn jaar kan maken.
2: Ja, nou ja, dan moeten we afwachten. Laten we ook niet meteen te zuur doen, hè?
4: Nee, één. Helemaal niet.
2: 23 juli, je bent net zongebruin teruggekeerd van vakantie. Dus laten we de moed erin houden. Daar is hij opnieuw. Sundre Ørjasæter, balbezit aan de linkerkant. Gaat hij weer naar zijn rechterbeen? Ja, hij gaat nu niet de voorzet geven. Speelt de bal terug naar Van der Belt. Van der Belt naar Seruki. Seruki naar Sundre Ørjasæter. En die loopt zich dan vast. Nou, laten we zo zeggen, actie 2 is ook niet geheel geslaagd.
3: Ja, het was wel lastig. Hij stond er tussen drie Hongaren in. Dan is het ook lastig om eruit te komen. Maar hij krijgt nu een derde kans. Driemaal de scheepsrechten hoor ik wel eens. Nu legt hij de bal wel goed terug naar Seruki. Seruki laat de bal wat van de voet afspringen. Lemkin is er om hem hem te assisteren. Dus gaat het weer terug naar Zerouki. En zo blijft Twente daar aan die linkerkant spelen met Adelgaard. Legt die bal bij de tweede paal over Weghorst heen. Bal komt terecht in de handen van Dibush, de doelman van de Hongaren. Overigens op hetzelfde moment als ze hier is afgetrapt, is ook Ajax begonnen aan het Europese avontuur. Zij spelen tegen Vojvodina. Dat was weer de tegenstander van Ferencváros in de vorige ronde. En Ajax is al op een 1-0 voorsprong gekomen door een vroege goal van Davy Klaassen. Dus kijken of Twente dat voorbeeld van de Amsterdammers kan overnemen. Maar voorlopig is het balbezit voor Ferencváros.
2: Ferencváros op de helft van FC Twente met Filip Rommens. Die speelt hem naar Gomez, dan naar Raamakers. En zo is FC Twente heel eventjes teruggedrongen op eigen helft. Gomez weer in balbezit. Het is ook een fase waarin Twente echt terugplooit. Dus ook geen druk zet op de achterhoede van Ferencváros. Rommens laat zich uitzakken. Dat kennen we van hem uit zijn tijd bij Go Eagles. Toch vaak de dirigent op het middenveld in het elftal bij René Haken. Ja, we weten het allemaal nog. Die wedstrijd in Utrecht met de Europees voetbal. Die vrije trap van Filip Rommens. Kopbal Joris Kramer. Ja, Rommens was daarin heel belangrijk. Zeker ook in die play-off fase uit bij NEC. Ook nog kan ik me heugen. In de fase waarin hij vlak daarvoor geblesseerd was. Uiteindelijk maakte hij een mooie transfer naar de recordkampioen in Hongarije. En ja, het is niet een onverdeeld succes geworden daar in Budapest. Maar hij mag vandaag dus wel weer zijn minuten maken in het shirt van Ferencváros. Trouwens een prachtige tenue. Dat moet gezegd. Een beetje Celtic vibes heb ik bij Ferencváros, Jan.
4: Ja, nee, maar goed. Het is een hele grote club daar al jaren. En in het verleden natuurlijk heel succesvol geweest. Dus wat dat betreft, ja, je merkt wel dat dit een ploeg is waar je van denkt, daar heb je toch wel een beetje ontzag voor. En je moet ook niet vergeten voor Twente ook. Hè, de eerste serieuze wedstrijd, vol stadion. Je weet wat de belangen zijn allemaal. Even wat nieuwe spelers inpassen. Maar dat zie je over het algemeen vrij snel gaan met deze groep. Maar aan de andere kant weet je ook dat je vandaag wel een resultaat moet halen. En dat maakt het altijd interessanter. Hoe ver ben je nu in die voorbereiding? Maar vooralsnog ziet het er zeker verzorgd uit.
2: Balbezit nu voor Twente. Goede paas van Zerouki naar de zijkant. Maar dan kan ik niet zien wat daar is gebeurd. Want er zitten wat camera's voor. Nico, kun jij dat zien?
3: Ja, ik vermoed dat de bal via Daan Rots over de zijlijn is gegaan. Want het is Ferencváros dat mag gooien. Ferencváros dat dus al wel twee officiële wedstrijden in de benen heeft. Dat is een voordeel. En een ander voordeel is dat ze eigenlijk geen enkele nieuweling in hoeven te passen. Want de basis is gewoon de basis van vorig seizoen. De trainer is wel nieuw. Die is overgekomen van de concurrent die vorig jaar de landstitel wegkaapte voor de neus van Ferencváros. Dus op het trainersvlak hebben ze zich wel versterkt. Maar de selectie is grotendeels nog hetzelfde als vorig jaar. De basis dus in ieder geval wel. Dus ook daar staat een geoliede machine, mag je verwachten. Eens kijken hoe dat gaat uitpakken in de wedstrijd tegen FC Twente. Maar dus ook niet al te veel wijzigingen zijn. Nu balbezit voor Van den Belt. Speelt de bal terug naar de laatste linie waar Nijstad staat. Nijstad weer wat besluiteloos. Wacht tot er een speler van de Hongaren gaat happen. En dan ontstaat er ergens ruimte op het veld. Maar is het Daan Rots die de bal wat zacht terugspeelt. Uitbraakmogelijkheid nu voor Youssouf. Die de bal via de kluts voor de voeten krijgt. 3-4 mensen voor de goal. Bal komt laag bij de eerste paal. En daar wordt goed verdedigd door Bart van Rooij, die geen enkel risico neemt. En de bal gewoon over de achterlijn werkt. Want hij wist niet precies wat er allemaal in zijn rug gebeurde. Twente dus eventjes met de rug tegen de muur. Is wat te zwaar uitgedrukt. Maar moet wel even bij de les zijn. Bij de eerste hoekschop voor de Hongaren.
2: Ja, die gaat genomen worden door Filip Rommens. En die heeft een goede traptechniek, dat heeft hij vaker laten zien. En dus eventjes opletten nu voor FC Twente en voor Lars Oenerstal. Als bekend geen mensen bij de palen bij Lars Oenerstal. Het is wel even druk daar bij Oenerstal. Althans, nou ja, hij krijgt daar wat last van Youssouf, die wat vervelend doet bij de Duitse goalie. En Youssouf blijft daar staan. Nu is er een vriendelijke groet ook van Lars Oenerstal bij Youssouf. De scheidsrechter houdt het natuurlijk in de gaten. Kors, daar komt die hoekschop. Die wordt gevaarlijk ingedraaid. De spelers van Ferencváros lopen in. Maar Daros kan opruimen. Maar de bal blijft in bezit van Ferencváros. Rommens met de herkansing. Speelt hem nu breed. En dan is daar het schot uit de tweede lijn. En dat levert uiteindelijk geen succes op van Kasianowski. Die schiet de bal hoog over de goal. Maar wel een eerste doelpoging van Ferencváros. Gevaarlijk was het niet. De bal gaat echt een meter of 4-5 over de goal van Lars Oenerstal. Maar het is in ieder geval wel even een teken dat ook Ferencváros meedoet in deze wedstrijd. Klein kwartiertje gespeeld. Jan, ja, Twente ligt de overhand. Maar Ferencváros krijgt ook steeds meer spelaandeel.
4: Ja, we hebben alleen in het begin nu ook weer slordig in de opbouw bij Twente. Dat maakt het gewoon heel lastig. Als je snel de bal weer kwijt bent, dan krijgen de tegenstanders weer wat lef. Ja, en dan is het altijd weer oppassen. Want de eerste twee kansen waren dan redelijk voor Twente. Maar nu is het toch eventjes achteruit lopen. lopen.
2: Ja, want Rommers heeft weer balbezit. En dan gaat het via Gomez naar Ramakers.
3: Ramakers dribbelt het middenveld in. Daar is het druk, maar hij vindt een uitgang. En dan komt de bal nog bij een ploeggenoot aan de linkerkant van het veld. En het is 1-0 voor Ferencváros. Omdat de bal met een soort van karambol langs de Duitse doelman glipt. Hij viert op zijn knieën bij de cornervlag voor vak P. Dat is misschien niet de meest verstandige optie. Want ik zie al wat bekertjes door de lucht vliegen. Maar het is eventjes stil in de Grolsvesten. Want Twente, na een goed begin, staat het binnen een kwartier toch op een 1-0 achterstand in de eigen Grolsvesten tegen Ferencváros. Na één moment van onopachtzaamheid, een aanval door het midden. De bal komt terecht aan de linkerkant van het veld. En dan wordt het wel fraai afgemaakt. Was het door de man met de nummer 11, Youssouf, die de bal heel fraai raakte en hem langs de doelman van FC Twente plaatst. En dus Twente op een 1-0 achterstand.
2: Ja, het is volgens mij Josef. Lenny Josef die hem maakt. Ja, ze lijken heel veel op elkaar. Ja, inderdaad. Het is Lenny Josef die hem maakt. Die bal gaat inderdaad in eerste instantie richting Youssouf. En dan is het uiteindelijk Van Rooij die zich door de andere aanvallen laat verrassen. Ramakers dribbelt in. En dit is wel een handig paasje. Maar Bart Van Rooij mag zich dat niet laten welgevallen.
4: Nee. Dit is gewoon een verdedigersfout. En, ja, joh. En klaar. Gewoon, hij laat zich verrassen omdat hij ook nog met zijn linkerbeen zeg maar langzaam afgaat langs het lichaam.
2: Ja,
4: ja, daar rekent hij helemaal niet op. Maar Van Rooij moet dat veel scherper verdedigen op die positie.
2: Maar hij wil hem laten lopen omdat hij denkt van ik moet hem met links wegwerken. Dan ben ik weer balverlies.
4: Ja.
2: Hij wil hem eigenlijk meenemen om op te bouwen.
4: Daar lijkt het op dat hij zo wil verwerken. Maar als je gaat zitten kijken en je weet dat er nog een speler van de tegenstander aan de buitenkant zit die ook nog linksbenig is. Ja, dan tikt hij hem zo langs Oenestal die er dan wat ongelukkig uitziet omdat hij eruit gaat komen. Maar ja, het is helemaal onnodig dat je zo'n situatie doelpunt tegenkrijgt.
2: Ja, Josef die trouwens met Haiti nog actief was ook op het WK. Dus die heeft ook een hele korte vakantie gehad. Net als Rami Serouki en Wout Weghorst. En die is dus ook nog op scherp. Zo laat hij hier zien. Al vond ik ook, Nico, ik weet niet hoe jij naar gekeken hebt. Lars Oerenstal, het is lastig.
4: Snel.
2: Maar het een beetje vreemd uitkomen.
3: Ja.
2: Ik zeg niet dat het
3: ik
2: fout is.
3: Ik zie het door de vingers. Het gebeurt allemaal wel heel snel hoor. En je had misschien ook nog het idee dat Van Rooij die laatste bal misschien nog iets had kunnen doen om daar een voet tussen te krijgen of zo. Maar goed, het voordeel is dat het redelijk vroeg in de wedstrijd gebeurt. Twente heeft natuurlijk nog een flinke tijd te gaan om de 1-0 achterstand ongedaan te maken. En er komt natuurlijk volgende week ook nog een return. Maar het liefst gaat Twente met een goede uitgangspositie naar de tweede wedstrijd in Hongarije volgende week. Dus zal het even aan de bak moeten. En zal het toch het spel van die eerste paar minuten weer op de mat moeten leggen. Toen had het de tegenstander in een wurggreep. Toen kreeg Twente ook een paar aardige mogelijkheden. Het kwam Ferencváros er eigenlijk helemaal niet aan te pas. Maar Twente heeft de teugels een beetje laten vieren. En dat is vragen om problemen, zo is gebleken tegen dit Ferencváros. Maar goed, aan Twente nu de taak om de boel te herstellen. Het gebeurt via Urias Setter aan de linkerkant van het veld. Die stuit op een tegenstander. Tweede bal opgepikt door Zerouki. Maar die krijgt de bal dan ook weer niet langs de eerste, de beste opponent die hij tegenkomt. Via die opponent gaat hij wel over de zijlijn de bal. Dus is het een ingooien voor Twente.
2: Ja, en dan moet Twente die muur slechten van Ferencváros. En dat moet dan gebeuren misschien via Urias Setter. Die gaat er nu vandoor aan de linkerkant, geeft de voorzet. Maar daar zit dan uiteindelijk Kasinovski tussen die kleine middenvelder. Die leest dat toch wel weer goed. Nu is het Adelgaard aan de linkerkant. Komt met de voorzet en dan wordt hij gesmoord. Hoekschop voor de Enschedeërs. En die gaat uiteraard genomen worden door Ramiz Serouki. De man die dat vorig jaar ook vaak deed met zijn rechterbeen indraaiend. En dus gaat ook Lemkin mee naar voren. Evenals Ruud Nijstad. En natuurlijk de ogen ook gericht op Weghorst. Maar Ferencváros heeft ook veel lengte. Wat te denken van Gomez, van Ramakers. Ramakers die echt wel nog een stukje groter is ook dan Ruud Nijstad. Dus wat dat betreft zijn dat toch ook wel de mannen die in het voordeel zijn namens de Hongaren. Maar hier komt die bal, want als je hem goed indraait dan is er altijd gevaar. Ramiz Serouki nu bij de eerste paal, dan is het Youssouf die hem wegwerkt. En dat doet hij met de linker buitenkant. En dat doet hij goed genoeg. Wel ten koste van een ingooi voor FC Twente. En die gaat genomen worden door Ramiz Serouki.
3: Ondanks de 1-0 voorsprong voor Ferencváros hielden ze wel twee mensen voorin bij die hoekschop van FC Twente. Daarmee hielden ze dus ook drie verdedigers van Twente uit het 16 meter gebied. Dat geeft dus dat er heel veel ruimte is in het strafschopgebied voor die hoekschopper van Twente. Dus kijken of dat nog wat oplevert voor de ploeg van John van der Brom. Die balbezit heeft aan de rechterkant van het veld met Daan Rots. Buitenom gaat Van Rooij, maar Rots speelt de bal in naar Weghorst. Weghorst terug naar Linsson. Linsson naar Zerouki. Wie vindt de ruimte om te schieten? Het gaat naar Urias Setter, maar die bal is dan net weer weer niet op maat van Zerouki. Kan Urjes het erin binnenhouden? Het antwoord is nee, want de vlag van de grensrechter gaat omhoog om aan te geven dat het een doeltrap wordt voor Dibush. Wel weer wordt het dreiging van FC Twente, maar nog niemand die de trekker kan overhalen. Dus voorlopig die 0-1 stand in het voordeel van Ferencvaros.
2: Ja, nu staat Filip Rommers eventjes met zijn benen te trekken. Ja, ik zat nog heel even met die actie van Oenerstal in mijn hoofd. Ja, of het nou wel of niet lekker was. Het zag er gewoon een beetje houterig uit van de Duitse goalie van FC Twente. Die overigens nog wel een concurrent mag begroeten bij FC Twente. Wie dat gaat zijn, dat is nog ongewis. Maar in ieder geval zijn ze bezig met Jeffrey de Lange. Hij dus wellicht weer terug op het oude nest. Van Oefelen is naar de Premier League gegaan. Of in ieder geval naar Engeland gegaan. En die zien ze dus niet bij FC Twente. Terwijl Weghorst er nu uitstekend tussen zit. Weghorst die de bal verovert. En hem meegeeft aan Daan Rots aan de rechterkant van het veld. Daan Rots die heeft de bal nu onder zijn voeten. Geeft hem nu mee aan Van Rooij. Maar dan levert dat ook een slordige fase op bij Daan Rots. Overigens zat ik die goal nog even terug te kijken. Ook het balverlies was er van Bart Van Rooij. Dus ja, die maakt eigenlijk twee foutjes bij die tegentreffer. Dus ja, die zal er niet heel lekker even in zitten. Al heeft hij natuurlijk voor hetere vuren gestaan in zijn loopbaan. En hij zal zich ook herpakken. Bart Van Rooij, die nu balbezit heeft, geeft hem nu mee aan Daan Rots.
3: Daan Rots ziet vanuit zijn ooghoek dat Van Rooij tegen het gras wordt gelopen. Maar de scheidsrechter hanteert de voordeel. Of er echt voordeel is, dat valt te bezien. Zerouki herovert wel de bal. Dat doet hij goed. Nu een mogelijkheid voor Linsson vanaf de rand van de 16 meter. Tussen twee man in komt hij er net niet uit. En dan is er ook een rugdekking van Gomez die de bal naar voren roeit. Voorheen nog de eenzame spits. Jozef, de man van de enige treffer in deze wedstrijd tot nu toe. Dan is er even wat een weifelende houding daar bij Twente achterin. Want iedereen denkt van de ander lost het wel op. Maar dat gebeurt niet. En dus kan nog bijna Ferencvaros met de bal aan de haal gaan. Maar dat wordt nog net voorkomen in de defensie van FC Twente. Dat is eventjes opgelucht kan ademhalen als het bal. Het is voor Zerouki. En die geeft hem aan de linkerkant van het veld mee bij Aske Adelgaard.
2: Adelgaard speelt hem in op Ruud Nijstad. Nijstad die hem nu meegeeft aan Adelgaard. Adelgaard die hem weer terugspeelt richting Nijstad. Nijstad nu naar Lemkin. Staf Lemkin. Die eventjes die bal onder zijn voet door laat glippen. Maar het in ieder geval een vervolg kan geven. Geeft hem vervolgens mee aan Zerouki. Zerouki goede kaats met Weghorst. Maar Zerouki leidt aan balverlies. Omdat hij een misverstand heeft met Thomas van der Belt. En zo zijn er toch veel misverstanden op het middenveld bij FC Twente. En Zerouki maakt dan best een aardige indruk. Maar de afstemming is er nog niet helemaal, Jan.
4: Nee, het gaat er natuurlijk in die fase om dat je heel snel via een 1-2 willen ze doorvoetballen. En naar de zijkant komen. Maar dan gaat het 1-2 keer goed. En dan die laatste bal om bij een medespeler te krijgen, met name bij je spitsen. Ja, die hebben we nog eigenlijk niet gezien. Dus ja, het begon eigenlijk heel lekker aan de wedstrijd dat de voorwaartse even wat mogelijkheden kreeg. Maar zo langzamerhand krijg je het idee van, ja, waar zijn de buitenspelers bij Twente? Want die moeten het verschil met name maken, zeker in thuiswedstrijden. Dus ja, Rots ongelukkig, Van Rooij ongelukkig met name ook. En de tegenstander die ruikt dat ook altijd. Dus die zijn wat langer in balbezit aan het blijven.
2: Linsson die nu de overname heeft en de bal meegeeft aan Daan Rots. En zo kan Twente aan een aanval bouwen. Al heeft Daan Rots in ieder geval een mooie opening nu in huis op Aske Adelgaard.
3: Want het was heel druk aan de rechterkant van Twente. De ruimte ligt erop links. En dus wordt Adelgaard gezocht en gevonden. Al zijn de Hongaren best snel overgekomen naar de andere kant van het veld. Dus moet Twente nu toch maar weer misschien over de rechterkant proberen. Zerouki in de as van het veld aarzelt nog een beetje. Welke kant gaat het worden? Uiteindelijk blijft het de as van het veld met Weghorst die zich weer komt aanbieden. In een wijde omtrek eigenlijk geen tegenstander te vinden. Dat is handig voor Weghorst. Dus heeft hij de tijd om een oplossing te vinden. En die vindt hij aan de linkerkant van het veld bij Urjes. Speelt hem terug naar Adelgaard. Adelgaard weer naar Urjes Setter. 4-5 mensen van Twente in en rond de 16 meter. Maar dan moet die voorzet nog wel een keer gaan komen. Wie krijgt de ruimte voor die voorzet? Wie durft het aan? Urjes Setter nu een lage bal met de eerste paal. Weghorst ging wel naar beneden, maar krijgt de bal niet in zijn buurt. Het opruimen is van Ferencvaros. Oh, er wordt heel matig ingegrepen daar door Nijstad. Die zich even de kaas van het brood laat eten. Maar het loopt goed af. Twente komt weer met de schrik vrij. Maar wat gaat er toch veel mistimen?
2: Ja, want als je daar iets aan het shirtje hangt, dan ga je er gewoon vanaf. Dan krijg je gewoon een rode kaart van Damian Kos, de Poolse scheidsrechter. En dat loopt maar echt net goed af voor Ruud Nijstad. De aanvaller gaat wel naar de grond, maar zonder vasthouden. Nu is het Urjes Setter met het schot. Urjes Setter en dat gaat een half metertje naast de goal. Maar ja, iedereen begint wel van oh, er gaat wat gebeuren. Maar bij Sundre Oriasette, ja, ik wil niet in een oud patroon vallen, maar...
4: Nee. Maar goed, nu schiet hij in ieder geval op het doel. En daar gaat het mij met name. Hij schiet er, ja, dat weet ik wel. Maar de eindactie is dat hij richting het doel gaat. En dat moet hij ook blijven doen. Want er gaat een moment komen, ja, dat hij dan gaat scoren. Dat kan niet uitblijven. Maar als je steeds maar twijfelt met die voorzetten, ja, en met rechts naar binnen komen. Kijk, die krijgen ze een corner. Ja, dan moet je gewoon... Het tempo moet hoger. En met name het tempo van balbezit moet hoger.
2: Ja, want als je Ferencváros ook maar eventjes onder druk zet, dan leveren ze hem ook zomaar in. Kadu speelt de bal over de eigen achterlijn. Misverstand met Gomez. En dus een hoekschop voor Twente. Genomen door Ramiz Zerouki.
3: Op de rechterkant van het veld. Dus kijken naar die Hongaren. Die houden inderdaad weer twee mensen voorin. Dus moeten er wat mensen van Twente achter blijven. Die kunnen ze niet mee kunnen doen bij het gevaarlijk worden voor de goal van Ferencváros. Maar er zijn nog vier spelers van Twente in de 16 meter. Als die bal gaat komen van Ramiz Zerouki. Teruggetrokken bal, randje 16 meter. Er staat de scheidsrechter half in de weg. Maar er zit nog wel een Hongaar tussen. Countermogelijkheid nu voor Ferencváros. Met een lange bal in de richting van Jozef. Maar dat wordt goed verdedigd door Lemkin, die voor zijn tegenstander komt. En de bal naar de zijkant van het veld kopt. En daar wordt hij opgepikt door uiteindelijk Nijstad.
2: Nijstad die eventjes rustig om zich heen kijkt. Ziet dan Thomas van der Belt. Van der Belt speelt hem aan op Aske Adelgaard. Adelgaard die heeft wat ruimte. Oh, waarom ga je terug, jongen? Je hebt alle ruimte om door te lopen en een voorzet af te leveren. Doet hij niet. Kiest voor de bal richting Christian Linsson. Linsson die hem vervolgens naar Van der Belt speelt. Van der Belt nu naar Adelgaard. Dan staat Linsson weer vrij. Dan gaat de bal weer terug richting Aske Adelgaard. Van der Belt speelt hem in op Staf Lemkin. Lemkin kan indribbelen. Heeft ruimte. Ja, doet dat ook goed. Dit is overtuigend. Maar dan moet je wel een keuze gaan maken. En dan maakt hij zichzelf heel erg lastig. Weghorst zet goed druk. Maar dan maakt hij een overtreding. Oeh, dat is een ferm tikkie. Maar hij krijgt geen gele kaart. Wel een vermaning van scheidsrechter Kos. Die overigens nog wel een leuke... Nou ja, leuk voor Christian Linsson niet. Een leuke historie heeft. In ieder geval wel voor Kos met Linsson. Want Linsson kreeg die rode kaart. Kun je dat herinneren met IJsland? Ja. Tegen Japan. Die oefenwedstrijd dat hij te sloom naar de kant liep. Dat is die nieuwe regel. Dat je dus heel snel van het veld af moet. Bij het WK was dat althans een regel. In de Eredivisie gaan we hem geloof ik niet zien. Hè, Nico, die spelregel.
3: Volgens mij wel.
2: Ja,
3: die wel, juist.
2: Oké, wel. Ja.
3: De commercial break, de hydration break, die krijgen we dan weer niet. Nee. En die hebben we ook niet in deze wedstrijd. Al had, denk ik, John van den Bron er best wel eventjes gebruik van willen maken. Om zijn ploeg weer wat energie te geven. Zoals ze die in de openingsfase van de wedstrijd wel hadden. Nu na 25 minuten een 1-0 achterstand in eigen huis tegen Ferencváros. De nummer 2 van Hongarije. Door het doelpunt van Jozef in de 14e minuut van de wedstrijd. En sindsdien is Twente er nog niet in geslaagd om die stand weer in evenwicht te brengen. Maar wel veel balbezit voor de ploeg van John van den Bron. Nu aan de linkerkant van het veld met Van der Belt. Halverwege de eigen helft. Daar begint het druk zetten van Ferencváros ook al. Dus krijgt Van der Belt niet de gelegenheid om de bal in alle tijd bij een ploegenoot te krijgen. Maar hij vindt hem uiteindelijk wel aan de rechterkant van het veld een ploegenoot. In de persoon van Van Rooij. Ook hij krijgt dan weer te maken met een tegenstander die hem op wil vangen. Dus moet Van Rooij even terug naar de laatste linie. Vak P laat zich weer horen. Twente kan het goed gebruiken. Want er is wel balbezit. Maar niet al te veel gevaar in de 16 meter van Ferencváros. Wellicht dat het nu kan komen als er een nieuwe aanval wordt opgezet onder leiding van Staf Lemkin.
2: Nu naar uiteindelijk Van Rooij, dan weer terug naar Lemkin. Lemkin naar Van der Belt. Oeh, Zerouki moet uitkijken. Doet hij uiteindelijk. En dus houdt Twente balbezit met Daanrots. Daanrots aan de rechterkant van het veld. Speelt hem in op Lemkin. Lemkin die heeft dan wat ruimte. Geeft hem naar Ramiz Zerouki. Zerouki die vervolgens uiteindelijk de linkerkant zoekt bij Ruud Nijstad. Nijstad die kan opstomen aan de linkerkant. Doet dat niet echt vol overtuiging. En dus is hier weer het kant wisselen bij FC Twente. Nijstad ook wat geïrriteerd, Jan.
4: Ja, nou goed. Hij moet kijken van wanneer gaat hij indribbelen. Gaat hij echt doorzetten. Ja, het is natuurlijk toch even wat anders dan dat die Rotsen daar altijd speelde. Die eigenlijk al veel dieper stond op een gegeven ogenblik. En dan wordt het wat makkelijker. Maar ja, het tempo van balbezit moet omhoog. Vergeef het al aan, weer deze muur slechter. Ga maar tellen bij hoeveel mensen er achter de bal staan. Ja, dan is het voor Twente bijna geen doorkomen aan in dit tempo. Maar ja, het moet met name gewoon bij balbezit wat sneller. En proberen wat sneller naar voren te komen. Maar het balbezit is lang voor Twente. Maar het levert geen echte kans op.
2: Nee, Van der Belt speelt ook matig. En zo moeten een aantal spelers er echt nogal in zien te komen. Balbezit nu weer voor Ruud Nijstad.
3: Overigens gaat het over drie voorrondes. Drie voorrondes moet Twente overleven om in de groepsfase, of de leaguefase heet het tegenwoordig, van de Europa League te komen. Twente mag wel één ronde verliezen. Dan moeten ze nog twee andere rondes wel weer winnen. Dan komen ze in de groepsfase, de leaguefase van de Conference League. En als Twente twee voorrondes verliest, dan liggen ze eruit. Dan komen ze dus niet in het hoofdtoernooi van een Europese competitie terecht. Dat is de stand van zaken. Maar het zou toch wel vervelend zijn als ze bij de eerste de beste hoorde al die nederlaag leiden. Maar goed, zover is het nog niet. Balbezit voor Romans in de as van het veld. En die verlicht het spel naar de linkerkant. Maar die Braziliaan Kadu.
2: Kadu, die kan opstomen. Heeft eigenlijk een afspeelmogelijkheid voor zich. Maar die kiest hij niet. En dus kiest hij voor het balbezit bij Kasianowski. Die speelt de bal naar Ramakers. Kasianowski krijgt de bal weer terug. En dan heeft hij wat ruimte om de bal breed te geven richting Gomez. Oeh, dat gaat allemaal maar net goed hoor. Die loopt zich vast op Daros. En dan ligt er ruimte voor Twente. Als deze bal van Lien zo goed is op Uriasette, dan krijgt Twente een kans. Maar dan wordt er een overtreding gemaakt. En dan gaat hier de eerste gele kaart volgen. Nee, dan fluit scheidsrechter Kos helemaal niet voor die actie. Ja, dat is toch wel opmerkelijk. Nu ook laat hij het allemaal doorgaan. Want dit had ook wel gestraft kunnen worden. De overtreding op Corbou. En dan laat hij heel veel doorgaan. En dat is in ieder geval vermakelijk, Jan.
4: Jawel, vermakelijk. Maar nu is het moment van Lienston weer dat hij terugspeelt. In plaats dat hij hier naar de zijkant gelijk gaat komen. Dan liggen de ruimtes. Maar ja, de scheidsrechter laat het even doorlopen. Dus misschien in het voordeel van Twente eventjes. Want de wedstrijd zit een beetje op slot, moet ik zeggen. Ja, en de tegenstander krijgt steeds meer lef.
2: Want hier leidt Van Rooij weer slordig balverlies. Moet hij in de achtervolging. Oh, Bart Van Rooij. Wat ben je toch aan het doen vanavond bij deze wedstrijd? Nu is het de bal van Youssouf op de linkerback. En dat is uiteindelijk Kadu die hem voorzet via Van Rooij. Ja, die schudt ook het hoofd van ja, ik zit er niet heel lekker in. Een matige fase van Bart Van Rooij. Die dus ook al in de fout ging bij de 1-0 van de Hongaren. Gescoord door Lenny Josef. En nu zien we de hoekschop voor de bezoekers uit Budapest. En die nemen uiteraard alle tijd.
3: Twente houdt niemand voorin. Alle veldspelers in de eigen 16 meter. Waar weer zo'n aanvaller hinderlijk staat te storen bij Oenerstal. Vaak zie je dan dat er een verdediger wordt tussengezet om hem weg te houden bij de doelman die aanvallen. Maar daar kiest Oenerstal niet voor. Dus kan iedereen qua veldspelers de ogen op de bal hebben gericht. En niet op de tegenstander. Nou, dan komt die bal aan de linkerkant van het veld. Hoog bij de tweede paal. Oenerstal met één handje naar de zijkant van het veld gewerkt. Maar de bal wordt opgevangen door de rechtsback Osvaat. Osvaat kan hem inderdaad binnenhouden. Krijgt dan een mogelijkheid om langs Van de Belt te glippen. Maar hij wil buitenom. Vindt geen ruimte voor een voorzet. Die wordt goed eruit gehaald door Van de Belt. Count de mogelijkheid voor Urjazetter. Maar de weg is wel heel erg lang. En bij de eerste de beste tegenstander die ook maar een beetje in de buurt van Urjazetter staat, is hij de bal alweer kwijt. En zo komt de countermogelijkheid van Twente totaal niet uit de verf. En is het balbezit weer voor Ferencvaros.
2: Ramakers die eventjes toch denkt van nou, als er niemand op afkomt, ga ik hier gewoon even stilstaan met de bal. Dat mag eventjes duren. Dan speelt hij hem uiteindelijk aan op Josef. En die laat zich even uitzakken. Nu de bal naar de rechterkant van het veld. Daar ligt weer wat ruimte voor Ferencvaros. Komt uiteindelijk die voorzet in twee instanties. Zo lijkt. Maar dan wordt de bal door Osvat ook even weer uitgehaald richting Filip Rommens. Filip Rommens die zoekt dan weer de vrije mensen tussen de linie. Dat is in dit geval Corbou. Die hem uitpaast richting Ramakers. Ramakers, goede paas hoor door de as. Dan ligt de ruimte bij Kadu aan de linkerkant. Ja, het is natuurlijk ook geen carnavalsvereniging Ferencvaros. Hier komt namelijk de kans aan op 0-2. En dan komt daar die bal bij Kadu. En dan is het uiteindelijk Lars Hoenestal die daar attent keept. Maar dit was wel weer een kans voor de bezoekers. Kanischowski, zo moet ik hem noemen trouwens. Die had kunnen schieten, maar dat schot werd gesmoord. Nu een uitbraakmogelijkheid voor FC Twente.
3: Dankzij een goede lange bal van Oenerstal die de bal krijgt bij Daan Rots. Die had wat ruzie om de bal onder controle te krijgen. Maar hij wint die ruzie uiteindelijk wel. Want hij krijgt de bal bij Nijstad. Nijstad aan de Adelkaart. Het begint weer wat gestroomlijnder te lopen bij FC Twente. Ze weten elkaar weer wat makkelijker te vinden. Het tempo gaat weer ietsjes omhoog. En dat is wat Twente nodig heeft in deze wedstrijd. Na een dik half uur spelen en een 1-0 achterstand in eigen huis tegen Ferencvaros. Maar nu nog het creëren van kansen en het maken van doelpunten. Urjazetter gaat zijn tegenstander opzoeken. Binnendoor legt die bal terug. Van de Belt uithalen. Thomas van de Belt met het schot. Dat een half metertje over het doel van Ferencvaros gaat. Maar het begint nu toch ook tot mogelijkheden te leiden. Het spel van FC Twente. Dat is hoopgevend. Al is die tussenstand dat nog niet. Want daar staat dus nog altijd 0-1 voor de Hongaren.
2: Maar Jan, als je dit ziet van Thomas van de Belt, dan mis je toch wel de Ja, overtuiging, hè?
5: Dat is het hem ook. Kijk, zijn aanname is eigenlijk al matig. Dan hangt hij naar achteren en dan schiet hij de bal omhoog. Maar de uitstraling van, ik moet schieten.
2: Ik moet schieten,
5: maar hij moet zelf denken van, nou, dit zijn gewoon 100% kansen voor hem met zijn traptechniek. Als hij hem gelijk goed neerlegt. Maar die agressie in dat laatste schot, ja, dat heeft hij dan heel vaak niet. Dus ja, het is jammer, maar hij was in een goede positie gekomen om nu af te ronden. Maar ja, als je dan ziet hoe hij afrondt, dan denk je van, nou, er zit toch wel wat meer genijd moet erin zitten.
3: Ze hebben pas 3,5 weken voorbereiding achter de rug, hè?
5: Ja, maar het gaat om belangen, Nico. Het gaat mij alleen maar om belangen. Kijk, het gaat erom. Kijk, ik begrijp best dat iedereen nog niet topfit kan zijn. En ook niet alles, dat alles gaat kloppen. Maar het gaat erom in zo'n eindfase waarin de aanname gewoon goed moet zijn. En je moet afronden. Ja, dan mag je van een speler op dit niveau toch wel verwachten dat hij op minimaal het doel gaat raken.
3: Ja, hij kan het wel inderdaad.
5: Ja, nou, daar gaat het om.
2: Ja, het is wel in ieder geval lastig om te bepalen in hoeverre kun je dit wijten aan de geringe voorbereidingstijd die Twente heeft gehad. Of ja, aan gewoon een mindere avond van een aantal spelers, zoals ook Van Rooy. Die heeft toch echt zijn dag niet, want die maakt nu ook weer een overtreding. Het is toch vaak bij wat onheil betrokken vanavond. Nu maakt hij dus een obstructie, waardoor Ferencvaros een vrije trap mag gaan nemen. En die gaat genomen worden door Filip Rommens. Nou, niet meteen doelgevaar, maar ja, aan de andere kant, Raamakers gaat wel mee naar voren. Datzelfde geldt voor Gomez. En dat zijn twee centrale verdedigers die tussen de 1,90 en 2 meter meten. En dus voor gevaar kunnen gaan stichten in dit soort situaties. Ook Youssouf heeft wat lengte, valt ook op bij de tweede paal. Daar, die staat daar aan de rand van het 16 meter gebied. Daar staan alle spelers van Twente op één lijn. Ferencvaros staat daar achter, maar die gaan eerst weer teruglopen, zodat die bal ingedraaid wordt door Filip Rommers. Gevaarlijke bal, die blijft daar een beetje hangen. Komt daar een kans aan voor de Hongaren? Nee, die komt er niet. En dan wordt er een overtreding gemaakt. Bovendien buitenspel. En dus een vrije trap voor FC Twente. En die gaat genomen worden door de man in het blauw, Lars Oenestel.
3: Zag je nou dat Van der Bril een brilletje van de Brom een brilletje op heeft?
2: Van der Bril. Johnny van der Bril. Nou,
3: ik had niet de indruk dat hij het vorig jaar slecht kon zien.
2: Hé, maar zo'n Jozef Oosting brilletje.
3: Ja.
2: Goed, hè? Zo'n schietbril is dat.
3: Ja, even wennen.
2: Ja, ik wist niet of jullie ook beeld bij hadden. Maar inderdaad, zie je ook kijken inderdaad. Dat is een goed brilletje, hè? Want John... Jan. Ja, dat zijn in ieder geval de details waar we op moeten letten. Maar John van der Brom, die heeft... Het heeft iets van een... wat zal ik zeggen? Hij zou ook op kamp kunnen. Ja, hè? John van der Brom. Met zijn brilletje. Nou ja, daar zal hij denk ik niet graag over bevraagd worden na afloop. Als deze tussenstand op het bord blijft staan. Want dit is gewoon een soft tot dusver, Jan.
5: Ja, nou weet je wat het is? Je verwacht in het begin van zo'n wedstrijd met die mogelijkheden. Denk je van, nou, het gaat gebeuren. Twente heeft het initiatief. Ja, en dan zie je wat zo'n doelpunt doet. Een tegenstander die dan wat vrijer gaat spelen. Die hoeven ook niet meer zo'n nodig. Spelen toch technisch vaardig. Vaardige spelers. Ze proberen toch balbezit te spelen. Ja, en Twente, als je nu echt naar de hele grote kansen gaat zitten kijken. Van al dat vele balbezit. Heeft nog niet zo gek veel opgeleverd. En ja, je moet toch je spitsen in stelling proberen te brengen. Weghorst biedt zich ook wel steeds weer aan. En kijk ook van, hoe staan we nou? Welke spelers gaat mij inspelen en kan ik hem kaatsen. Ja, bij Twente moet het gewoon, wat ik steeds aangeef, in dit tempo wordt het gewoon heel lastig om zo'n tegenstander te kloppen. En ja, ik zit altijd te wachten op die buitenspelers.
2: Ja, daar is toch ook vanavond weer de sleutel te vinden bij Sundri Ørjasæter of bij Daan Rots. Die wordt nu bereikt. Daan Rots heeft de bal aangenomen aan de rechterkant. Aanname is vaak wel goed bij Daan Rots dan. De actie, dan is zijn linkerbeen. Goede bal hoor op Linsson. Maar Linsson vergeet die bal aan te nemen. Hij krijgt een herkansing. Daan Rots geeft hem nu naar Thomas van der Belt. Dat is een bal die veel te hoog is. Ja, daar kan Adelgaard niets mee. En dan gaat hij over de zijlijn uiteindelijk. En dan heeft Ferencvaros een ingooi te nemen op een meter of 16 van de achterlijn. Ja, dat gaat allemaal even duren. Dit zijn gehaaide Hongaren. Die weten dat het resultaat vanavond telt. En dan denkt Osvat, oh god, ja, zal ik maar eens gaan gooien. En dus neemt Ferencvaros alle tijd voor deze ingooi.
3: Ja, daar hebben we dus die maatregel voor. En die scheidsrechter begint nu ook wel met tellen. Maar dat had best wel wat eerder gekund. Want ik zag allerlei spelers in de buurt van die bal staan. Die nog even het hazenpad kozen. En het toch maar overlieten aan een speler die veel verder weg stond. Dus het optreden van die scheidsrechter mag toch wel ietsje strenger. Zeker als je die rode kaart voor Linsson in het achterhoofd hebt. Nou, dan gaat hij weer met het tellen. En dat is dan ook het teken voor de Hongaren om daadwerkelijk te gaan gooien. Dus het sorteert wel effect. Maar ja, dan gaat de bal weer over de zijlijn. En dan gaat de scheidsrechter weer even wachten voordat hij begint met het aftellen. En zo komen we steeds dichter bij het rustsignaal. Het is nog wel eventjes verwijderd hoor, met nog een minuut of 9 te gaan. Maar ja, Twente zit er nog niet zo lekker in als we vooraf hadden gehoopt. Lange bal van de Hongaren gaat naar de zijkant van het veld. Daar wordt het sprintduel gewonnen door Van der Belt. Speelt hij hem via een tegenstander over de zijlijn. Dat doet hij inderdaad. Dus is het nu de beurt aan Twente om te mogen ingooien.
2: Ja, die hebben ook niet bloedspoed, zou ik willen zeggen. Maar Asker Adelgaard, ja, die heeft ook niet echt een afspeelmogelijkheid. Want daar wordt goed druk gezet door Josef. En dan zoekt hij uiteindelijk Weghorst. Weghorst doet dit goed hoor, richting Sundre Oriasetter. Hier is dan het moment misschien voor de Noorse buitenspeler. Komt hij met de voorzet richting de tweede paal. Daar is het een misverstand met Kadu, zou ik zeggen. Maar die lost dat uiteindelijk heel vaardig op. De linksback van Ferencváros. Hij helpt zijn eigen doelman een handje. Ja, niet een handje, maar een voetje. En dat doet hij met een halve omhaal. Hij werkt die bal weg. Maar Twente blijft in balbezit.
3: Met Thomas van der Beeld speelt die bal naar de linkerkant van het veld. Naar Uriasetter. Eén tegenstander bij zich. Daar glipt hij vrij makkelijk langs. Tweede tegenstander glipt hij ook langs. Sondre Uriasetter legt hem terug. Het schot gaat erin. En daar is de goal van Aske Adelgaard. Overgekomen van Go Eagles. Hij viert het met een uitvak. Ja, dat moest hij in het verleden doen. Nu is hij voor FC Twente. Viert hij toch maar met de lange zijde. En daar is de gelijkmaker van FC Twente aan het einde van de eerste helft. Via de goal van Aske Adelgaard.
2: Ja, knap gedaan hoor door Aske Adelgaard. Laat hem heel mooi op de binnenkant van zijn linkervoet vallen. En wat is hij dan blij, hè? Aske Adelgaard, leuk om te zien. De linksback die een verleden heeft bij Go Eagles. Sinds de Passportgate eigenlijk basisspeler werd. En dit is misschien wel het gelijk van Erik ten Hag.
5: Ja, nee, maar ik zit naar die actie hiervoor te kijken. Kijk, dat doelpunt is geweldig natuurlijk altijd. Maar ik geef wel steeds aan, Uriasetter, die gaat in één keer in de versnelling. Ja, en dan is hij zomaar de eerste kwijt, de tweede kwijt. En dan trekt hij hem ook nog aardig terug. Dan natuurlijk is de, gaat erom wie hem af gaat ronden. Maar het begint allemaal over die buitenkanten. Nou, als je dat dan terugziet, dan denk je van ja, daar zit je op te wachten. Nou, gelukkig heeft hij dat begrepen, die Uriasetter, Nico.
3: Ja, want het was een goede assist. Vooractie was ook prima. Die laat twee tegenstanders de hielen zien. En dan houdt hij ook het overzicht door te zien dat Adelgaard er goed voor staat. En hij schiet hem binnen, vrij in het hoekje. En nu is het oppassen voor de tegenstoot. Want Ferencváros komt er alweer uit aan de linkerkant van het veld. Door de benen van Van Rooij. Maar heeft de benen net weer op tijd bij elkaar. Waardoor de bal via het been van de rechtsback van FC Twente over de achterlijn gaat. Ja, al te veel tijd om te genieten van die gelijkmaker is er niet. Want Ferencváros klopt alweer op de deur.
2: Ja, dat is toch wel opvallend. Ferencváros is niet heel erg lang van de leg van die tegentreffer van Aske Adelgaard. Daar is weer een hoekschop. Dus voor de Hongaren doen echt wel mee in deze wedstrijd hoor. Nu dus de indraaiende bal gaat weer genomen worden door Filip Rommens. Hij dus met de standaard situaties vanavond namens Ferencváros. Daar wordt het zoeken van onder andere Ramakers. Maar het is Lemkin die wegwerkt. Tweede bal is wel voor Ferencváros. Bal blijft vervelend hangen. Is dat Hens? Nee, het mag allemaal doorgaan. Zegt scheidsrechter Kors. Dan is het Daan Rots die ertussen zit. Dan is het Kadu die het kopduel wint. Tweede bal is wel voor Twente, zou je zeggen. Ja, voor Christian Lindsom. Lindsom met de opening naar Daan Rots. En dan ligt er ruimte voor de Tukkers. Maar deze bal van Daan Rots is zeer matig. En dan is er uiteindelijk simpel balbezit voor Dibus. De doelman van Ferencváros.
3: Ondertussen hou ik nog een beetje die scheidsrechter in de gaten. Om te kijken of er niet een VAR gaat ingrijpen voor eventueel Hens van Weghorst. Want daar had het inderdaad wel wat schijn van. Het was wel van heel erg dichtbij. Dus van opzet kun je nauwelijks spreken. Als het al Hens was en zo te zien is er niet communicatie met de VAR. Dus gaat het gewoon verder met deze ingooi voor Ferencváros aan de linkerkant van het veld. Als we in de 41ste minuut van de eerste helft zijn aanbeland. Het 1-1 staat in de goalsveste. Balbezit voor Ferencváros. Maar Twente heeft weer een opsteker gekregen door die gelijkmaker van Adelgaard van zo even. Eens kijken of ze dat nou, toch wat vleugels kunnen geven. Al moeten ze zichzelf niet voorbij hollen. Want hier is de volgende uitbraak weer van Ferencváros.
2: Ja, dat zijn toch wel handenbinders hoor. Daar in de voorhoede van Ferencváros. In dit geval is Bart van Rooij de winnende en de lachende. Want hij wint dit duel. En dan gaat de bal over de achterlijn. Doeltrap voor Lars Oenestal. Zo dus op een heerlijk moment die 1-1. En ja, ik heb het idee dat het stadion dat ook wel even nodig had, Jan.
5: Ja, nou goed, het stadion. Maar de ploeg zelf. Ja, je bent al een balbezit. Je denkt van, nou ja, gaat het nog vandaag gebeuren? Er komen niet echt veel kansen. Ja, en dan komt dat het moment van een buitenspeler die dat verschil kan maken. En daar hopen wij altijd op. Want je ziet de klasse ervan afstralen. Maar ja, Twente heeft dat doelpunt heel hard nodig. En elk doelpunt op een goed moment. En nu ook weer trouwens, Tijmen.
2: Ja, want Ramakers gaat in de fout. Dan wordt Wout Weghorst naar de grond gewerkt. Maar Wout Weghorst gaat heel makkelijk liggen. Is niets aan de hand. Dan wint Uriasetter dit duel. Zit daar uiteindelijk nog een handje tussen van een speler van Ferencváros. Lijkt mij dit wel een overtreding. Ja, en daar wil scheidsrechter Damian Kos ook niet aan. En zo is hij niet kinderachtig. Ja, bij Weghorst gebeurt niet heel veel. Weghorst gaat gewoon te gemakkelijk naar de grond. Daar moet een spits van zijn statuur en ook met name met zijn postuur echt overeind blijven. Want ja, dat is te gemakkelijk. Maar het balbezit van Ferencváros is van korte duur. Want hier is Staf Lemkin.
3: Lemkin maakt wat aanstalten om de bal in te spelen richting het middenveld of de voorhoede. Maar kiest toch geëieren voor zijn geld en houdt de bal nog eventjes in de laatste lijn. En er zijn allerlei maatregelen genomen om het spel te versnellen, om het tijdrekken tegen te gaan. Maar als je ziet waar de keepers de bal moeten ophalen als ze snel een doeltrap willen nemen, moeten ze eerst zo halverwege richting de cornervlag rennen. Want daar liggen die ballen klaar. En dan moeten ze weer terugrennen richting het doelgebied. Nou, daar is misschien nog wat winst te boeken. Maar goed, het is ook pas de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Wellicht dat er nog wat dingen verbeterd kunnen worden op dat vlak. Ondertussen gaat Twente gewoon verder met de voetballen aan de linkerkant van het veld. Via de man van de gelijkmaker, Adelgaard, kiest eventjes de bal richting het middenveld. Daar staat Zerouki. En die komt met een mooie opening naar Daan Rots.
2: Daan Rots gaat naar zijn linkerbeen. Speelt hem op Christian Lienston. Lienston die heeft de aanname. Maar Filip Rommers doet het uitstekend hoor. Die levert de bal vervolgens af. Maar ook dit is geen overtreding van Lemkin. En zo zit er lekker tempo in deze wedstrijd. Hey. Maar Yusuf een overtreding. En die gaat toch wel een gele kaart krijgen, lijkt mij. Dat lijkt mij wel, maar Damian Kos houdt de kaart op zak. Hij is wel goed in die scheid.
4: Nou, hij laat behoorlijk doorgaan. En we hadden begrepen dat hij heel veel gele kaarten geeft in zijn carrière. Dus wat dat betreft, ja, vandaag valt het mee. Maar dit had er wel één mogen zijn, lijkt mij.
2: Ja, dit was er eentje waar hij eigenlijk min of meer om vroeg van. Geef mij alsjeblieft een gele kaart. Althans, zo leek de handeling van Yusuf. Wel een overtreding, dus op een interessante positie. Zerouki zegt ook van, hallo, is dit geen gele kaart? Ja, dit is toch gewoon een gele prent. Zerouki snapt er niets van. En hij laat eventjes weten dat hij hier niet van gediend is. Maar ja, scheidsrechter Kos houdt het bij een vermaning. En dus een vrije trap voor Twente. Die gaat genomen worden door of Zerouki of Daan Rots.
3: Er wordt nog driftig overleg gevoerd tussen de beide heren. Dus het besluit is nog niet genomen, denk ik. Nu wel, want het is Daan Rots die zijn passen gaat afmeten. Zerouki doet hetzelfde. En de ploegenoten staan allemaal op een lijn in het 16 meter gebied. Een meter of 12, 13 vanaf de achterlijn. Nu wordt het spel vrijgegeven. Daan Rots legt de bal bij de tweede paal. Er komen wat mensen inlopen, maar de bal wordt weggewerkt van de Beltan. Krijgt die bal nog voor zijn voeten. Het opruimen van Ferencváros is niet afdoende. Want daar is weer de overname van Adelgaard, wilde ik zeggen. Maar daar zit een speler van Twente tussen. En dan fluit de scheidsrechter wel voor een overtreding. Ja, net als je denkt van, nou, hij laat veel toe, dan vindt hij nu toch dat de grens is overstreden door in dit geval Aske Adelgaard. Vrij trap door Ferencváros is inmiddels genomen.
2: Ja, en dan moeten ze nog even bij de les zijn in de laatste minuten voor de rust. En dan maakt daar uiteindelijk Twente een overtreding. Dan is dat de doelpunt te maken namens Twente. Aske Adelgaard, die is daar eigenlijk totaal niet mee eens. Die heeft twee armen op het gezicht, op het hoofd, zo van, hoe kan dit in vredesnaam zijn besloten door de arbitrage? Maar de grensrechter had meteen de vlag in de lucht. En dus nog een vrije trap voor Ferencváros. In de laatste seconde van dit eerste bedrijf. 1-1 de tussenstand. 44-44 op de klok bij de wedstrijd Twente-Ferencváros. De bezoekers kwamen op een 1-0 voorsprong. Adelgaard maakte zojuist gelijk. Maar komt Ferencváros opnieuw op voorsprong bij deze vrije trap. Een meter of, wat zal het zijn, 40 van de achterlijn. Maar wel weer zo'n gevaarlijke indraaiende bal van Filip Rommens. Onder meer het zoeken van Gomez en Ramakers. Daar komt die vrije trap. En dan is daar het wegkoppen van Weghorst. Toch ook belangrijk hoor bij dit soort situaties. Maar hij kopt hem naar de zijkant. Goed naar de zijkant. Maar Yusuf kan overnemen. Yusuf nu met de bal in de 16 meter. Komt hij uiteindelijk bij de tweede paal. Daar komt de kopkans. Oh, daar komt de kopkans. Maar Lars Oenestal heeft de redding. Dat is toch ook wel weer een gevaarlijk moment. En daar is Adelgaard ook bij geraakt. Die kreeg daar het hoofd volgens mij van uiteindelijk een van de andere middenvelders. Ik denk Corbu in zijn nek. En ja, dat laat zich voelen. Maar zo in de slotfase toch nog een hachelijk moment. 1 minuut extra tijd. Daar is al 40 seconden van verstreken.
3: En dus zal de extra tijd nog wel ietsjes oplopen. Want al te veel voetbal hebben we niet gezien in die eerste 30 seconden van de extra tijd. Oenestal staat klaar om de vrije trap te nemen. Adelgaard kan gewoon verder zonder dat de verzorger eraan te pas is te komen. Dus hoeft hij ook niet buiten de lijnen. Blijft het gewoon 11 tegen 11. Oenestal trapt die bal naar de linkerkant van het veld. Zoekt naar Weghorst. Wordt niet gevonden. Tweede bal zou een prooi kunnen zijn voor Lienzon, die er goed tussen zit. Lienzon naar Urjazetter. Urjazetter, nou, kan hij zijn goede assist van zo even een vervolg geven? Balletje breed naar Van der Belt. Van der Belt naar Zerouki. Zerouki open naar de rechterkant van het veld waar Van Rooij staat. Die heeft toch wat goed te maken na zijn fout bij de openingsgoal van de Hongaren. Nu gaat het terug naar Lemkin. En dan besluit de scheidsrechter om maar een einde te maken aan deze eerste helft. Die dus gaat eindigen in 1-1. Jan, wat is de conclusie na 45 minuten voetbal in de voorronde van de Europa League?
5: Nou, Twente heel goed begonnen. Daarna een fase waarin ze ook achterkwamen en dan heel moeilijk hadden, weinig gecreëerd. Want al met al in de laatste fase zijn ze weer wat beter. En dan komt het doelpunt op een goed moment. Dus wat dat betreft, ik denk dat het een zware avond wordt om toch nog die overwinning te pakken vanavond, Nico.
3: Ja, want op voorhand zei je van Twente moet eigenlijk ook nog ruim winnen in zo'n thuiswedstrijd. Maar als ze nu winnen, dan zijn we al dik tevreden.
5: Als ik deze ploeg zie spelen, Ferencvaros, dan denk ik van met winst ben je al een eind op weg.
3: Maar goed, zover zijn we nog lang niet. Halverwege is het 1-1 bij FC Twente, Ferencvaros.
1: Al dus Nico Bansia, Tijmen van Wissing en natuurlijk ook Jan van Sta. Straks de tweede helft net na 9 uur. Ik heb nog wat andere standen in de Europa League voor u. De tweede voorronde dus. Karabach-Sofia is afgelopen 0-0. Eerste wedstrijd. Hè. Dynamo Kiev-Paok Saloniki 2-3. Dat is vlak voor tijd. Sheriff Tiraspol in Moldavië. Ik was er ooit. Tegen Maccabi Tel Aviv 0-5. Het Zweedse Hammerby tegen Anderlecht. Daar is het 1-1. De blessuretijd loopt af van die wedstrijd. Trumse tegen Radec Kralove is 0-1. Beşiktaş Midtjylland 1-0. St. Gallen tegen Benfica. Daar is de rust 1-1. Dus ook rust bij FC Twente Ferencváros, waar het ook 1-1 is. Om 9 uur gaat beginnen. Nog Hajduk Split tegen Pafos. Dan de Conference League. Dat is een

FC Twente in de Europa League. Vanavond de eerste wedstrijd in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Beleef het mee bij Radio Oost met de voorbeschouwingen vanaf 7 uur en de wedstrijd vanaf 8 uur. FC Twente Ferencváros. Vanavond live op Radio Oost.

0: Oosttribune.
1: Bulke Open Air is terug en RTV Oost is erbij. Een waanzinnig feest op de Oude Markt in Enschede. Glitter, drag queens, live muziek, verrassende acts en een onvergetelijke sfeer. Maar bovenal is het een feest van vrijheid en verbinding, ongeacht wie je bent of van wie je houdt. Kijk zaterdag naar de hoogtepunten van Bulke Open Air op TV Oost.
2: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
3: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl.
2: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er 2 grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: Bijna 9:03 in de tweede helft van die wedstrijd tussen FC Twente en Ferencvaros in de tweede voorronde van de Europa League. Het staat op punt van beginnen, of is al begonnen. We gaan dus gauw weer schakelen met onze verslaggevers ter plekke. Timer van Wissing, Nico Wantia en huisanalist Jan van Staar. De tweede helft, het is 1-1. Veel plezier en succes, mannen.
2: De wedstrijd is weer in gang gebracht. Tweede helft dus onderweg. 20 seconden met die 1-1 tussenstand. Seruki speelt de bal in aan de rechterkant. Daar staat Daarots. Meteen de overlap van Bart van Rooij. Van Rooij met de voorzet richting Linsson. Oh, overstapje Linsson. Gevaarlijk, maar ja, die wordt ook niet begrepen door de spelers van Twente. En zo is FC Twente weer goed begonnen aan de tweede helft. Overigens, als ik dat even heel snel scan, zijn er geen wissels geweest bij de beide elftallen. En dus zijn we met dezelfde 22 matadoren begonnen aan de tweede helft. Er valt een beetje zo'n schemering zo over de Grolsvesten. Heerlijke omstandigheden. Wat dat betreft zijn de omstandigheden goed, Jan.
3: Ja, de omstandigheden zijn prima, maar het veld ziet er ook goed uit. En de supporters zijn. Maar het gaat er natuurlijk om van halen we de vorm die we nodig hebben om deze tegenstander te kloppen. En het blijkt toch dat het een lastige ploeg is om tegen te spelen. Die hebben een positieve spelopvatting in principe. Ja, bij balbezit proberen ze toch druk naar voren te zetten. En als ze onder druk van Twente komen, dan zijn ze met z'n allen achterin. En dan moet Twente het tempo omhoog gooien. En je hoopt dat de tweede helft naar vak B toe, dat het wat meer zal gebeuren. Dus het zijn de spelers die het moeten gaan doen. En we hebben het al aangegeven. Ja, Urja zette die moment. Ja, daar hoop je altijd op. Weghorst wat ongelukkig tot nog toe, moet ik heel eerlijk zeggen. Werkt hard. Maar aan de andere kant, we hebben nog 40 minuten ruim.
2: Ja, en dus zijn er nog weinig conclusies te verbinden aan deze wedstrijd voorlopig. Want we hebben nog wel eventjes te gaan. Want hier is Ferencvaros opnieuw. Ook in het begin van de tweede helft. Daar aan de linkerkant ontstaat er meteen de mogelijkheid. Goed ingrijpen nu van Rooij. Maar die bal is nog niet weggewerkt. Oeh, daar gaat Lemkin even in de fout. Die schiet de bal in bijna achter doelman Lars Doenestal. Die vervolgens wel een hele goede voortzetting heeft, Nico.
4: Ja, alsof hij een inworpen neemt. Gooit hij de bal bovenhands over zijn hoofd richting Daan Rots. Snelle tegenstoot dus van Twente. Met in de as van het veld Urjasetter. Urjasetter wil hem eigenlijk weer terugspelen naar Rots. Maar die staat redelijk gedekt, dus moet terug naar Seruki. Seruki dan naar de linkerkant van het veld. Aske Adelgaard scoorde maar één keer voor Go Ahead Eagles in die twee seizoenen in Deventer. En nu in zijn eerste wedstrijd voor FC Twente heeft hij de bal ook wel in het netje liggen. En de wedstrijd is nog niet voorbij. Nu een voorzet van de linksback Adelgaard komt niet aan bij een ploegenoot. Overname van Ferencvaros ziet er gevaarlijk uit. Met die bal richting Jozef. Jozef moet verdedigd worden door Lemkin. En dat lost de Israëliër uitstekend op. Komt als winnaar uit de bus en speelt die bal rustig terug naar Oenestaal. Terecht een open doekje voor de Israëliër van FC Twente.
2: Ja, die is echt snel. Hè? Dat heeft hij vorig jaar al een paar keer laten zien. Maar hier is hij veel sneller dan Jozef. De spits van Ferencvaros die dus de opening van de score op het bord bracht vanavond. Arne Oenestal, neemt wel wat risico. Dat vind ik altijd niet heel prettig als Oenestal gaat opbouwen. Maar in dit geval loopt het goed af. Bal richting Adelgaard. Adelgaard dan richting Nijstad. En dan Nijstad richting Van der Belt. En zo begint Twente aan een aanval. Met nu Weghorst die hem doorchipt op Adelgaard. Die bal komt daar wel aan bij de Deense linksback. Maar Raamakers is daar sterk. En is ook slimmer dan de Deen in dat duel. En zo kan Ferencvaros overnemen. En dan moet Twente weer in de achteruit. Al probeert Daan Rots wel druk te zetten. Maar ja, die is eigenlijk in zijn huppie, Jan.
3: Ja, die moet vanaf de rechterkant helemaal gaan komen. Dus die moet nu weer als een speer terug naar de andere kant. Want hij staat er toch om aanvallend wat te doen. En hij probeert wel druk te zetten. Maar nu is hij even weer onderweg. Maar alleen heeft het geen zin om door te lopen als er daar een keeper staat en nog twee spelers. Dus het is best goed bedoeld, maar dat druk zetten heeft daar geen enkele zin. Twente kiest trouwens toch heel vaak om even terug te zakken. Om even de bal weg te geven en dan rond de middenlijn. De eerste opvang is dan bij Weghorst. Ja, en dan moeten die buitenspelers een beetje naar binnen knijpen. En dan hoop je dat we daar als Twente zijnde de bal kan pakken. Dus het kwetsbaarste gedeelte, als het in grote ruimtes gaat komen bij Ferencvaros, zoals nu ook weer. Ja, dan kunnen ze nog wel eens een keer foutjes maken.
2: Ja, nu een overtreding. Zou je zeggen van Van der Belt. Maar het is voordeel, zegt scheidsrechter Kos. En dus ligt de ruimte aan de linkerkant voor Ferenc Varos met wat ruimte voor Kadu.
4: Kadu ziet de loopactie van Youssouf, maar de bal gaat naar de tweede paal. Daar is een kopkans. En daar is een hele grote kopkans. En die wordt tegendraads binnengekopt, wilde ik zeggen, door de man van de openingsgoal, Josef. En toen karamboleerde hij heel vrij langs Onderstal. Dat doet hij nu ook wel, maar nu gaat hij naast het doel van FC Twente. Ja, je ziet het besef bij de spelers van Ferenc Varos. Dit was de mogelijkheid om op een 2-1 voorsprong te komen in de vijfde minuut van de tweede helft. Maar Twente komt zonder kleerscheuren met de schrik vrij bij dit moment. Doeltrap resteert voor FC Twente. Onderstal ziet al de jagende spelers van Ferenc Varos klaarstaan. Toch kiest hij voor de opbouw van achteruit via Nijstad. Nijstad wordt het leven zuur gemaakt door een speler van Ferenc Varos. Hetzelfde geldt voor Adelgaard. En zo verdient Ferenc Varos heel makkelijk een inworp in de buurt van de cornervlag aan de rechterkant van het veld. Die bal gaat genomen worden door niet de Noor. Het is Osvaat, de rechtsback, die hem gaat nemen. En de scheidsrechter beklaagt zich nog even bij een van de Hongaren dat het allemaal wat sneller moet, blijkbaar. Maar hij krijgt daarmee het tegenovergestelde bereik, dat het alleen maar langer duurt. En dus wat fluit concerten in de Grolsvesten bij de ingooi voor Ferenc Varos.
2: En dan mag die uiteindelijk genomen worden. En dan is het Raamakers in balbezit. Die paast hem even terug richting Gomez. Gomez die nu de bal eventjes uithaalt richting zijn doelman en tevens aanvoerder Dibuus, die nu de lange bal hanteert. En zo zien we daar dus Ferenc Varos met het nodige gevaar. Die proberen daar nu Nijstad te verschalken in de lucht. Dat lukt niet. Nijstad wint dat duel. Seruki wint de tweede bal, maar de derde bal is dan voor Filip Rommers. Die wordt op de huid gezet door Christian Lienzon. Voordeel, dit is mooi gedaan door Filip Rommers hoor. Die paast hem mooi tussen twee spelers van Twente door. Dan is het Youssouf aan de linkerkant met wat ruimte. Youssouf haalt hem uit richting Kadu. Ja, dit is toch ook een fraaie aanval van Ferenc Varos. Ruimte in de 16 meter. Komt die bal bij de tweede paal en dan gaat hij over de zijlijn. Maar Jan, jij schudt het hoofd. Twente heeft even de grip niet.
3: Nee, ze hebben even de grip niet. Maar ook weer met die kans die ze nu weggeven. Dan komt er een voorzet achterin. Dat verliezen ze. Dat komt u wel. Ze verliezen ook de tweede bal nog. En eigenlijk moet die bal er gewoon ingekopt worden. En dan staat het heel lullig als je dan kijkt van waar je winst kan boeken. Met name ook, je moet niet achterkomen. Nou, dat is al een keer gebeurd. Maar dit zijn momenten die je weg kan geven. Ja, je kan ze nergens weggeven. Maar Europees, je komt nu heel gelukkig weg. En je ziet gelijk het initiatief ligt bij de tegenstander daardoor. Door zo'n kans alleen al. En Twente is zoekende. Ja, en die moeten zich even herpakken.
2: Ja, en zo moet Twente dus inderdaad iets anders op de mat gaan leggen om deze wedstrijd naar zich toe te trekken. Want het momentum ligt nu even bij Ferenc Varos met balbezit voor Filip Rommens.
4: Filip Rommens legt het speel naar de rechterkant van het veld waar zijn landgenoot Toon Raamaker staat. Die krijgt dan te maken met Weghorst. Dus moet het terug naar Rommens. Rommens wordt opgejaagd door Lienzon. Maar hij kan nog wel met een lange bal komen. Die wordt ingeleverd bij Adelgaard. Adelgaard komt naar Van der Belt. Van der Belt komt hem weer terug naar de Deense linksback. En die speelt hem dan terug naar Onderstal. Die krijgt te maken met Jozef. Dus moet met een lange bal naar voren komen. Weghorst is weer aan het ruzie maken. Is weer aan het oorlog maken. En gaat erbij over de schreef, vindt de scheidsrechter. Want het is een overtreding ten opzichte van Osvaat, de Hongaarse rechtsback van Ferenc Varos. Vrije trap voor FC Twente. Denkt Weghorst nog even dat hij zelf de vrije trap meekreeg. Nou, daar was dus totaal geen sprake van. En daar is de Weghorst even wat ontstemd over. Maar die ontstemdheid moet hij meteen weer plaatsmaken. Want het spel is inmiddels weer hervat. Met balbezit voor Gomez.
2: Ja, voor Gomez zei je.
4: Gomez.
2: Oh, Gomez.
3: Ja, Gomez. Gomez.
2: Ik denk, hey. Gomez. Ja, Gomez. Ik denk, ja. Overigens, Go Ahead Eagles heeft al eens tegen Ferenc Varos gespeeld. Daar waren we samen ook nog bij, Nico. In Emmen was dat. Die Europese wedstrijd. Ja, dat was een fair play cup die je nog wel wilde winnen. Nederland zelfs al legde beslag op de fair play prijs tijdens het afgelopen WK. Die hield daar weinig aan over. Hooguit wat hoger lag. Maar Go Ahead Eagles ging toen Europa in met Dennis Demmers. Speelde toen die wedstrijd omdat de Adelaarshorst werd verbouwd in Emmen. Toen wist Bart Vriends nog te scoren. Werd het 1-1. En uiteindelijk in Budapest ging het onderuit. Ging Ferenc Varos zeer terecht door in een leeg stadion. Alleen Henk de Haan was daar namens het bestuur van Go Ahead Eagles. Die werd eventjes gebombardeerd tot bestuurslid internationale betrekkingen. En die mocht toen meereizen. Het was een geweldige reis voor Go Ahead Eagles. Ja, die reis was meer een schoolreisje. Want Go Ahead Eagles acteerde toen in de eerste divisie. Nu zien we Bart Verhoor die het duel wint van Jozef. Maar die heeft daar wel veel moeite mee. En zo heeft hij niet de gemakkelijkste avond. Oh, Uriasset had die bal in één tijd door moeten spelen op Daros. Lukt hem niet. Nu Daros wel in één keer door naar Uriasset. Uriasset met wat ruimte. Moet de voorzet geven richting Weghorst. Matige voorzet. Lienzon met de tweede kans. Nee hoor, dan krijgt hij geen voet tegen de bal. Aanval blijft wel in leven met balbezit nu voor Ruud Nijstad.
4: Bij Ferencváros is Youssef nog steeds wat aangeslagen. Hinkepo trekkerbeent nu terug richting de eigen helft. Maar voorlopig dus even Ferencváros eigenlijk met zijn tienen. Als de aanval van Twente is bij Daan Rots op de punt van de 16 meter. Trekt naar binnen, geeft die bal goed mee aan Urjazetter. Urjazetter terugleggen. Nee, doet het zelf. Maar de bal wordt gekeerd door de doelman. Aanval van Twente blijft in leven met Van Rooij. Legt de bal op de penaltystip. Daar is de kans voor Van der Belt. Gekeerd. Nog een aanval voor Twente daar aan de rechterkant met Urjazetter. Maar die struikelt over zijn eigen benen. Hij ziet de bal over de achterlijn gaan. Weer wat gevaar van FC Twente. Dat wordt gewaardeerd door vak D. De kant waar Twente uitspeelt in deze tweede helft. Nu nog iemand die de trekker overhaalt met een schot dat raak is. Maar de dreiging is tenminste weer terug, Jan.
3: Ja, nou goed, dit zijn geweldige momenten. En daar moet je een beetje geluk hebben. Linsson die dan doorzet. Nou, Urjazetter schiet tegen de benen van de keeper aan. Ja, ja, goed, dat zijn van die momenten. Maar er gebeurt er weer wat. Ja, en dan zie je gelijk, het publiek gaat meedoen. Maar ook de ploeg gaat zelf weer naar voren. Ja, dat was een tijdje even wat minder. Maar nu zit het in de duels. En nu moet je gewoon proberen door te drukken. Nou, scheidsrechter die geeft nu wel een vrije trap mee.
4: Ho.
3: Dus een beetje gooien en smijtwerk. Maar het hoort op dit niveau af en toe eens een keer. Dus, maar er gebeurt in ieder geval weer van alles. En we geven al aan. Het geeft toch wat vaker wat extra's als je naar vak P gaat spelen. Tijmen.
2: Ja, en laat vak P dan het steuntje in de rug zijn om FC Twente over dit punt heen te helpen. Adelgaard met de vrije trap. Die spoort ook Zerouki aan om naar voren te gaan. En dan wil hij Nijstad erbij halen om in ieder geval te blijven voetballen. Of kiest hij dan voor de paas door de linie richting Zerouki? Of gaat hij voor de bal richting Weghorst? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Hij probeert op te bouwen via Nijstad. Ja, dat gaat hij uiteindelijk ook doen, denk ik. En Nijstad heeft balbezit. Speelt de bal dan in bij Lemkin. Lemkin, centrale verdediger, die hem weer terugspeelt richting Nijstad. Nijstad heeft wat ruimte. Moet nu eigenlijk met een crosspaas komen. Doet hij niet. Dan speelt hij Urjazetter aan. Urjazetter aan de linkerkant van het veld. Heeft weer dubbele dekking. En zo gaat de bal terug richting Zerouki. Ja, ze hebben hun huiswerk wel gedaan bij de Hongaren. Want vaak heeft Sundre Urjazetter wel dubbele dekking. Dat is toch de man die de opening moet verzorgen. Daan Ros heeft dat veel minder dubbele dekking. Maar ja, die komt ook natuurlijk veel minder zijn directe tegenstander voorbij. Adelgaard die heeft nu een bal in de as van het veld. Geeft de bal nu breed richting Zerouki. Zerouki nu naar Daan Ros. Daan Ros die hem weer terugspeelt richting Zerouki. Zerouki dan naar Linsson. Linsson die hem meegeeft aan Bart van Rooij. Bart van Rooij naar Lemkin. En zo gaat de bal in de achterhoede rond bij FC Twente. Is het wel verzorgd positiespel? Moet je een keer naar voren? En dan is er balverlies voor Thomas van der Belt. En zo kan Ferencváros overnemen met die hele lange raammakers.
4: En dan moet je eigenlijk die bal heel snel terugveroveren. Zodat je niet die hele afstand weer naar de verdediging moet maken. Maar dan slaagt Twente niet in. De aanval van de Hongaren over de rechterkant van het veld. Met Korbu wordt verdedigd door Zerouki. Korbu trekt naar binnen. Legt hem even terug naar Kanizowski. Die gaat dan naar de rechterkant van het veld, naar Osvaat. Osvaat nog weer verder terug naar de laatste linie. En nu moet heel Twente dus terug richting de eigen 16 meter om mee te verdedigen bij deze aanval van Ferencváros. Die wordt opgezet door Filip Rommens in de as van het veld. Veel ruimte op links. Wordt gezien door de Belg van Ferencváros. En dus gaat het weer naar Kadu. Kadu dan weer naar Rommens. Langzaam maar zeker schuift Ferencváros op richting de 16 meter van FC Twente. Rommens wordt nu weer wat teruggedrongen, ook door Weghorst die aan het meeverdedigen is. Want alle 10 veldspelers van Twente staan in een hele smalle strook en zorgen ervoor dat Ferencváros er niet doorheen komt. Maar de Hongaren houden wel balbezit.
2: Ja, raammakers nu daar met de paas. Dan ligt er nu ruimte voor FC Twente. Urjazetter kan er vandoor. Die wordt dan gestuit. Onreglementeerd zou je zeggen. Maar niet in de ogen van Damian Kos. Ja, ook iets te gemakkelijk door Urjazetter, Jan?
3: Ja, nou goed, dan heeft hij de ruimte. En dan moet hij ook echt doortrekken. En dat is dan lastig met 2-3 mensen. Je geeft het terecht de laatste. Ze hebben de huiswerk gedaan. Urjazetter is gewoon de gevaarlijkste aanvaller. En die heeft het dribbel. Die heeft de individuele klasse. Ja, en daar staat altijd de dubbele dekking. Dus er moet ergens een vrije man gevonden worden. Ja, en dat duurt soms te lang. Maar het is gewoon een ploeg die heel georganiseerd speelt. En die bij balbezit rustig de bal in de ploeg. En lang in de ploeg kan houden. Ja, Twente heeft gewoon heel erg lastig de tweede helft tot nog toe. En buiten die kleine scrim is nu ook weer. Ja, dit zijn mogelijkheden.
2: Kijk. Dit loopt echt maar net goed af. Want die bal wordt gesmoord door volgens mij Lemkin. En dan is er uiteindelijk een mogelijkheid voor Josef. Die bal toch eigenlijk maar heel iets hoeft te toucheren om hier de 1-2 aan te tekenen. En dan loopt het toch allemaal maar net goed af voor FC Twente. Hier komt Twente heel goed weg. Bijna de tweede goal van de spits van Haiti. Die ook nog trefzeker was op het afgelopen WK. Hier dus vanavond ook al een doelpunt wist te maken. Maar zijn tweede dus. dus niet op het scorebord weet te krijgen. Nu aan de andere kant meteen FC Twente. Leuke fase in de wedstrijd. Urias Zetter naar zijn rechterbeen. Urias Zetter met een schot. Urias Zetter met de goal. Nee, want het schot wordt gekraakt door aanmakers. En zo krijgt Twente ook kansen. Leuke fase in de wedstrijd. Met balbezit nu voor Thomas van der Belt.
4: Van der Belt wordt behoorlijk vrijgelaten door de Hongaren. Dus heeft hij alle tijd om een oplossing te vinden. Nou ja, hij kiest voor de terugweg naar Lemkin. Lemkin dan met een balletje naar Rots. Een punt van de 16 meter. Het gaat naar Weghorst. Die loopt even de 16 meter uit. Geeft hem weer terug aan Rots. Dan moet er een andere ploegenoot eigenlijk in die ruimte duiken. Maar het gebeurt via een omweg. Zerouki dan naar de linkerkant van het veld. Abelgaard legt terug naar Urias Zetter. Urias Zetter weer terug naar Van der Belt. En zo zijn we weer bij het beginpunt van deze aanval. Maar Twente houdt wel balbezit. En zet de tegenstander met de rug tegen de muur. Net buiten het eigen 16 meter gebied. Wie vindt er een opening? Dan gaan we de spelers naar het gras. Maar de scheidsrechter laat gewoon doorspelen. Urias Zetter nu op links. Legt hem terug. Daar is Van der Belt. Van der Belt naar Weghorst. Weghorst. Lopen de mensen om hem heen. Het gaat terug naar Zerouki. Zerouki naar de rechterkant van het veld. Bart van Rooij moet die bal voorgeven. Maar het gaat weer terug naar Rots. Nu in de as van het veld. Weer een boel lopende mensen. Maar wie gaat het paasje geven? Of wie gaat er schieten? Dat is de grote vraag. Lemkin schuift hem weer naar de zijkant. Naar Van Rooij. Van Rooij met de voorzet. Bij de tweede paal moet dan Urias Zetter opduiken. Kan hem aannemen. Urias Zetter tegen de keeper aan. Wat een kans voor Urias Zetter. Maar de aanval van Twente nog steeds in leven.
2: Wat een mogelijkheid voor Sundre Urias Zetter. Die schiet nu met de wreef. Waar hij zo vaak met de binnenkant schiet. En had nu maar gewoon rustig met de binnenkant om de keeper heen geschoten. Doet hij niet. Ja, dat zijn toch wel de verkeerde beslissingen op de momenten in de zone van de waarheid. Waar hij vaker dus laat afweten. Maar ja, het was wel weer een geweldige aanname. Hij speelt zichzelf in één tijd vrij. Er zit zoveel in die Noorse buitenspeler. Het is met afstand de gevaarlijkste speler ook vanavond. Daar ligt de sleutel tot succes. Hij weet bijna ook de deur te openen bij Ferencváros. Maar in dit geval wordt er niet open gedaan. Want hij schiet tegen Dibujop. Nu houdt Twente balbezit via Thomas van der Belt. Thomas van der Belt nu met de bal richting Daarots. Daarots gaat ook naar binnen. Gaat naar zijn linkerbeen. Die zoekt de opening. Geeft hem af op Aske Adelgaard. Zou wat zijn als hij zijn tweede maakt, Aske Adelgaard. Afgelopen weekend toch nog wel de nodige vraagtekens bij Aske Adelgaard. Moet hij wel spelen? Is het niet een keer tijd dat je daar ook bijvoorbeeld de Poolse linksback Kurowski daar toch de kansen geeft? Ja, ook hij is net nieuw. Kurowski, 19 jaar. Dus ja, je snapt dan wel dat je voor een type Adelgaard gaat die de competitie wat beter kent. Nu is het Urias Zetter die er vandoor is. Oh, als hij geraakt wordt is het een strafschop. Maar hij heeft zelf ook ruzie met de bal. Loopt de bal over de achterlijn. En zo een doeltrap voor de Hongaren. Die wordt met alle rust genomen door Dibuus. Maar wat een kans voor Twente. Hier de herhaling. Aanname is goed. Hij doet eigenlijk alles goed. Maar ja, hij moet hem niet met de frame schieten, Jan.
3: Nee, kijk, de aanname is prima. Kijk, binnenkantje rechts. En dan zou hij zo in de verre hoek kunnen schieten. Maar goed, je staat in zo'n situatie. Je beslist dan ook. Ja, hij denk ik neem hem vol op de schoen. En dan hoop je maar dat hij erin gaat vliegen. Maar het is de tweede keer dat hij op de keeper stuit. En het is toch een belangrijke pion daar in het doel.
2: Ja, absoluut. En zo zijn er aan beide kanten kansen. Maar is het spel nog altijd in evenwicht. Evenals de stand.
4: En de keeper had eigenlijk helemaal geen tijd om te reageren. Maar het alle geluk dat die bal gewoon tegen hem werd aangeschoten door Urias Zetter. Nu Weghorst in duel met een tegenstander. Die maakt het de tegenstander heel erg lastig. En dus blijft Weghorst jagen. Die tegenstander blijft wel ijzig kalm, moet ik zeggen hoor. Die raammakers kapt rustig de jagende Weghorst uit. En heeft dan alle tijd om de bal aan de linkerkant van het veld te krijgen bij Kadu. Kadu speelt de bal in richting het middenveld. En zo kan Ferencváros weer aandringen. Eventjes wat ruimte daarover. De linkerflank simpel in tweetje met Youssouf. Youssouf op de punt van de 16 meter wil de bal voorgeven. Maar die weg wordt uitstekend afgeschermd door Linsson. Overname van Rots. Rots wordt van achter van de sokken gelopen door zijn tegenstander. En ook dat is de Poolse scheidsrechter te gortig. Vrij trap wordt het voor FC Twente. Daan Rots die beklaagt zich nog even. Want die vond de overtreding wat aan de harde kant. Maar de vrede is inmiddels weer gesloten tussen Daan Rots en Youssouf van Ferencváros. De sfeer blijft onverminderd goed. Laten we hopen dat de score ook nog iets verbetert. Want met een gelijkspel naar Hongarije afreizen volgende week, dat zou niet zo heel erg lekker zijn. Twente heeft nog 27 minuten om die voorsprong te bewerkstelligen.
2: Ja, dus is er nog wel tijd. Maar ja, je moet natuurlijk ook niet in het mes lopen van die Hongaren. 1-1 is ook niet een tussenstand. Halverwege de tweeluik waarvan je denkt, volgende week wordt het bibberen. En nou ja, ik zou niet te veel risico nemen, Jan.
3: Nee, je moet zorgen dat je niet deze wedstrijd zou verliezen. Maar Twente is nu gewoon wat beter. Je merkt dat de ruimtes groter worden. De vermoeidheid slaat wat meer toe. Ja, Twente gewoon de betere nu.
2: Ja, daar is het een voorzet van Van Rooij op Christian. Christian Lienstel. Die kopt hem naar de grond. En dan is dit wel een makkelijke prooi. Ja, de kansen zijn er voor FC Twente. Maar ja, voorlopig houdt Ferencváros ook wel, nou ja, gemakkelijk stand is wat overdreven. Want zojuist was het dus wel echt een grote kans voor Sundre Urjazette. Maar ja, het balbezit is steeds vaker van hele korte duur van Ferencváros. Ook nu, want er is weer balbezit voor Ruud Nijstad.
4: Ruud Nijstad, meter of 10 voor de middenlijn en de as van het veld. Kan de bal meegeven aan Van der Belt. Van der Belt krijgt dan wel te maken met de twee meest vooruitgeschoven pionnen van Ferencváros. Dus moet het even terug naar Nijstad. Maar door een goede loopactie van Van der Belt kan hij die bal terugkrijgen. En dan gaat het naar Urjazette. Ziet even geen ruimte om een actie te maken. De weg naar de goal is ook nog heel erg lang. Dus gaat het weer terug naar de laatste linie, naar Nijstad. Nijstad wordt opgejaagd door Josef. Dus gaat het naar Van der Belt. Van der Belt dan weer terug naar Nijstad. En die krijgt nog steeds die spits achter zich aan. Dus moet hij ook Oenerstal betrekken in het balbezit. En Oenerstal geeft dan mee aan Lemke. Die wordt wel enigszins vrijgelaten. Gaat wat meters maken met de bal aan de voet. Dan toch maar weer breed naar Van Rooij. En zo slaagt Ferencváros er wel in om Twente nu heel ver van de eigen goal af te houden. Er is wel veel balbezit voor Twente, maar dus in de laatste linie.
2: Ja, in dit geval bij Ruud Nijstad. Nijstad die hem inspeelt op de gelegenheidslinksback Thomas van der Belt. Die staat daar eventjes omdat Adelgaard iets hogerop staat op het veld. Zodat er wat andere ruimtes komen. Andere ruimtes ontstaan. Ook bijvoorbeeld voor Christian Lienstel. Nu aan de rechterkant van het strafschopgebied. Die komt met de voorzet richting de tweede paal. Urjazette komt niet in balbezit. Tweede bal is wel weer voor Twente. Aanval blijft in leven met Thomas van der Belt. Speelt hem in op Daan Rots. Die zou moeten kunnen gaan schieten met links. Oh, goede redding hoor. Uiteindelijk van Diebus. En dan is het gewoon een heel goed schot van Daan Rots met de wreef. Maar het is wel een onorthodoxe keeper, Jan. Die houdt er wel veel uit.
3: Ja, goed, we geven het al aan dat de ruimtes groter gaan worden. En dat zie je ook, vermoeidheid. Dat geeft wel aan, Nico, ook dat je pas 3 weken bezig bent. En dan hou je dat tempo ook vaak nog niet vol. En er gaat nog van alles fout, maar dat maakt ook niet uit. Maar je ziet nu dat de ruimte steeds groter gaan worden. En ja, dan wordt het ook verdedigend steeds lastiger. Maar Twente staat in ieder geval nu toch op die deur te kloppen. En die keeper houdt ze overeind. En je moet eigenlijk alleen de counter in de gaten houden.
4: Ja, want die komt nu aan de rechterkant van het veld. Maar weer uitstekend verdedigd door Nijstad. En dat is maar goed ook. Anders was het een hele grote kans geweest voor Josef. Nu is het balbezit voor Twente. Kunnen zij weer richting de goal van Ferencváros gaan. Inderdaad een heerlijke tweede helft. Goed gevoetbald door FC Twente. Van Rooij helemaal vrijgespeeld. En dus kan hij meters maken. Schuift de bal in de voeten van Daan Rots. Buitenom of binnendoor. Het wordt binnendoor. Terugleggen naar Van der Belt. Die kan uithalen. Thomas van der Belt doet het inderdaad. En die bal gaat een half metertje over de goal van de Hongaren. Is nog aangeraakt door Dibus. En dus kan Twente een hoekschop nemen aan de rechterkant van het veld.
2: Ik heb me tijdens het afgelopen WK kostelijk vermaakt met Arno Vermeulen. En die goal van Cabral bij Kaapverdi. Weet je welk moment ik bedoel, Jan?
3: Ik zat stukjes te kijken van die wedstrijd.
2: Ik heb zo'n idee dat als Nico straks verslag mag doen van de winnende goal van Wout Weghorst in de slotminuut, dat we een soort van herhaling gaan krijgen van Arno Vermeulen. Maar laten we daar niet op de zaken vooruit lopen. Sundre Urjazette, die gaat de 16 meter in nadat die hoekschop kort wordt genomen. Slordige fase, maar dan is het Daarons die schiet, maar dan schiet hij tegen een directe tegenstander op. Daar staat ook Weghorst nog bij en nu kan Ferencváros er weer uitkomen. Maar ja, de echte diepgang is er niet meer. Adelgaard maakt die counter onschadelijk en zo kan Twente weer overnemen. Gaat die bal richting Lars Oenerstal. Het publiek gaat er nog maar eens achter staan. Prachtig om te zien. Vak P, massale steun richting de manschappen van John van der Brom. En zo probeert Twente de aanval te zoeken. Lukt dat nog even niet, maar hier is wel weer de overname van Rooij. En dus krijgt deze aanval meteen weer nieuw leven. Urjazette, matige aanname. En dan moet het schot uiteindelijk komen van der Belt. Gaat hij schieten? Nee. Hij wacht, kapt, geeft de bal een zetje richting Zerouki. Dan is het Daan Rots met de bal nu breed richting Bart van Rooij. Van Rooij moet eigenlijk dan met de voorzet komen. Lukt ook niet. Zerouki nu weer door naar Lienzon. Lienzon met het schot. Lienzon! En dan is het een makkelijke redding van Dibus. Ja, hier zit geen overtuiging achter. En zo dus een kansje voor Christian Lienzon. Maar geen treffer. En dat na 68 minuten spelen bij Twente Ferencváros. 1-1 op de stand. Ferencváros nu in de aanval. En met een overtreding van Rami Serouki.
4: Dat betekent dat er een vrije trap gaat komen voor Ferencváros. En ook dat er een mogelijkheid gaat komen om voor het eerst te gaan wisselen. En dat gaat Ballas Borbeli doen. De Slovaakse coach van Ferencváros. Hij heeft 2 verse krachten klaarstaan. Als eerste Callum O'Dowda. Een Ierse Engelsman. Die in de ploeg gaat komen voor Kanichowski. Die wordt naar de kant gehaald. En ook de Zweed Jonathan Levy gaat in de ploeg komen. Eens even kijken wie er nog meer naar de kant gaat. Dat is de man met Nummer 36, die gaat erin komen. Dat is Kanichowski.
2: Die gaat eruit.
4: Ja, die andere, dat is Youssef, zo te zien. Ja. Die ook wordt gewisseld. Dus wat nieuwe mensen daar bij Ferencváros. Voor het laatste kwart van deze wedstrijd. Voorlopig houdt John van der Brom het vertrouwen in de elf die begonnen aan deze wedstrijd. En wat rest nu is de vrije trap voor de Hongaren.
2: Ja, en dan is het met name uitkijken voor Levi met nummer 10. Die gaat een beetje ook op de 10 positie spelen. Achter Josef. En dan hebben we ook inderdaad een nieuwe man aan de linkerflank. En die is nu meteen in balbezit. Komt daar een bal over. Van Rooij staat weer niet op te letten. Daar komt hij. Oh! Wat is dit nou weer? Bart van Rooij, wat ben je in vredesnaam aan het doen? Want daar komt Lenny Josef. En dan is daar ook het besef dat Ferencváros hier gewoon op 1-2 had moeten komen. Wat een mogelijkheid. Ik denk die gaat binnen. Maar ja, die bal gaat gewoon naast. Ik had hem al geteld, Jan.
3: Ja, dat... Als je kansen gaat meten vandaag, dan denk je van nou, hun hebben een aantal mogelijkheden gehad die gewoon al de beslissing hadden kunnen zijn. Dat is gewoon onvoorstelbaar. Dat dit soort ballen er dan niet in gaan op dit niveau. Maar ja, dat doe je zelf aan. Er komen weer twee nieuwe wissels in. Dan is de organisatie soms even wat anders. En dan in één keer zie je dit gebeuren. Maar ja, het is af en toe billenknijpen achterop.
2: Ja, het is echt een hele matige vertoning van Bart van Rooij. Die gewoon weer niet aan het opletten is. En zo krijgt Ferencváros echt kansen om hier de overwinning weg te kapen. Is dan misschien niet de juiste bewoording voor de voorsprong die Ferencváros dan zou grijpen. Want Ferencváros doet echt wel mee hoor. Kruipt niet in haar schulp. Maar is ook hier weer te vinden op de helft van FC Twente. Maar is dit wel een makkelijke prooi voor Lars Hoenestal? Maar Twente is toch wel enigszins geschrokken. Hoewel ze nu de aanval zoeken met Thomas van der Belt.
4: Ja, het is een beetje wisselvallig. Er zitten hele goede fases tussen, maar ook hele slordige fases. Nu eens kijken of ze weer zo'n goede fase kunnen krijgen onder aanvoering van Urja Setter. Mooie dribbel langs een paar tegenstanders. Dan een balletje naar de linkerkant van de Belt. Neemt die bal goed mee. Wil hem dan teruggeven aan Urja Setter. Maar dat balletje wordt dan weer onderschept in de verdediging van Ferencváros. Dat zoekt richting die spits die de 2-1 op zijn schoen had. Maar hem liet liggen. Gelukkig voor FC Twente. Want nu kan de ploeg uit Enschede weer uitkomen met Adelgaard. Adelgaard leek hem voor te willen geven richting Weghorst. Maar bedenkt zich. Geeft een balletje breed naar Van der Belt. Van der Belt dan naar Zerouki. En die gaat naar de rechterkant van het veld. Naar Bart van Rooij.
2: Ja, Van Rooij die zichzelf in die wedstrijd probeert te knokken. Twente houdt voorlopig in ieder geval de smaken nog op het veld staan. Maar ja, hoe en wanneer ga je Sam Lammers brengen? Want Wout Weghorst maakt natuurlijk ook niet een onvolprezen indruk vanavond. En dus zou het wel eens het moment van Sam Lammers kunnen zijn. Ik parkeerde vanavond de auto hier op P1 bij de Grolsvesten naast die van Sam Lammers. En een kort praatje gemaakt. En hij zei, ik ben weer fit. En we gaan in ieder geval mooie dingen doen. Ik heb er zin in, lekker weer. En ik zeg, kan ik je opschrijven voor een invalbeurt? Jazeker, de 1-2 komt van mijn voet. Dus Sam Lammers heeft vast vol vertrouwen.
4: Zijn hij zelfs de 1-2, hè?
2: Ja, hij zei zelfs de 1-2. Hij zei het met een knipoogje. Maar we hebben het er in ieder geval over gehad. Hij zal heel blij zijn dat ik dit nu meld.
4: Heeft hij dat manifesteren ook van Weghorst al geleerd?
2: Ja, manifesteren, ja. Je moet het imagineren, manifesteren. En dan in je hoofd prenten. Het zou hem wel gegund zijn. Sam Lammers, prachtige spits die wel op het tweede plan lijkt te zijn geraakt bij FC Twente. Maar als Wout Weghorst elke week zo speelt, dan zal hij ongetwijfeld wel zijn minuten gaan maken, Jan.
3: Ja, nou goed, we hebben Weghorst voor meestal gehad over plan B. En hij heeft natuurlijk kwaliteit in de Nederlandse competitie. Maar vanavond heeft hij gewoon tegen dit centrum heel erg lastig. En hij werkt hard. En de echte klasse, die hebben we nog niet gezien. Hij is ook later aan gaan sluiten. Dus wat dat betreft, dat geldt voor meerdere spelers. Maar je hoopt altijd, je ziet wel dat hij een bepaalde agressie gaat brengen. En die hebben ze ook wel nodig. En het zijn twee hele verschillende types. Lammers is natuurlijk de technisch vaardige speler. En je hoopt dat ze allebei fit zijn.
2: Ja, dat is natuurlijk zo. En dan heb je ook nog Lucas Vennegoor-Vesselink. Want die maakt toch ook wel een redelijk goede indruk in deze voorbereiding. Ook hem zou je nog kunnen inbrengen. Maar voorlopig houdt Van der Brom de kaarten nog tegen de borst. En houdt hij ze allemaal nog in de zak. Nu Van der Belt met de opening naar de linkerkant. Aske Adelgaard die... voorlopig in ieder geval wel zijn eerste doelpunt heeft gemaakt. Heeft deze bal net niet genoeg snelheid meegegeven. Waardoor Urja Setter niet lekker die actie kan voortzetten. Wel een ingooi voor Twente. Balbezit voor Ruud Nijstad.
4: 17 minuten nog te gaan om een overwinning uit het vuur te slepen. En ook nog weer goede zaken te doen voor de co-efficiënten van Nederland in Europa. Dan is een overwinning toch net wat lekkerder dan een gelijkspel. Misschien nu Urja Setter naar een 1-2. Legt die bal breed. Dan krijgt hem net niet bij Weghorst. Er zit nog een verdediger tussen. En zo krijgt ook Twente wel mogelijkheden om de winnende treffer te maken. Maar voorlopig nog altijd die 1. 1-1 stand. Ingooi voor Adelgaard. Gooit hem terug naar Nijstad, wilde ik zeggen. Maar Adelgaard blijft er nog eventjes staan. De scheidsrechter is nog niet begonnen met aftellen. Dat hoeft ook niet, want de ingooi is inmiddels genomen. Adelgaard speelt die bal dan terug naar de zijkant van het veld. En dan heeft de scheidsrechter gezien dat het toch een overtreding gaat zijn voor Ferencvaros. En zo moet de Twente weer eventjes terug. Of is het een nieuwe ingooi voor Twente? Hoe dan ook. We zitten in minuut 74 met een 1-1 stand in Enschede.
2: Ja, en zo zal Van der Brom toch ook denken, wat ga ik doen? Welke beslissingen neem ik nog in die laatste 18 minuten van deze wedstrijd? En zo zoekt Twente dus naar een sleutel tot een overwinning. Maar voorlopig staat het 1-1 en maakt Twente een overtreding op de eigen helft. En dus mag Ferencvaros een vrije trap nemen. Ja, het is toch wel een handenbidden. Had nog wel even een doelpuntje meer mogen maken. Maar Josef is wel iemand die in ieder geval Ruud Nijstad af en toe de loef afsteekt. Ook in dit soort duels. En nu krijgt hij dus een vrije trap. En die gaat genomen worden door, ik denk uiteindelijk, Philippe Rommers. Die daar nog altijd staat met rugnummer 88. En ook invaller Levy heeft zich gemeld voor die bal. Maar in ieder geval gaan de lange mannen weer mee naar voren. En dus alle hens aan dek.
4: Ik had de indruk dat Adelgaard gewoon de bal speelde. Dat er niet zo heel veel aan de hand was. Maar de scheidsrechter zag er een overtreding in. En dus is het even alle hens aan dek voor FC Twente. In de 75ste minuut van de wedstrijd. Een hele lijn van FC Twente spelers op de rand van het 16 meter gebied. En daarachter nog wat spelers van Ferencvaros. Die willen gaan inlopen bij deze vrije trap. Wordt het Rommens die de bal laag voorgeeft. Slechte bal was dat van Rommens. Dat kan niet veel beter. Maar de tweede bal nog wel voor Ferencvaros. En dat is een losse vlodder die richting de cornervlag gaat. En zo mag Twente een doeltrap gaan nemen met nog precies een kwartier op de klok in de thuiswedstrijd tegen Ferencvaros. En die doeltrap wordt uiteraard een plusje voor Lars Onnerstal.
2: Ik zie het nog even terug. Adelgaard maakt inderdaad geen overtreding, maar daarvoor was het vasthouden van Ruud Nijstad. Dus in dit geval wel goed gezien door de Poolse arbitrage. Nu Nijstad wel in balbezit. Die zoekt dan Wout Weghorst. Maar ja, die kan het duel nooit winnen. Dan is dit een makkelijke prooi van Gomez. Die speelt hem naar voren. Ruud Nijstad wat wild. Ja, dat wordt niet bestraft door scheidsrechter Kos. Dan zit Rommers er weer tussen. Ja, de wedstrijd zit even in een moeilijke fase voor Twente. Weghorst zet druk. Probeert er nog wat van te maken. Maar je ziet toch ook wel dat de vermoeidheid een beetje begint toe te slaan bij een aantal spelers van Twente. Met name bij Linzon, bij Van der Belt. Het echt afleggen van al die meters lukt even niet meer, Jan.
3: Nee, maar dat geven we ook al aan. Hè. Dat kan ook bijna niet naar 3 weken. En met name je middenvelders, die hebben daar de grootste afstanden die ze vaak af moeten leggen. En bijsluiten en dan moeten ze weer terugsluiten. Ja, hebben bijna geen tijd om op adem te komen. Dus het is niet verwonderlijk dat die spelers wat lastiger hebben in de eindfase. Maar ja, we hebben weer gezien, die Urija Setter. Ja, die moet dan toch vanavond het verschil gaan maken. En hij is dan niet heel gelukkig in de afronding. Net zo'n bal ook weer niet bij de juiste mensen brengen. Maar ja, het is wel verreweg de beste aanvaller.
2: Ja, nee, wat dat betreft zeker. En daar ligt ook wel de sleutel tot het succes vanavond. Maar ja, hij heeft al een paar kansen onbenut gelaten. En dus zul je toch ook misschien denken als Van der Brom zijnde van misschien moeten we dan ook iets meer over Daan Rots gaan spelen. Al lijkt daar ook een eerste wissel aanstaande te zijn. Younes Taha gaat in het elftal komen en ook Matthias Keulen. Younes Taha die terug is gekeerd van FC Groningen heeft een aanbieding op zak om zijn contract te verlengen tot 2029. Heeft wat belangstelling vanuit Italië. Wil misschien ook wel weg, want de mogelijkheden om speelminuten zijn gering bij FC Twente. Maar eerst nog even wachten op deze hoekschop van Ferencvaros.
4: Aan de linkerkant van het veld indraaiend genomen. Bij Twente staan ze alweer te huppen daar op hun voeten om klaar te zijn als die bal komt. Maar dan komt laag bij de eerste paal. Simpelweg gekopt door Aske Adelgaard. Die de bal over de zijlijn kopt. En bij een inworp tegen is het moment daar om te gaan wisselen. Niet alleen Younes Taha staat klaar om in het veld te komen. Ook Matthias Keulen gaat zijn opwachting maken in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen 2026-2027. Christian Linsson is de eerste die naar de kant wordt gehaald door John van der Brom. En de andere is Ramiz Zerouki. Die natuurlijk later is aangesloten vanwege het WK voetbal met Algerije. Ze zal ongetwijfeld leeg zijn gestreden in het laatste kwartier van deze wedstrijd. Keulen en Taha dus hun vervangers voor de laatste, 13 minuten van deze wedstrijd. Als het spel hervat mag worden met een ingooi voor Ferencvaros.
2: Aan de linkerkant van het veld en dan loopt Linsson daar aan de zijlijn van het veld. En evenals Zerouki. Ja, dan zien we dat Taha dus echt op 10 gaat spelen. Daar waar hij het liefst minuten maakt. Younes Taha zal erg gebrand zijn om wat te laten zien in die paar minuten die hij krijgt. Hij is natuurlijk wel een man die een doelpunt kan maken. Heeft goede cijfers kunnen overleggen afgelopen jaar bij FC Groningen. Is iemand die echt wel ook de kans ziet om bij FC Twente in de basis te komen. Daar is hij zelf van overtuigd. Hoewel Weghorst nu in balbezit komt. Geen buitenspel. Younes Taha komt daar. Het schot van Taha. Nee. Dan dat schot komt er wel. Maar het schot wordt gekraakt. Vrij snel door de verdediging van Ferencvaros. Iets te wild misschien geschoten, Jan.
3: Ja, die komt er net in. Hè. Die wil dan alles gelijk goed doen. En dan krijg je die bal lekker mee. En dan denk je van nou, ik ga in ieder geval een poging doen. Maar de positie waarop hij nu staat, dat is natuurlijk zijn favoriete positie. En als je die spelers op de bank hebt zitten, zou ik hem maar gebruiken. Want je zit natuurlijk ook nog binnen in de voorbereiding. Dus wat dat betreft, ik herken dit wel. Zo'n speler die erin gaat komen. En Weghorst die ook tot het gaatje gaat. En hij heeft de scheidsrechter niet echt mee vanavond.
2: Nee, want het mag allemaal doorgaan. En dus mag ook dit doorgaan. Aan de linkerkant van het veld zien we de overlap van toch wel de onvermoeibare Kadu. Die heeft veel meters afgelegd. Daar komt de kans aan en daar is het 1-2. Daar is het 1-2. En ja, het is niet geheel ten onrechte. Het is weer de man die ook al eerder in het boekje kwam van scheidsrechter Kos. Het is Josef die hem maakt. Hij weet deze aanval wel af te ronden. Lenny Josef was trefzeker op het WK. Is een spits van naam. En hier maakt hij dus 1-2. Krijgt hij de grondsvesten stil. Dit had niemand verwacht hier in Enschede. 1-2. En als je naar de kansen kijkt, is het niet onverdiend, Nico.
4: Nee, zeker niet. De beste kansen waren absoluut voor Ferencvaros. En tussendoor zijn er ook wel mogelijkheden geweest voor FC Twente. Maar ik deel je analyse dat het absoluut niet onterecht is. En Lenny Josef, de Fransman met ook nog een Haïtiaanse paspoort, die is twee keer trefzeker hier in Enschede. Ondertussen beklaagt Weghorst zich nog bij de scheidsrechter dat hij eerder echt een vrije trap had verdiend. Maar goed, de VAR gaat wel terugkijken. Maar niet zover in de geschiedenis van deze wedstrijd. Was ook helemaal niks aan de hand inderdaad. En dus moet Twente aan de bak in de laatste 10 minuten van deze wedstrijd om niet met een nederlaag op zak richting het bloedhete Boedapest af te reizen volgende week. Want dan wordt het een hele helse opgave om de volgende voorronde van de Europa League te bereiken. Goed, dan is er nog wel het vangnet van de Conference League, maar dat wil je het liefst zo lang mogelijk uitstellen. Kortom, Twente moet aan de bak in de laatste 10 minuten van deze wedstrijd.
2: Ja, en zo moeten ze echt nog wel iets zien te maken van deze avond. Want anders kun je de groepsfase van de Europa League toch op je buik schrijven, Jan.
3: Ja.
2: Dan kun je naar Ierland, dan kun je naar IJsland, dan kun je naar al dat soort orde. Ook leuk, maar ja, de Conference League is toch niet het toneel waar FC Twente actief wil zijn.
3: Nee, natuurlijk niet. Maar goed, je zit ook weer te kijken naar het verdedigende werk. Hè. We hebben al gezien dat we een aantal... Kijk, dit is dan een doelpunt, maar we hebben al een aantal mogelijkheden waar je goed wegkwam. Ja, en dan dat zou je denken van, dat is toch eigenlijk steeds weer het probleem geweest. Van hele simpele tegendoelpunten die je krijgt. En ze moeten vaak zo hard werken om zelf tot kansen te komen. Dat is een balans die je gaat zoeken. Maar ja, je zou toch verwachten dat dit soort momenten nou niet meer vlak voor tijd. Hè. Het is een minuut of 10, 12 voor tijd. Dat je denkt van dan moeten we eigenlijk niks meer weggeven. Want een gelijkspel is natuurlijk ook nog een uitgangspunt. Hè. Maar als je dan ziet hoe dit doelpunt weer tot stand komt. Ja,
2: het lag wel heel open. Hè?
3: Het lag heel ver open.
2: Ja, dus moet Twente zich zien te herpakken in die slotfase van deze wedstrijd. 82e minuut. Thomas van der Belt geeft de bal nu mee aan Matthias Kjölö. Kjölö nu aan de rechterkant van het veld. Geeft hem mee aan Daan Rots. Daan Rots nu met de voorzet richting de tweede paal. Dan is daar het wegwerken van uiteindelijk Ferencvaros. Bart van Rooij die chipt hem erin. Maar je moet ook geduldig blijven, want je hebt nog zeker 10 minuten te gaan. Younes Taha, ja, hij heeft nog frisse benen. Geeft hem nu naar Daan Rots. Wat kan John van der Brom nog? Gaat hij Sam Lammers nog brengen? Gaat hij Lucas van der Goor-Vesselink nog brengen? Wat zal Sam Lammers nog denken ook van deze handeling van John van der Brom? Allemaal vraagtekens nu op de bank bij FC Twente. En ook John van der Brom zal toch ook zichzelf die vraag stellen. Balbezit nu aan de linkerkant voor Sundre Uriasette. Ja, daar moet het toch van komen. Van Uriasette aan de linkerkant van het veld. Speelt de bal nu breed richting Thomas van der Belt. Hij weer naar Uriasette. En zo gaat de bal in de achterhoede rond bij FC Twente. En dan is dit... toch allemaal wel breiwerk. Maar ja, die Hongaren vinden het allemaal wel prettig hoor. Want die bal is op een meter of 30 van de goal van Dubis. En zo heeft Ferencvaros nog niets te vrezen van FC Twente. Hoewel Younes Taha nu wat ruimte geniet.
4: En dat is een speler die de opening kan forceren met een individuele actie. Maar hij laat het nog eventjes over aan een ploeggenoot. Gaat het naar Van Rooij. Van Rooij breekt naar Van der Belt. Die was alweer aan het scannen. Waar staan de ploeggenoten? Waar staan de tegenstanders. Weghorst vindt hij. Maar die probeert met een hakballetje dan de bal mee te geven aan Taha. Er zit een Hongaar tussen die de bal naar voren rooit. Het is alleen nog maar tegenhouden wat Ferencváros doet. De Hongaren proberen die 2-1 voorsprong over de streep te trekken. En Twente doet er alles aan om die 2-1 ongedaan te maken. Om er 2-2 van te maken. Moet zichzelf niet voorbij gaan hollen. Want een counter blijft natuurlijk altijd het gevaar van Ferencváros. Daar loeren ze inderdaad wel op. Maar nu gaat de bal over de zijlijn. En het gouden brilletje van de Brom heeft nog geen gouden gelukseffect gehad. Althans, vooralsnog niet, want we hebben nog 7 minuten te gaan. Balbezit is er voor Aske Adelgaard.
2: Ja, bij Oosting is het ook minder gegaan dan het montuurtje. Wat dat betreft heeft dat misschien wel wat onheil meegebracht. Het kekke brilletje van John van der Brom. Ja, en die zal echt niet door een roze bril nu kijken naar het spel van FC Twente. Sterker nog, ik denk dat hij bijziend aan het worden is van hoe FC Twente hier nu op deze manier ook omgaat met de achterstand. Het is ook wat gefrustreerd, een beetje vermoeid. Ik mis ook wel de overtuiging, Jan.
3: Ja, nou ja, goed. De tegenstander die is minimaal een gelijkwaardige tegenstander. Qua voetbal ook nog eens een keer. Hè. Die zijn geroutineerd, hebben veel fysiek. We hebben al aangegeven, die hebben wel kansen gecreëerd. Zeker hier in het Grotsvest hebben ze toch denk ik 4-5 mogelijkheden gehad. Ze hebben er 2 gemaakt. Dus ja, in een uitwedstrijd is dit natuurlijk een geweldig resultaat voor hun. Maar bij Twente, die hebben wel vaak de bal. Maar je hebt altijd het idee van, nou, met dat laatste stapje. Hè, dat echt dat voorkomen en ten koste van alles die wedstrijd winnen. Nu ook weer zo'n uitbraak.
2: Ja, hier komt Ferencváros opnieuw. Dan wordt de achterlijn gezocht. En daar wordt uiteindelijk niemand gevonden. Ook Levy niet bij de tweede paal. Ja, die aanval had ook maar zo afgerond kunnen worden. De Hongaren, ja, Nico, als je het mij vraagt, ogen ook fitten.
4: Ja, misschien dat ze ook wat verder in de voorbereiding zijn. Omdat ze dus al 2 wedstrijden in de eerste voorronde hebben moeten spelen. Maar goed, dat gaan ze nu dan uitbetaald krijgen. Al maken ze ook wel wat foutjes zo links en rechts. Dus misschien dat Twente daar nog van kan profiteren in de laatste 5 minuten van de wedstrijd. Want die zijn zo'n beetje aanstaande. Weghorst jaagt door op de keeper. Het wordt gewaardeerd door vak P. En dat leidt ook nog eens tot balbezit voor Twente. Omdat de uittrap wordt ingeleverd bij Van der Belt. In tweede instantie is het Abelgaard die de bal krijgt. Geeft hem dan terug aan Lemkin. En het geluid van vak P zwelt weer aan in de poging hun ploeg over de dode punt heen te helpen. En ze toch nog aan een goed resultaat te helpen in de slotfase van de wedstrijd tegen Ferencváros. De tijd begint te dringen, want we zitten in de laatste 5 minuten.
2: En dus is het wachten op die momenten die voor de goal dan voor gevaren kunnen zorgen. En zo krijgt Twente misschien nu een vrije trap. Ja, Weghorst wissel je ook niet in dit soort situaties. Want ja, je hebt dan toch ook wel echt gevoelsmatig meer aan Weghorst dan aan Sam Lammers.
3: Ja, type. He, dat je denkt van nou, als die ballen dan voor de goal gaan komen, misschien heb je dan wat meer body nodig daar. En goed, dan moeten ze wel komen. Maar we hebben eigenlijk gezien dat hij het gewoon heel lastig heeft tegen dit centrum. Maar het heeft meer te maken met het spelen van de bal en de snelheid van de bal. En, ja, de Hongaren zijn gewoon slim. Ze hebben een paar hardlopers voorop staan. Ja, die zijn fit. Die houden het een beetje bezig. Maar bij Twente is het gewoon heel weinig kansen gecreëerd. Behalve Uriacete, die Daan Ross hebben we bijna niet gezien voorop. En je hoopt in de eindfase dat die Weghorst nog een keer toeslaat.
2: Ja, dus daar is de hoop nu op gevestigd. Het zal wel helemaal passen in het beeld van Wout Weghorst. Die als een soort messias is neergedaald hier in de regio. Het is een transfer met heel veel controverse geweest. Want heel veel mensen vinden wat van Wout Weghorst. Ja, vanavond zeker, want hij maakt geen gelukkige indruk. Dit doet hij wel goed. Bal terugspelen op Daros. Dan is het Adelgaard. Zal hij zijn tweede maken? Aske Adelgaard met een schot. Nee hoor, geen overtreding, zegt de scheidsrechter. Kost en er is ook nog een achterbal. Dat kan natuurlijk nooit, zegt Damian Kost. Wat is dit dan weer voor besluit? Ja, Adelgaard maakte inderdaad theater. Die heeft inderdaad geen vrije trap verdiend. Maar dit is toch in altijd, is dit toch een hoekschop of niet?
4: Ja, dat leek mij ook inderdaad.
2: Dit moet hij toch gewoon echt heel anders beslissen. Maar nu komt er een wissel aan de zijde van Ferencváros. Het is die grote kwelgeest. Josef die naar de kant gaat. En dan is het Listes die in het elftal gaat komen met rugnummer 76. Hij dus voor de laatste minuten in deze wedstrijd. Maar hij heeft zijn werk gedaan. Lenny Josef die dus 2 treffers heeft gemaakt. En voorlopig dus Ferencváros op rozen in die voorronde van de Europa League.
4: Ik moet trouwens die Paul wel gelijk geven. Het was een verschrikkelijke afzwaaier van Adelgaard. Oh. Die bal werd inderdaad niet geraakt door een Hongaar. Dat heeft onze Poolse vriend Damian Kos ook uitstekend gezien. Inderdaad, excuses aan de Paul. Ondertussen gaat het spel verder met de balbezit voor opnieuw Adelgaard. Dus kijken of hij hem nu wat beter raakt. Ja, hij krijgt hem wel bij Van der Belt. Van der Belt bal dan weer terug naar de laatste lijn, naar Nijstad. Nijstad in de richting van Kjeulen. Kjeulen kan hem meegeven aan Bart van Rooij. We zitten in de laatste 3 minuten van de officiële speeltijd. Dus al te veel tijd is er niet meer. Dus het zal toch wat sneller naar voren moeten. Onder aanvoering van Lemkin vindt Van der Belt helemaal vrijgelaten op het middenveld. Dus hij heeft tijd om die bal mee te geven aan Urjazetter. Urjazetter is zo'n man die wat kan forceren met een actie. Dat heeft hij al een keer gedaan vandaag. Kan hij het nog een keer? Hij probeert hem voor te geven. Bal ketst nog af op het lichaam, op de voet van zijn bewaker. Maar via die voet karamboleert hij in de handen van Dibus. Dat is de doelman van de Hongaren. Die gaat zijn tijd nemen voor dat hij de bal naar voren trapt. En dat doet hij met een flinke hijs in de richting van die nieuwe spits. Christian Listes. Die kopt de bal omhoog. Levert hem dan in bij Twente. En zo heeft Twente weer balbezit.
2: Ja, zo probeert Ferres Faros dus nog een keer de aanval te zoeken. Wordt er zelfs een overtreding gemaakt door Thomas van der Belt. Ja, Kos is even de gebeten hond bij de aanhang. Althans bij een deel van de aanhang van FC Twente. Maar hier moet hij gewoon ook affluiten. Omdat het een hoofdkwetsuur is. Daar fluit hij voor. En dit zijn gewoon ook wel de regels. En ja, ik zag inderdaad ook nog even die mislukte poging van Adelgaard. Ja, dat is wel heel lullig. Ja, je kunt je bijna niet voorstellen dat het geen hoekschop is. Maar hij raakt hem compleet verkeerd. Aske Adelgaard, die wel een treffer heeft gemaakt. Maar toch ook, ja, wat kun je zeggen over zijn optreden, Jan?
3: Degelijk. En onopvallend. En natuurlijk heeft hij het doelpunt gemaakt. Maar je ziet ook wel...
2: Je kunt ook zeggen slecht.
3: Nee, maar het is...
2: Niet slecht?
3: Nee, ik denk dat hij voor de eerste keer hier bij zijn Europese wedstrijd... dat hij niet ontevreden mag zijn. Alleen ja, staat hij goed. Je moet je beelden nog terugzien bij die doelpunten. Hij komt dan weer zo'n voorzetje. Nou goed, en je moet dan altijd afwachten. En de spelers ook na 3 weken niet gelijk al veroordelen.
2: Nee, laten we daar niet te vroeg mee zijn. Voorlopig heeft Twente in ieder geval wel een valse start van dit seizoen. Want hier hadden ze zich heel iets anders van voorgesteld. Tegen Ferencváros met een transferwaarde van 80 miljoen. De selectie van FC Twente en tegenover 38 van Ferencváros. Dus ja, wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat de waarde van de spelers van Ferencváros beduidend minder is dan die van FC Twente. Maar voorlopig laat dat dat zich dat niet echt uitbetalen op het veld. Want Ferencváros is minimaal gelijkwaardig geweest. Heeft misschien wel de betere kansen gehad in deze wedstrijd. En 3 minuten extra tijd in deze wedstrijd. Goede actie van Urjazetter aan de linkerkant. Urjazetter gaat naar binnen. Urjazetter legt de bal breed op Kjeulen. Kjeulen die schiet. Die maakt nooit een doelpunt. Kjeulen die schiet tegen Raamakers op. Het publiek wil een strafschop voor Hens. Maar die kwam volgens mij gewoon tegen de borstkas van Raamakers aan. Welbezit blijft wel voor FC Twente. Met wederom Matthias Kjeulen.
4: Vorig jaar heeft Van der Brom maar heel weinig verloren met FC Twente. Zou het dan in het nieuwe seizoen in de allereerste thuiswedstrijd meteen het geval zijn? Daar is nog een kans voor Twente. Van der Belt duikt op in de 16 meter. Krijgt de bal niet goed op zijn hoofd. Al wordt wel binnengehouden door Ferencváros. Dat zo'n hoekschop voorkomt. Maar de bal wordt wel over de zijlijn geroeid. Ingooi nog voor FC Twente. Slechts 3 minuten blessuretijd. Daar is al een halve minuut van verstreken. Dus ik zou zeggen lekker haast maken met die ingooi. Maar eerst komt er nog weer een wissel bij die Hongaren. En volgens mij hebben die de rugnummers verdeeld bij een lotto-trekking. Want die hier zitten er boven de 70. Nu komt er weer een speler met nummer 54 binnen de lijnen. Dat is Nagy, wel een bekende naam in het Hongaarse voetbal. Die mag er nog 2 minuutjes meedoen in de blessuretijd. En zo hebben zij nog weer wat frisse benen binnengebracht. Maar is nog wel steeds die ingooi voor FC Twente.
2: Ja, mocht u hem nog niet helemaal vol hebben. We hebben eventueel ook nog nummer 30, 21 en 70 in de aanbieding. Maar ja, voorlopig zijn deze smaken nu op het veld. Nummer 47 kopt die bal weg naar nummer 76. En dat is de invaller Lises die zo juist binnen de lijnen is gekomen. Ja, maar voorlopig kunnen ze dan wat koddige getallen op de rug hebben. Maar staan ze in ieder geval wel ook aan de goede kant van de score als je naar die getallen kijkt. 1 voor Twente, 2 voor Ferencváros. Tweede minuut blessuretijd loopt. Balbezit voor Aske Adelgaard. Dribbelt op, geeft de bal nu breed richting...

0: aanval over de linkerkant van het veld. Urjer zet, dat doet hij het weer. Hij wil de voorzet geven, buitenkantje. Krijgt geen ploegenoot aan de bal, maar de bal gaat wel via een tegenstander over de achterlijn. En in de allerlaatste minuut nog een hoekschop voor FC Twente.
1: Zullen we maar een Cabral moment voorkomen? Dan zal ik deze wedstrijd afmaken met jouw schorre stem. Ja, we zitten vroeg in het seizoen, dus is het voor iedereen wennen, ook voor FC Twente. Komt er nog een gelijkmaker van de ploeg van trainer John van der Brom. Hoekschop van Younes Taha richting de tweede paal. Daar staat helemaal niemand. Ja, uiteindelijk in niemands land Matthias Keuler. Die duikt daar op, die gooit die bal voor. Komt daar een kopkans voor Daros. Weghorst wurmt zich ertussen. Lemke en dan Van der Belt. Die schiet op de handen van... Nee hoor. Ja, daar wordt nog wel naar gekeken door de VAR. Maar ik had het idee dat hij tegen de borstkast aankwam. Adelgaard pikt de tweede bal op. Wordt daar een overtreding gemaakt? Nee, Adelgaard die springt op. Aanval blijft in leven. FC Twente heeft nog één aanval te gaan. Dan is er nog een ingooi te nemen. Ja, scheidsrechter Kost die zegt... Nee, op het oortje krijg ik nu wat te horen. Is helemaal niets aan de hand. En dus wordt nog één ingooi genomen voor FC Twente. 13 seconden zijn we al over de blessuretijd. Maar ja, het zijn minimale minuten, die 3 minuten. En dus mag deze ingooi nog genomen worden. Gooi hem voor de pot, want dit is echt de laatste kans voor FC Twente. Ja, dan zal het nu toch wel afgelopen zijn. Want die bal gaat weer over de zijlijn. Twente mag nog een keer gooien. Ruud Nijstad niet te veel breed geven. Nu die bal erin pompen, Matthias Keulen. Want anders gaat Kost voor het laatst fluiten. Die bal wordt in de 16 meter gechipt. En daar is het Gomez die wegkopt. Dan is hier het laatste fluitsignaal. En is de start van het nieuwe voetbalseizoen van FC Twente er eentje. Die wordt begroet met een fluitconcert. Want dit is een domper van je welste. FC Twente verliest de eerste wedstrijd in de voorronde van de Europa League. Met 1-2, Jan. En...
2: Ja, qua kansen gemeten denk ik terecht. En ja, dan is dat heel teleurstellend. Want je had er natuurlijk toch thuis op gerekend dat je met een overwinning weg zou gaan voor volgende week. Maar ja, dan zou je het aan moeten doen een keer. Dus misschien moet je daar maar eens stunten dan.
1: Onvoorstelbaar. Ja, die bal gaat inderdaad tegen de borst, armen langs het lichaam. Ja, daar moet je dan stunten in Budapest. Volgende week de return. Anders is er altijd nog het vangnet van de Conference League. Maar dit is een hard gelag. De opening van het seizoen van FC Twente. Twente gaat onderuit tegen het Hongaarse Ferencváros.
3: 1-2 dus daar in de Enschedeze Grolsvesten. Dat wordt inderdaad een hele kluif. Volgende week in Budapest. Dan kijken we ook nog even hoe het bij Ajax staat op dit moment. Ook die wedstrijd in de Conference League, moet het goed zeggen, is begonnen om 8 uur. En ook die wedstrijd zal op het einde lopen of is al afgelopen. Ik moet het even opzoeken. Die wedstrijd die Ajax speelt, er worden er heel veel gespeeld in de Conference League namelijk. Ga al die uitslagen u niet mee vermoeien. U kunt ze wel terugvinden via allerlei media. En meer overigens over de wedstrijd tussen FC Twente en Ferencváros natuurlijk ook op onze website www.rtvoost.nl. En dan gaan we even kijken. Ajax tegen... Vojvodina is 1-4 inmiddels. 1-4 voor Ajax en dat al diep in de blessuretijd. Ajax dus wel een goede uitgangspositie om verder te komen, maar dan wel in de Conference League. Dat gaat FC Twente trouwens ook doen door in de Conference League, als Ferencváros over 2 wedstrijden niet verslagen gaat worden. 1-2 is dus de eindstand in de Enschedeze Grolsvesten bij FC Twente Ferencváros.
4: De Oosttribune.

0: Stuck with you, Huey Lewis en de nieuws. Skip nog wat reclame staan. Dat gaan we eerst doen.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
3: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
0: Ja, zometeen nog een heel klein blokje reclame voor de klok van 10 uur. Daarna een uur lang non-stop muziek op Radio Oost. En daarna vanaf 11 uur weer zoals u dat van ons gewend bent. Met het oog op morgen. En ja, die gaan we natuurlijk ook volgen natuurlijk. Nieuws- en wetenswaardigheden. FC Twente dus onderuit tegen Ferencváros met 1-2. En volgende week dus de return in Budapest. Ook die wedstrijd begint om 8 uur. We zijn er dan ook weer vanaf 7 uur. Dan kunt u ook weer gewoon inschakelen op Radio Oost. En dan zullen we u ook live en integraal mee laten beleven hoe het daar gaat in wat waarschijnlijk de heksenketel van Budapest zal zijn. Althans, zo zijn ze dat wel gewend. Ik wens u voor nu nog een hele prettige avond. En graag tot een volgende Oosttribune, ook morgen op tv kijken natuurlijk.
6: Bulke Open Air is terug en RTV Oost is erbij. Een waanzinnig feest op de Oude Markt in Enschede. Glitter, drag queens, live muziek, verrassende acts en een onvergetelijke sfeer. Maar bovenal is het een feest van vrijheid en verbinding, ongeacht wie je bent of van wie je houdt. Kijk zaterdag naar de hoogtepunten van Bulke Open Air op TV Oost.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
0: En dan komt zometeen
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal.
0: Juist.
8: De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte de bœuf, bavette, lenden van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
12: Ja,

0: Er schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1970.
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Toppers van toen en nu.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. De politie is vanaf vandaag preventief aan het fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jongeman uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. Vanaf vandaag mogen mensen online stemmen over de ontwerpen van nieuwe eurobiljetten. Er valt te kiezen uit eurobriefjes met bekende Europeanen erop, zoals Beethoven. En ook zijn er ontwerpen van vogels en rivieren. De Europese Centrale Bank beslist eind dit jaar hoe het briefgeld eruit gaat zien. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis, Gluk en Abdallah. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
5: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
6: Cute.
5: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met

0: bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
0: Nu bij Dirk, Westland Salade, 2,49. Lekker fris.
1: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Een Argentijnse voetbalfan is een petitie gestart om de WK-finale tegen Spanje over te laten spelen, omdat ze de scheidsrechter niet eerlijk vond fluiten. Vanavond hadden 90.000 mensen die petitie ondertekend. En er was ook nog een andere petitie die eerder deze week door 28 miljoen mensen uit 170 landen ondertekend werd. Argentina out, nooit meer Argentinië op een WK-voetbal. Niet dat het uitmaakt, maar die heeft toch meer mijn sympathie. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het heet inmiddels het kakkerlakprotest en het strekt zich uit van New Delhi naar Amsterdam. De protesten van jongeren over het onderwijs in India. We hebben straks contact met iemand die vanavond demonstreerde in Amsterdam en met onze correspondent in India. UNESCO waarschuwt Paramaribo. Als het historisch centrum van de stad niet beter beschermd wordt, kan het de status van werelderfgoed verliezen. We hebben het vanavond ook over de zorg voor daklozen en hoe transgender personen bejegend worden in de reguliere zorg. Wat je ziet is dat zij steeds vaker uitwijken naar speciale klinieken. Maar eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
1: Donderdag 23 juli.
3: Het kan 's avonds echt veranderen in een horrorgebied.
2: In de Rotterdamse wijk Esch is het iedere avond raak met overlast van jongeren.
4: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik en maar rondracen door die wijk.
2: Bewoners trokken wanhopig aan de bel bij de gemeente.
5: En we hadden zoiets, doe wat!
2: En de gemeente heeft iets gedaan, want 's nachts geldt vanaf nu een gebiedsverbod. Als je niks te zoeken hebt in de wijk, mag je er niet komen. Deze deskundige denkt niet dat dat helpt.
6: De politie heeft het te druk, kan mensen niet op tijd pakken. En dat gaat natuurlijk niet veranderen met dit verbod.
2: En dan de bosbranden in Europa. In Noord-Spanje gaat politie langs de deuren om mensen onder dwang te evacueren.
7: Guardia Civil! Señora, nos tenemos que ir!
2: Rondom Bordeaux in Frankrijk is er ook een grote brand.
8: Je zag die brand echt gewoon breder en breder worden. Ja, dat was natuurlijk niet een leuk gezicht.
2: Deze vrouw werd met alle campinggasten naar de receptie geroepen.
9: Vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien en eigenlijk ja, weg moest rijden.
2: Iets verderop mag je nog wel blijven, maar toch vertrekken ook daar veel toeristen.
8: We willen wel gewoon lekker terug kunnen rijden. En niet ineens plotsklaps in chaos met file, want we moeten er ook rekening houden met de wegen.
2: En dan gaan we even terug naar maart, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. De Rotterdamse burgemeester Schouten stond toen op de Euromast.
10: U moet weten, ik heb enorme hoogtevrees. Maar ik ben bereid, als de opkomst hoger is dan 4 jaar geleden, om hier vanaf op te zeilen.
2: De opkomst was hoger en dus was zij er vanochtend klaar voor.
11: Hoe gaat het met de zenuwen?
10: Die zijn er.
11: Helpt het dat er zoveel media is dan?
10: Oh, dat helpt enorm.
2: Vlug nog even een paar bemoedigende woorden uit het publiek.
12: Ik zou het niet doen.
2: Maar ze ging toch en zeilde rustig naar beneden. Hoe was dat?
10: Eng.
13: Iets wat u vaker gaat doen?
10: Nee.
2: Dit jongetje had er één woord voor.
12: Stoer.
10: Waarom?
12: Dat ze het ook nakomt, dat vind ik wel knap.
2: Over een belofte nakomen gesproken, er was één grote afwezige, ook iemand met een grote mond in maart.
14: Ja, waar mogen we u vanaf gooien?
15: Nou, laat ik beloven dat als we landelijk ook een hogere opkomst pakken dan 4 jaar geleden, dat ik samen met de Rotterdamse burgemeester naar beneden ga.
2: Ja, en ook die opkomst was hoger, maar premier Jette had het te druk. Dat is wat onhandig, vindt een imagodeskundige.
16: Je hebt wel iets uit te leggen, dat vind ik wel.
2: Tot slot, zeegroenten snijden. Die Zeeuwse traditie botst met de natuur.
17: Men vindt dat de zeegroentesnijders de vogeltjes verstoren.
2: De snijders mogen daarom veel te laat in het seizoen beginnen, vinden ze zelf.
17: Want de zeekraal die hier staat, ik heb het net laten zien, die is stokkig. Die is niet meer te eten. Die is echt niet meer te eten.
2: Dus nu hebben ze helemaal niks meer aan de groenten.
17: Je moet eigenlijk zo zien dat je je kinderen belooft om een ijsje te gaan nemen. Je laat eerst het ijsje smelten en dan geef je een stokje. En dan moeten ze ook een dankjewel zeggen.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan de krant van morgen, Levi van Eck.
18: De schadevergoeding die kan worden geïnd na winkeldiefstal gaat in september omhoog van 181 naar €242. Volgens het bedrijf dat die vergoedingen voor vrijwel alle grote winkels en supermarkten int, is de verhoging nodig vanwege de inflatie, gestegen kosten en het behoud van de preventieve werking. In NRC zegt een deskundige dat hij twijfelt of die verhoging wel juridisch stand houdt.
2: Na een diefstal kunnen winkeliers een schadevergoeding krijgen, bijvoorbeeld voor de tijd die ze kwijt waren aan het afhandelen ervan. Maar dat die vergoeding omhoog gaat om winkeldieven af te schrikken vindt universitair hoofddocent Marnix Hebli niet kunnen. De civiele schadevergoeding is niet bedoeld als boete of om straffend te zijn. Ook zegt Hebli dat het bedrag vrij eenzijdig is bepaald en nauwelijks door rechters is getoetst.
18: Vereniging Eigen Huis waarschuwt in het AD dat huizenkopers mogelijk dubbel gaan betalen voor advertentiekosten op Funda. In september kunnen mensen rechtstreeks betalen voor nieuwe en duurdere advertentiepakketten. Die kosten worden nu nog betaald door de makelaar en die rekent ze door aan de klant. Wij vragen ons af of de tarieven bij makelaars straks wel verlaagd worden, zegt Cindy Kramer van Eigen Huis.
2: Bovendien krijgen makelaars van de NVM en Vastgoed Nederland straks een commissie voor iedere woning die op Funda wordt aangeboden. Dat is nog gekker, want Funda geeft de makelaar vervolgens een zogenaamde kickback. Dus de makelaar krijgt geld terug, zegt Kramer. Daar wordt het volgens haar schimmig van, omdat je dat als consument helemaal niet ziet.
18: De Stichting Gave krijgt steeds meer meldingen van christelijke asielzoekers die worden gediscrimineerd, zegt de directeur van de stichting in het ND. Dit jaar ging het tot nu toe al om 24 meldingen. In heel 2023 waren dat er 10. De stichting helpt kerken en christenen bij het gastvrij ontvangen van vluchtelingen.
2: Deze week erkende asielminister Van der Brink het probleem van religieus gemotiveerd geweld in AZC's in antwoord op vragen van Kamerleden van de ChristenUnie en SGP. Hij wil deze incidenten daarom beter gaan registreren.
18: En de Telegraaf sprak met de queen van het zomercarnaval 2026. De 35-jarige Mirena Richardson. Zaterdag barst in Rotterdam het zomercarnaval los en Mirena voert als queen op de eerste praalwagen de onstuimige feestparade aan van 2500 dansers en danseressen.
2: Ze vertelt dat ze in 2002 werd verkozen tot kinderqueen en vanaf dat moment wilde ze niks liever dan queen worden. Maar die droom leek niet meer uit te komen omdat ze 2 kinderen heeft en de moeders konden geen koningin worden, tot de organisatie die regel vorig jaar liet varen.
18: Ik ben dus de eerste moederqueen, zegt ze vol trots in de krant. Avondenlang volgde Mirena danstrainingen. Ik voelde spieren op plek waarvan ik niet wist dat ik ze had. Maar spierpijn of niet, ze is er klaar voor om zaterdag te schitteren als koningin van het zomercarnaval.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Come with me, zong Zazie. Wat in mei begon met studentenprotesten na een examenschandaal, leidde deze week tot massale jongerenopstanden in heel India. Voor morgen zijn nieuwe protesten aangekondigd en ook in de diaspora gaan mensen de straat op, zoals vanavond in Amsterdam. We hebben contact met Davy Boerema, onze correspondent in India. Goedenavond, Davy.
1: Goedenavond.
0: En met Shruti Balla, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam en een van de demonstranten in Amsterdam vanavond. Ook welkom.
2: Goedenavond.
0: Ja, mevrouw Balla, om met u te beginnen. U woont en werkt in Nederland. Wat was de reden voor u om hier aan te sluiten bij het protest over het onderwijs in India?
2: Nou, de aanleiding waren de gelekte tentamens. Waardoor studenten in woede op straat zijn gegaan. Maar het gaat mij niet alleen om de gelekte tentamens. Dat is eigenlijk maar de laatste druppel. Ik ben zelf in onderwijs werkzaam. Ik heb veel contact met collega's in India. En ik kijk ook door de jaren heen hoe het onderwijssysteem systematisch afgebroken werd. Op dit moment vinden in India eigenlijk meerdere protesten plaats. Waarvan de studentenprotesten eigenlijk de meeste aandacht krijgen. Ik maak me heel veel zorgen om het politiegeweld, om de hardhandige aanpak daarvan. De politie heeft vandaag net ook een speciale vergunning gekregen om zonder aanhoudingsbevel mensen te mogen arresteren. Dit kennen wij vanuit Kashmir en van andere delen van India, maar niet in de hoofdstad. We zien een toenemende militarisering van het dagelijks leven. Ik maak me zorgen om al deze dingen en veel meer. En daarom sluit ik me aan en wil solidariteit tonen.
0: En Davy, als we even naar die directe aanleiding gaan. Dat examenschandaal, hè, mevrouw Balla zei het net al. Dat is ook in het nieuws geweest. Er waren examens, de opgaven waren gelekt. En toen zijn de examens voor toelating tot geneeskunde ongeldig verklaard. Hè? Dat is het verhaal.
1: Ja, wat er rond mij gebeurde is eigenlijk dat er twee dingen op een perfecte manier voor deze organisatie, voor deze beweging samenkwamen. Een rechter in India maakte een opmerking over werkloze jongeren. Die vergeleek hij met kakkerlakken. Waardoor een student, toen nog in Amerika zat, Abhijit Dipke, een bericht op sociale media plaatsen en zei: wat als al deze kakkerlakken nou eens samenkomen? Dat leidde tot een enorme beweging online. Binnen no time had hij 22 miljoen volgers op zijn kakkerlakkerpartij van India profiel, wat hij had opgericht. En tegen de tijd dat hij terugkwam uit Amerika naar India, begon dit schandaal te lekken over de examenvragen inderdaad, die gelekt waren en waardoor dat examen niet meer geldig was. Waardoor studenten die echt maandenlang gestudeerd hadden op dit hele belangrijke examen hun cijfers zagen verdwijnen en daarmee eigenlijk ook hun toekomst zagen verdwijnen. Het was heel ingrijpend voor die jongeren.
0: Ja, terwijl lang niet alle studenten die dat toelatingsexamen hadden gedaan waarschijnlijk die opgave gezien hadden van tevoren.
1: Nee, dat klopt. Maar het gaat ook echt om, niet vergeten, het gaat om meer dan 2 miljoen studenten die voor dit examen zitten. Zij studeren er heel lang voor en het is echt een manier om op goede universiteiten terecht te komen en dan ook meteen van een goede baan verzekerd te zijn. En om dat in perspectief te zetten, op het moment is 40% van de jongeren onder 25 jaar in India werkloos. Dat is een enorm aantal jongeren wat gewoon moeite heeft om een baan te vinden, een passende baan te vinden, want er is ook nog eens een gat tussen een goede opleiding hebben en een passende baan daarbij te vinden. Dus dit soort examens zijn echt essentieel om je toekomstpad te bewandelen als jonge Indiër.
0: En mevrouw Balla, u zei net, ik zie dat het onderwijs wordt afgebroken in India. Hè. Wat gebeurt er? Want dit examenschandaal is in die zin een heel groot incident natuurlijk. Maar wat ziet u nog meer in dat onderwijs?
2: Nou, in principe is een structurele problemen. Structurele onderwijs wordt niet geprioritiseerd. Er is bijna heel weinig investering in publiek onderwijs. En dat gaat van primair naar hoger onderwijs. Er is heel veel kansenongelijkheid. Met name voor mensen die van benadeelde kasten komen voor moslims. Er is heel veel interventie vanuit de overheid en vanuit de RSS, dus van de Hindutva, politiek nationalisme, in het onderwijs, met name van herschrijving van tekstboeken, dingen uit het curriculum weghalen omdat het gewoon niet past of zo. Er is een reform van zogenaamd reform van onderwijsbeleid, waardoor het eigenlijk veel meer geprivatiseerd wordt. Er is een grote ongelijkheid tussen onderwijs in op het land, op het platteland, in vergelijking met de steden. Dus in principe gaat in alle kanten is er een systemisch corrupte, bureaucratische en een onderwijssysteem die gewoon uit elkaar valt, als ik dat heel kras mag zeggen.
0: En Davy, deze week lijkt ook echt een vlam in de pand te slaan. Hè? De onvrede is er al een tijd en het gist. Wat is nou de reden dat het opeens nu zo enorm oplaait deze week?
1: Ja, maandag wat ze anders gingen doen, de demonstranten, ze zaten een maand, zaten ze bij Jantar Mantar, heet dat. Dat is een aangewezen protestlocatie waar de politie eigenlijk veel controle over heeft. Het is een beetje afgesloten gebied. Maar wat de beweging ging doen, is een mars naar het parlement maken. De nieuwe sessie van het parlement kwam bij elkaar en dat vonden ze een goed moment om daar heen te wandelen. En daar kregen ze geen goedkeuring van. En toen hebben de autoriteiten eigenlijk een inschattingsfout gemaakt hoeveel mensen eigenlijk op die mars zouden afkomen. 50.000 wordt geschat. Jongeren, maar ook ouders van, leraren, heb ik gezien bij dat protest, kwamen daarop af. En ze konden dat niet, ze konden die groep niet tegenhouden, niet voorkomen dat ze naar het parlement gingen. En toen hebben ze hard ingegrepen met traangas, met stokken. En er zijn nu ook, worden de incidenten komen er naar buiten dat ze met rubberkogels hebben geschoten. Dat is ook iets wat we uit Kashmir kennen, hoe er op demonstranten daar wordt geschoten. En die beelden gingen viraal. Die beelden van politiemensen die op hele jonge mensen insloegen met die stokken, met die wapenstokken. En dat creëerde alleen maar meer woede. Want Modi zei vandaag ook weer, niks is belangrijker dan de toekomst en de veiligheid van onze jongeren. Maar op het moment dat hij dat zei, grepen zijn autoriteiten, zijn instituties grijpen in door in te slaan op jongeren en traangas te gebruiken tegen jongeren. En dat kan wel. En daar zegt hij eigenlijk helemaal niks over.
0: Nee, want dat is de premier, hè, Modi. Heeft hij ook nog een inhoudelijke boodschap voor de jongeren over het onderwijs? Ik bedoel, gaat hij hier iets mee doen?
1: Ja, hij zegt nu dat er snel rechtbanken opgezet gaan worden om de daders achter die examenlekken op te sporen en te berechten. Probleem daarmee is alleen dat voor snelrechtbanken je ook recht moet hebben waar volgens je ze kan berechten. En dat is heel moeilijk bij dit onderwerp. Dus het klinkt een beetje als holle woorden. Voor de studenten sowieso, omdat zij zien dat hun eisen eigenlijk helemaal niet gehoord worden. En dat is dat de minister van Onderwijs opstapt. En die zit vooralsnog heel stevig.
0: En ik begrijp dat de demonstranten zich ook vereenzelvigen met Gandhi uit het verleden. Klopt dat?
1: Ja, ik ben er nu een aantal dagen geweest. En wat je ziet is, deze jongeren komen voort uit een beweging, uit een andere protestbeweging een paar jaar eerder, waarbij het heel belangrijk is om vreedzaam te demonstreren. Zij zitten samen daar bij Jantar Mantar eigenlijk met elkaar. Vandaag is een belangrijke activist die al 27 dagen een hongerstaking hield, à la Gandhi natuurlijk, die dat heel veel deed, is gestopt met zijn hongerstaking. Maar er zijn nog een aantal studenten die nog steeds in hongerstaking zijn. Ze zijn heel net. Als je bij die demonstratie rondloopt. Het is ontzettend druk. Het zijn duizenden mensen. Maar iedereen ruimt zijn afval op. Mensen staan netjes in de rij om ergens heen te lopen. Het is heel gemoedelijk. Er wordt al dagen vanuit alle kanten van Delhi eten bezorgd op die plek. Zoveel zelfs dat de organisatoren moesten zeggen, stuur alsjeblieft niet meer, want het is gewoon te veel. Dus het is heel georganiseerd, gestructureerd. En ja, zij willen echt het vreedzaam houden, omdat ze op deze manier kunnen zeggen, het ligt niet aan ons. Wij willen verandering en wij zijn niet de antinationalisten die de regering zegt dat wij zijn.
0: Davy, dankjewel vanuit India. Davy Boerema hoorde u. En Shruti Balla vanuit Amsterdam, ook hartelijk dank. 4 jaar na de presentatie van het Nationaal Actieplan Dakloosheid loopt de uitvoering daarvan volledig vast. De Rijksoverheid beloofde dat er in 2030 geen dak- en thuislozen meer zijn. Nu is dat nog een paar jaar te gaan, maar recente tellingen laten alleen maar een toename zien. En kan dat tij nog gekeerd worden? Daarover praten we deze week met verschillende betrokkenen. Vandaag is dat Michelle van Tongerlo, huisarts en straatarts in Rotterdam. Van harte welkom.
3: Dank je.
0: U behandelt al bijna 15 jaar daklozen, hè, in uw eigen praktijk, bij de daklozenopvang, bij de Pauluskerk, op straat ook. Ziet u ook dat de aantallen toenemen?
3: Zeker, ja. Ik heb in de loop van de jaren dakloosheid enorm zien toenemen. Niet alleen ziet denk ik iedereen op straat dat er meer dakloze mensen zijn, maar buiten dat is er ook heel veel onzichtbare dakloosheid toegenomen. De zogeheten bankslapers. En die groep is steeds heterogener geworden. En ja, inmiddels kan echt iedereen dakloos worden. En ja, zie ik eigenlijk wel wekelijks bijvoorbeeld moeders met kinderen die dakloos zijn geraakt.
0: Ja, is dat aantal ook vooral toegenomen, moeders met kinderen?
3: Nou ja, ik zie het in ieder geval in de praktijk wel heel sterk. En ja, mijn spreekkamer is altijd een soort van spiegel van onze samenleving geweest, voor mijn gevoel. Waar ik in het begin, toen ik werkte in de Pauluskerk, met name ongedocumenteerden zag. Daarna kwamen daar de arbeidsmigranten bij. Toen de mensen met GGZ-problematiek. En toen zag ik opeens hele normale mensen ook dakloos worden. In de zin van ja, echt gewoon iemand die net gescheiden is. Dat soort simpele live events die voor heel rap bergafwaarts leven kunnen zorgen. En ja, of dat echt meer is geworden. We tellen pas heel kort eigenlijk de volledige dakloosheid met de ETHOS-telling. Want de CBS-tellingen waren ja gewoon, die zijn eigenlijk heel beperkt, omdat ze hele grote groepen niet tellen. En we zijn sinds een aantal jaar begonnen met de ETHOS-telling. En die tellen eigenlijk alle mensen die zich in een situatie van dakloosheid bevinden. En daarmee zien we dus ook voor het eerst, oh mijn hemel, dit zijn heel veel kinderen, heel veel moeders die dakloos zijn.
0: En wat is daar de verklaring voor?
3: Ja, gewoon een tekort
0: aan woningen.
3: Een betaalbare huisvesting, ja. Het is een niet hogere wiskunde. Ja.
0: En de bankliggers, dat zei u toch?
3: Ja, je hebt
0: ze. Ja, dat zijn mensen die van huis naar huis gaan en overal moeten logeren omdat ze geen huis hebben.
3: Ja, en soms de schuren, tuinhuisjes, soms de straat, die een beetje kijken waar ze de nacht kunnen doorbrengen. En we denken altijd dat de klassieke daklozen zich op straat bevinden, lange baard, et cetera, verslaafd. En die groep is er nog wel, maar we weten ook, die groep is gewoon niet groter dan ongeveer 30%. De rest zijn mensen die je eigenlijk niet herkent. Die zich gewoon onder ons bevinden op een manier waarin je nooit zou herkennen dat ze dakloos zijn. Daar doen die mensen vaak ook heel erg hun best voor. Maar ja, geen idee hebben waar ze die avond moeten slapen.
0: Want kunt u een voorbeeld noemen van zo'n moeder die bij u terecht kwam, wat er aan vooraf was gegaan?
3: Ja, inmiddels heb ik zoveel voorbeelden die je kan benoemen. Maar ja, ik ben al een van de eerste moeders die ik hielp. En ik ook niet nog goed wist wat eigenlijk het gevolg was als je zo'n moeder bent die dan aanklopt voor hulp bij de gemeente. Is een paar jaar geleden, zij was via via naar mij verwezen. Zat ze in de Pauluskerk. Ze was dakloos geworden met twee jonge jongens. En ik weet nog dat ik toen dacht, hoe moeilijk kan het zijn? Ze moet gewoon een plek in de gezinsopvang krijgen en dan is het klaar. En toen bleek dat zij al langer dan een jaar bezig was en van loket naar loket werd verwezen. En in de tussentijd haar psychische gezondheid, haar lichamelijke gezondheid, die van haar kinderen, het ging allemaal bergafwaarts. Haar kinderen gingen de verkeerde kant op. En op een gegeven moment wist ik maar niet waarom ze niet werd geholpen. Toen heb ik haar gemeentelijk dossier opgevraagd. En toen zag ik echt dat ik wist niet eens dat er zoveel loketten bestonden. Van loket naar loket werd verwezen. Ben ik gaan tellen hoeveel ambtenaren en andere zorgmedewerkers om haar heen stonden. En toen ben ik bij 100 medewerkers maar gestopt met tellen. En toen dacht ik, oh mijn hemel, we hebben helemaal geen oplossing voor deze groep. Want die noemen we zelfredzaam. Dus ze hebben geen psychische klachten. Ze hebben geen verslavingsproblematiek. Dus dan zeggen we eigenlijk, je moet het zelf oplossen. Maar dat kan helemaal niet als je dakloos bent. En daar heeft ons systeem gewoon eigenlijk helemaal geen antwoord op.
0: En wat kunt u dan voor ze doen?
3: Ja, inmiddels kan ik gelukkig best wel wat doen. Ik heb natuurlijk mijn stichting Lekker Geven, waarmee we vorig jaar al meer dan 100 van dit soort moeders met kinderen langs het systeem om in huizen en hotels hebben geplaatst met particulier geld. Dus ja, als ik nu een dakloos persoon op mijn spreekuur heb, dan kan ik gelukkig direct besluiten. We lossen dit gewoon nu binnen 5 minuten even met elkaar op. In ieder geval voor de komende tijd gaan we wat rust creëren en dan zien we wel. Maar ja, dat is natuurlijk niet overal in Nederland zo.
0: En dat is ook geen eindeloos pot met geld, neem ik aan. Hoe lang kan iemand op jullie kosten van die stichting in een hotel zitten?
3: Nou, in principe zeg ik altijd tegen de mensen die ik help, ik hou je nu vast en ik laat je pas los als het opgelost is. En ja, dat is ook wel echt iets wat ik doe. Dus in principe is dat gewoon, ze mogen voor mij voor altijd in een hotel blijven. En over het algemeen is het ook echt maanden dat we mensen in hotels plaatsen. Waarna we natuurlijk proberen te kijken hoe iemand kan doorstromen naar een reguliere huisvesting. Maar dat is niet met de einddatum. Want als mensen die dakloos zijn iets niet kunnen gebruiken, is zeggen, ja, je mag even 6 weken in een hotel en dan moet het zijn opgelost. Dan is er al zoveel stress in dat brein. Kunnen mensen ook niet meer denken als ze weten, oh, ik moet binnen 6 weken naar huis hebben. Lukt ook niet meer. Het is namelijk heel complex om een huis te vinden.
0: Ja, en hoe gaat dat dan met de gemeente? Ik bedoel, is hij hier dan ook bij betrokken of gaat dit helemaal buiten de gemeente om?
3: Dat wisselt een beetje in de zin van, ik probeer altijd wel de verbinding te zoeken van wat kan via het reguliere netwerk. Maar heel vaak kan er ook niks en dan gaat het langs de gemeente om. En inmiddels doet de gemeente ook veel hulp verzoeken bij onze stichting. Dus is er wel een soort van wisselwerking gekomen.
0: Hey, ja. Is dat niet een beetje de wereld op zijn kop dan? Of moet je dan pragmatisch redeneren?
3: Ja, mensen zeggen heel vaak, ja, dat is toch heel vreemd dat je een stichting hebt die eigenlijk bedoeld is voor jouw patiënten. En inmiddels hebben we afgelopen jaar ik weet inmiddels niet meer, maar volgens mij iets van 1800 aanvragen van meer dan 160 verschillende Rotterdamse organisaties met de gemeente inderdaad in de top 5. Maar dan denk ik, ja, dat is toch heel mooi. Dat laat eigenlijk zien dat ook ambtenaren heel graag
0: oplossingen willen zoeken.
3: Ja. Maar het kan gewoon niet binnen wat zij mogen doen volgens het beleid wat daar gehanteerd wordt. En dan denk ik, ben ik alleen maar heel blij dat wij gewoon die mogelijkheid kunnen creëren. En ja, zelf ben ik ook wel een beetje klaar met de hele tijd zeggen dat de overheid het moet oplossen. Terwijl we hier nu 4 jaar naar de start van
0: Nationaal actieplan dakloosheid.
3: Ja, wat natuurlijk een mooi visiedocument was van de Rijksoverheid. Maar voor de rest hebben ze niet hun middelen doelmatig ingezet, waardoor gemeenten echt werden gestuurd om dakloosheid op te sturen. Het was eigenlijk zo van, ja, alsjeblieft gemeentes, los dakloosheid op, dan worden we heel blij. Maar er is geen geld beschikbaar gezegd. Er is geen dwingende wetgeving, bijvoorbeeld dat er meer geïnvesteerd moet worden in Housing First, of dat is wel allemaal maar minimaal. Ja, dan zit dat natuurlijk geen zoden aan.
0: En vooral wensdenken.
3: En dan denk ik, misschien ben ik dan heel pragmatisch, maar dan denk ik, ja, dan kunnen we allemaal wel de hele tijd heel erg chagrijnig met elkaar gaan doen, dat die overheid, die is vastgelopen, dat weten we allemaal. Tel 100 ambtenaren om 1 dakloze moeder. Ja, dat is een verhaal wat we nu toch wel kennen, mensen. Dus laten we eens gaan kijken wat we voor elkaar kunnen gaan doen. Nou ja, daar ben ik blij om, dat we daar een stukje aan mogen bijdragen.
0: En zijn er ook wel goede dingen tot nu toe uit dat actieplan gekomen? Dingen die wel zijn verbeterd?
3: Nou ja, het is natuurlijk dat actieplan. Iedere gemeente mocht zelf volgens mij een beetje bepalen wat ze daarmee gingen doen. Daar was meer aandacht voor Housing First. Dus er is iets meer Housing First gekomen. Hè? Dus dat mensen niet eerst naar een dakloze opvang gaan, waar mensen op een groep zitten met vaak allemaal groepsongeschikte, verslaafde mensen. Dat mensen dieper naar beneden trekken, maar dat ze eerst naar een eigen plek gaan. Nou, dat zijn hele mooie initiatieven, maar veel te weinig. Echt nog veel te weinig. Kijk, er is meer aandacht voor gekomen. En in Rotterdam vind ik wel, echt dat we de afgelopen tijd ook een verbetering zien in ieder geval ideeën en aanpak van dakloosheid. Maar hoe dat landelijk is, dat is lastig te zeggen.
0: En wat helpt u om dit werk vol te houden en te blijven doen? Ik hoor enorm veel strijdlust, dus ik maak me er geen zorgen over. Ik zie veel energie, maar toch al 15 jaar hiermee bezig.
3: Ja, het is toch het superleukste werk ter wereld wat ik heb. Ja, weet je, mensen denken altijd dat het allemaal maar huilen en dramatisch is. Maar ja, loop een dagje met me mee. Je zult zien, we hebben echt zoveel lol allemaal met elkaar. Ja, de verhalen van mensen zijn echt uniek. Ik zie allerlei bijzondere mensen in de spreekkamer. En ik zit dan ook nog op de beste plek om hen te kunnen helpen. En te zeggen, we gaan er gewoon weer voor om iets met elkaar te gaan doen. Iets moois van het leven te maken. Ja, en als je dan investeert in mensen, dan komt er zoveel uit. Dus ja, ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen met mijn leven. Het geeft me juist heel erg veel energie.
0: En de artsen onderling, werken die goed met elkaar samen hierin?
3: Ja, in Rotterdam is dat echt wel, vind ik, waanzinnig. Kijk, ik ben begonnen al in een straatartsgroep die met elkaar samenwerkte. En dat was ook wel de eerste plek in Nederland waar dat zo sterk grassroots georganiseerd was. En eigenlijk met artsen, maar ook verpleegkundigen, zijn we steeds beter gaan samenwerking. Steeds meer ook de lobby gaan voeren met ziekenhuizen, met laboratoria. Waardoor er ook bijna geen zorgweigering meer is. Maar we zelfs een contract hebben gekregen van het Zilveren Kruis. Die zei, ja, ga maar we investeren in jullie om nog beter te organiseren. Nog sterkere praktijk hebben, dat jullie nog meer mensen kunnen zien. Dus ja, dat is een superleuk team, heel gemotiveerd. En de afgelopen jaren heb ik de zorg voor onverzekerde en ongedocumenteerde mensen in ieder geval wel echt een stuk zien verbeteren. En hebben we een enorme samenwerking. Dus ja, in die zin ben ik ook wel echt heel hoopvol.
0: Ja, ja. En kan er dus ook wel heel veel, gelukkig.
3: Nee, er kan ook heel veel. Alleen we moeten stoppen met zeuren en gewoon zelf iets gaan doen.
0: Ja. Rotterdams, hè? Ja. Michelle van Tongerlo, huisarts en straatarts in Rotterdam. Hartelijk dank.
3: Graag gedaan.

0: Slip Away van Clarence Carter. Het historisch centrum van Paramaribo is door UNESCO op de lijst van bedreigd werelderfgoed gezet. De Surinaamse overheid zou te weinig doen om het unieke historische stadsbeeld te beschermen. Filmmaker Tessa Leusja woont in het oude centrum van Paramaribo, is bovendien erfgoedspecialist in Suriname voor het Cultuurfonds. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En voor wie Paramaribo niet kent, daar nog niet is geweest of de beelden er niet van kent, hè, wat maakt de historische stad zo bijzonder?
1: Ja, het is een hele bijzondere binnenstad, omdat de panden van hout zijn. Dat op zich is heel bijzonder. Het zijn panden met ornamenten, met balkons, met soms smeedijzeren hekken, met bakstenen stoepen. Nou, en de makers van die panden, dat waren slaafgemaakten natuurlijk, die soms hun ambacht al uit Afrika hadden meegenomen. De eigenaren waren destijds kwamen ze uit heel Europa. Dus die hadden ook hun eigen stijlen meegenomen. Je ziet Franse elementen. Kortom, het is een houten binnenstad. En dat heb je gewoon heel weinig nog op de wereld.
0: En dat was reden voor UNESCO om in 2002 de binnenstad op de werelderfgoedlijst te zetten. Hè? Nu zeggen ze ja. Het wordt bedreigd. Het kan erop uitdraaien dat het de status van werelderfgoed verliest. Wat gaat er niet goed met die bescherming?
1: Nou ja, er is wel een wet. Hè. Er is een monumentenwet, ook uit 2002. Maar handhaving van die wet is er nauwelijks. En dan zie je dat die panden staan aan de ene kant onder druk doordat commerciële projectontwikkelaars die grond willen hebben. Oude panden opkopen en ze vervolgens laten verkrotten totdat ze in elkaar vallen. En aan de andere kant zie je dat de overheid, die zelf eigenaar is van een heleboel van die panden heel slecht beheert, slecht onderhoud, ze staan leeg voor een groot deel, dan trekken de zwervers in, er ontstaat brand en de afgelopen 2 jaar zijn er al heel veel panden echt letterlijk in rook opgegaan.
0: Ja, want kunt u ook een gebouw noemen dat er nog wel is, maar dat er momenteel echt slecht aan toe is?
1: Ja, er zijn eigenlijk nog best veel panden zijn er wel. Hè. Er zijn er ongeveer 40 plus, niet meer. Maar je hebt een aantal straten in het gebied van de waterkant. Dat is de kade die langs de Suriname rivier loopt. En daar staan de panden nog. En dan heb je nog echt het gevoel als je daar rondloopt, ook rond het Onafhankelijkheidsplein. Ja, dan waan je je toch een beetje in die 18e eeuw. Dat is gewoon prachtig. Neem natuurlijk de kathedraal. De houten basiliek is het eigenlijk. De hervormde kerk op het kerkplein, ook een prachtig rondpand. Verschillende panden in de Limapo-straat. Die panden met die balkons, dat is een smalle straat met aan weerszijden van die houten panden met die balkons. Ja, dat is gewoon heel mooi om daar rond te wandelen.
0: En tegelijkertijd zegt UNESCO, vloekt het ook wel een beetje, dat zijn dan mijn woorden, maar met een grote parkeergarage midden in het historisch centrum, een nieuw regeringsgebouw ook dat er is gekomen. Hè. Ze zeggen ja, dat tast dat stadsgezicht aan. Snapt u die kritiek?
1: Ja, zeker, natuurlijk. Kijk, dat hotel, dat is in de Domineestraat, dat is een winkelstraat in het hart van het oude centrum. Dat hotel wilde een parkeerterrein, heeft dus zo'n oud historisch pandje opgekocht of meerdere. En dat tegen de vlakte gegooid. En er staat nu een heel groot, grijs, torenhoog, lelijk ding, vind ik zelf. En de overheid, de toenmalige overheid, onder president Santokki, heeft daar geen weerstand aan kunnen bieden. Die is echt gezwicht voor een commerciële uitbater die andere argumenten heeft van wij creëren werkgelegenheid en zo. En wat moeten we met die oude panden? Die kosten alleen maar geld en die leveren niks op.
0: Ja, want u werkt zelf ook in een oud pand, hè? Hoe ervaart u dat?
1: Ja, het is gewoon heerlijk. Zo'n pand heeft verhaal. Hè? Dat is gewoon prachtig. Moet je voorstellen dat je in een stad woont met alleen maar nieuwbouw. En de nieuwbouw van Paramaribo tegenwoordig, dat zijn echt 4 muren en een vloer en een dak. Er zit geen enkele show aan. Terwijl die oude panden, die hebben karakter, die hebben verhaal. Weet je, er is veel gebeurd. Ze hebben eigenaardige dingen. Een nis boven, een zolder. een oude waterput soms beneden of een waterreservoir. En die vertellen een verhaal van de geschiedenis. En dat voel je ook als je in zo'n pand bent.
0: En om het goed te onderhouden, zeg maar, hè, om ook uiteindelijk die status van werelderfgoed niet te verliezen, dan zal er wel onderhoud gepleegd moeten worden, hè, geïnvesteerd moeten worden. Nu is dat vaak een kwestie in Suriname, dat geld er niet is. Maar over 2 jaar gaat Suriname, als het goed is, wel verdienen aan oliewinning. Zal dat een oplossing kunnen bieden?
1: Ja, zeker natuurlijk. Hè. Het geld zou dan moeten binnenstromen, is wat iedereen beweert. En dan is het aan de overheid om daar eigenlijk nu al een groot bedrag voor te reserveren, om dat erfgoed te bewaren. Maar daarvoor is wel een bepaalde mindset nodig bij de overheid. Hè, namelijk dat die historische binnenstad ook geld kan opleveren in de vorm van toerisme. En toenemend toerisme, als je het goed beheert, als het er prachtig uitziet, als die binnenstad autoluw wordt en je heerlijk kunt wandelen en op terrasjes kunt zitten, dan gaat het geld opleveren. En er zijn genoeg voorbeelden op de wereld waar dat het geval is. Neem de binnenstad van Willemstad op Curaçao. Pak een beet, 15 jaar terug was het een puinhoop. En nu is het een heerlijke plek waar je kunt flaneren. En waar verschillende winkeliers natuurlijk allerlei boutiquejes en restaurantjes zijn begonnen. Dus de mindset bij de overheid van, hey, wacht even, het kost niet alleen geld, maar het kan ook geld opleveren, mits we nu gaan investeren in dat onderhoud en in een fonds. Die moeten wel eerst komen.
0: Nou, wellicht dat de waarschuwing nu van UNESCO door de binnenstad op de lijst van bedreigd werelderfgoed te zetten, dat gaat helpen. Hartelijk dank dat we hier even over konden praten. Tessa Leusja, dank vanuit Paramaribo.

0: As It Was, Harry Styles. Transgender personen krijgen binnen de reguliere zorg vaak te maken met afwijzing, met discriminatie. En daarom zijn nu op allerlei plekken ter wereld speciale klinieken opgezet, gerund door en voor trans mensen. En in de reizende fototentoonstelling, The Hands That Heal, worden hun verhalen zichtbaar gemaakt. Morgen is die voor het eerst te zien in Amsterdam. En de fotograaf hiervan is Ernst Koppejans. Van harte welkom.
1: Dank je wel.
0: En we hebben ook contact met initiatiefneemster Samira Hakim van Trans United Europa. Ook goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Samira, als eerste aan jou de vraag. Kan jij iets meer vertellen over waar transgender personen in de reguliere zorg tegen aanlopen? Ik zei net afwijzing, discriminatie, maar wat zijn daar zo voorbeelden van?
2: Het verschilt natuurlijk wel per context, maar als we het bijvoorbeeld over Nederland hebben, zijn de wachtlijsten voor toegang tot transgenderzorg enorm. En vooral voor groepen die sowieso al minder toegang hebben tot reguliere zorg. Dus dan gaat het om mensen die niet gedocumenteerd zijn of mensen die nog in een procedure zitten. Mensen met een biculturele achtergrond. Die hebben niet altijd het netwerk die hen kan ondersteunen om toegang te krijgen tot de reguliere zorg. En dan vindt er veel zelfmedicatie in dat soort dingen plaats, wat allerlei risico met zich meebrengt. Dat hebben verschillende onderzoeken ook laten zien. En daarom hebben wij samen met de GGD Amsterdam in Amsterdam een kliniek. Specifiek voor deze doelgroep. Die zijn we in 2018 gestart als organisatie. En sinds 2021 werken we daarin samen met de GGD Amsterdam.
0: Ja, en als je het hebt over discriminatie bijvoorbeeld, wat kom je dan zo al tegen in de reguliere zorg?
2: Nou, dat is vaak onbegrip. Er is veel gatekeeping natuurlijk. Voor veel trans mensen is het natuurlijk al vaak een uitgemaakte zaak. Als ze eenmaal zorg gaan zoeken, dan zijn ze al overtuigd van wie ze zijn. Maar dan moeten ze nog steeds door allerlei hoepels. En met de wachtlijsten kan dat in Nederland wel 6 tot 8 jaar duren.
0: Ja, en Ernst, jullie zijn de hele wereld overgereisd om transgenders te portretteren. Waar was de situatie in jouw ogen het meest schrijnend in de zorg?
1: Het is heel verschillend per land eigenlijk. En ieder land heeft zo zijn eigen specifieke problemen. Wat me heel erg. We zijn net terug van al

0: ja, eigenlijk hun leven niet zeker zijn. In Zuid-Afrika is op het moment een enorme haat tegen migranten. Dus zij zitten daar eigenlijk opgesloten, uitzichtloos. Terwijl in Zuid-Afrika op papier in de wet is het allemaal goed geregeld, maar in de praktijk komt er helemaal niets van terecht. We zijn daar rondgeleid ook door een fantastische dame, Kat, die ons een kliniek liet zien. Er waren 7 klinieken. Maar doordat USAID is gestopt vorig jaar ineens, pats boom, is er niks meer. Er is nog 1 vrijdagmiddag waar de transpersonen terecht kunnen en that's it. Dus het is eigenlijk een beetje hopeloos.
1: Want als die naar een gewone dokter gaan, dus niet naar die kliniek bedoel ik daarmee, in de reguliere zorg buiten die kliniek om, wat gebeurt er dan?
0: Ze worden gediscrimineerd sowieso, dat is door de zorgverleners. Er is heel veel wantrouwen door wat de mensen in het verleden ook hebben meegemaakt in de reguliere zorg. En dus die zorg zijn gaan mijden en dus zelf medicatie zijn gaan doen. En eigenlijk van de radar verdwenen, zeg maar. Dus de stap om daar weer naartoe te gaan, die is eigenlijk enorm.
1: Want wat voor zelfmedicatie wordt er dan gedaan zoal?
0: Met name de hormoonzorg, zeg maar. Mm-hmm. Dus dan kom je bij illegale hormonen terecht. Die ergens vandaan komen waarvan je de controle, waar je geen controle op hebt, zeg maar.
1: Ja, en dat in Zuid-Afrika was het schrijnend. Je bent ook bijvoorbeeld, zijn jullie in Thailand geweest? Hoe was het daar?
0: Ja, dat was interessant, omdat dat, kijk, we portretteren, zeg maar, door de community geleide transgender kliniek. En kliniek klinkt als een ziekenhuis. Thailand was de enige plek waar het ook echt op een ziekenhuis leek. Ontzettend indrukwekkend. Maar ook daar, er is een vooroordeel over Thailand. We hebben een heel ander idee, want we kennen allemaal de ladyboys in Thailand, maar ook de situatie in Thailand voor transpersonen is behoorlijk schrijnend. Veel discriminatie. Het is nog steeds niet mogelijk om je gendermarker in je paspoort te veranderen. Ook daar in de reguliere zorg zijn de mensen niet veilig en safe. Dus die kliniek die doet heel goed werk.
1: En Samira, als we dan even naar de andere kant van de wereld gaan, Mexico. Ik begrijp dat daar de enige kliniek is in heel Latijns-Amerika, hè, waar transgenders terecht kunnen.
2: Nou, die door transgender persoon is geleid. En ook door de overheid wordt ze bekostigd. Door de staat van Mexico, de stad. Dus in Mexico hebben ze allemaal verschillende staten en dat wordt daar volledig door betaald. Maar daar is het eigenlijk ook, het is een prachtige locatie en er wordt van alles aangeboden van een diëtist, een psycholoog. Ze maken hun eigen medicatie. Het is een fantastische locatie. Maar het is ook wel weer scheidend, omdat ze naast een normaal ziekenhuis zitten. En heel vaak als een transpersoon voor iets volledig ongerelateerd naar het ziekenhuis gaat, dan worden ze toch naar de kliniek, de transkliniek gestuurd.
1: Je bedoelt als je pijn aan je knie hebt bijvoorbeeld?
2: Ja, of als je bent gevallen en je hebt je arm gebroken, dan worden ze toch naar die kliniek gestuurd. Zo van, ja, je bent een transpersoon, dus ga maar naar de transkliniek. Want ja, wij weten niet zo goed wat we met je aan moeten, zeg maar. Dus het is in zekere zin heel fijn dat het er is. Maar het legt ook wel bloot waarom het er is.
1: Ja. En Ernst Koppians, waarom is het voor jou belangrijk om deze verhalen in beeld te vangen en te laten zien?
0: Omdat dit zorgt voor zichtbaarheid. En ik denk dat zichtbaarheid uiteindelijk heel erg goed werkt om acceptatie van de grond te krijgen, zeg maar. Als je iets niet ziet, heel veel mensen weten niet dat dit aan de hand is. We weten allemaal dat de positie van transpersonen over de hele wereld echt heel erg nijpend is. Straks staan daar in samenwerking met Stichting Open Mind een fantastische reizende buitententoonstelling met 60 portretten, met 60 verhalen van ontzettend inspirerende, krachtige, prachtige mensen die allemaal voor elkaar zorgen omdat ze moeten en willen, zeg maar.
1: Ja, omdat het in de reguliere zorg voor hen niet voldoende gewaarborgd is.
0: En het is ook meer, hè, het is ook community, dat is ook zo ontzettend indrukwekkend te gaan.
1: Ja, en community bedoel je mensen die voor elkaar zorgen?
0: Ja, dus het is niet alleen de zorg, maar het is ook

0: mensen kunnen er eten. Er worden groepsactiviteiten. Het is veel groter dan alleen de zorg.
1: Nou, de reizende tentoonstelling, ik zei al, die is vanaf morgen in Amsterdam te zien. 3 weken aan de Oosterdokkade.
0: Ja.
1: Begrijp ik, in de buitenlucht. En daarna ook zeker nog op een aantal andere plekken. Hartelijk dank, Ernst Koppejans en Samira Hakim, ook hartelijk dank. Het was een oog vol sociaal bewogen en betrokken mensen en onderwerpen. Ik dank jullie wel. Morgen weer een oog natuurlijk. Vrijdag, Simone Wijmans. En straks kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Eén vandaag.
2: Aan namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben.
0: Verdieping bij het nieuws.
3: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
4: Je tuint nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
3: Sommige zijn klein en ook heel vies.
5: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
6: Kreeg ik een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
5: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd. En nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
0: Elke dag een factcheck.
7: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet één vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft.
8: Het is fictie.
1: Avro Tros met één vandaag.
0: Op NPO Radio 1.
1: Elke werkdag van 12 tot half 2.
0: Wie luistert, weet meer.
9: Ster.
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Europa is van Picasso. India is van mij.
16: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding dus journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Eén persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencvaros. Het werd 2-1. Het weer wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.